0: dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: All Sports Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch op All Sports Radio.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
9: Ik ben Ronald Boer en je luistert naar All Sports Radio.
10: Volleybal.
11: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
10: Tennis.
12: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Luke Littler die heeft één missie dit seizoen. Het winnen van alle major titels in een jaar tijd. En om deze missie een vervolg te geven moest hij afgelopen weekend de World Matchplay winnen. Dit zomer-WK is na het WK darts het grootste toernooi van het jaar. Dus makkelijk was het zeker niet. Toch liet hij het er weer ongelooflijk gemakkelijk uitzien. Nadat in de halve finale Dirk van Duivenbode had uitgeschakeld, moest ook in de finale Gerwin Price eraan geloven. Andermaal dus geen maatstaf eigenlijk op de nog altijd pas 19 jaar jonge Engelsman. Ik ga erover in gesprek met Damian Vlottes van de Sportnieuws.nl Darts Draait Door podcast. Damian, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die missie komt weer een stapje dichterbij voor Luke Littler. Staat er nog een maat op om het eigenlijk tijdens major toernooien?
2: Maar het zou bijna een wonder zijn, heb je nu het idee, als die missie niet gaat lukken om alles in een jaar te winnen. Hè? Want het is ongelooflijk. Er is dit weekend of deze week niemand bij hem in de buurt gekomen. Dat is totale dominantie. Dus je moet vrezen voor de rest dat zij weinig prijzen gaan oprapen de rest van het seizoen.
1: Ja, Dirk van Duivenbode zei het nog wel heel erg mooi, ook na afloop van die halve finale. Die zei nog van, het was gewoon super intimiderend.
2: Ja. En hij zei nog puntje goed, hè, op zijn Westland, zei hij ook nog.
1: Ja, precies. Maar dat geeft wel even aan wat voor niveau die Littler dan aantikt in zo'n halve finale. Bijna 111 gemiddeld. Ging nog even overheen trouwens in de finale tegen Gerwin Price. Die halve finales, twee Nederlanders erin met Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. Aan zich natuurlijk best wel lekker voor die twee.
2: Ja, zeker twee jongens waar je het misschien niet direct van had verwacht. Van Veen met een hele moeilijke loting. Hè? Dat die Ratajski, die net een Eurotour had gewonnen, kreeg hij in de eerste ronde. Daarna kreeg hij Nijman, die natuurlijk een topvorm is. Dus echt denk ik wel heel knap dat hij de halve finale heeft gehaald. En voor Van Duivenbode, die eigenlijk nog niet zo'n heel goed seizoen heeft, is het denk ik echt een wereldprestatie dat hij van Doby weet te winnen. Dat hij van Gerwen weet te winnen, dat hij van Anderson weet te winnen. Ja, dat is een vrij goede week voor hem. Zeker gebaseerd op zijn vorm. Weet natuurlijk dat hij dat kan, zeker. Hij kan van die mannen allemaal winnen. Alleen zo achter elkaar in één toernooi. Ook allemaal best wel wat spannende wedstrijden. Tegen Anderson wist hij het eigenlijk nog onnodig spannend te maken. Denk ik dat hij gewoon echt een hele, hele goede week heeft gehad en heel tevreden mag zijn.
1: Ja, want dit is een heel belangrijk toernooi natuurlijk. Na het WK eigenlijk gewoon het grootste toernooi van het jaar. Het wordt niet voor niets ook het zomer-WK genoemd. Betekent dat je natuurlijk voor de wereldranking best wel lekker kan verdienen als Dirk van Duivenbode zijnde.
2: Zeker. Van Duivenbode is natuurlijk best wel een stukje gezakt op een gegeven moment. Hij was nu de nummer 28 van de wereld. Hij stijgt naar 23. Dus hij komt wel weer langzaam richting de top 20. Als je na het WK ook kijkt, komt hij heel dicht in de buurt van Gerwen. Wat ook een beetje aan Gerwen ligt. Maar goed, echt die top 20 van de wereld, die kan hij wel weer ruiken. En dan is het natuurlijk, zoals je bij wat hij mee ziet, maak je langzaam die stap naar de top 16 eventueel. Die zit daar nog net buiten, maar ja, dat scheelt allemaal niet veel. En dat is wel weer echt even de positieve lijn die Van Duivenbode nodig had. Net natuurlijk een paar jaar geleden met zijn blessure veel last gehad. Dat hij best wel dalende is geweest. Hij stond gewoon de top 16 van de wereld en viel bijna uit de top 32. Dus het is echt wel weer nu eventjes de lijn omhoog. Wat voor hem denk ik wel heel fijn is.
1: Nou, plus natuurlijk ook geen schande als je dan verliest van een Luke Littler in topvorm.
2: Nee.
1: Gian van Veen die verloor in zijn halve finale van Gerwin Price. Daar viel misschien meer te halen, toch?
2: Ja, daar viel ik zeker meer te halen. En het was eigenlijk een beetje die finishes waar hij best wel het verschil mee maakte tegen bijvoorbeeld Nijman en verder rest in het toernooi, tegen Weet ook. Die lieten me eigenlijk een beetje in de steek tegen Price. En dat had hij juist nodig om van Price denk ik te kunnen winnen. Want scorend is het eigenlijk het hele toernooi niet geweldig voor hem geweest, maar finishend wel. En ook dat finisher bleef nu een beetje achter, waardoor hij denk ik dan uiteindelijk tegen de Price gewoon tekort komt. Het was ook van Price, wat je zegt, niet een geweldige wedstrijd. Dus er viel wat te halen. Maar helaas, wat ik zeg, dat is echt die finishes waar hij het op heeft laten liggen.
1: Nou, Gian van Veen natuurlijk ook een fantastische WK gespeeld. Nu heeft hij natuurlijk een hele drukke periode achter de rug. Natuurlijk volop de Premier League meegedraaid. Zie je dat dat ook wel invloed heeft op een darter als Gian van Veen? Dat het nu toch wel heel erg druk is ook met het schema?
2: Ja, je had bij hem wel het idee dat hij misschien ook wel even blij was dat die Premier League erop zat. En dat je eigenlijk, had ik eigenlijk deze week voor het eerst pas het gevoel dat je denkt hij is echt hersteld van die operatie. En ik wil niet alles daar naartoe schuiven, maar je merkte wel dat wel echt een bepaalde impact heeft gehad. Misschien net even iets te vroeg begonnen. En dat met die Premier League, dat het daarmee is afgesloten. Dat met de Eurotour is nog wat moeizaam geweest, maar dit voelde echt denk ik een beetje als een herstart. Ik denk dat je eerder bij bijvoorbeeld Luke Humphries wel merkte dat die Premier League zijn tol heeft geëist.
1: Ja, ja, want die was natuurlijk al vrij snel uit het toernooi op, nou ja, laten we zeggen, verrassende wijze.
2: Ja, ja, dat was eigenlijk de stunt van het toernooi natuurlijk. Hè. Cameron Matthews die in de eerste ronde van hem wist te winnen. In best wel een spannende close partij. Was ook geen slechte wedstrijd van Humphries. Alleen had niet die dominantie of ja, eigenlijk dat goede spel wat bijvoorbeeld een Lidl neerzet. Nou is dat ook niet de standaard, vind ik. Maar het zat er ook niet echt in de buurt.
1: Nou ja, vooruitspoelend naar de finale. Het was natuurlijk dus Luke Littler tegen Gerwin Price. Gerwin Price ook eigenlijk speelde scorend althans. Ook echt best wel een goede wedstrijd. Ik bedoel, het is niet elke dag dat je 105 gemiddeld aantikt. Maar ja, als je dan die Dexelse Littler tegenover je heeft, die gewoon richting de 111,5 gemiddeld gaat, dan wordt het wel heel lastig.
2: Ja, dan wordt het zeker lastig. Price, je wil zeggen, het had beter gekund nog. Maar ja, 105 gemiddeld, wat kan je nog meer bijna van iemand vragen, zou je zeggen. Alleen je ziet gewoon Littler, die blijft scoren als een gek. Gaat eigenlijk altijd na 9 pijlen bijna wel, nou zeker op een finish, maar soms ook wel gewoon onder de 100. Weet je, er zit geen maat op die jongen. En als Price zijn, ja, dan moet je continu 140, 180 blijven gooien. Dat is buitenaards. En dat is denk ik gewoon de conclusie wat we over Littler kunnen zeggen. Hij is buitenaards.
1: Ja, want eerder had deze maandag Kevin Doets nog het record van hoogste verliezend gemiddelde. Nou ja, daar is zondag Gerwin Price nog even ietsjes overheen gegaan.
2: Ja, ja, inderdaad. Uiteindelijk heeft Price hem op zijn naam gezet. En dat is denk ik ook wel vrij typerend. Dat je hem uiteindelijk in de finale over zo'n lang format. Hij heeft totaal niet meegedaan eigenlijk in die finale. Maar je zet wel het hoogste gemiddelde neer. Dat zegt denk ik genoeg over en Price en ook over Littler.
1: Ja, wat doet deze zegen met Littler?
2: Ja, het is zijn missie, hè, zoals je hem eigenlijk al aftrapt. Zijn missie om alle majors in een jaar te winnen. Hij gaat nu ook Play Championship toernooien spelen. Om zich te plaatsen voor de World Series, voor de Play Championship Finals. Einde van het jaar, waar dat voor nodig is. En ik denk dat hij daar nu naartoe gaat werken om zich daarvoor te plaatsen. Hij zal het EK heel graag willen winnen. Die heeft hij als enige nog nooit gewonnen. Dan heeft hij sowieso al alles gewonnen. En ja, eigenlijk ook voor World Grand Prix. Je ziet niemand die bij hem in de buurt gaat komen. Hè. Dat is het eerst volgende grote ranking toernooi. Ja, zeg het maar wie er in de buurt gaat komen. Ik zie hem niet.
1: Ja, maar dit is toch die dominantie van Luke Littler. Ja, als je erover gaat terugdenken, denk je misschien nog aan tijden van Phil Taylor. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook eigenlijk niet misgaan voor hem. Als hij dit gewoon op deze manier volhoudt, die vorm die hij heeft, ja, dan kan het bijna niet mis, zou je zeggen.
2: De enige die hem echt tot de max kan triggeren, en dat heeft hij meermaals bewezen, is wel Luke Humphries. Alleen winnen, dat gebeurt zelden uiteindelijk. Dat is de enige die nog goed in het eten zou kunnen gooien. En eigenlijk had ik het gevoel wel toen Humphries verloor van Menzies. Toen kon je eigenlijk Linda denk ik al feliciteren met de toernooiwinst. Dat is echt de enige die hem een wedstrijd kan geven op dit moment. Dus dat zou de enige speler kunnen zijn denk ik die goed in het eten gooit.
1: Nou ja, World Matchplay zit er nu op. Wat zijn de eerstvolgende toernooien die er aan zitten te komen?
2: Nou, als dartliefhebber kan je in de maand augustus rustig aan doen. Want dan gebeurt er niet heel veel. Heb je wel wat World Series toernooi in Australië. Maar daar heeft ook de absolute top. Littler, Humphries, Vergeven. Die doen daar allemaal niet mee. Dus dat is eigenlijk een hele rustige maand. En daarna komen de World Series Finals naar Nederland natuurlijk. In de AFAS Live. En dan is het langzaam toewerken naar de World Grand Prix. Het EK, de Grand Slam of Darts. Play Championship Finals. En dan het WK alweer.
1: Ja, dan gaat het hard, hè? Zo'n tweede helft van het jaar.
2: Ja. Ja, ja, het eerste deel van het seizoen eigenlijk zit erop. En nu gaat er eigenlijk om de echte knikkers ook worden gespeeld. Hè, met alle grote toernooien die nu komen.
1: Precies. En daar is natuurlijk ook weer alles over te horen tijdens de Sportnieuws Dartstrijd Door podcast. Damien Vlottes, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Ja, morgen weer te beluisteren en geen enkel probleem.
0: All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij All Sport Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor. En wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan. En veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingsstages in het buitenland, korte trainingsstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal mijn wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde-examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het past allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet bij je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elien, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij All Sports Radio, of we leerden jou bij All Sports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, hè, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk super mooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dit was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets. Maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
2: Nou, ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal. Maar dat weet ik bij me bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie surfers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
3: Ja, dat hopen we dan maar. Dat zullen we zien.
1: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
2: Top, ja, het liefst als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
2: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen. Veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als optie is om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Helien. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten, toch?
2: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook... Het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog. En dan zie je al die andere surfers daar en alle andere surfers. En we hebben nu ook meer internationale surfers die nog meer meedoen. Dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii... Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
2: Ik doe mijn examenjaar verspreid. Dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten volgend jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
2: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
2: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: Ja, nou ja, dus ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn. Ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
2: Nou, ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog 2 jaar wel een junior in de junior pro's. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En ja, natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu veel dingen alleen, meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en ja, al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan het kan je niet doen.
1: Nou, precies, maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van, nou ja, acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
2: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven, hoe het leven er nu uitziet. Er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus ja, het is zeker wennen en het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus ja, dat is wel wennen, maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten slash teamgenootjes met wie je het samen kan doen, of is het echt een solo avontuur?
2: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn, want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of
1: ja.
2: Meer.
1: Ja, precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
2: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerst grote, of je eerst echt volgende wedstrijd op het programma?
2: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt het vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
2: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En ja, alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
2: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: is echt anders. Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.

All Sports Radio. Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
5: Cricket.
6: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
5: Atletiek.
7: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een woensdagmiddag, zo rond een uur of half één. En dat betekent hier bij All Sports Radio deze zomer één ding. En dat is dat we weer gaan bellen met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. Ja, het blok in Huizen zit er inmiddels op. En vooraf wisten we dat het een wisselvallig weekend zou worden. En dat is gebleken. Het was zaterdag zon, zondag regen. Ja, hoe is dat eigenlijk geweest? En nu verhuist de tour weer terug naar de kust. En om precies te zijn, naar het strand bij Kijktuin. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Je hebt eigenlijk twee prachtige weekenden in Huizen gehad. Dat afgelopen weekend, we hadden het er vorige week al over. Hè, hoe dat zou zijn met die wisselvalligheid. Nou ja, dat was inderdaad nog een soms een regenachtige zondag. Het was een prachtige zaterdag. Die zat ook echt wel vol. Hoe is het uiteindelijk geweest?
2: Nou, het was eigenlijk een supermooi weekend zoals we inderdaad voorspeld hadden met op zaterdag mooi weer. We zagen ook de inschrijvingen tot en met vrijdag eigenlijk steeds voller raken. Dus we hadden een plek voor maximaal 20 velden. Die zaten ook propvol. Dat is mooi om te zien, want je ziet dan ook de inschrijvingen gewoon, die komen binnen. En als je dan denkt, hey, we hebben nog een plekje, dan zetten we weer een plekje open. En in no time is dat plekje dan ook weer opgevuld. Dus ja, zaterdag was echt een lekkere dag om op het strand van Huizen te zijn. Ondanks de blauwalg die er zit. We hebben in ieder geval het strand volledig gevuld gekregen. En dan heb je inderdaad de omslag een beetje naar de zondag. Want dan staat er nog maar de helft van het aantal velden. En dan zie je inderdaad van dat de ochtend begint met regen. En is weer droog, regen droog. Dus dat was een wisselvallige zondag. Maar desalniettemin was dat ook nog een prima speeldag voor de beachers.
1: Ja, want maakte het soort regen dan eigenlijk nog uit voor het strand? Want het was natuurlijk niet echt dat het een beetje miesert of zo. Tenminste, ik weet niet hoe het in Huizen was. Maar als ik even op mezelf betrek, in Veenendaal was het een aantal keer keihard plensen. En dan was het ook weer gewoon droog.
2: Ja, en zeker heeft dat effect. Eigenlijk is het heel vervelend als je de hele dag in een beetje miezerregen staat te spelen. We hebben nu een aantal verschillende soorten buitjes inderdaad gehad. Kijk, als het op het moment dat het echt een plensbui wordt, dan zie je dat de spelers eventjes gaan schuilen. Ja, en wij als organisatie kijken dan even hoe lang duurt deze piek. En meestal is dat dan maar een paar minuten, 20 minuten, half uurtje. En dan kan er weer prima gespeeld worden. En als er gewoon wat regen uit de lucht valt, ja, dan spelen er ook gewoon de meeste teams die spelen gewoon door. Ja. Zolang het maar niet met bakken naar beneden stort, dan wordt het even schuilen.
1: Precies, dan past wel een beetje dat gezegd, we zijn niet van suiker gemaakt, er een beetje bij dan.
2: Dat past er zeker bij. En zeker hoe hoger het niveau, hoe meer de mensen blijven spelen. De recreanten 4-4, die denken op een gegeven moment ik vind het wel prima. Maar zeker de hogere niveaus, die spelen lekker door.
1: Gezondheid. Is het voor aankomend weekend misschien een heel ander verhaal. Want voor de mensen die misschien niet in de airco zitten. Het is vrij pittig warm op dit moment. Misschien een klein hittegolfje wat er nog een beetje aankomt. Dat levert denk ik weer andere uitdagingen met zich mee, zeg maar. Want als het te warm is, is het ook niet lekker sporten, toch?
2: Nee, te warm is niet lekker sporten. Maar het voordeel wat wij natuurlijk hebben, en we gaan nu weer naar de kust toe. En aan de kust is het zelden dat ik denk van, joh, nu is het echt te warm. Want er staat altijd wel een klein briesje. Dus dat verwacht ik ook aankomend weekend weer. Een paar weken geleden natuurlijk, toen we Ameland hadden, was Nederland helemaal code rood. Maar konden wij lekker spelen. En nu gaan we dat zien hoe we dat in Kijkduin gaan ervaren.
1: Ja, want is dat natuurlijk wel het lekkere aan het spelen aan de kust in plaats van Huizen, wilde ik zeggen. Maar dat ligt natuurlijk iets centraler gelegen in het land.
2: Ja, Kijkduin is echt wel een supermooie locatie met ontzettend mooi zacht zand. En dan is als je aan de zee zit, is het grote verschil met bijvoorbeeld het binnenland ook. En dat merkten we nu voornamelijk in het binnenland. Dat we daar in Huizen hadden we last van zwanen en zwanenpoep op het strand. Hadden we last van muggen 's avonds en knutten wat er allemaal rond binnenlandse meren allemaal rondvliegt. Ja, en dat heb je eigenlijk aan de kust natuurlijk helemaal niet. Aan de kust zit je gewoon lekker aan het strand met een zeebriesje, met echte golven. Dus dat heeft ook wel eigenlijk onze voorkeur om gewoon lekker aan de kust te staan.
1: Ja, en ik denk ook geen blauwalg in zout zeewater. Gok ik even, vraagteken.
2: Nee, Nee, dat klopt. Dat komt ook meestal voor, als ik het goed heb begrepen, uit stilstand water en ondiep water. Waardoor dat wordt veroorzaakt.
1: Nou ja, dat is goed om te zeggen erbij dat ik geen bioloog ben. Daarom ben ik radiopresentator geworden. Nu weten we ook, elke week is er wel weer iets anders te vinden natuurlijk bij jullie qua sport. Er komen de verschillende takken, disciplines in actie. Wat kunnen we verwachten van de eerste week Kijkduin?
2: De eerste week Kijkduin, daar hebben we nog recreatie beachtennis. We hebben niet de KNLTB Tour, die komt volgende week weer. Dus dit weekend verwachten we recreanten qua beachtennis erbij. En we hopen, en dat is nog steeds een lastige tak van sport, het footvolley. Om daar op de zondag ook nog een toernooi van te kunnen spelen. Het zal niet een groot toernooi zijn, maar we hopen eigenlijk op minimaal 8 teams. Zodat we ook footvolley weer wat meer leven kunnen inblazen.
1: Ja, dat zou mooi zijn, want toch voor de mensen die dat gemist hebben, het is wel echt fantastisch om naar te kijken.
2: Ja, footvolley is echt een mooie sport. En zeker als ik nu ik het afgelopen jaar nog meer volg, dan zie je internationaal ook gewoon echt hele mooie toernooien. Hè, goed bezette tribunes en absoluut een heel hoog niveau. Nou, dat hoeft bij ons allemaal nog niet. Wij willen gewoon weer de recreant aan het footvolley krijgen. En dan hopen we dat we in Scheveningen nog een Nederlands kampioenschap uit de grond kunnen stampen.
1: Nou, dan hierbij de oproep aan de mensen die luisteren. Ga lekker footvolleyen. Hoe zit het met de plekken qua inschrijvingen voor dit prachtige weer?
2: Nou, met dit prachtige weer zijn er echt nog voldoende inschrijvingen mogelijk. We zitten weer aan de kust. We zitten in Kijkduin en daar is echt het strand weer immens groot. We zitten bij de strandmotor. Daar wordt allemaal zand, komt daar allemaal... allemaal bij elkaar gegooid. Maar we hebben gewoon een heel groot strand in Kijkduin waar we echt heel veel velden kwijt kunnen. Dus de inschrijvingen zijn eigenlijk bij ons onbeperkt.
1: Nou, dat is goed om te horen. Meer informatie summerbeachlife.nl, toch?
2: Juist, helemaal goed. Daar kunnen mensen zich inschrijven voor alle verschillende disciplines en alle verschillende sporten.
1: Maar naar de Wildschut mag ik je weer onwijs bedanken voor het ons bijpraten deze week. En wij spreken elkaar volgende week weer. Veel succes dit weekend.
2: Zeker, dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Er deden veel mannen mee. Het was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Het doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Hockey.
5: Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan Britse sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zich voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Dan nu even iets totaal anders op All Sports Radio. Want waar we het nu over gaan hebben, heeft gewoon een introductie nodig volgens het bekende rijmschema AABBA. Dus daar gaan we. Bode Groot uit Veenendaal gaan we nu horen op dit sportkanaal. De presentator van dienst is niet zo goed snik, maar volgende week is het WKOCR in Limerick. Verwoordt dit tot een succesverhaal? Nou, laten we het dan gaan vragen. Bo, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag.
1: Ja, als jij naar Limerick gaat, dan hoort daar natuurlijk ook gewoon een Limerick bij.
2: Ja, blijkbaar wel. Ja, nee, dat is wel een leuke introductie.
1: Nee, sowieso. Ik vind het helemaal leuk dat ik jou kan spreken. Want de mensen horen al Veenendaal. Nou, de meeste mensen hier weten wel dat ik ook uit Veenendaal kom. Dus, en zo vaak komt het niet voor dat ik een plaatsgenoot kan interviewen die op het hoogste niveau van de sport actief is. Bo, allereerst voordat we over dat WK Obstacle Course Running gaan hebben. Je doet survivalen, Obstacle Course Running, ook nog triathlon. Kun je eerst eens even uitleggen, survivalen, Obstacle Course Running, wat voor sport is het?
2: Survival run is eigenlijk een sport waarbij je het hardlopen combineert met hindernissen. En dan vooral vaak combinatiehindernissen. En je moet hierbij denken aan een monkey bars. Dus veel mensen zullen misschien bijvoorbeeld Strong Viking of Mudmasters wel kennen. En het is eigenlijk, survival run is eigenlijk dat, maar dan wel technischer. Dus je hebt wel echt daadwerkelijk een training nodig om dat te kunnen doen. Dus je kan niet daar zo voor inschrijven en zeggen, nou, ik ga het wel even doen. Strong Viking kan je bijvoorbeeld zeggen met een paar vrienden. Zeggen, nou, we gaan dit even met z'n allen doen en we maken een mooie dag van. En obstacle run is meer in het rijtje van een Strong Viking. Dus het is wat gemakkelijker eigenlijk. De hindernissen zijn beter te doen. Je hebt nog steeds training nodig, anders kan je niet meedoen op het hoogste niveau natuurlijk. Maar ja, je hebt wel, het is toegankelijker voor iedereen eigenlijk. En dat is dus bij survival iets minder. En ja, de grootste verschillen zijn dus vooral de hindernissen. Het lopen is nog steeds door verschillende terreinen. Als je gaat soms door een sloot heen, door weilanden heen, sommige stukjes over de weg. Ja, daar moet je eigenlijk een beetje aan denken.
1: En ja, wat is dan ongeveer, zeg maar, het deel hardlopen tegenover, zeg maar, de obstakels?
2: Bij survival run heb je bijvoorbeeld 8 kilometer en dan heb je 40 hindernissen. Bij obstacle run is dat iets minder. En zijn langere afstanden, dus dat is meestal de middenafstand, de standard course noemen ze dat, is 15 kilometer. En daar zitten dan soms maar 30 hindernissen in. En van die 30, dan tellen zij bijvoorbeeld over een muur heen gaan ook als een hindernis. En bij survival is bijvoorbeeld in een touw klimmen is er 1. Maar een hele combinatie hindernis is bijvoorbeeld ook maar 1. Dus ja, daar ben je in verhouding ook wel iets langer mee bezig.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wat benieuwd. Wat zijn nou de leukste hindernissen in jouw ogen? Wat is jouw favoriet?
2: Mijn favoriet is wel survival run. Maar daarbij is het probleem eigenlijk dat alleen maar in Nederland en een klein deel van België wordt gedaan. Er zit nog 1 club in Zweden, maar die organiseren niks. Of die hebben geen wedstrijd. En er zit er ook eentje in Duitsland. Maar verder is het dus echt een hele Nederlandse sport. Dus dat is jammer. En bij OCR heb je dat, of Obstacle Course Racing, heb je dat het gewoon veel meer internationaal is. En dan heb je dus bijvoorbeeld inderdaad ook een WK in Limerick, in Ierland.
1: Ben ik ook wel benieuwd naar, als je het hebt over hoe de sport werkt. Wat is uiteindelijk waar ze het op rekenen? Gaat het om tijd of krijg je ook nog een score door de hindernissen? Of is het gewoon, als je het niet goed doet, moet je opnieuw?
2: Bij survival run heb je andere regels dan bij obstacle run ook nog. Dat is ook nog zo. Bij survival run, stel je valt eruit. Je hebt 1 bandje, een rode bandje, en die is een soort van heilig. Dus haal jij die hindernis niet, kan je gewoon nog een keertje opnieuw proberen. Maar ga jij dat 20, 30 keer opnieuw proberen, ja, ergens moet je voor jezelf de grens trekken en denken, ik ga het niet redden. Dus laat je dat bandje doorknippen, kan je nog wel doorgaan, maar daartegenover staat wel een tijdstraf van 3 uur of 4 uur. Dus kan je eigenlijk al niet meer meedoen in de ranking. En staat er ook een 1 achter je naam dat jij de hindernis niet hebt gehaald. Maar ja, je staat wel in de uitslagen. Bij obstacle course racing is het anders. Dan krijg je 3 bandjes. En als jij een hindernis niet haalt, gewoon omdat het bijvoorbeeld regent en je hand glijdt weg. Je kan het gewoon, maar je valt. Dan mag je niet opnieuw en moet je gelijk jouw bandje knippen. Dus heel erg streng. En in tegenstelling tot dat je dus dat bandje knipt, moet je aan het eind, voor de finish, moet je een penalty ronde doen. Dus dat kan 2 minuten zijn, 3 minuten. De afgelopen Europees kampioenschap was dat bijvoorbeeld een rondje van 300 meter met een jerrycan van 20 kilo. Zo. Waarbij je ook nog over muurtjes heen moest en onder een net hoor. Dus je gaat geen tijdswinst meer halen. Dus het was bijvoorbeeld zo bij de elite, die mevrouw die lag op kop. Die had helaas 1 bandje moeten knippen, moest de penalty doen en die werd 5e. Dus ja, dus soms moet je toch even iets langer wachten voordat je begint in die hindernis. En waarbij je dus dat bandje niet verliest. En je kan van die 3, moet je er met eentje over de finish komen. Dus je mag eigenlijk maar 2 keer zo'n fout maken. En daarbij moet je in tegenstelling dus 2 keer zo'n ronde doen. Nou, eentje is al zwaar, dus dan gaan 2. En als jij dus alle 3 kwijt bent, dan sta je gewoon niet in uitslagen. Dan kun je gelijk stoppen, dus ben je gedisqualificeerd en doe je helemaal niet meer mee in de ranking.
1: Nou, dat is wel best wel streng. Hoe ziet jouw leven als behorende tot de wereldtop in deze sport er eigenlijk uit?
2: Ik werk momenteel ook nog 40 uur in de week. Ik werk dus 40 uur in de week. Dan daarnaast train ik zo ongeveer 20 uur, 25 uur in de week. Ik woon gelukkig nog wel thuis, maar niet zo heel lang meer. In oktober krijg ik de sleutel van mijn huis, dus dan ga ik op mezelf. Nu is het nog allemaal veel passen en meten en plannen en gaat het soms allemaal maar net. Dus ben ik heel blij dat ik als ik thuis kom, bijvoorbeeld het eten voor me klaarstaat of dat de was gedaan is, dat soort dingen allemaal. En het is wel rennen, vliegen soms een beetje om alle trainingen te kunnen doen. Maar ja, je moet er ook wel een beetje wat voor laten natuurlijk. Als je een doel hebt, dan moet je er wel voor gaan, vind ik.
1: Ja, en je komt natuurlijk op heel veel verschillende plekken in de wereld. Zo dus ook volgende week Limerick in Ierland. Dat wereldkampioenschap, hoe gaat dat voor jou eruit zien?
2: Ja, je mag. Ik vertrek daarheen op dinsdag. Dan hebben we op woensdag heb je een soort mogelijkheid om de hindernissen te oefenen. Dus mag je gaan kijken hoe je het wil gaan doen. En dan op donderdag is de openingsceremonie. Haal je al je spullen op. Dan heb ik op vrijdag de korte afstand. Op zaterdag de lange afstand. Dus dat is dan die 15 kilometer. Op de korte afstand is tussen de 3 en de 5 kilometer. En dan eindigt het evenement op zondag met de teamrace. En waarbij je dus een soort estafette doet. Dus iedereen doet ongeveer 3 kilometer met zijn eigen discipline. Dus je hebt iemand die doet snelheid, dus die doet van het parcours alleen maar het rennen. Iemand die doet techniek, die heeft dan allemaal hindernissen. En één iemand die doet kracht. Dus die moet een zandzak optillen of een stenen bal. Noem het zo gek en je kan het optillen, dat doen ze erin. En dan heb je nog een onderdeel wat je met z'n drieën moet doen. Bijvoorbeeld over een hele hoge muur heen. Dus daar komt het teamwork er wel bij kijken. En dan uiteindelijk sluiten ze daarmee het evenement af. En dan ga ik op zondag weer naar huis.
1: Waar ligt jouw grote kracht?
2: Ja, het is een beetje een combinatie van de krachtoefeningen en de snelheid, denk ik. Bij de hindernissen ben ik in de survival run eigenlijk het best. Alleen bij OCR zit dus die extra factor erbij van het bandje verliezen. En ook als je het dus wel kan, maar ja, als het bijvoorbeeld glad is, dat je hem dan nog moet inleveren, dat het gewoon domme pech eigenlijk. En dat zit heel vaak in mijn hoofd. Maar ik heb er nu dit kampioenschap wel vertrouwen in, dat ik de hindernis allemaal wel ga halen. Maar toch denk ik dat ik het sterkste ben in de krachtoefeningen.
1: Nu was je de vorig jaar op het WK had je nog zilver. Dat is natuurlijk een prachtige editie. Wat verwacht je daarmee van de aankomende editie?
2: Ik hoop weer op het podium te kunnen eindigen. Je weet van tevoren niet wie er allemaal meedoen en in welke categorie ze mee gaan doen. Dus het is wel afwachten en maar aan de startlijn zien hoe je ervoor staat. En dan, ik ga sowieso mijn uiterste best doen om het hoogst haalbare te kunnen halen. Dus dat zeker.
1: Nou, sterker nog, het was zelfs 2 keer zilver. Hoe zit het eigenlijk met je leeftijdsgroep? Want je deed vorig jaar mee aan 25 tot 29 jaar bij de vrouwen. Maar voor de komende jaren zit er misschien wel een switch naar de elite in?
2: Ja, misschien wel. Dat is altijd maar afwachten. Omdat OCR is ook een opkomende sport voor de Olympische Spelen. Maar dan niet als individuele sport. Dus hij zit bij de vijfkamp in. Dus moet je nog even 4 andere sporten erbij doen om naar de Olympische Spelen te kunnen gaan. En daarbij hebben ze waarschijnlijk dus ook wat veranderingen in het WK of EK of andere kwalificatiewedstrijden. Omdat ze dus graag willen dat iedereen naar de Olympische Spelen ook gaat. Dat gaan we zien in 2028 natuurlijk.
1: Nou ja, wie weet dan dat je binnenkort wel eens Olympiër mag zijn.
2: Dat denk ik niet, want in de vijfkamp zit schermen. Ik heb nog nooit de sport schermen gedaan. Die andere 4 sporten zou ik wel kunnen, want hardlopen is er eentje. Eentje is zwemmen. Nou, met hetgeen dat ik ook wel als een triathlon doe, kan ik ook wel zwemmen. En die andere is laserschieten. Dus dan doe je een rondje rennen. Dan moet je met een laserpistool een target raken. En dan moet je weer een rondje rennen. Dus dat zou ik wel kunnen. Maar het schermen heb ik nog nooit gedaan. En ik denk niet dat ik dat kan leren in 2 jaar tijd om op een Olympisch niveau mee te kunnen doen. Dus zeker niet in de komende editie om naar de Olympische Spelen toe te gaan.
1: Nou, precies. Eerst nog maar even dat wereldkampioenschap OCR van volgende week. Dat lijkt me een veel beter plan. Bo de Groot, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, bedankt jullie ook. All Sports Radio.

Bij All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben Jo van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Zelfs in een gemiddelde soapserie zitten nog niet zoveel plot twists als in dit seizoen in de MXGP. Waar we een aantal weken geleden hadden over hoe duur wellicht de twee extra uitvalbeurten zouden kunnen zijn voor Jeffrey Herlings in de strijd om het kampioenschap, is het inmiddels helemaal omgedraaid. De jonge Lucas Koenen die leek na Zuid-Afrika schier ongenaakbaar, maar de sport liet wederom zien dat het ongeluk in een klein hoekje zit. Een val in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zorgde ervoor dat hij een beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen heeft. Hij probeerde het nog wel in Tsjechië, maar ja, het lukte hem gewoon niet. Hij moest opgeven. Herlings die won dan weer bij de Grand Prix en staat inmiddels 49 punten voor. Ik ga erover in gesprek met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, elke keer als wij elkaar spreken is er wel iets nieuws gebeurd wat we allebei niet hadden zien aankomen. Wederom een plot twist.
2: Ongelooflijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erop kan zeggen. De kortste versie van het verhaal. Natuurlijk, we hebben een sport, motocross, die blessuregevoelig kan zijn. Risico's zitten in een klein hoekje, dus een foutje kan zwaar worden gestraft. En dat is in dit geval ook gebeurd tijdens de Grand Prix van Engeland. Tijdens de kwalificatiewedstrijd op zaterdagmiddag heeft Lucas Koenen een aanvaring gehad met de Fransman Maxime Renault. Een valpartij als gevolg. En in eerste instantie heeft hij de wedstrijd nog kunnen vervolgen en leek er eigenlijk niets aan de hand. Maar het tegendeel bleek waar. En

0: wedstrijd werd vroegtijdig, die kwalificatiewedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de volgende dag was er ook twee keer een nul scoren. Ja, in Tsjechië ging het helaas voor hem een week later niet veel beter. Dat heeft het kampioenschap compleet doen kantelen.
1: Ja, want zo stond Jeffrey Herlings een punt of 60 achter. En nu staat hij er bijna 50 voor. Ja, nu kun je natuurlijk, hè, als je concurrent uitvalt, kun je natuurlijk wel wat puntjes terugpakken. Maar hij dacht, goh, ik pak gewoon de volle map terug. Ik win bij de Grand Prix. Eigenlijk het enige waar hij het misschien iets minder heeft gedaan, was in de kwalificatiewedstrijd dan van Groot-Brittannië. Waar hij dan 7 punten kreeg in plaats van 10. Maar voor de rest heeft hij gewoon de volle 100% gescoord.
0: Ja, vol in de aanval. Die kwalificatiewedstrijd begon heel chaotisch in het circuit van Fox Hill. Eerst in de eerste, tweede bocht gaat Lucas Koenen dus onderuit. Een paar bochten verder wordt Jeffrey Herlings aangereden door Romain Vijveren. Waardoor Herlings ten val komt, heel veel plaatsen verliest, maar toch nog terug weet te komen. Inderdaad, 7 WK-punten. En ja, in de wedstrijd in Tsjechië was er eigenlijk helemaal niemand opgewassen tegen Herlings. Ja, die ruikt natuurlijk bloed, schakel erbij. En ja, het resultaat is bekend. 49 punten los. Met nog een aantal wedstrijden op de kalender. Waaronder de Grand Prix van België komend weekend en de Grand Prix van Nederland. Nu weten we dat zowel Herlings als Lucas Koenen bijzonder sterk zijn op de zware zandcircuits. Maar ja, Lucas Koenen is niet fit. En wie moet dan Herlings in het zand kloppen? Ik heb geen idee.
1: Nee, dus daar gaat waarschijnlijk nog wel wat extra punten uitgelopen worden. Aan de andere kant, ja, Lucas Koenen, zolang hij niet rijdt, moet hij ook naar achter kijken. Inmiddels is het ook niet zo heel ver weer naar achter richting Romain Vijveren. Is de kans groot dat hij misschien toch in zijn thuis Grand Prix in Lommel toch voorbij gestoken gaat worden door Vijveren?
0: Die kans is er zeker. Het verschil met de Belg en de Fransman is teruggebracht naar slechts 25 punten. Een Grand Prix manche overwinning is 25 punten. Ja, zoals gezegd, ik zie Herlings die wedstrijd absoluut domineren in Lommel. Maar ja, Vijveren is een oud winnaar tijdens de Grand Prix van België op het circuit van Lommel. Dus die is absoluut ook heel goed daar om zijn mannetje te staan. En ja, als Koenen in actie kan komen, hoe dan? Tegen welke prijs wil hij die tweede plaats verdedigen? Zijn lichaam nog meer op de proef stellen? Of kiest hij ervoor om rust te nemen en misschien nog in die laatste wedstrijden nog misschien iets te kunnen doen aan die achterstand? Maar ja, Herlings kan zo dadelijk, wanneer alles een beetje mee zit, vanaf de Nederlandse Grand Prix op safe gaan rijden. Of dat de beste manier is om jouw titel binnen te halen, is een ander verhaal. Maar ja, er zijn absoluut nog mogelijkheden voor Lucas Koenen. Maar die worden eigenlijk weekend na weekend kleiner. Zeker als hij niet in actie kan komen. Dan is het met de Grand Prix van België definitief gedaan.
1: Want wat is eigenlijk de verwachting? Dat lijkt me natuurlijk de grootste vraag. Wanneer kan Lucas Koenen weer racen?
0: Nou, als er een Belgisch kampioenschap, /wereldkampioenschap voor stoppertjespelen gespeeld wordt, dan winnen de broers Koenen. Want die zijn natuurlijk al een tijdje in de lappenmand. Sascha Koenen raakte geblesseerd tijdens hun uitstapje naar de wedstrijd in Amerika. Lucas Koenen bijna twee weken geleden tijdens de Britse Grand Prix. Maar er is mondjesmaat aan informatie bekend. En al helemaal geen officiële informatie. Dus ja, hoe de vork precies in de steel zit, is nog eventjes afwachten. Hoe zwaar de schade precies is. Het is een vorm van Easyjazz. Dat is wel bekendgemaakt door KTM. En dat kan 2 tot 12 weken duren. Nou, wanneer het 12 weken duurt, zijn we 3 maanden verder. Nou, dan zien we hem dit jaar helemaal niet meer in actie. Dat zou natuurlijk wel heel erg triest zijn. Dus het is gewoon simpelweg afwachten. Hij zal het, verwacht ik, gaan proberen tijdens de wedstrijd in Lommel op zaterdag. Lukt het? Ja, dan gaat hij de wedstrijd in. Maar ik zie hem ook zomaar niet in actie komen.
1: Dat is dus nog even afwachten. Als we het hebben over blessureleed dit seizoen, dan kom je ook wel wat Nederlanders tegen. Calvin Vlaanderen ook weer niet in actie gekomen in Tsjechië. En Kai de Wolf, die is weer terug van blessure. En de reed in 1 man is gewoon naar de 6e plaats. Dus dat is dikke prima.
0: Ja, heel erg sterk optreden van de Wolf. Geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd in Montevachi in Italië. Vervolgens de wedstrijden in Portugal, Zuid-Afrika en in Fox Hill moeten missen. Heeft zijn pijlen gericht op de komende zandwedstrijden. Die wedstrijd dus in België en in Nederland. En was daardoor, om puur nog eventjes achter het startdek te staan, aanwezig tijdens de Grand Prix in Tsjechië. Keurige zesde plaats in die eerste manche. Tweede manche, kleine schuiver in de openingsfase. Samen met Romain Favre ging hij in de eerste bocht onderuit. En koos daarna snel het hazenpad. En gingen we heel erg snel terug naar het renstier. Geen blessures, zal gewoon in actie komen komend weekend. Maar ja, een extra wedstrijdje was misschien wel iets lekkerder geweest om die ook te volbrengen voor Kai de Wolf.
1: Baron van der Moosdijk is ook weer terug. Heeft een aantal Grand Prix niet gereden op de KTM. Maar komt terug met ook weer keurige puntennotering.
0: Een erg knappe prestatie voor Van der Moosdijk. Heeft ook een uitstapje gemaakt naar de wedstrijden in Amerika. Heeft daar twee wedstrijden gereden. En daarbij, Van der Moosdijk richt zich volledig op de ADAC MX Masters. De Duitse internationale competitie. En pakt links en rechts een Grand Prixje mee. En in Duitsland is hij de titelverdediger. Dus het ziet er nu ook heel erg goed voor hem uit. En de wedstrijdjes voor de Grand Prix is eigenlijk puur om een beetje wedstrijdritme te houden. Ja, en misschien rijdt hij zich wel in de kijker van een Grand Prix team voor 2027. Want de Eindhovenaar pakt 23 punten en doet het daarmee bijzonder goed op het circuit van Loket. En daardoor, ondanks het missen van behoorlijk wat wedstrijden, bezet hij toch al de 20ste plaats in de tussenstand van het kampioenschap.
1: Dan nog één naam te noemen, Rick Elsinga. Ook hij pakt weer wat puntjes. Wat voor weekend was het voor hem?
0: 7 WK-punten, daarmee een redelijke wedstrijd. Aan de andere kant, ja, Elsinga zit in moeilijkheden. Begin een huwelijk op de klippen zien lopen met Beta. Terwijl zijn toenmalige teamgenoot Jago Geerts nu wel heel erg sterk voor de dag kwam. De laatste wedstrijd al sterk voor de dag kwam. Maar Elsinga kon absoluut niet wennen aan die Beta. Zit nu op de KTM die hij over heeft genomen van Mattia Guadagnini. De Italiaan heeft een zware schouderblessure opgelopen. En daardoor is het Van Venrooy Racing Team op zoek gegaan naar een vervanger. Dat is de Elsinga geworden. Maar het is regelmatig puntjes scoren. Dat is absoluut, denk ik, het maximale voor Elsinga op dit moment. En dat doet hij eigenlijk voortreffelijk. Hij heeft de nodige Grand Prix gereden en daarvan, kijken, 7 stuks en daarvan 2 nullen. Dan doe je het niet zo verkeerd.
1: Nou ja, dan ook nog even de MX2 meenemend. De titelverdediger Simon Lengenvelder, die wordt denk ik naarmate het seizoen duurt steeds ongelukkiger. Want hij valt steeds verder terug in de ranking. Aan de andere kant hebben we Guillaume Fares, de Spanjaard. Ja, die is in bloedvorm de laatste tijd.
0: Inderdaad, Fares is helemaal in bloedvorm. Is eigenlijk de laatste 4-5 wedstrijden eigenlijk nagenoeg onklopbaar. De kwalificatiewedstrijd in Tsjechië kende hij een moeilijke openingsfase en kwam hij terug vanaf een 19e naar een derde plaats. En de tweede manche in Tsjechië werd hij tweede achter Liam Evans, die eigenlijk weer eens een keer zijn tanden liet zien. Evans won die tweede manche, maar kende problemen door een valpartij in de openingsfase van de eerste manche. Dus voor de Grand Prix zegen deed hij absoluut niet mee. Maar Fares pakt overal 25 punten, of in ieder geval heel veel punten. En daarmee heeft hij de Sursekoene inmiddels al op 33 punten achterstand gezet.
1: Hoe staan de Nederlanders er in de MX2 voor?
0: Wisselvallig. Klaksmakers vecht om de 10e plaats met Julius Mikula. Alleen Klaksmakers heeft de pech. De jongeman in Boksel heeft al behoorlijk wat nulscores door machineproblemen. Rijdt eigenlijk rond de 10e, 8e, 10e, 12e positie. Dus eigenlijk wel een vaste waarde in de WK-punten. Maar echt een doorbraak forceren richting de top 8, zoals hij eigenlijk van plan was dit seizoen, lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. En Jens Walvoort is wel naar Tsjechië gereisd, maar is niet in actie gekomen. En ik heb eigenlijk geen idee waarom hij niet van start is kunnen gaan.
1: Toch even snel noemend Gian Doensen, want die heeft Groot-Brittannië en Tsjechië weer gereden. Dat zijn zijn tweede en derde Grand Prix van dit seizoen in de MX2. En deed het eigenlijk ook behoorlijk. Hè? In Tsjechië zelfs 2 keer in 10e plaats.
0: Bijzonder knap optreden van de Limburger. Rijdt normaal in het EMX 250. Zeg maar het laatste stapje richting de Grand Prix voor de MX2 klasse. Wil natuurlijk in 2027 de overstap maken naar de Grand Prix. Heeft daarvoor mogelijkheden gekregen om vast een aantal wedstrijden te proeven. En ja, rijdt zich ruim in de punten met twee keer in de top 10 notering. En dat geeft natuurlijk wel de burger moed, ook voor de toekomst, voor 2027. Kiest hij ervoor om nog een jaar in het EMX actief te blijven? Of maakt hij al de overstap naar de Grand Prix? En dat zal de toekomst uitwijzen. Maar dit is absoluut heel positief, zeker op het lastige circuit van Loket, om daar zo dusdanig sterk voor de dag te komen. Ik hoop dat ze daar bij KTM ook aandacht voor hebben en dat ze hem doorstoten naar de Grand Prix.
1: Tot slot, we gaan aankomend weekend dus in België rijden, in Lommel. Wat kunnen we van die Grand Prix verwachten?
0: Een hele, hele zware zandbak. Misschien wel het zwaarste circuit wat we op de kalender hebben staan. Misschien wel het zwaarste circuit überhaupt ter wereld. Lierop is natuurlijk ook erg zwaar. Eigenlijk voor nagenoeg alle rijders een thuis Grand Prix of een semi-thuis Grand Prix. Want in de wintermaanden, wanneer het hier qua weer de juiste kant op gaat, zijn eigenlijk alle teams nagenoeg in de regio van Lommel gevestigd. Dus er wordt heel veel op het circuit getraind en heel veel getest. Dus de rijders kennen het circuit, de omloop, helemaal perfect. Nu is het natuurlijk wel iets anders. Er wordt 2 dagen volop gereden. Ski wordt op diverse puntjes eventjes aangepast. De layout wordt dan aangepast. Ja, normaal gesproken zie ik daar Camden McLellan eigenlijk zegevieren in de MX2-klasse. Hij is een zeer goede zandrijder. Hij woont in Lommel. Dus ja, voor hem heb ik eigenlijk heel veel verwachtingen van de Zuid-Afrikaan. Voor Fares zal dit een wedstrijd zijn om te overleven. Is niet de allerbeste zandhaas. Dan denk ik toch dat McLellan sterker is. En Sascha Koenen is natuurlijk erg sterk in het zand. Maar ja, die worstelt nu altijd met die sleutelbeenbreuk. Het is even afwachten. Wanneer hij een podiumplaats kan pakken, is hij denk ik tevreden. Maar ja, dan is het eventjes afwachten wat Fares heeft gedaan. Loopt hij in of wordt die achterstand alleen maar groter?
1: De regerend WMX-kampioene, onze eigen Lotte van Drunen, die gaat meerijden in de MX2. In hoeverre is dat toch een voordeeltje om dat nog mee te pakken voordat zij weer in actie gaan komen in Nederland, in Arnhem?
0: Ja, de WK-dames hebben nog 2 wedstrijden te gaan. De eerste 3 wedstrijden zijn erg moeizaam verlopen voor de dame uit Sliedrecht. Ik denk dat het puur een PR-stunt is om eens een keer weer te proeven aan het wereldkampioenschap. Ze is de Queen of Sand. Dus ja, in het zand kent ze absoluut zeer goed de weg. Ik hoop dat ze nog een aantal keren wat puntjes kan pakken. Maar het zal absoluut niet eenvoudig voor haar worden. Want ja, het verschil tussen mannen en vrouwen is nu eenmaal behoorlijk. Dus ja, misschien dat het al, als het allemaal een beetje mee zit, dat er 1 of 2 puntjes in het verschiet liggen. En ja, goed, dan zet ze toch weer zichzelf weer in de boeken van de motocrossport.
1: Nou, dat zou mooi zijn uiteindelijk. En ja, bij de MXGP, we hebben er al een klein beetje over gehad, maar Jeffrey Herlings, de topfavoriet, toch?
0: Ja, absoluut. Met kop en schouders is hij voor mij de favoriet. Eigenlijk voor de komende wedstrijden. De manier waarop hij afgelopen weekend een keer ging in Tsjechië en ook eigenlijk al min of meer in Fox Hill in Engeland waren zeer indrukwekkend. En ja, onder normale omstandigheden is er eigenlijk momenteel niemand die hem het vuur aan de schenen kan leggen.
1: We gaan het allemaal meemaken. Aankomend weekend dus Lommel. Hoe is dat allemaal het beste te bekijken?
0: Alles is te bekijken uiteraard via de HBO Max app. En als alles goed gaat zijn er ook beelden te zien op Eurosport TV.
1: Steven van Kempen, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
0: Dank u wel. Graag gedaan. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na jarenlang succesvol in de wereldtop van het para-snowboarden te hebben geacteerd, maakt Lisa Bunschoten-Vos deze week via Instagram bekend een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De meervoudige wereldkampioene, wereldbeker en Paralympisch medaillewinnares groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse para-atleten op de bank slalom en de snowboardcross. Sterker nog, begin dit jaar bekroonde ze haar fantastische comeback als moeder nog met zilver op de bank slalom in Cortina d'Ampezzo. Nu kiest ze ervoor om haar aandacht volledig te richten op haar gezin, met natuurlijk man Chris Vos en dochter Jane. Lisa, hele goedemiddag.
2: Hoi hoi, goedemiddag.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je hebt zo ontzettend veel mooie dingen mogen doen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die zilveren medaille in Cortina d'Ampezzo toch wel echt een ultieme bekroning is op al het werk eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. Het is wat je zegt. Ik heb natuurlijk onwijs veel mooie dingen mogen doen en bereikt. Maar dat is wel een van de speciaalste.
1: Ja, want je hebt daarvoor natuurlijk moeder geworden. Hard gewerkt om die comeback te maken. Daarna ook natuurlijk met sowieso de hele wereld rondgereisd met het gezin. Dat maakt het, ja, zo'n prestatie denk ik des te mooier, toch?
2: Ja, zeker. En zeker, weet je, toen ik zwanger was, had ik heel sterk het gevoel van ik wil nog door, in ieder geval tot Italië, en dan gaan we kijken. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag die comeback maken. Maar ja, het was voor ons ook voor het eerst dat we dat op die manier allemaal gingen doen. Dus ja, dat is best wel spannend of dat dan inderdaad gaat lukken. Het is natuurlijk altijd al spannend als je naar zo'n doel toe werkt, maar nu in een hele nieuwe vorm. Ja, en als dat dan, oké, ik ging natuurlijk voor goud, het werd zilver, maar als dat dan op deze manier uiteindelijk uitpakt, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Nu hadden we het in het begin inderdaad al even over, je hebt zoveel mooie dingen in je carrière meegemaakt. Hè? Je bent meervoudig wereldkampioen, je hebt op meer dan 80 podia gestaan in wereldbekers. Meerdere medailles, 2 keer zilver en brons op de Paralympische Winterspelen. Hoe kijk je eigenlijk terug op dit hele avontuur?
2: Ja, vooral heel trots op mijn eigen prestaties, maar ook op hoe we de sport hebben laten groeien. Want ja, toen ik binnenkwam in de sport was het gewoon compleet anders dan nu. Het niveau is onwijs gegroeid en ja, dat is gewoon heel tof, weet je. Dat maakt je prestaties ook gewoon veel meer waard. Dus ja vooral dat. Het is gewoon super gaaf geweest.
1: Ja, want ik las ook ergens dat het eigenlijk nog, nou ja, misschien een klein beetje toeval was dat je in het snowboarden terecht bent gekomen, omdat die schoenen die zaten wat losser en beter. Dus dat ook zomaar gekund dat je het skiën in was gegaan. Wel blij dat het uiteindelijk snowboard geworden is?
2: Ja, zeker, zeker. Het heeft onwijs veel gebracht. Dus ik had het zeker niet willen missen.
1: Nu heb je natuurlijk die keus gemaakt om te stoppen, om een punt achter je carrière te zetten. Hoe lang speelde dat al in je hoofd eigenlijk, dat je toch hebt nagedacht over het maken van zo'n keuze?
2: Zoals ik net al zei, toen ik zwanger was, had ik gewoon heel sterk het idee van ik wil in ieder geval nog naar Italië en ik wil een comeback maken. En dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, weet je, dat gaat niet over één nacht ijs. En ik heb echt, ja, ik heb tot 2 weken terug gewoon getwijfeld. Dus ja, het speelde al wel wat langer. En ook misschien voor de Spelen dat ik... Ja, ik wist het gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een reële kans was dat het de laatste zou zijn.
1: Ja, nu zeg je tot 2 weken terug heb ik eigenlijk nog getwijfeld. Wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ik denk dat ik gewoon... Ik ben gewoon heel blij dat ik het op deze manier kan afronden. Dat voelt gewoon heel goed. Op een positieve manier met een heel mooi resultaat. En ja, het voelt gewoon alsof het tijd is voor iets nieuws.
1: Ja, en dat nieuws heb je ook al aangegeven. Je wil je vol focussen op je gezin. Hoe bevalt dat leven eigenlijk? Want dat lijkt me ook eigenlijk prachtig.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook dit met het gezin gedaan. Hè? Dus dat is ook fantastisch. En ik wil ook echt wel iets nieuws opzetten. In welke hoek weet ik nog niet precies. En ik zal ook heus nog wel op de sneeuw staan. En ik stop echt niet met snowboarden, zeg maar. Maar ja, gewoon niet meer me op moeten delen in gezin en atleet zijn, zeg maar. Dat geeft wel rust. Ook iets wat ik wel ga missen, maar het geeft ook zeker wel rust.
1: Ja, want je hebt overigens ook gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iets wat in die lijn ligt qua opleiding wat je misschien ja, nu gaat opzetten?
2: Die heb ik niet afgemaakt. Dus dat gaat er niet worden. Dat was psychologie, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben nu wel bezig met een personal trainer opleiding. Dus wat ik daar precies mee wil, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik ben er wel over uit dat ik niet klaar ben met sport. Want ik vind sport gewoon fantastisch. Ik wil ook kijken of ik nog op een bepaalde manier misschien wel iets kan blijven doen in onze sport. Want ja, ik vind het gewoon ook heel mooi wat we met z'n allen hebben neergezet. En ik hoop gewoon dat dat nog verder kan groeien. En als ik daar iets in kan betekenen, dan heel graag. En daarnaast ben ik gewoon heel erg aan het kijken nu wat ik wil. En dat heeft denk ik even tijd nodig ook.
1: Ja, want ongetwijfeld heb je daar nog ook over nagedacht. Maar hoe zit het eigenlijk met het rondreizende leven ook voor de sport? Want Chris gaat natuurlijk gewoon door. Jullie hebben dit de afgelopen tijd natuurlijk ook met het hele gezin gedaan. Jane is nog niet basisschool verplichte leeftijd. Dus je hebt alle vrijheid nog. Gaat dat gewoon door ook?
2: Ik denk niet dat we overal bij zullen zijn, want dat is veel en dat is natuurlijk ook financieel best wel pittig. Maar ik denk dat we waar we kunnen, dat we zeker wel proberen mee te gaan. Want ja, ik zie, omdat we dit zo samen hebben gedaan, zie ik het ook niet zitten om de hele winter thuis te zitten, dat hij de hele winter weg is, zeg maar. En ik vind het ook nog mooi om samen met die kleine hem aan te kunnen moedigen natuurlijk.
1: Ja, net zoals dat zij jou aanmoedigde natuurlijk tijdens je zilveren run in Cortina.
2: Ja, zeker. En alles wat zij daarvan mee kan krijgen is alleen maar heel mooi.
1: Nu maak je het bekend via Instagram, maar ook via persbericht van de NSKV, de Nederlandse Skivereniging. Zijn daar veel reacties op gekomen ook?
2: Ja, onwijs veel reacties. Echt mooie berichten.
1: Wat is dan voor jou het mooiste?
2: Ik denk vooral dat mensen toch wel laten weten wat ik dan voor de sport heb betekend.
1: Ja, want dat is natuurlijk onwijs veel.
2: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, want heb je daar zelf eigenlijk ooit, je reactie waarschijnlijk niet, maar bij stilgestaan toch best wel wat impact heeft, zeg maar, wat je voor een gezicht aan de sport gegeven hebt.
2: Nou, ik denk wel, wat ik zeg, weet je, we hebben natuurlijk met z'n allen het niveau omhoog getild, dat wel. Maar dat komt nu wel naar voren met al die reacties.
1: Ja, en dan is het hoge woord eruit. Voelt dat dan ook als wel een opluchting ook?
2: Een beetje dubbel. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook wel van oké, nu is het dus echt klaar.
1: Ja, nu kun je ook niet meer terug, hè? Dat...
2: Nee, zou wat zijn, hè? Als ik er van het seizoen opeens toch sta.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is wel natuurlijk een mooie surprise-tactiek richting de Chinezen. Die zelf natuurlijk ook wel eens verrassend.
2: Dat zou nog een tactiek kunnen zijn. Maar nee, dat is niet het plan. Zeg nooit nooit, maar voor nu in ieder geval niet.
1: Nu duurt, voordat het winterseizoen begint, misschien nog wel even in deze hittegolf met hoogzomer. Wat is het nu het eerste wat een beetje op jou wacht nu?
2: Nu eerst even gewoon nog lekker genieten van de rust. En nieuwe plannen maken en ook kijken hoe we dan deze winter inderdaad gaan invullen.
1: Nou, ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen bij het maken van de plannerij. En dat het maar mooi mag uitpakken. Voor nu, Lisa Bunschoten-Vos, mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je tijd. En dank natuurlijk ook namens Nederland voor een prachtige sportcarrière.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: What the hell?
1: All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk.

0: verhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Hockey.
3: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Voetbal.
5: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Luke Littler die heeft één missie dit seizoen. Het winnen van alle major titels in een jaar tijd. En om deze missie een vervolg te geven moest hij afgelopen weekend de World Matchplay winnen. Dit zomer-WK is na het WK darts het grootste toernooi van het jaar. Dus makkelijk was het zeker niet. Toch liet hij het er weer ongelooflijk gemakkelijk uitzien. Nadat in de halve finale Dirk van Duivenbode had uitgeschakeld, moest ook in de finale Gerwin Price eraan geloven. Andermaal dus geen maatstaf eigenlijk op de nog altijd pas 19 jaar jonge Engelsman. Ik ga erover in gesprek met Damian Vlottes van de Sportnieuws.nl Darts Draait Door podcast. Damian, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die missie komt weer een stapje dichterbij voor Luke Littler. Staat er nog een maat op om het eigenlijk tijdens major toernooien?
2: Maar het zou bijna een wonder zijn, heb je nu het idee, als

0: als die missie niet gaat lukken om alles in een jaar te winnen, hè, want het is ongelooflijk. Er is dit weekend of deze week niemand bij hem in de buurt gekomen. Dat is totale dominantie. Dus ja, je moet vrezen voor de rest dat zij weinig prijzen gaan oprapen de rest van het seizoen.
1: Ja, Dirk van Duivenbode zei het nog wel heel erg mooi. Ook na afloop van die halve finale. Die zei nog van ja, het was gewoon super intimiderend.
0: Ja, en hij zei nog puntje, puntje, puntje goed, hè, op zijn Westland, zei hij ook nog.
1: Ja, precies. Maar dat geeft wel even aan ja, wat voor niveau die Littler dan aantikt in zo'n halve finale. Bijna 111 gemiddeld. Ging nog even overheen trouwens in de finale tegen Gerwin Price. Maar ja, die halve finales. Twee Nederlanders erin met Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. Aan zich natuurlijk best wel lekker voor die twee.
0: Ja, zeker twee jongens waar je het misschien niet direct van had verwacht. Van Veen met een hele moeilijke loting. Hè? Dat die Ratajski, die net een Eurotour had gewonnen, kreeg hij in de eerste ronde. Daarna kreeg hij Nijman, die natuurlijk een topvorm is. Dus echt denk ik wel heel knap dat hij de halve finale heeft gehaald. En voor Van Duivenbode, die eigenlijk nog niet zo'n heel goed seizoen heeft, is het denk ik echt een wereldprestatie dat hij van Doby weet te winnen. Dat hij van Gerwen weet te winnen, dat hij van Anderson weet te winnen. Ja, dat is een vrij goede week voor hem. Zeker gebaseerd op zijn vorm. Weet natuurlijk dat hij dat kan, zeker. Hij kan van die mannen allemaal winnen. Alleen zo achter elkaar in één toernooi. Ook allemaal best wel wat spannende wedstrijden. Tegen Anderson wist hij het eigenlijk nog onnodig spannend te maken. Denk ik dat hij gewoon echt een hele, hele goede week heeft gehad en heel tevreden mag zijn.
1: Nou, want dit is een heel belangrijk toernooi natuurlijk. Na het WK eigenlijk gewoon het grootste toernooi van het jaar. Het wordt niet voor niets ook het zomer-WK genoemd. Betekent dat je natuurlijk voor de wereldranking best wel lekker kan verdienen als Dirk van Duivenbode zijnde.
0: Zeker, zeker. Van Duivenbode is natuurlijk best wel een stukje gezakt op een gegeven moment. Hij was nu de nummer 28 van de wereld. Hij stijgt naar 23. Dus nou ja, hij komt wel weer langzaam richting de top 20. Als je na het WK ook kijkt, komt hij heel dicht in de buurt van Gerwen. Wat ook een beetje aan Gerwen ligt. Maar goed, echt die top 20 van de wereld, die kan hij wel weer ruiken. En dan is het natuurlijk, zoals je bij wat hij mee ziet, maak je langzaam die stap naar de top 16 eventueel. Die zit daar nog net buiten, maar... Ja, dat scheelt allemaal niet veel. En dat is wel weer echt even de positieve lijn die Van Duivenbode nodig had. Net natuurlijk een paar jaar geleden met zijn blessure veel last gehad. Dat hij best wel dalende is geweest. Hij stond gewoon de top 16 van de wereld en ja, viel bijna uit de top 32. Dus het is echt wel weer nu eventjes de lijn omhoog. Wat voor hem denk ik wel heel fijn is.
1: Nou, plus natuurlijk ook geen schande als je dan verliest van Luke Littler in topvorm.
0: Nee.
1: Gian van Veen die verloor in zijn halve finale van Gerwin Price. Daar viel misschien meer te halen, toch?
0: Ja, er viel denk ik zeker meer te halen. En het was eigenlijk een beetje die finishes waar hij best wel het verschil mee maakte. Tegen bijvoorbeeld Nijman en verder rest in het toernooi, tegen Weet ook. Die liet hem eigenlijk een beetje in de steek tegen Price. En dat had hij juist nodig om van Price denk ik te kunnen winnen. Want scorend is het eigenlijk het hele toernooi niet geweldig voor hem geweest, maar finishend wel. En ook dat finishen bleef nu een beetje achter, waardoor hij denk ik... Ja, dan uiteindelijk tegen de Price gewoon tekort komt. Het was ook van Price, wat je zegt, niet een geweldige wedstrijd. Dus er viel wat te halen. Maar helaas, ja, wat ik zeg, het is echt die finishes waar hij het op heeft laten liggen.
1: Nou, Gian van Veen natuurlijk ook een fantastische WK gespeeld. Nu heeft hij natuurlijk een hele drukke periode achter de rug. Natuurlijk volop de Premier League meegedraaid. Zie je dat dat ook wel invloed heeft op een darter als Gian van Veen? Dat het nu toch wel heel erg druk is ook met het schema?
0: Ja, je had bij hem wel het idee dat hij misschien ook wel even blij was dat die Premier League erop zat. En dat je eigenlijk, had ik eigenlijk deze week voor het eerst pas het gevoel dat je denkt hij is echt hersteld van die operatie. En ik wil niet alles daar naartoe schuiven, maar je merkte wel dat dat wel echt een bepaalde impact heeft gehad. Misschien net even iets te vroeg begonnen. En dat met die Premier League, dat het daarmee is afgesloten. Dat met de Eurotour is nog wat moeizaam geweest, maar dit voelde echt denk ik een beetje als een herstart. Ik denk dat je eerder bij bijvoorbeeld Luc Humphries wel merkte dat die Premier League zijn tol heeft geëist.
1: Ja, want die was natuurlijk al vrij snel uit het toernooi op, laten we zeggen, verrassende wijze.
0: Ja, dat was eigenlijk de stunt van het toernooi natuurlijk. Hè. Ik ken maar mensen die in de eerste ronde van hem wisten te winnen. In best wel een spannende close partij. Was ook geen slechte wedstrijd van Humphries. Alleen had niet die dominantie of eigenlijk dat goede spel wat bijvoorbeeld een Lidl neerzet. Nou is dat ook niet de standaard, vind ik, maar het zat er ook niet echt in de buurt.
1: Vooruitspoelend naar de finale. Het was natuurlijk dus Luke Littler tegen Gerwin Price. Gerwin Price ook eigenlijk speelde scorend althans. Ook echt best wel een goede wedstrijd. Ik bedoel, het is niet elke dag dat je 105 gemiddeld aantikt. Maar ja, als je dan die Dekselse Littler tegenover je heeft die gewoon richting de 111,5 gemiddeld gaat. Dan wordt het wel heel lastig.
0: Ja, dan wordt het zeker lastiger. Price, je wil zeggen, het had beter gekund nog, maar ja, 105 gemiddeld. Wat kan je nog meer bijna van iemand vragen, zou je zeggen? Alleen je ziet gewoon Lindler, die blijft scoren als een gek. Gaat eigenlijk altijd na 9 pijlen bijna wel, nou zeker op een finish, maar soms ook wel gewoon onder de 100. Weet je, er zit geen maat op die jongen. En als Price zijn, ja, dan moet je continu 140, 180's blijven gooien. Dat is buitenaards. En dat is denk ik gewoon de conclusie wat we over Lidl kunnen zeggen. Hij is buitenaards.
1: Ja, want eerder had deze maandag Kevin Doets nog het record van hoogste verliezend gemiddelde. Nou ja, daar is zondag Gavin Price nog even ietsjes overheen gegaan.
0: Ja, inderdaad. Uiteindelijk heeft Price hem op zijn naam gezet. En dat is denk ik ook wel vrij typerend. Dat je hem uiteindelijk in een finale over zo'n lang format. Hij heeft totaal niet meegedaan, eigenlijk in die finale. Maar je zet wel het hoogste gemiddelde neer. Dat zegt denk ik genoeg over en Price en ook over Littler.
1: Ja, wat doet deze zegen met Littler?
0: Ja, het is zijn missie, hè, zoals je hem eigenlijk al aftrapt. Het is zijn missie om alle majors in een jaar te winnen. Hij gaat nu ook Play Championship toernooien spelen om zich te plaatsen voor de World Series, voor de Play Championship Finals, einde van het jaar, waar dat voor nodig is. En ik denk dat hij daar nu naartoe gaat werken om zich daarvoor te plaatsen. Hij zal het EK heel graag willen winnen. Die heeft hij als enige nog nooit gewonnen. Dan heeft hij sowieso al alles gewonnen. En ja, eigenlijk ook voor World Grand Prix. Je ziet niemand die bij hem in de buurt gaat komen. Hè. Dat is het eerst volgende grote rankingtoernooi. Ja, zeg het maar wie er in de buurt gaat komen. Ik zie hem niet.
1: Ja, maar dit is toch die dominantie van Luke Littler. Ja, als je erover gaat terugdenken, denk je misschien nog aan tijden van Phil Taylor. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook eigenlijk niet misgaan voor hem. Als hij dit gewoon op deze manier volhoudt, die vorm die hij heeft, ja, dan kan het bijna niet mis, zou je zeggen.
0: De enige die hem echt tot de max kan triggeren, en dat heeft hij meermaals bewezen, is wel Luke Humphries. Alleen winnen, dat gebeurt zelden uiteindelijk. Dat is de enige die nog goed in het eten zou kunnen gooien. En eigenlijk had ik het gevoel wel toen Humphries verloor van Menzies. Toen kon je eigenlijk Lindler denk ik al feliciteren met de toernooiwinst. Dat is echt de enige die hem een wedstrijd kan geven op dit moment. Dus dat zou de enige speler kunnen zijn denk ik die goed in het eten gooit.
1: Nou ja, World Matchplay zit er nu op. Wat zijn de eerstvolgende toernooien die er aan zitten te komen?
0: Nou, als dartliefhebber kan je in de maand augustus rustig aan doen. Want dan gebeurt er niet heel veel. Heb je wel wat World Series toernooi in Australië. Maar daar heeft ook de absolute top. Lindler, Humphries, Verghewe. Die doen daar allemaal niet mee. Dus dat is eigenlijk een hele rustige maand. En daarna komen de World Series Finals naar Nederland natuurlijk. In de AFAS Live. En dan is het langzaam toewerken naar de World Grand Prix. Het EK, de Grand Slam of Darts. Play Championship Finals. En dan het WK alweer.
1: Ja, dan gaat het hard, hè? Zo'n
0: Dan
1: tweede
0: gaat het
1: helft
0: weer
1: van het
0: hard,
1: jaar.
0: inderdaad. Ja, het eerste deel van het seizoen eigenlijk zit erop. En nu gaat er eigenlijk om de echte knikkers ook worden gespeeld, hè? Met alle grote toernooien die nu komen.
1: Precies. En daar is natuurlijk ook weer alles over te horen tijdens de Sportnieuws Dartstrijd Door podcast. Damien Vlottes, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik en spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Ja, morgen weer te beluisteren en geen enkel probleem.
2: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. Give a drama song.

0: Sports Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij ons Sports Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor en wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan en veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingstages in het buitenland, korte trainingstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal in het wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het past allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar het is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet bij je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elien, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij Allsports Radio, of we leerden jou bij Allsports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, hè, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan, ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk super mooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dat was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets, maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
2: Nou, ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal, maar dat weet ik bij me bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie servers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
0: Ja, dat hopen we dan maar. Hè. Dat zullen we zien.
1: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
2: Ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
2: Top, ja, het liefst als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. De doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
2: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen. Veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als opties om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Eline. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten, toch?
2: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook... Het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog en dan zie je al die andere servers daar en alle andere servers. En we hebben nu ook meer internationale servers die nog meer meedoen, dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii. Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
2: Ik doe mijn examenjaar verspreid. Dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten volgend jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
2: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
2: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn. Ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
2: Ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog een 2 jaar wel een junior in de junior pros. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu veel dingen alleen, meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral wennen en al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan dat kan je niet doen.
1: Ja, precies. Maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
2: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven, hoe het leven er nu uitziet. Er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus het is zeker wennen en het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus dat is wel wennen, maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten / teamgenootjes met wie je het samen kan doen? Of is het echt een solo avontuur?
2: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn. Want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of ja. Meer.
1: Ja, precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
2: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerst grote, of je eerst echt volgende wedstrijd op het programma?
2: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt het vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
2: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
2: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
8: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een woensdagmiddag, zo rond een uur of half één. En dat betekent hier bij All Sports Radio deze zomer één ding. En dat is dat we weer gaan bellen met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Ja, het blok in Huizen zit er inmiddels op. En vooraf wisten we dat het een wisselvallig weekend zou worden. En dat is gebleken. Het was zaterdag zon, zondag regen. Ja, hoe is dat eigenlijk geweest? En nu verhuist de tour weer terug naar de kust. En om precies te zijn, naar het strand bij Kijkduin. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goeiemiddag.
2: Een hele goeiemiddag.
1: Ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Je hebt eigenlijk twee prachtige weekenden in Huizen gehad. Dat afgelopen weekend, we hadden het er vorige week al over. Hè, hoe dat zou zijn met die wisselvalligheid. Nou ja, dat was inderdaad nogal soms een regenachtige zondag. Het was een prachtige zaterdag. Die zat ook echt wel vol. Hoe is het uiteindelijk geweest?
2: Nou, het was eigenlijk een supermooi weekend zoals we inderdaad voorspeld hadden met op zaterdag mooi weer. We zagen ook de inschrijvingen tot en met vrijdag eigenlijk steeds voller raken. Dus we hadden een plek voor maximaal 20 velden. Die zaten ook propvol. Dat is mooi om te zien, want je ziet dan ook de inschrijvingen gewoon, die komen binnen. En als je dan denkt, hey, we hebben nog een plekje, dan zetten we weer een plekje open. En in no time is dat plekje dan ook weer opgevuld. Dus ja, zaterdag was echt een lekkere dag om op het strand van Huizen te zijn. Ondanks de blauwalg die er zit. We hebben in ieder geval het strand volledig gevuld gekregen. En dan heb je inderdaad de omslag een beetje naar de zondag. Want dan staat er nog maar de helft van het aantal velden. En dan zie je inderdaad van dat de ochtend begint met regen. En dan is weer droog, regen droog. Dus dat was een wisselvallige zondag. Maar desalniettemin was dat ook nog een prima speeldag voor de beachers.
1: Ja, want maakte het soort regen dan eigenlijk nog uit voor het strand? Want het was natuurlijk niet echt dat het een beetje miezert of zo. Tenminste, ik weet niet hoe het in Huizen was. Maar als ik even op mezelf betrek, in Veenendaal was het een aantal keer keihard plensen. En dan was het ook weer gewoon droog.
2: Ja, en zeker heeft dat effect. Eigenlijk is het heel vervelend als je de hele dag in een beetje miezerregen staat te spelen. We hebben nu een aantal verschillende soorten buitjes inderdaad gehad. Kijk, als het op het moment dat het echt een plensbui wordt, dan zie je dat de spelers eventjes gaan schuilen. Ja, en wij als organisatie kijken dan even hoe lang duurt deze piek. En meestal is dat dan maar een paar minuten, 20 minuten, half uurtje. En dan kan er weer prima gespeeld worden. En als er gewoon wat regen uit de lucht valt, ja, dan spelen er ook gewoon de meeste teams die spelen gewoon door.

0: Zolang het maar niet met bakken naar beneden stort, dan wordt het even schuilen.
1: Precies, dan past wel een beetje dat gezegd, we zijn niet van suiker gemaakt, er een beetje bij dan.
0: Dat past er zeker bij. En zeker hoe hoger het niveau, hoe meer de mensen blijven spelen. De recreanten 4 tegen 4, die denken op een gegeven moment van, nou, ik vind het wel prima. Maar zeker de hogere niveaus, die spelen lekker door.
1: Gezondheid. Is het voor aankomend weekend misschien een heel ander verhaal. Want voor de mensen die misschien niet in de airco zitten. Het is vrij pittig warm op dit moment. Misschien een klein hittegolfje wat er nog een beetje aankomt. Dat levert denk ik weer andere uitdagingen met zich mee, zeg maar. Want als het te warm is het ook niet lekker sporten, toch?
0: Nee, te warm is niet lekker sporten. Maar het voordeel wat wij natuurlijk hebben, en we gaan nu weer naar de kust toe. En aan de kust is het zelden dat ik denk van, joh, nu is het echt te warm. Want er staat altijd wel een klein briesje. Dus dat verwacht ik ook aankomend weekend weer. Een paar weken geleden natuurlijk, toen we Ameland hadden, was Nederland helemaal code rood. Maar konden wij lekker spelen. En nu gaan we dat zien, hoe we dat in Kijkduin gaan ervaren.
1: Ja, want is dat natuurlijk wel het lekkere aan het spelen aan de kust in, in plaats van Huizen, wilde ik zeggen. Maar dat ligt natuurlijk iets centraler gelegen in het land.
0: Ja, Kijkduin is echt wel een supermooie locatie met ontzettend mooi zacht zand. En dan is als je aan de zee zit, is het grote verschil met bijvoorbeeld het binnenland ook. En dat merkten we nu voornamelijk in het binnenland. Dat we daar in Huizen hadden we last van zwanen en zwanenpoep op het strand. Hadden we last van muggen 's avonds en knutten wat er allemaal rond binnenlandse meren allemaal rondvliegt. Ja, en dat heb je eigenlijk aan de kust natuurlijk helemaal niet. Aan de kust zit je gewoon lekker aan het strand met een zeebriesje, met echte golven. Dus dat heeft ook wel eigenlijk onze voorkeur om gewoon lekker aan de kust te staan.
1: Ja, en ik denk ook geen blauwalg in zout zeewater. Gok ik even, vraagteken.
0: Nee. Nee, dat klopt. Dat komt ook meestal voor, als ik het goed heb begrepen, uit stilstand water en ondiep water. Waardoor dat wordt veroorzaakt.
1: Nou ja, dus goed om te zeggen erbij dat ik geen bioloog ben. Daarom ben ik radiopresentator geworden. Nu weten we ook, elke week is er wel weer iets anders te vinden natuurlijk bij jullie qua sport. Er komen de verschillende takken, disciplines in actie. Wat kunnen we verwachten van de eerste week Kijkduin?
0: De eerste week Kijkduin, daar hebben we nog recreatie beachtennis. We hebben niet de KNLTB Tour, die komt volgende week weer. Dus dit weekend verwachten we recreanten qua beachtennis erbij. En we hopen, en dat is nog steeds een lastige tak van sport, het footvolley. Om daar op de zondag ook nog een toernooi van te kunnen spelen. Het zal niet een groot toernooi zijn, maar we hopen eigenlijk op minimaal 8 teams. Zodat we ook footvolley weer wat meer leven kunnen inblazen.
1: Ja, dat zou mooi zijn, want toch voor de mensen die dat gemist hebben, het is wel echt fantastisch om naar te kijken.
0: Ja, footvolley is echt een mooie sport. En zeker als ik nu ik het afgelopen jaar nog meer volg, dan zie je internationaal ook gewoon echt hele mooie toernooien. Goed bezette tribunes. En absoluut een heel hoog niveau. Nou, dat hoeft bij ons allemaal nog niet. Wij willen gewoon weer de recreant aan het footvolley krijgen. En dan hopen we dat we in Scheveningen nog een Nederlands kampioenschap uit de grond kunnen stampen.
1: Nou, dan hierbij de oproep aan de mensen die luisteren. Ga lekker footvolleyen. Hoe zit het met de plekken qua inschrijvingen voor dit prachtige weer?
0: Nou, met het prachtige weer zijn er echt nog voldoende inschrijvingen mogelijk. We zitten weer aan de kust. We zitten in Kijkduin en daar is echt het strand weer immens groot. We zitten bij de strandmotor. Daar wordt allemaal zand, komt daar allemaal... allemaal bij elkaar gegooid. Maar we hebben gewoon een heel groot strand in Kijkduin waar we echt heel veel velden kwijt kunnen. Dus de inschrijvingen zijn eigenlijk bij ons onbeperkt.
1: Nou, dat is goed om te horen. Meer informatie summerlybeachlife.nl, toch?
0: Juist, helemaal goed. Daar kunnen mensen zich inschrijven voor alle verschillende disciplines en alle verschillende sporten.
1: Arnoud de Wildschut, mag ik je weer onwijs bedanken voor het ons bijpraten deze week. En wij spreken elkaar volgende week weer. Veel succes dit weekend.
0: Zekers, dankjewel. All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt dit ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen, veel uren maken. Alleen een mountainbike. Een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar, naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad, ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rij nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan we wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan? Klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen.
5: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. We kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport...

0: zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
1: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
0: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
1: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
0: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
1: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
0: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
1: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
0: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
1: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
0: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
1: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
0: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
1: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Dan nu even iets totaal anders op All Sports Radio. Want waar we het nu over gaan hebben, heeft gewoon een introductie nodig volgens het bekende rijmschema AABBA. Dus daar gaan we. Bode Groot uit Veenendaal gaan we nu horen op dit sportkanaal. De presentator van dienst is niet zo goed snik, maar volgende week is het WKOCR in Limerick. Verwoordt dit tot een succesverhaal? Nou, laten we het dan naar gaan vragen. Bo, hele goeiemiddag.
2: Een goeiemiddag.
1: Ja, als jij naar Limerick gaat, dan hoort daar natuurlijk ook gewoon een Limerick bij.
2: Ja, blijkbaar wel. Ja, dat is wel een leuke introductie.
1: Nee, sowieso. Ik vind het helemaal leuk dat ik jou kan spreken. Want de mensen horen al Veenendaal. Nou, de meeste mensen hier weten wel dat ik ook uit Veenendaal kom. Dus, en zo vaak komt het niet voor dat ik een plaatsgenoot kan interviewen die op het hoogste niveau van de sport actief is. Bo, allereerst voordat we over dat WK Obstacle Course Running gaan hebben. Je doet survivalen, Obstacle Course Running, ook nog triathlon. Kun je eerst eens even uitleggen, survivalen, Obstacle Course Running, wat voor sport is het?
2: Survival run is eigenlijk een sport waarbij je het hardlopen combineert met hindernissen. En dan vooral vaak combinatie hindernissen. En je moet hierbij denken aan een monkey bars. Dus veel mensen zullen misschien bijvoorbeeld Strong Viking of Mudmasters wel kennen. Survival run is eigenlijk dat, maar dan wel technischer. Dus je hebt wel echt daadwerkelijk een training nodig om dat te kunnen doen. Dus je kan niet daar zo voor inschrijven en zeggen, nou, ik ga het wel even doen. Strong Viking kan je bijvoorbeeld zeggen met een paar vrienden. Zeggen, nou, we gaan dit even met z'n allen doen en maken een mooie dag van. En obstacle run is meer in het rijtje van een Strong Viking. Dus het is wat gemakkelijker eigenlijk. De hindernissen zijn beter te doen. Je hebt nog steeds training nodig, anders kan je niet meedoen op het hoogste niveau natuurlijk. Maar ja, je hebt wel. Het is toegankelijker voor iedereen eigenlijk. En dat is dus bij survival iets minder. En ja, de grootste verschillen zijn dus vooral de hindernissen. Het lopen is nog steeds door verschillende terreinen. Als je gaat soms door een sloot heen, door weilanden heen, sommige stukjes over de weg. Ja, daar moet je eigenlijk een beetje aan denken.
1: En wat? Ja, wat is dan ongeveer zeg maar, het deel hardlopen tegenover zeg maar, de obstakels?
2: Bij survival run heb je bijvoorbeeld 8 kilometer en dan heb je 40 hindernissen. Bij obstakel run is dat iets minder. En zijn langere afstanden, dus dat is meestal de middenafstand, de standard course noemen ze dat, is 15 kilometer. En daar zitten dan soms maar 30 hindernissen in. En van die 30, dan tellen zij bijvoorbeeld over een muur heen gaan ook als een hindernis. En bij survival is bijvoorbeeld in een touw klimmen is er 1. Maar een hele combinatie hindernissen is bijvoorbeeld ook maar 1. Dus ja, daar ben je in verhouding ook wel iets langer mee bezig.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wat benieuwd. Wat zijn nou de leukste hindernissen in jouw ogen? Wat is jouw favoriet?
2: Mijn favoriet is wel survival run, maar daarbij is het probleem eigenlijk dat alleen maar in Nederland en een klein deel van België wordt gedaan. Er zit nog 1 club in Zweden, maar die organiseren niks. Of die hebben geen wedstrijd. En er zit er ook eentje in Duitsland, maar verder is het dus echt een hele Nederlandse sport. Dus dat is jammer. En bij OCR heb je dat, of obstacle course racing, heb je dat het gewoon veel meer internationaal is. En dan heb je dus bijvoorbeeld inderdaad ook een WK in Limerick, in Ierland.
1: Nu ben ik ook wel benieuwd naar, als je het hebt over hoe de sport werkt. Wat is uiteindelijk waar ze het op rekenen? Gaat het om tijd of krijg je ook nog een score door de hindernissen? Of is het gewoon als je het niet goed doet, moet je opnieuw?
2: Bij survival run heb je andere regels dan bij obstacle run ook nog. Dat is ook nog zo. Bij survival run, stel je valt eruit. Je hebt 1 bandje, een rode bandje, en die is een soort van heilig. Dus haal jij die hindernis niet, kan je gewoon nog een keertje opnieuw proberen. Maar ga jij dat 20, 30 keer opnieuw proberen, ja, ergens moet je voor jezelf de grens trekken en denken, ik ga het niet redden. Dus laat je dat bandje doorknippen, kan je nog wel doorgaan, maar daartegenover staat wel een tijdstraf van 3 uur of 4 uur. Dus kan je eigenlijk al niet meer meedoen in de ranking. En staat er ook een 1 achter je naam dat jij die hindernis niet hebt gehaald. Maar ja, je staat wel in de uitslagen. Bij obstacle course racing is het anders. Daar krijg je 3 bandjes. En als jij een hindernis niet haalt, gewoon omdat het bijvoorbeeld regent en je hand glijdt weg, je kan het gewoon, maar je valt, dan mag je niet opnieuw en moet je gelijk jouw bandje knippen. Dus heel erg streng. En in tegenstelling tot dat je dus dat bandje knipt, moet je aan het eind, voor de finish, moet je een penalty ronde doen. Dus dat kan 2 minuten zijn, 3 minuten. De afgelopen Europees kampioenschap was dat bijvoorbeeld een rondje van 300 meter met een jerrycan van 20 kilo.
1: Zo.
2: Waarbij je ook nog over muurtjes heen moest en onder een net hoor. Dus je gaat geen tijdswinst meer halen. Dus het was bijvoorbeeld zo bij de elite, die mevrouw die lag op kop. Die had helaas 1 bandje moeten knippen, moest de penalty doen en die werd 5e. Dus ja, dus soms moet je toch even iets langer wachten voordat je begint in die hindernis. En waarbij je dus dat bandje niet verliest. En je kan van die 3 moet je er met eentje over de finish komen. Dus je mag eigenlijk maar 2 keer zo'n fout maken. En daarbij moet je in tegenstelling dus 2 keer zo'n ronde doen. Nou, eentje is al zwaar, dus kun je dan gaan 2. En als jij dus alle 3 kwijt bent, dan sta je gewoon niet in uitslagen. Dan kun je gelijk stoppen. Dus ben je gedisqualificeerd. En dan doe je helemaal niet meer mee in de ranking.
1: Nou, dat is wel best wel streng. Hoe ziet jouw leven als behorende tot de wereldtop in deze sport er eigenlijk uit?
2: Ik werk momenteel ook nog 40 uur in de week. Ik werk dus 40 uur in de week. Dan daarnaast train ik zo ongeveer 20 uur, 25 uur in de week. Ik woon gelukkig nog wel thuis, maar niet zo heel lang meer. In oktober krijg ik de sleutel van mijn huis, dus dan ga ik op mezelf. Nu is het nog allemaal veel passen en meten en plannen en gaat het soms allemaal maar net. Dus ben ik heel blij dat ik als ik thuis kom, bijvoorbeeld de eten voor me klaarstaat. Of dat de was gedaan is. Dat soort dingen allemaal. En het is wel rennen, vliegen soms een beetje om alle trainingen te kunnen doen. Maar ja, je moet er ook wel een beetje wat voor laten natuurlijk. Als je een doel hebt, dan moet je er wel voor gaan, vind ik.
1: Ja, en je komt natuurlijk op heel veel verschillende plekken in de wereld. Dus ook volgende week Limerick in Ierland. Dat wereldkampioenschap, hoe gaat dat voor jou eruit zien?
2: Ja, je mag. Ik vertrek daarheen op dinsdag. Dan hebben we op woensdag heb je een soort mogelijkheid om de hindernissen te oefenen. Dus mag je gaan kijken hoe je het wil gaan doen. En dan op donderdag is de openingsceremonie. Haal je al je spullen op. Dan heb ik op vrijdag de korte afstand. Op zaterdag de lange afstand. Dus dat is dan die 15 kilometer. Op de korte afstand is tussen de 3 en de 5 kilometer. En dan eindigt het evenement op zondag met de teamrace. En waarbij je dus een soort estafette doet. Dus iedereen doet ongeveer 3 kilometer in zijn eigen discipline. Dus je hebt iemand die doet snelheid, dus die doet van het parcours alleen maar het rennen. Iemand die doet techniek, die heeft dan allemaal hindernissen. En één iemand die doet kracht. Dus die moet een zandzak optillen of een stenenbal. Noem het zo gek en je kan het optillen, dat doen ze erin. En dan heb je nog een onderdeel wat je met z'n drieën moet doen. Bijvoorbeeld over een hele hoge muur heen. Dus daar komt het teamwork er wel bij kijken. En dan uiteindelijk sluiten ze daarmee het evenement af. En dan ga ik op zondag weer naar huis.
1: Waar ligt jouw grote kracht?
2: Ja, het is een beetje een combinatie van de krachtoefeningen en de snelheid, denk ik. Bij de hindernissen ben ik in de survival run eigenlijk het best. Alleen bij OCR zit dus die extra factor erbij van het bandje verliezen. En ook als je het dus wel kan, maar ja, als het bijvoorbeeld glad is, dat je hem dan nog moet inleveren, dat het gewoon domme pech eigenlijk. En dat zit heel vaak in mijn hoofd. Maar ik heb er nu dit kampioenschap wel vertrouwen in, dat ik de hindernis allemaal wel ga halen. Maar toch denk ik dat ik het sterkste ben in de krachtoefeningen.
1: Nu was je vorig jaar op het WK had je nog zilver. Dat is natuurlijk een prachtige editie. Wat verwacht je daarmee van de aankomende editie?
2: Ik hoop weer op het podium te kunnen eindigen. Je weet van tevoren niet wie er allemaal meedoen en in welke categorie ze mee gaan doen. Dus het is wel afwachten en maar aan de startlijn zien hoe je ervoor staat. En dan, ik ga sowieso mijn uiterste best doen om het hoogst haalbare te kunnen halen. Dus dat zeker.
1: Nou, sterker nog, het was zelfs twee keer zilver. Hoe zit het eigenlijk met je leeftijdsgroep? Want je deed vorig jaar mee aan 25 tot 29 jaar bij de vrouwen. Maar voor de komende jaren zit er misschien nog wel een switch naar de elite in?
2: Ja, misschien wel. Dat is altijd maar afwachten. Omdat OCR is ook een opkomende sport voor de Olympische Spelen. Maar dan niet als individuele sport. Dus hij zit bij de vijfkamp in. Dus moet je nog even vier andere sporten erbij doen om naar de Olympische Spelen te kunnen gaan. En daarbij hebben ze waarschijnlijk dus ook wat veranderingen in het WK of EK of andere kwalificatiewedstrijden. Omdat ze dus graag willen dat iedereen naar de Olympische Spelen ook gaat. Dat gaan we zien in 2028 natuurlijk.
1: Nou ja, wie weet dan dat je binnenkort wel eens Olympier mag zijn.
2: Dat denk ik niet, want in de vijfkamp zit schermen. Ik heb nog nooit de sport schermen gedaan. Die andere vier sporten zou ik wel kunnen, want hardlopen is er eentje. Eentje is zwemmen. Nou, met hetgeen dat ik ook wel als een triathlon doe, kan ik ook wel zwemmen. En die andere is laserschieten. Dus dan doe je een rondje rennen. Dan moet je met een laserpistool een target raken. En dan weer een rondje rennen. Dus dat zou ik wel kunnen. Maar het schermen heb ik nog nooit gedaan. En ik denk niet dat ik dat kan leren in 2 jaar tijd om op een Olympisch niveau mee te kunnen doen. Dus zeker niet in de komende editie om naar de Olympische Spelen toe te gaan.
1: Nou, precies. Eerst nog maar even dat wereldkampioenschap OCR van volgende week. Dat lijkt me een veel beter plan. Bo de Groot, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, bedankt jullie ook. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
9: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
12: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Zelfs in een gemiddelde soapserie zitten nog niet zoveel plot twists als in dit seizoen in de MXGP. Waar we een aantal weken geleden hadden over hoe duur wellicht de twee extra uitvalbeurten zouden kunnen zijn voor Jeffrey Herlings in de strijd om het kampioenschap, is het inmiddels helemaal omgedraaid. De jonge Lucas Koenen die leek na Zuid-Afrika schier ongenaakbaar, maar de sport liet wederom zien dat het ongeluk in een klein hoekje zit. Een val in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zorgde ervoor dat hij een beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen heeft. Hij probeerde het nog wel in Tsjechië, maar ja, het lukte hem gewoon niet. Hij moest opgeven. Herlings die won dan weer bij de Grand Prix en staat inmiddels 49 punten voor. Ik ga erover in gesprek met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Steven, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, elke keer als wij elkaar spreken is er wel iets nieuws gebeurd wat we allebei niet hadden zien aankomen. Wederom een plot twist.
2: Ongelooflijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erop kan zeggen. De kortste versie van het verhaal. Natuurlijk, we hebben een sport, motocross, die blessuregevoelig kan zijn. Risico's zitten in een klein hoekje, dus een foutje kan zwaar worden gestraft. En dat is in dit geval ook gebeurd tijdens de Grand Prix van Engeland. Tijdens de kwalificatiewedstrijd op zaterdagmiddag heeft Lucas Koenen een aanvaring gehad met de Fransman Maxime Renault. Een valpartij als gevolg. En in eerste instantie heeft hij de wedstrijd nog kunnen vervolgen en leek er eigenlijk niets aan de hand. Maar het tegendeel bleek waar. En de wedstrijd werd vroegtijdig, die kwalificatiewedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de volgende dag was er ook twee keer een nul score. Ja, in Tsjechië ging het helaas voor hem een week later niet veel beter. Dat heeft het kampioenschap compleet doen kantelen.
1: Ja, want zo stond Jeffrey Herlings een punt of 60 achter. En nu staat hij er bijna 50 voor. Nu kun je natuurlijk, als je concurrent uitvalt, kun je natuurlijk wel wat puntjes terugpakken. Maar hij dacht, ik pak gewoon de volle map terug. Ik win bij de Grand Prix. Eigenlijk het enige waar hij het misschien iets minder heeft gedaan, was in de kwalificatiewedstrijd dan van Groot-Brittannië. Waar hij dan 7 punten kreeg in plaats van 10. Maar voor de rest heeft hij gewoon de volle 100% gescoord.
2: Ja, vol in de aanval. Die kwalificatiewedstrijd begon heel chaotisch in op het circuit van Fox Hill. Eerst in de eerste, tweede bocht gaat Lucas Koenen dus onderuit. Een paar bochten verder wordt Jeffrey Herlings aangereden door Romain Fèvre. Waardoor Herlings ten val komt, heel veel plaatsen verliest, maar toch nog terug weet te komen. En inderdaad, 7 WK-punten. En ja, in de wedstrijd in Tsjechië was er eigenlijk helemaal niemand opgewassen tegen Herlings. Ja, die ruikt natuurlijk bloed, schakel erbij. En ja, het resultaat is bekend. 49 punten los. Met nog een aantal wedstrijden op de kalender. Waaronder de Grand Prix van België komend weekend en de Grand Prix van Nederland. Nu

0: weten we dat zowel Herlings als Lucas Koenen bijzonder sterk zijn op de zware zandcircuits. Maar ja, Lucas Koenen is niet fit. En wie moet dan Herlings in het zand kloppen? Ik heb geen idee.
1: Nee, dus daar gaat waarschijnlijk nog wel wat extra punten uitgelopen worden. Aan de andere kant, ja, Lucas Koenen, zolang hij niet rijdt, moet hij ook naar achter kijken. Inmiddels is het ook niet zo heel ver weer naar achter richting Romain Fèvre. Is de kans groot dat hij misschien toch in zijn thuis Grand Prix in Lommel toch voorbij gestoken gaat worden door Fèvre?
0: Die kans is er zeker. Het verschil met de Belg en de Fransman is teruggebracht naar slechts 25 punten. Een Grand Prix manche-overwinning is 25 punten. Ja, zoals gezegd, ik zie Herlings die wedstrijd absoluut domineren in Lommel. Maar ja, Fèvre is een oud-winnaar tijdens de Grand Prix van België op het circuit van Lommel. Dus die is absoluut ook heel goed daar om zijn mannetje te staan. En ja, als Koenen in actie kan komen... Hoe dan? Tegen welke prijs wil hij die tweede plaats verdedigen? Zijn lichaam nog meer op de proef stellen? Of kiest hij ervoor om rust te nemen en misschien nog in die laatste wedstrijden nog misschien iets te kunnen doen aan die achterstand? Maar ja, Herlings kan zo dadelijk, wanneer alles een beetje mee zit, vanaf de Nederlandse Grand Prix op safe gaan rijden. Of dat de beste manier is om jouw titel binnen te halen, is een ander verhaal. Maar ja, er zijn absoluut nog mogelijkheden voor Lucas Koenen. Maar die worden eigenlijk weekend na weekend kleiner. Zeker als hij niet in actie kan komen. Dan is het met de Grand Prix van België definitief gedaan.
1: Want wat is eigenlijk de verwachting? Dat lijkt me natuurlijk de grootste vraag. Wanneer kan Lucas Koenen weer racen?
0: Nou, als er een Belgisch kampioenschap, /wereldkampioenschap voor stoppertjespelen gespeeld wordt, dan winnen de broers Koenen. Want die zijn natuurlijk al een tijdje in de lappenmand. Sascha Koenen raakte geblesseerd tijdens hun uitstapje naar de wedstrijd in Amerika. Lucas Koenen bijna twee weken geleden tijdens de Britse Grand Prix. Maar er is mondjesmaat aan informatie bekend. En al helemaal geen officiële informatie. Dus ja, hoe de vork precies in de steel zit, is nog eventjes afwachten. Hoe zwaar de schade precies is. Het is een vorm van Isias, dat is wel bekendgemaakt door KTM. En dat kan 2 tot 12 weken duren. Nou, wanneer het 12 weken duurt, zijn we 3 maanden verder. Nou, dan zien we hem dit jaar helemaal niet meer in actie. Dat zou natuurlijk wel heel erg triest zijn. Dus het is gewoon simpelweg afwachten. Hij zal het, verwacht ik, gaan proberen tijdens de wedstrijd in Lommel op zaterdag. Lukt het? Ja, dan gaat hij de wedstrijd in. Maar ik zie hem ook zomaar niet in actie komen.
1: Dat is dus nog even afwachten. Als we het hebben over blessureleed dit seizoen, dan kom je ook wel wat Nederlanders tegen. Helaas, Calvin Vlaanderen ook weer niet in actie gekomen in Tsjechië. En Kai de Wolf, die is weer terug van blessure. En de reed in 1 man gewoon naar de 6e plaats. Dus dat is dikke prima.
0: Ja, heel erg sterk optreden van de Wolf. Geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd in Montevacci in Italië. Vervolgens de wedstrijden in Portugal, Zuid-Afrika en in Foxhill moeten missen. Heeft zijn pijlen gericht op de komende zandwedstrijden. Die wedstrijd dus in België en in Nederland. En was daardoor, om puur nog eventjes achter het startdek te staan, aanwezig tijdens de Grand Prix in Tsjechië. Keurige 6e plaats in die 1e manche. Tweede manche, kleine schuiver in de openingsfase. Samen met Romain Fèvre ging hij in de 1e bocht onderuit. En koos daarna snel het hazenpad. En gingen we heel erg snel terug naar het renstuur. Geen blessures, zal gewoon in actie komen komend weekend. Maar een extra wedstrijdje was misschien wel iets lekkerder geweest om die ook te volbrengen voor Kai de Wolf.
1: Baron van der Moosdijk is ook weer terug, heeft een aantal Grand Prix niet gereden op de KTM, maar komt terug met ook weer keurige puntennotering.
0: Een erg knappe prestatie voor Van der Moosdijk. Heeft ook een uitstapje gemaakt naar de wedstrijden in Amerika. Heeft daar 2 wedstrijden gereden. En daarbij, Van der Moosdijk richt zich volledig op de ADAC MX Masters. De Duitse internationale competitie. En pakt links en rechts een Grand Prixje mee. En in Duitsland is hij de titelverdediger. Dus het ziet er nu ook heel erg goed voor hem uit. En de wedstrijdjes voor de Grand Prix is eigenlijk puur om een beetje wedstrijdritme te houden. Ja, en misschien rijdt hij zich wel in de kijker van een Grand Prix team voor 2027. Want de Eindhovenaar pakt 23 punten en doet het daarmee bijzonder goed op het circuit van Loket. En daardoor, ondanks het missen van behoorlijk wat wedstrijden, bezet hij toch al de 20e plaats in de tussenstand van het kampioenschap.
1: Dan nog één naam te noemen. Rick Elsinga. Ook hij pakt weer wat puntjes. Wat voor weekend was het voor hem?
0: 7 WK-punten. Daarmee een redelijke wedstrijd. Aan de andere kant, ja, Elsinga zit in moeilijkheden. Begin een huwelijk op de klippen zien lopen met Beta. Terwijl zijn toenmalige teamgenoot Jago Geerts nu wel heel erg sterk voor de dag kwam. De laatste wedstrijd al sterk voor de dag kwam. Maar Elsinga kon absoluut niet wennen aan die Beta. Zit nu op de KTM die hij over heeft genomen van Mattia Guadagnini. De Italiaan heeft een zware schouderblessure opgelopen. En daardoor is het Van Venroy Racing Team op zoek gegaan naar een vervanger. Dat is de Elsinga geworden. Maar het is regelmatig puntjes scoren. Dat is absoluut, denk ik, het maximale voor Elsinga op dit moment. En dat doet hij eigenlijk voortreffelijk. Hij heeft de nodige Grand Prix gereden en daarvan, kijken, 7 stuks en daarvan 2 nullen. Dan doe je het niet zo verkeerd.
1: Nou ja, dan ook nog even de MX2 meenemend. De titelverdediger Simon Lengenvelder, die wordt denk ik naarmate het seizoen duurt steeds ongelukkiger. Want hij valt steeds verder terug in de ranking. Aan de andere kant hebben we Guillaume Fares, de Spanjaard. Ja, die is in bloedvorm de laatste tijd.
0: Inderdaad, Fares is helemaal in bloedvorm. Is eigenlijk de laatste 4-5 wedstrijden eigenlijk nagenoeg onklopbaar. De kwalificatiewedstrijd in Tsjechië kende hij een moeilijke openingsfase en kwam hij terug vanaf een 19e naar een 3e plaats. En de tweede match in Tsjechië werd hij 2e achter Liam Everts, die eigenlijk weer eens een keer zijn tanden liet zien. Evans won die 2e manche, maar kende problemen door een valpartij in de openingsfase van de 1e manche. Dus voor de Grand Prix zegen deed hij absoluut niet mee. Maar Fares pakt overal 25 punten, of in ieder geval heel veel punten. En daarmee heeft hij de Susse Koenen inmiddels al op 33 punten achterstand gezet.
1: Hoe staan de Nederlanders er in de MX2 voor?
0: Wisselvallig. Krasmakers vecht om de 10e plaats met Julius Mikula. Alleen Krasmakers heeft de pech. De jongeman in Boksel heeft al behoorlijk wat nulscores door machineproblemen. Hij rijdt eigenlijk rond de 12e positie. Dus eigenlijk wel een vaste waarde in de WK-punten. Maar echt een doorbraak forceren richting de top 8, zoals hij eigenlijk van plan was dit seizoen, lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. En Jens Walvoort is wel naar Tsjechië gereisd, maar is niet in actie gekomen. En ik heb eigenlijk geen idee waarom hij niet van start is kunnen gaan.
1: Toch even snel noemend Gian Doense, want die heeft Groot-Brittannië en Tsjechië weer gereden. Dat zijn zijn 2e en 3e Grand Prix van dit seizoen in de MX2. En deed het eigenlijk ook behoorlijk. Hè? In Tsjechië zelfs 2 keer 10e plaats.
0: Bijzonder knap optreden van de Limburger. Rijdt normaal in het EMX 250. Zeg maar het laatste stapje richting de Grand Prix voor de MX2 klasse. Wil natuurlijk in 2027 de overstap maken naar de Grand Prix. Heeft daarvoor mogelijkheden gekregen om vast een aantal wedstrijden te proeven. En ja, rijdt zich ruim in de punten met 2 keer in de top 10 notering. En dat geeft natuurlijk wel de burger moed ook voor de toekomst, voor 2027. Kiest hij ervoor om nog een jaar in het EMX actief te blijven, of maakt hij al de overstap naar de Grand Prix? En dat zal de toekomst uitwijzen. Maar dit is absoluut heel positief, zeker op het lastige circuit van Loket, om daar zo dusdanig sterk voor de dag te komen. Ik hoop dat ze daar bij KTM ook aandacht voor hebben en dat ze hem doorstoten naar de Grand Prix.
1: Tot slot, we gaan aankomend weekend dus in België rijden, in Lommel. Wat kunnen we van die Grand Prix verwachten?
0: Een hele, hele zware zandbak. Misschien wel het zwaarste circuit wat we op de kalender hebben staan. Misschien wel het zwaarste circuit überhaupt ter wereld. Lierop is natuurlijk ook erg zwaar. Eigenlijk voor nagenoeg alle rijders een thuis Grand Prix of een semi-thuis Grand Prix. Want in de wintermaanden, wanneer het hier qua weer de juiste kant op gaat, zijn eigenlijk alle teams nagenoeg in de regio van Lommel gevestigd. Dus er wordt heel veel op het circuit getraind en heel veel getest. Dus de rijders kennen het circuit, de omloop, helemaal perfect. Nu is het natuurlijk wel iets anders. Er wordt 2 dagen volop gereden. Ski wordt op diverse puntjes eventjes aangepast. De layout wordt dan aangepast. Ja, normaal gesproken zie ik daar Camden McLellan eigenlijk zegevieren in de MX2 klasse. Hij is een zeer goede zandrijder. Hij woont in Lommel. Dus ja, voor hem heb ik eigenlijk heel veel verwachtingen van de Zuid-Afrikaan. Voor Fares zal dit een wedstrijd zijn om te overleven. Is niet de allerbeste zandhaas. Dan denk ik toch dat dat McLaren sterker is. En Sascha Koenen is natuurlijk erg sterk in het zand. Maar ja, die worstelt nu altijd met die sleutelbeenbreuk. Het is even afwachten. Wanneer hij een podiumplaats kan pakken, is hij denk ik tevreden. Maar ja, dan is het eventjes afwachten wat Verres heeft gedaan. Loopt hij in of wordt die achterstand alleen maar groter?
1: De regerend WMX-kampioene, onze eigen Lotte van Drunen, die gaat meerijden in de MX2. In hoeverre is dat toch een voordeeltje om dat nog mee te pakken voordat zij weer in actie gaan komen in Nederland, in Arnhem?
0: Ja, de WK dames hebben nog 2 wedstrijden te gaan. De eerste 3 wedstrijden zijn erg moeizaam verlopen voor de dame uit Sliedrecht. Ik denk dat het puur een PR-stunt is om eens een keer weer te proeven aan het wereldkampioenschap. Ze is de Queen of Sand. Dus ja, in het zand kent ze absoluut zeer goed de weg. Ik hoop dat ze nog een aantal keren wat puntjes kan pakken. Maar het zal absoluut niet eenvoudig voor haar worden. Want ja, het verschil tussen mannen en vrouwen is nu eenmaal behoorlijk. Dus ja, misschien dat het al, als het allemaal een beetje mee zit, dat er 1 of 2 puntjes in het verschiet liggen. En ja, goed, dan zet ze toch weer zichzelf weer in de boeken van de motocrossport.
1: Nou, dat zou mooi zijn uiteindelijk. En ja, bij de MXGP, we hebben er al een klein beetje over gehad, maar Jeffrey Herlings, de topfavoriet, toch?
0: Ja, absoluut. Met kop en schouders is hij voor mij de favoriet. Eigenlijk voor de komende wedstrijden. De manier waarop hij afgelopen weekend een keer ging in Tsjechië en ook eigenlijk al min of meer in Fox Hill in Engeland waren zeer indrukwekkend. En ja, onder normale omstandigheden is er eigenlijk momenteel niemand die hem het vuur aan de schenen kan leggen.
1: We gaan het allemaal meemaken. Aankomend weekend dus Lommo. Hoe is dat allemaal het beste te bekijken?
0: Alles is te bekijken uiteraard via de HBO Max app. En als alles goed gaat zijn er ook beelden te zien op Eurosport TV.
1: Steven van Kempen, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
0: Dank u wel. Graag gedaan. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: better. All Sports Radio Live.
1: Na jarenlang succesvol in de wereldtop van het para-snowboarden te hebben geacteerd, maakte Lisa Bunschoten-Vos deze week via Instagram bekend een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De meervoudig wereldkampioene, wereldbeker en Paralympisch medaillewinnares groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse para-atleten op de banked slalom en de snowboard cross. Sterker nog, begin dit jaar bekroonde ze haar fantastische comeback als moeder nog met zilver op de banked slalom in Cortina d'Ampezzo. Nu kiest ze ervoor om haar aandacht volledig te richten op haar gezin, met natuurlijk man Chris Vos en dochter Jane. Lisa, hele goedemiddag.
2: Hoi hoi, goedemiddag.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je hebt zo ontzettend veel mooie dingen mogen doen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die zilveren medaille in Cortina d'Ampezzo toch wel echt een ultieme bekroning is op al het werk eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. Het is wat je zegt. Ik heb natuurlijk onwijs veel mooie dingen mogen doen en bereikt. Maar dat is wel een van de speciaalste.
1: Ja, want je daarvoor natuurlijk moeder geworden. Hard gewerkt om die comeback te maken. Daarna ook natuurlijk met sowieso de hele wereld rondgereisd met het gezin. Dat maakt het, ja, zo'n prestatie denk ik des te mooier, toch?
2: Ja, zeker. En zeker, weet je, toen ik zwanger was, had ik heel sterk het gevoel van ik wil nog door, in ieder geval tot Italië, en dan gaan we kijken. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag die comeback maken. Maar ja, het was voor ons ook voor het eerst dat we dat op die manier allemaal gingen doen. Dus ja, dat is best wel spannend of dat dan inderdaad gaat lukken. Het is natuurlijk altijd al spannend als je naar zo'n doel toe werkt, maar nu in een hele nieuwe vorm. Ja, en als dat dan, oké, ik ging natuurlijk voor goud, het werd zilver, maar als dat dan op deze manier uiteindelijk uitpakt, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Nu hadden we het in het begin inderdaad al even over, je hebt zoveel mooie dingen in je carrière meegemaakt. Hè? Je bent meervoudig wereldkampioen, je hebt op meer dan 80 podia gestaan in wereldbekers. Meerdere medailles, 2 keer zilver en brons op de Paralympische Winterspelen. Ja. Hoe kijk je eigenlijk terug op dit hele avontuur?
2: Ja, vooral heel trots op mijn eigen prestaties, maar ook op hoe we de sport hebben laten groeien. Want ja, toen ik binnenkwam in de sport was het gewoon compleet anders dan nu. Het niveau is onwijs gegroeid en ja, dat is gewoon heel tof, weet je. Dat maakt je prestaties ook gewoon veel meer waard. Dus ja vooral dat. Het is gewoon super gaaf geweest.
1: Ja, want ik las ook ergens dat het eigenlijk nog... Nou ja, misschien een klein beetje toeval was dat je in het snowboarden terecht bent gekomen, omdat die schoenen die zaten wat losser en beter. Dus dat had ook zomaar gekund dat je het skiën in was gegaan. Wel blij dat het uiteindelijk snowboard geworden is?
2: Ja, zeker, zeker. Het heeft onwijs veel gebracht, dus ik had het zeker niet willen missen.
1: En nu heb je natuurlijk die keus gemaakt om te stoppen, om een punt achter je carrière te zetten. Hoe lang speelde dat al in je hoofd eigenlijk, dat nou ja, je toch hebt nagedacht over het maken van zo'n keuze?
2: Nou ja, zoals ik net al zei, toen ik zwanger was had ik gewoon heel sterk het idee van ik wil in ieder geval nog naar Italië en ik wil een comeback maken. En dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, weet je, dat gaat niet over één nacht ijs. En ik heb echt, ja, ik heb tot 2 weken terug gewoon getwijfeld. Dus ja, het speelde al wel wat langer. En ook misschien voor de Spelen dat ik... Ja, ik wist het gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een reële kans was dat het de laatste zou zijn.
1: Ja, nu zeg je tot 2 weken terug heb ik eigenlijk nog getwijfeld. Wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ja, ik denk dat ik gewoon... Ik ben gewoon heel blij dat ik het op deze manier kan afronden. Ja, dat voelt gewoon heel goed. Zeg maar op een positieve manier met een heel mooi resultaat. En ja, het voelt gewoon alsof het tijd is voor iets nieuws.
1: Ja, en dat nieuws heb je ook al aangegeven. Je wil je vol focussen op je gezin. Hoe bevalt dat leven eigenlijk? Want dat lijkt me ook eigenlijk prachtig.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook dit met het gezin gedaan. Hè? Dus dat is ook fantastisch. En ik wil ook echt wel iets nieuws opzetten. In welke hoek weet ik nog niet precies. En ik zal ook heus nog wel op de sneeuw staan. En ik stop echt niet met snowboarden, zeg maar. Maar ja, gewoon niet meer me op moeten delen in gezin en atleet zijn, zeg maar. Dat geeft wel rust. Ook iets wat ik wel ga missen, maar het geeft ook zeker wel rust.
1: Ja, want je hebt overigens ook gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iets wat in die lijn ligt qua opleiding wat je misschien nu gaat opzetten?
2: Die heb ik niet afgemaakt. Dus dat gaat er niet worden. Dat was psychologie, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben nu wel bezig met een personal trainer opleiding. Dus wat ik daar precies mee wil, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik ben er wel over uit dat ik niet klaar ben met sport. Want ik vind sport gewoon fantastisch. Ik wil ook kijken of ik nog op een bepaalde manier misschien wel iets kan blijven doen in onze sport. Want ik vind het gewoon ook heel mooi wat we met z'n allen hebben neergezet. En ik hoop gewoon dat dat nog verder kan groeien. En als ik daar iets in kan betekenen, dan heel graag. En daarnaast ben ik gewoon heel erg aan het kijken nu wat ik wil. En dat heeft denk ik even tijd nodig ook.
1: Ja, want ongetwijfeld heb je daar nog ook over nagedacht. Maar hoe zit het eigenlijk met het rondreizende leven ook voor de sport? Want Chris gaat natuurlijk gewoon door. Jullie hebben dit de afgelopen tijd natuurlijk ook met het hele gezin gedaan. Jane is nog niet basisschool verplichte leeftijd. Dus je hebt alle vrijheid nog. Gaat dat gewoon door ook?
2: Ik denk niet dat we overal bij zullen zijn, want dat is veel en dat is natuurlijk ook financieel best wel pittig. Maar ik denk dat we waar we kunnen, dat we zeker wel proberen mee te gaan. Want ik zie, omdat we dit zo samen hebben gedaan, zie ik het ook niet zitten om de hele winter thuis te zitten, dat hij de hele winter weg is, zeg maar. En ik vind het ook nog mooi om samen met die kleine hem aan te kunnen moedigen natuurlijk.
1: Ja, net zoals dat zij jou aanmoedigde natuurlijk tijdens je zilveren run in Cortina.
2: Ja, zeker. En alles wat zij daarvan mee kan krijgen is alleen maar heel mooi.
1: Nu maakt je het bekend via Instagram, ook via persbericht van de NSKV, de Nederlandse Skivereniging. Zijn daar veel reacties op gekomen ook?
2: Ja, onwijs veel reacties. Echt mooie berichten.
1: Wat is dan voor jou het mooiste?
2: Ik denk vooral dat mensen toch wel laten weten wat ik dan voor de sport heb betekend.
1: Ja, want dat is natuurlijk onwijs veel.
2: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, want heb je daar zelf eigenlijk ooit, je reactie waarschijnlijk niet, maar bij stilgestaan toch best wel wat impact heeft, zeg maar, wat je voor een gezicht aan de sport gegeven hebt?
2: Nou, ik denk wel, wat ik zeg, we hebben natuurlijk met z'n allen het niveau omhoog getild, dat wel. Maar dat komt nu wel naar voren met al die reacties.
1: Ja, en dan is het hoge woord eruit, voelt dat dan ook als wel een opluchting ook?
2: Een beetje dubbel. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook wel van oké, nu is het dus echt klaar.
1: Ja, nu kun je ook niet meer terug, hè? Dat...
2: Nee. Nee, zou wat zijn, hè? Als ik er van het seizoen opeens toch sta.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is wel natuurlijk een mooie surprise-tactiek richting de Chinezen, die zelf natuurlijk ook wel eens verrassend.
2: Dat zou nog een tactiek kunnen zijn, maar nee, dat is niet het plan. Zeg nooit nooit, maar voor nu in ieder geval niet.
1: nu duurt voordat het winterseizoen begint misschien nog wel even in deze hittegolf met hoogzomer. Wat is het nu het eerste wat een beetje op jou wacht nu?
2: Nu eerst even gewoon nog lekker genieten van de rust. Nieuwe plannen maken en ook kijken hoe we dan deze winter inderdaad gaan invullen.
1: Nou, ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen bij het maken van de plannerij. En dat het maar mooi mag uitpakken. Voor nu, Lisa Bunschoten-Vos, mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je tijd. En dank natuurlijk ook namens Nederland voor een prachtige sportcarrière.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

0: Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
2: Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Luke Littler die heeft één missie dit seizoen. Het winnen van alle major titels in een jaar tijd. En om deze missie een vervolg te geven moest hij afgelopen weekend de World Matchplay winnen. Dit zomer-WK is na het WK darts het grootste toernooi van het jaar. Dus makkelijk was het zeker niet. Toch liet hij het er weer ongelooflijk gemakkelijk uitzien. Nadat in de halve finale Dirk van Duivenbode had uitgeschakeld, moest ook in de finale Gerwin Price eraan geloven. Andermaal dus geen maatregelen. Staf eigenlijk op de nog altijd pas 19 jaar jonge Engelsman. Ik ga erover in gesprek met Damian Vlottes van de Sportnieuws.nl Darts Draait Door podcast. Damian, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die missie komt weer een stapje dichterbij voor Luke Littler. Staat er nog een maat op om het eigenlijk tijdens major toernooien?
2: Maar het zou bijna een wonder zijn, heb je nu het idee, als die missie niet gaat lukken om alles in een jaar te winnen. Hè? Want het is ongelooflijk. Er is dit weekend of deze week niemand bij hem in de buurt gekomen. Dat is totale dominantie. Dus je moet vrezen voor de rest dat zij weinig prijzen gaan oprapen de rest van het seizoen.
1: Ja, Dirk van Duivenbode zei het nog wel heel erg mooi. Ook na afloop van die halve finale. Die zei nog van het was gewoon super intimiderend.
2: Ja. En hij zei nog puntje goed. Hè? Op zijn Westland, zei hij ook nog.
1: Ja, precies. Maar dat geeft wel even aan wat voor niveau die Littler dan aantikt in zo'n halve finale. Bijna 111 gemiddeld. Ging nog even overheen trouwens in de finale tegen Gerwin Price. Die halve finales. Twee Nederlanders erin met Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. Aan zich natuurlijk best wel lekker voor die twee.
2: Ja, zeker twee jongens waar je het misschien niet direct van had verwacht. Van Veen met een hele moeilijke loting. Hè? Dat die Ratajski, die net een Eurotour had gewonnen, kreeg in de eerste ronde. Daarna kreeg hij Nijman, die natuurlijk een topvorm is. Dus echt denk ik wel heel knap dat hij de halve finale heeft gehaald. En voor Van Duivenbode, die eigenlijk nog niet zo'n heel goed seizoen heeft, is het denk ik echt een wereldprestatie dat hij van Doby weet te winnen. Dat hij van Gerwen weet te winnen, dat hij van Anderson weet te winnen. Ja, dat is een vrij goede week voor hem. Zeker gebaseerd op zijn vorm. We weten natuurlijk dat hij dat kan, zeker. Hij kan van die mannen allemaal winnen. Alleen zo achter elkaar in één toernooi. Ook allemaal best wel wat spannende wedstrijden. Tegen Anderson wist hij het eigenlijk nog onnodig spannend te maken. Denk ik dat hij gewoon echt een hele, hele goede week heeft gehad en heel tevreden mag zijn.
1: Ja, want dit is een heel belangrijk toernooi natuurlijk. Na het WK eigenlijk gewoon het grootste toernooi van het jaar. Het wordt niet voor niets ook het zomer-WK genoemd. Betekent dat je natuurlijk voor de wereldranking best wel lekker kan verdienen als Dirk van Duivenbode zijnde.
2: Zeker. Van Duivenbode is natuurlijk best wel een stukje gezakt op een gegeven moment. Hij was nu de nummer 28 van de wereld. Hij stijgt naar 23. Dus hij komt wel weer langzaam richting de top 20. Als je na het WK ook kijkt, komt hij heel dicht in de buurt van Gerwen. Wat ook een beetje aan Van Gerwen ligt. Maar goed, echt die top 20 van de wereld, die kan hij wel weer ruiken. En dan is het natuurlijk zo, als je bij wat hij mee ziet, maak je langzaam die stap naar de top 16 eventueel. Die zit daar nog net buiten, maar ja, dat scheelt allemaal niet veel. En dat is wel weer echt even de positieve lijn die Van Duivenbode nodig had. Net natuurlijk een paar jaar geleden met zijn blessure veel last gehad. Dat hij best wel dalende is geweest. Hij stond gewoon de top 16 van de wereld en viel bijna uit de top 32. Dus het is echt wel weer nu eventjes de lijn omhoog. Wat voor hem denk ik wel heel fijn is.
1: Nou, plus natuurlijk ook geen schande als je dan verliest van Luke Littler in topvorm.
2: Nee.
1: Gian van Veen die verloor zijn halve finale van Gerwin Price. Daar viel misschien meer te halen, toch?
2: Ja, daar viel ik zeker meer te halen. En het was eigenlijk een beetje die finishes waar hij best wel het verschil mee maakte tegen bijvoorbeeld Nijman en verder rest in het toernooi, tegen Weet ook. Die liet hem eigenlijk een beetje in de steek tegen Price. En dat had hij juist nodig om van Price denk ik te kunnen winnen. Want scorend is het eigenlijk het hele toernooi niet geweldig voor hem geweest, maar finishend wel. En ook dat finisher bleef nu een beetje achter, waardoor hij denk ik dan uiteindelijk tegen een Price gewoon tekort komt. Het was ook van Price, wat je zegt, niet een geweldige wedstrijd. Dus er viel wat te halen. Maar helaas, wat ik zeg, het is echt die finishes waar hij het op heeft laten liggen.
1: Nou, Gian van Veen natuurlijk ook een fantastische WK gespeeld. Nu heeft hij natuurlijk een hele drukke periode achter de rug. Natuurlijk volop de Premier League meegedraaid. Zie je dat

0: ook wel invloed heeft op een darter als Gian van Veen. Dat het nu toch wel heel erg druk is ook met het schema.
1: Ja, je had bij hem wel het idee dat hij misschien ook wel even blij was dat die Premier League erop zat. En dat je eigenlijk, had ik eigenlijk deze week voor het eerst pas het gevoel dat je denkt hij is echt hersteld van die operatie. En ik wil niet alles daar naartoe schuiven, maar je merkte wel dat dat wel echt een bepaalde impact heeft gehad. Misschien net even iets te vroeg begonnen. En dat dat met die Premier League, dat het daarmee is afgesloten. Dat met de Eurotour is nog wat moeizaam geweest, maar dit voelde echt denk ik een beetje als een herstart. Ik denk dat je eerder bij bijvoorbeeld Luc Humphries wel merkte dat die Premier League zijn tol heeft geëist.
0: Ja, want die was natuurlijk al vrij snel uit het toernooi op, laten we zeggen, verrassende wijze.
1: Ja, dat was eigenlijk de stunt van het toernooi natuurlijk. Hè. Ik ken maar mensen die in de eerste ronde van hem wisten winnen. In best wel een spannende close partij. Was ook geen slechte wedstrijd van Humphries. Alleen had niet die dominantie of eigenlijk dat goede spel wat bijvoorbeeld een Lidl neerzet. Nou is dat ook niet de standaard, vind ik, maar het zat er ook niet echt in de buurt.
0: Vooruitspoelend naar de finale. Het was natuurlijk dus Luke Littler tegen Gerwin Price. Gerwin Price ook eigenlijk speelde scorend althans. Ook echt best wel een goede wedstrijd. Ik bedoel, het is niet elke dag dat je 105 gemiddeld aantikt. Maar als je dan die Dekselse Littler tegenover je heeft die gewoon richting de 111,5 gemiddeld gaat, dan wordt het wel heel lastig.
1: Ja, dan wordt het zeker lastiger. Je wil zeggen, het had beter gekund nog. Maar ja, 105 gemiddeld. Wat kan je nog meer bijna van iemand vragen, zou je zeggen. Alleen je ziet gewoon Lindler, die blijft scoren als een gek. Staat eigenlijk altijd na 9 pijlen bijna wel, zeker op een finish. Maar soms ook wel gewoon onder de 100. Weet je, er zit geen maat op die jongen. En als Price zijn, dan moet je continu 140, 180's blijven gooien. Dat is buitenaards. En dat is denk ik gewoon de conclusie wat we over Lidl kunnen zeggen. Hij is buitenaards.
0: Ja, want eerder had deze maandag Kevin Doets nog het record van hoogste verliezend gemiddelde. Nou ja, daar is zondag Gerwin Price nog even ietsjes overheen gegaan.
1: Ja, inderdaad. Uiteindelijk heeft Price hem op zijn naam gezet. En dat is denk ik ook wel vrij typerend. Dat je hem uiteindelijk in een finale over zo'n lang format. Hij heeft totaal niet meegedaan eigenlijk in die finale. Maar je zet wel het hoogste gemiddelde neer. Dat zegt denk ik genoeg over en Price en ook over Littler.
0: Ja, wat doet deze zege met Littler?
1: Ja, het is zijn missie, hè, zoals je hem eigenlijk al aftrapt. Het is een missie om alle majors in een jaar te winnen. Hij gaat nu ook Play Championship toernooien spelen om zich te plaatsen voor de World Series, voor de Play Championship Finals einde van het jaar, waar dat voor nodig is. En ik denk dat hij daar nu naartoe gaat werken om zich daarvoor te plaatsen. Hij zal het EK heel graag willen winnen. Die heeft hij als enige nog nooit gewonnen. Dan heeft hij sowieso al alles gewonnen. En ja, eigenlijk ook voor World Grand Prix. Je ziet niemand die bij hem in de buurt gaat komen. Hè. Dat is het eerst volgende grote ranking toernooi. Ja, zeg het maar wie er in de buurt gaat komen. Ik zie hem niet.
0: Ja, maar dit is toch die dominantie van Luke Littler. Ja, als je erover gaat terugdenken, denk je misschien nog aan tijden van Phil Taylor. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook eigenlijk niet misgaan voor hem. Als hij dit gewoon op deze manier volhoudt, die vorm die hij heeft, ja, dan kan het bijna niet mis, zou je zeggen.
1: De enige die hem echt tot de max kan triggeren, en dat heeft hij meermaals bewezen, is wel Luke Humphries. Alleen winnen, dat gebeurt zelden uiteindelijk. Dat is de enige die nog goed in het eten zou kunnen gooien. En eigenlijk had ik het gevoel wel toen Humphries verloor van Menzies. Toen kon je eigenlijk Lindler denk ik al feliciteren met de toernooiwinst. Dat is echt de enige die hem een wedstrijd kan geven op dit moment. Dus dat zou de enige speler kunnen zijn denk ik die goed in het eten gooit.
0: Nou ja, World Matchplay zit er nu op. Wat zijn de eerstvolgende toernooien die er aan zitten te komen?
1: Nou, als dartliefhebber kan je in de maand augustus rustig aan doen. Want dan gebeurt er niet heel veel. Heb je wel wat World Series toernooi in Australië. Maar daar heeft ook de absolute top, Lindler, Humphries, Vergeven, die doen daar allemaal niet mee. Dus dat is eigenlijk een hele rustige maand. En daarna komen de World Series Finals naar Nederland natuurlijk in de AFAS Live. En dan is het langzaam toewerken naar de World Grand Prix, het EK, de Grand Slam of Darts, Play Championship Finals en dan het WK alweer.
0: Ja, dan gaat het hard, hè? Zo'n tweede helft van het jaar.
1: Ja, het eerste deel van het seizoen eigenlijk zit erop. En nu gaat er eigenlijk om de echte knikkers ook worden gespeeld, hè, met alle grote toernooien die nu komen.
0: Precies. En daar is natuurlijk ook weer alles over te horen tijdens de Sportnieuws Dartstrijd Door podcast. Damien Vlottes, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik en spreek je ongetwijfeld snel weer.
1: Ja, morgen weer te beluisteren en geen enkel probleem.
2: All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij All Sport Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor. En wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan. En veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingstages in het buitenland, korte trainingstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal in mijn wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde-examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het past allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet bij je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elien, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij All Sports Radio, of we leerden jou bij All Sports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan, ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk super mooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dat was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets. Maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
2: Nou, ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal. Maar dat weet ik bij me bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie servers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
3: Ja, dat hopen we dan maar. Dat zullen we zien.
1: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
2: Top, ja, het liefst. Als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
2: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen. Veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als optie is om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Helien. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten, toch?
2: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook... Het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog en dan zie je al die andere servers daar en alle andere servers. En we hebben nu ook meer internationale servers die nog meer meedoen, dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii. Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
2: Ik doe mijn examenjaar verspreid. Dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten volgend jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
2: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
2: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: Ja, nou ja, dus ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn. Ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
2: Nou, ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog 2 jaar wel een junior in de junior pro's. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En ja, natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu veel dingen alleen, meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en ja, al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan het kan je niet doen.
1: Nou, precies, maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van, nou ja, acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
2: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven, hoe het leven er nu uitziet. Er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus ja, het is zeker wennen en het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus ja, dat is wel wennen, maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten slash teamgenootjes met wie je het samen kan doen, of is het echt een solo avontuur?
2: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn. Want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of ja. Meer.
1: Ja, precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
2: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerst grote, of je eerst echt volgende wedstrijd op het programma?
2: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt het vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
2: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En ja, alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
2: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur. Voetbal.
2: Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
3: Volleybal.
4: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
3: Tennis.
5: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: we weer gaan bellen met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Ja, het blok in Huizen zit er inmiddels op. En vooraf wisten we dat het een wisselvallig weekend zou worden. En dat is gebleken. Het was zaterdag zon, zondag regen. Ja, hoe is dat eigenlijk geweest? En nu verhuist de tour weer terug naar de kust. En om precies te zijn, naar het strand bij Kijkduin. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goede middag.
1: Een hele goede middag.
0: Ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Je hebt eigenlijk twee prachtige weekenden in Huizen gehad. Dat afgelopen weekend, we hadden het er vorige week al over. Hè, hoe dat zou zijn met die wisselvalligheid. Nou ja, dat was inderdaad nog een soms een regenachtige zondag. Het was een prachtige zaterdag. Die zat ook echt wel vol. Hoe is het uiteindelijk geweest?
1: Nou, het was eigenlijk een supermooi weekend zoals we inderdaad voorspeld hadden met op zaterdag mooi weer. We zagen ook de inschrijvingen tot en met vrijdag eigenlijk steeds voller raken. Dus we hadden een plek voor maximaal 20 velden. Die zaten ook propvol. Dat is mooi om te zien, want je ziet dan ook de inschrijvingen gewoon, die komen binnen. En als je dan denkt, hey, we hebben nog een plekje, dan zetten we weer een plekje open. En in no time is dat plekje dan ook weer opgevuld. Dus ja, zaterdag was echt een lekkere dag om op het strand van Huizen te zijn. Ondanks de blauwalg die er zit. We hebben in ieder geval het strand volledig gevuld gekregen. En dan heb je inderdaad de omslag een beetje naar de zondag. Want dan staat er nog maar de helft van het aantal velden. En dan zie je inderdaad van dat de ochtend begint met regen. En is weer droog, regen droog. Dus dat was een wisselvallige zondag. Maar desalniettemin was dat ook nog een prima speeldag voor de beachers.
0: Ja, want maakte het soort regen dan eigenlijk nog uit voor het strand? Want het was natuurlijk niet echt dat het een beetje miesert of zo. Tenminste, ik weet niet hoe het in Huizen was. Maar als ik even op mezelf betrek in Veenendaal, was het een aantal keer keihard plensen. En dan was het ook weer gewoon droog.
1: Ja, en zeker heeft dat effect. Eigenlijk is het heel vervelend als je de hele dag in een beetje miserregen staat te spelen. We hebben nu een aantal verschillende soorten buitjes inderdaad gehad. Kijk, als het op het moment dat het echt een plensbui wordt, dan zie je dat de spelers eventjes gaan schuilen. Ja, en wij als organisatie kijken dan even hoe lang duurt deze piek. En meestal is dat dan maar een paar minuten, 20 minuten, half uurtje. En dan kan er weer prima gespeeld worden. En als er gewoon wat regen uit de lucht valt, ja, dan spelen er ook gewoon de meeste teams die spelen gewoon door. Ja. Zolang het maar niet met bakken naar beneden stort, dan wordt het even schuilen.
0: Precies, dan past wel een beetje dat gezegd, we zijn niet van suiker gemaakt, er een beetje bij dan.
1: Dat past er zeker bij. En zeker hoe hoger het niveau, hoe meer de mensen blijven spelen. De recreanten 4-4, die denken op een gegeven moment van, ik vind het wel prima. Maar zeker de hogere niveaus, die spelen lekker door.
0: Gezondheid. Is het voor aankomend weekend misschien een heel ander verhaal. Want voor de mensen die misschien niet in de airco zitten. Het is vrij pittig warm op dit moment. Misschien een klein hittegolfje wat er nog een beetje aankomt. Dat levert denk ik weer andere uitdagingen met zich mee, zeg maar. Want als het te warm is het ook niet lekker sporten, toch?
1: Nee, te warm is niet lekker sporten. Maar het voordeel wat wij natuurlijk hebben, en we gaan nu weer naar de kust toe. En aan de kust is het zelden dat ik denk van, joh, nu is het echt te warm. Want er staat altijd wel een klein briesje. Dus dat verwacht ik ook aankomend weekend weer. Een paar weken geleden natuurlijk, toen we Ameland hadden, was Nederland helemaal code rood. Maar konden wij lekker spelen. En nu gaan we dat zien hoe we dat in Kijkduin gaan ervaren.
0: Ja, want is dat natuurlijk wel het lekkere aan het spelen aan de kust in plaats van Huizen, wilde ik zeggen. Maar dat ligt natuurlijk iets centraler gelegen in het land.
1: Ja, Kijkduin is echt wel een supermooie locatie met ontzettend mooi zacht zand. En dan is als je aan de zee zit, is het grote verschil met bijvoorbeeld het binnenland ook. En dat merkten we nu voornamelijk in het binnenland. Dat we daar in Huizen hadden we last van zwanen en zwanenpoep op het strand. Hadden we last van muggen 's avonds en knutten wat er allemaal rond binnenlandse meren allemaal rondvliegt. Ja, en dat heb je eigenlijk aan de kust natuurlijk helemaal niet. Aan de kust zit je gewoon lekker aan het strand met een zeebriesje, met echte golven. Dus dat heeft ook wel eigenlijk onze voorkeur om gewoon lekker aan de kust te staan.
0: Ja, en ik denk ook geen blauwalg in zout zeewater. Gok ik even, vraagteken.
1: Nee. Nee, dat klopt. Dat komt ook meestal voor, als ik het goed heb begrepen, uit stilstand water en ondiep water. waardoor dat wordt veroorzaakt.

0: Nou ja, dus goed om te zeggen erbij dat ik geen bioloog ben. Daarom ben ik radiopresentator geworden. Nu weten we ook, elke week is er wel weer iets anders te vinden natuurlijk bij jullie qua sport. Er komen de verschillende takken, disciplines in actie. Wat kunnen we verwachten van de eerste week Kijkduin?
1: De eerste week Kijkduin, daar hebben we nog recreatie beachtennis. We hebben niet de KNLTB Tour, die komt volgende week weer. Dus dit weekend verwachten we recreanten qua beachtennis erbij. En we hopen, en dat is nog steeds een lastige tak van sport, het footvolley, om daar op de zondag ook nog een toernooi van te kunnen spelen. Het zal niet een groot toernooi zijn, maar we hopen eigenlijk op minimaal 8 teams. Zodat we ook footvolley weer wat meer leven kunnen inblazen.
0: Ja, dat zou mooi zijn, want toch voor de mensen die dat gemist hebben, het is wel echt fantastisch om naar te kijken.
1: Ja, footvolley is echt een mooie sport. En zeker als ik nu ik het afgelopen jaar nog meer volg, dan zie je internationaal ook gewoon echt hele mooie toernooien. Hè, goed bezette tribunes en absoluut een heel hoog niveau. Nou, dat hoeft bij ons allemaal nog niet. Wij willen gewoon weer de recreant aan het footvolley krijgen. En dan hopen we dat we in Scheveningen nog een Nederlands kampioenschap uit de grond kunnen stampen.
0: Nou, dan hierbij de oproep aan de mensen die luisteren. Ga lekker footvolleyen. Hoe zit het met de plekken qua inschrijvingen voor dit prachtige weer?
1: Nou, met het prachtige weer zijn er echt nog voldoende inschrijvingen mogelijk. We zitten weer aan de kust. We zitten in Kijkduin en daar is echt het strand weer immens groot. We zitten bij de strandmotor. Daar wordt allemaal zand, komt daar allemaal... allemaal bij elkaar gegooid. Maar we hebben gewoon een heel groot strand in Kijkduin waar we echt heel veel velden kwijt kunnen. Dus de inschrijvingen zijn eigenlijk bij ons onbeperkt.
0: Nou, dat is goed om te horen. Meer informatie, summerlybeachlife.nl, toch?
1: Juist, helemaal goed. Daar kunnen mensen zich inschrijven voor alle verschillende disciplines en alle verschillende sporten.
0: Arnoud de Wildschut, mag ik je weer onwijs bedanken voor het ons bijpraten deze week. En wij spreken elkaar volgende week weer. Veel succes dit weekend.
1: Zekers, dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daarvan, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtst bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongeren trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rijd morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet, duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Het doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. We denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Snowboarden.
5: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
6: Cricket.
7: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
8: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. All Sports Radio live met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Jelmer Lelieveld.
10: Een hele goede zonnige, ja het is nog een redelijk zonnige middag hier zo in ieder geval. En ook volgens mij in de rest van Nederland. Welkom bij een nieuwe All Sports Radio live. Uiteraard weer een uur lang gevuld vol met sport. Heel veel aandacht voor de belangrijkste bijzaak ter wereld, voetbal. Zometeen sportmarketeer Frank van der Walbaken over de commotie. Nou, commotie is nogal een understatement. Rondom de WK-aandelen ga ik met hem verder over praten. Daarnaast ook het allerlaatste transfernieuws. Frank Hoekman van FC Update. Ook om terug te blikken op de returnwedstrijden van Ajax en FC Twente van gisteravond. En daarnaast ook nog wel wat andere sport als je daarvan houdt. Ik ga bellen met roeier Melvin Twellaar over het WK roeien dat over een aantal weken van start gaat. Maar het eerst wel naar Ad Anders.
0: All Sports Radio. Update.
10: Heeft ook nog wel wat met voetbal te maken, want de Italiaanse oud-verdediger Franco Baresi die is overleden. Hij werd 66. Baresi die speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Heeft veel prijzen gewonnen ook. 3 Europa Cups in 89, 90 en 94. 6 Italiaanse landtitels en 4 Italiaanse bekers. Bij de club was hij teamgenoot van onder meer Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullit. En Gullit die heeft op zijn Insta gereageerd met een foto van hem met Baresi samen en de tekst: rust in vrede, Franco Baresi, voor altijd mijn aanvoer.

0: Looney. En Free Your Mind. In All Sports Radio Live. Dat het rommelt in de voetbalwereld is nogal zacht uitgerukt. FIFA die maakte eerder deze week bekend dat het een bedrijf wil oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. 20% van de aandelen zou verkocht moeten worden aan private investeerders. Ik ga vooral in gesprek met sportmarketeer Frank van de Balbaken. We gaan lekker praten over jouw meest favoriete persoon binnen de FIFA. Infantino, goedemiddag Frank. Inmiddels hebben meerdere voetbalbonden, waaronder de UEFA, gereageerd. Hoeveel boter had Infantino op zijn hoofd bij het bedenken van dit idee?
1: Ja, laat ik eerst eventjes iets wat ik constateer, dat men praat alleen maar dat hij het zou praten over de verkoop van het WK-voetbal. Dat is natuurlijk weliswaar het snoepje eruit, maar het gaat over alle FIFA-activiteiten, dus ook de vrouwen-WK's, het wereldkampioenschap voor clubs, voor de jeugd. Dus voor alle FIFA-activiteiten wil hij dus een aparte FIFA Forward Enterprise oprichten. En daar wil ik dus een gedeelte van de aandelen, op dit moment praat hij over 21%, wil hij verkopen aan het bedrijfsleven. Of aan andere geïnteresseerden, niet noodzakelijkerwijs alleen het bedrijfsleven. Nou, dit is in de sport op zichzelf niet nieuw. Er zijn andere sporten die dat ook al doen, maar meneer Infantino, die wordt nu natuurlijk een soort slachtoffer van zijn eigen gedrag. Want hij heeft de afgelopen jaren zich op een dusdanige wijze, ik zou bijna willen zeggen, misdragen. En alleen maar gegaan voor het geld en het grote geld en voor zichzelf. Dat hij nu, alles wat hij doet, wordt nu gezien als verdacht. En wat is het gewin voor hemzelf in plaats van voor het voetbal? Kijk, en dan is natuurlijk, komt gauw het argument om de hoek kijken. Als wij een gedeelte van het voetbal gaan verkopen aan private equity fondsen, die zitten er dan maar met één ding, met één reden in, en dat is voor het grote geld. En niet voor sportieve winst, dus voor financiële winst. Nou, en dat willen we natuurlijk niet, zeker niet als we de sport hebben, voetbal, de meest populaire sport van de wereld, die al niet alleen maar meer miljoenen opraapt uit de markt, vanuit de mediarechten en de sponsors, en natuurlijk de tickets, eerder al miljarden binnenhaalt. Dus waarom zouden we nu het eigendom van het voetbal, tussen aanhalingstekens, gedeeltelijk of geheel, want het, dat het een eerste stap zou zijn, wordt natuurlijk ook verwacht, als je het hebt over Infantino. Waarom zouden we dat verkopen? Want dan wordt de geloofwaardigheid van de sport, de onvoorspelbaarheid van de sport, komt dan in het geding.
0: Is de voetbalwereld sowieso natuurlijk heel veel overgeleverd toch aan de commerciële zaken?
1: Nou, dat hoeft op zichzelf niet verkeerd te zijn. Kijk, de sponsors bijvoorbeeld en de mediarechten, die worden betaald voor een WK of voor een ander evenement. En die vragen er niks voor terug, anders dan de uitzendrechten en eventuele zichtbaarheid en het gebruik kunnen maken van het toernooi. Punt. Maar die zullen nooit enige stem hebben in de toekomst van het voetbal over de spelregels of over wat dan ook. Dan blijft het voetbal baas in eigen huis. En dat is natuurlijk iets geheel nieuws. Als er nu investeerders komen die aandelen verwerven in het product, tussen aanhalingstekens voetbal, dan kunnen die op een gegeven moment mee gaan praten. En dan zet dat de deur, waar is of niet, laat ik even in het midden, maar dat die verdenking heeft Infantino zich nu op de hals gehaald. Dan zet hij de deur open voor

0: invloed op het spel en op de uitslagen. Nou, en dan kan je verzekeren dat als de geloofwaardigheid van de sport in het geding komt, met andere woorden, de uitslagen komen in het geding, dan loopt de fan weg. En als de fan wegloopt, lopen de media weg. En als de media weglopen, lopen de sponsors weg.
1: Visueuze cirkel dan. Jij zei eerder ook dat het bij andere sporten wel al gebeurd is. Hè? Het idee van Infantino en van de FIFA. Hoe heeft het daarbij uitgepakt?
0: Nou, daar is het puur gewoon. Kijk, ik zei in het begin ook al. Op zichzelf is het niet eens verkeerd als je een minderheid van de aandelen in de commerciële activiteiten van een voetbalcompetitie of een andere sportcompetitie verkoopt. Als je wat geld zeer nadrukkelijk nodig hebt. Maar de FIFA heeft het niet nodig. B, het is de grootste sport van de wereld en die is intens populair. Dus waarom zou je op dit moment die stap wagen als je dat geld niet nodig hebt? Want er is meer dan genoeg geld. Maar meneer Infantino heeft mede geholpen nu door zijn WK in Amerika. En hij werkt nu samen met de broer van de schoonzoon van Trump. Dus die is er ook alweer bij betrokken. Nou, we weten allemaal wat Trump doet met beleggingen en alles. Dus nu wordt het extra verdacht, nogmaals, vanwege dat gekke gedrag van Infantino. Hetgeen die ook heeft laten zien tijdens het WK met die rode kaart intrekken. Met de exorbitante toegangsprijzen. En met de drinkspauzes die puur bedoeld waren om de mediarechten nog op te schroeven. Hè, voor televisiecommercials. Kortom, hij is nu een verdacht persoon. En hij krijgt nu niet alleen de UEFA tegen zich. En het leuke natuurlijk is voor UEFA, het sterke voor UEFA is, een wereldkampioenschap voetbal zonder Europa is geen wereldkampioenschap. Want van de laatste 8 teams in het afgelopen WK waren er 6 uit Europa.
1: Precies.
0: En de laatste 4 waren er 3 uit Europa. Nou, datzelfde geldt voor het WK voor clubs, het andere snoepje wat hij wil verkopen. Nou, daar zitten ook alleen maar de top Europese clubs in, van Real Madrid tot Barcelona tot Bayern München tot Arsenal. En dus hij kan niet zonder Europa. Maar hij denkt dat ik heb de macht met het grote geld. En bij FIFA zijn 211 landen aangesloten. En de meerderheid daarvan, meer dan de helft, zijn kleine landen in Afrika en andere delen van de wereld. En het is nog steeds one country, one vote systeem bij de FIFA. Dus hij denkt dat die, met kopen van die stemmen dat hij er is. En dat zou nog eens kunnen lukken ook. Maar dan nogmaals gaat hij gestuiten op een situatie dat een wereldkampioenschap voetbal zonder Europa is geen wereldkampioenschap. En dan worden er dus ook niet enorme geldbedragen betaald door de mediarechten en door de sponsorrechten te verkopen.
1: Ja, ja, je zei natuurlijk ook al, ja, Noord- en Centraal-Amerikaanse Bond heeft ook het voorstel afgewezen. Die heeft het dan afgewezen. Ja. FIFA wil dan, UEFA wil het echt boycotten. Nou, Aziatische Voetbalbond AFC, die heeft eerder vandaag bekendgemaakt zich ook tegen die plannen te keren van de FIFA. FIFA kwam ook met een statement naar buiten. Hè, waarbij ze zeggen dat ons geplande consultatieproces is verstoord door onjuiste mediaberichten. Dat klinkt ook een beetje als een soort damage control.
0: Ja, kijk, hij is denk ik zelf ook geschrokken van de resultaten. Hij is een soort persoon die zichzelf waanzinnig overschat. Hij denkt, ik heb de macht. Hij beschouwt zichzelf ook als een wereldpoliticus. Hij dook ook opeens op in de vredesonderhandelingen in Egypte tussen Hamas en Gaza en Israël. Nou, wat doet die man daar? Hij zat op de tribune achter Trump toen hij de inauguratiespeech hield. Dus hij voelt zich een wereldspeler, gedekt door het, ja, een van de meest gewilde producten op aarde, het voetbal. Maar zo werkt het natuurlijk toch niet. Dus hij heeft zichzelf overschat met deze manoeuvre. En hij wil, volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Hij zit er al 8 jaar. Volgens de statuten van FIFA moet hij dan aftreden. Hij heeft het weer zo weten te draaien dat hij kan worden herkozen. Nou, hij zegt nu ook een deadline van voor 19 september moeten jullie beslist hebben. Nou, ik denk dat hij het lid op de neus krijgt, want ik denk dat er absoluut niet unaniem wordt besloten dit te doen. En ook al wint hij die stemmen, nogmaals, dan zit hij nog niet in een winnende positie, want nogmaals zijn snoepjes, het WK voor clubs en het WK voor landenteams, is niets zonder Europa. Dus dan gaat hij toch ten gronde.
1: Kan je maar meenemen vanuit jouw marketingachtergrond? Hè? Van als stel dat hij heeft een plan voorgesteld en de FIFA hebben een plan voorgesteld. Dat wordt dus zeer slecht ontvangen door een groot gedeelte van de voetballanden. Hoe gaat men dan om met damage control achter de schermen bij zo'n organisatie als FIFA?
0: Ja, kijk, het voetbal op zichzelf is sterk genoeg om deze ongein, om het maar even zo te noemen, te kunnen trotseren En die komen er toch wel weer sterk uit. Dus, maar ik denk dat dit de eerste spijker in de doodskist is van meneer Infantino. Hij heeft zijn kaarten overspeeld. En damage control zal hij zo proberen te doen. En hij komt nu, natuurlijk de aanval is de beste verdediging. Komt hij nu met aanval op de media dat die het verkeerd vertellen. Nou, er is geen andere manier om het te vertellen. Want je richt een nieuwe enterprise op en je verkoopt de aandelen. Van hoe kan je dat misinterpreteren? Hoe kan je dat verkeerd uitleggen? Dat is gewoon de waarheid. Dus hij is al bezig met damage control. En hij denkt waarschijnlijk in het kader nogmaals van die zelfoverschatting, ik kan dit brandje wel blussen. Nou, ik denk van niet.
1: Ja, dus de val is wel mogelijk nabij. Dus stel dat het dus wel doorgaat. Hè? Zou de UEFA dan zelf nog met andere bonden iets gaan oprichten? Wat verwacht jij?
0: Nou, dan zullen ze ongetwijfeld de koppen bij elkaar steken om te overleggen wat te doen. Hè, maar nogmaals, kijk, als Infantino het wint, omdat hij de meerderheid heeft van de stemmen, omdat al die kleine landjes, die worden nu gepaard met 10 miljoen per jaar voor de komende 4 jaar. En dat is voor een klein landje in Afrika dat net zoveel stemmen heeft als Engeland of Duitsland of Spanje. Dat is natuurlijk heel veel geld. Dus die stemmen krijgt hij waarschijnlijk wel. Maar als hij dan vervolgens weer komt en volgend jaar in 2027 hebben we het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal in Brazilië. Dat is dus al gauw. En als daar dan opeens de uitzendrechten niet worden verkocht of voor weinig geld worden verkocht. En het wereldkampioenschap vrouwen is exclusief Europa, exclusief Aziatische landen, exclusief Noord-Amerika. Ja, dan begrijp je al dat wordt een fluttoernooi. Nou, dus hij is bezig, als hij gaat volharden in dit spel, met zijn eigen graf te graven.
1: Nou, we gaan het in de gaten houden. Het is een cliché, maar gaat ongetwijfeld nog bijzondere dingen. Er gaan nog bijzondere dingen gebeuren naar aanleiding van dit plan. Dankjewel, Frank van der Walbaken.
0: Graag gedaan.

0: De heerlijkste happy set song die er bestaat. Dat vind ik dat als heerlijke Friday I'm in Love van The Cure op All Sports Radio.
1: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
0: Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat PSV oud-Feyenoorder Lucharel Geertruiden als gewenste versterking ziet. Volgens het Eindhovense Dagblad wil hij graag de overstap maken. Geertruiden, die nog tot medio 2029 onder contract staat bij Leipzig, werd afgelopen seizoen verhuurd aan Premier League club Sunderland. Tot een definitieve overstap kwam het uiteindelijk niet. En daardoor staat hij inmiddels open voor een nieuwe uitdaging. Het lijkt dus PSV te worden waar hij zijn carrière voort gaat zetten. FC Twente wil zich deze zomer versterken met Gerardo Schaken, maar Feyenoord die is niet van plan om de talentvolle aanvaller te laten gaan. Een bod van 1 miljoen euro is door de Rotterdamse club afgewezen. De verwachting is dat FC Twente zich opnieuw gaat melden in de Kuip. Een internationale die heeft zich versterkt met John Stones, de centrale verdediger die dit WK met Engeland in de halve finales werd uitgeschakeld door Argentinië, tekent voor 2 seizoenen in Milaan. Deze zomer liep Stones uit zijn contract bij Manchester City. Met het tekenen voor Inter begint de Engelsman aan zijn eerste buitenlandse avontuur in zijn loopbaan.
1: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
2: Dit is All Sports Radio.

0: wat een geweldige uithaal was dat zeg. Ik zat eerlijk gezegd ook even beter toen hier in de studio, maar ik zal het niet overdoen, want ik wil je ook een gehoorbesparing, gehoorbeschadiging besparen, wilde ik zeggen. Judith Nomi van Armand van Helden in All Sports Radio Live. Iets heel anders dan. Gisteravond was het tijd voor de returns voor de kwalificatie van de Europese toernooien. Zo won Ajax met 4-1 van Vojvodina in eigen huis voor de kwalificatie van de Conference League. FC Twente die reisde af naar het Hongaarse Ferencváros, waar ze niet verder kwamen dan een 2-2 gelijkstand. Waardoor ze over 2 gespeelde wedstrijden nu uitgeschakeld zijn in de kwalificatie van de Europa League. Ik ga erop terugblikken met Frank Hoekman van FC Utrecht. FC Update. Helemaal gek worden. FC Update. Frank, een hele goede middag. Laten we even beginnen met de FC Twente. Speelde 2-2 in Hongarije. Cumulatief 4-3. Uitgeschakeld dus. Gaan wel door na de kwalificatie van de Conference League. Heeft Twente zichzelf tekort gedaan?
1: Dat is lastig te zeggen. Enerzijds, de basis voor de uitschakeling is natuurlijk in eigen huis al gelegd. Met die 1-2 thuisnederlaag van vorige week. Dan nog, ze kwamen nu na 20 minuten met 1-0 achter, ongelukkige penalty. En 10 minuten later kwam Ferencváros met 10 man te staan. Philip Rommens, nog bekend van Go Ahead Eagles, die kreeg rood. Voor een forse tackle op Seruki. Ja, dan alsnog, hoe het dan tot dan toe ook verlopen is, zou je zeggen dat Twente erop en erover moet. Maar daar heeft het met een dramatische start van de tweede helft eigenlijk nooit naar uitgezien. Zelfs tegen Timan liep het tegen een tegengoal aan. Die ik voor een groot deel wijd aan toch wat slap verdedigen van Staf Lemkin. Die gewoon achteruit liep en zijn tegenstander liet schieten. Ja, dan weet je met 2-0 achter dat het eigenlijk en een 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd dat het eigenlijk gedaan is. Dan komt Twente nog terug in de slotfase, maken nog 2-2. Maar die 3-2 die nodig was voor een verlenging zat er niet meer in. Dus ja, tekort gedaan weet ik niet. Maar ja, uiteindelijk denk ik wel dat ze terecht niet door zijn op basis van die twee wedstrijden wat ze hebben laten zien tegen Ferencváros. Het was gewoon echt niet genoeg.
0: Wat hadden ze nou nog anders kunnen doen vergeleken met vorige week?
1: Ja, dat is altijd achteraf makkelijk praten.
0: Of wat hadden ze moeten leren nou vorige week?
1: Dat in ieder geval die counter van Ferencváros wel degelijk gevaarlijk is. En dat die Jozef gewoon de dubbele dekking verdient. Die was in Enschede al goed en die was nu ook weer de grote man. Ja, die werd gewoon halfhartig afgestopt, vooral bij die tweede goal. En dat doet ze de das om. Dus het is aan de ene kant een stukje kwaliteit, denk ik. En aan de andere kant ook een stukje focus. En het was uiteindelijk niet genoeg om hier toch die volgende ronde uit het vuur te slepen. En dat is een pittige teleurstelling, denk ik, ook voor Van der Brom, die het vorig seizoen overgenomen heeft. En eigenlijk prima heeft gepresteerd met Twente door uiteindelijk ze naar die voorronde Europa League te leiden. Ja, dat het dan op deze manier strandt, dat is zuur. En dat is ook wel zorgelijk, denk ik, voor Van den Brom, die ook terecht pissig was na afloop.
0: Nou, had Twente natuurlijk nog wel in de 83ste en 86ste minuut een comeback. Goal van Weghorst. Is dat waar Weghorst zich in onderscheidt?
1: Het is wel iemand die altijd blijft gaan natuurlijk. En dit was een kopgoal. Nou ja, hij heeft de lengte. Dus dat kan hij, dat weten we. Nou, het is daarnaast een character, om het zo maar te zeggen. You love him or you hate him. Er is weinig tussen bij hem. Ik heb ook mijn persoonlijke mening wel. Aan de ene kant denk ik, het is af en toe behoorlijk overdreven wat die jongen doet. Aan de andere kant, het is wel een voorbeeldprof, denk ik. En iemand die alles geeft. En het is niet voor niks dat hij vaak ook in de slotfase beslissend is of nog opstaat. Dat is ook een soort karakter. En wat dat betreft denk ik dat Twente... Van Wolfswinkel is natuurlijk gestopt. Dat was de ervaren spits. En nu is Weghorst daarvoor teruggekomen. Die kan absoluut belangrijk zijn voor dit FC Twente. Daar ben ik niet zo bang voor.
0: Nou, FC Twente nu dus verder in de Conference League. Moeten spelen tegen FC Dordt 19-4. Ik kan me voorstellen, dat is nou niet per se een club waarvan je het allermeeste weet. Maar wat zijn de kansen voor Twente?
1: Ja, dit moeten ze gewoon pakken met alle respect. FC Dacia, ik heb ze even bekeken. Ze hebben nooit eerder tegen een Nederlandse club gespeeld. Komen uit in de Slovaakse competitie. Daar werden ze afgelopen seizoen tweede. Het is geen grote club. Het is geen sterrenselectie. Ik verwacht dat Twente. Ik denk dat Twente daar de grote favoriet is voor dat tweeluik. En dat zullen ze ook gewoon moeten redden. En daar hebben ze ook gewoon een surplus aan kwaliteit ten opzichte van deze ploeg, zoals ik het in kan schatten. En ja, dan komen we eigenlijk gelijk ook op de blessing in disguise van deze pijnlijke uitschakeling. En dat is dat je ja, nu tegen tegenstanders van een stuk lager kaliber mag gaan spelen om een plek in de Conference League. En ja, als Twente en Ajax erin slagen om zich daar allebei voor te plaatsen, dan zijn ze allebei verzekerd van 6 wedstrijden tegen. Er zijn meerdere goede ploegen hoor, die zich kunnen plaatsen voor dat toernooi. Maar je weet ook dat je een aantal clubs gaat treffen waar je gewoon van moet winnen. En dat is voor de coëfficiëntenlijst natuurlijk dan weer positief. Want we hebben natuurlijk Feyenoord gezien die het allereerste Conference League seizoen de finale wist te bereiken. Ja, als je kijkt naar de clubs die ze daar tegenkwamen op weg naar die finale. Ja, dat zijn clubs waar Nederlandse clubs zeker minimaal aan gewaagd zijn. Laat staan dat ze eigenlijk daar gewoon van moeten winnen. En dan lonkt in ieder geval een goed seizoen qua Europese punten. En die zijn ja, nodig om bij te blijven. Of straks misschien weer de rollen om te draaien met Portugal. Dat ons afgelopen seizoen voorbij is gestreefd. Dus dat is het enige positieve wat ik aan deze uitschakeling kan noemen. Maar je moet het wel even doen, uiteraard.
0: Maar ik extrapoleer wel uit jouw woorden dat Twente het niet gaat onderschatten tegen de club.
1: Ik ga er niet vanuit dat Twente, Van der Brom, die weten dat je ook tegen clubs waar je meer kwaliteit hebt, dat je daar nog steeds zelf 100% moet geven om dat kwaliteitsverschil ook daadwerkelijk over 2 wedstrijden uit te kunnen drukken. Dus ik ga er niet vanuit dat Twente daar te makkelijk over denkt. Zeker niet na deze toch wel ja, pijnlijke exercitie tegen Ferencvárosi.
0: Dan door naar Ajax. Nou, die wonnen wederom met ruime cijfers van Vojvodina. 4-1.
1: Ja.
0: Zien we dat ander Ajax dan vorig jaar?
1: Ja, ik denk wel dat Michel goed begonnen is in die zin dat er een duidelijke spelopvatting achter zit. En ik denk dat deze selectie, die grotendeels natuurlijk nog overeenkomt met die van afgelopen seizoen, dat die daar gewoon behoefte aan heeft. Want Ajax heeft afgelopen seizoen met 3 verschillende trainers gewerkt, die allemaal weer hun eigen accenten legden. Heitinga, Grim en Oscar Garcia als laatste, die ze dan nog naar de play-off winst leidden. Ja, ik denk dat Ajax erom schreeuwt om stabiliteit en om een vast verhaal. En ik denk dat er ook heel wat geks moet gebeuren. Wil Jordi Cruijff dit seizoen niet afmaken met Michel, laat ik het zo zeggen. En ja, dus ze geloven in deze trainer. En hij heeft in ieder geval in de weken die hij nou bezig is, de basis gelegd. En ja, aan de andere kant, de transfermarkt is nog steeds open. Er staan nog steeds spelers te komen. Dus er gaat nog wel het een en ander bij komen. Is de verwachting en misschien ook nog wel vertrekken. Dus ja, hoe het uiteindelijk Ajax eruit komt te zien, dat is misschien niet helemaal één op één vergelijkbaar met wat we nu hebben gezien in dit tweeluik tegen Vojvodina. Maar de start is qua voetbal over de hele is gewoon veelbelovend. Ja, Ajax heeft gewoon meer kwaliteit dan Vojvodina. Maar dat is uit en thuis ook gewoon gebleken. Ondanks dan die achterstand in de heenwedstrijd. Die eigenlijk uit het niks. Vojvodina 5 minuten voor rust op 1-0 kwam. Uit een hoekschop. Daar was Michel pissig over, want die werd niet goed verdedigd. Nou, dat is goed om daar extra op te trainen en een goed plan voor te hebben. Anderzijds, ja, dat ze in de tweede helft alsnog uitliepen naar 4-1, dat was niet minder dan verdiend. En dat voor hem in een wedstrijd die eigenlijk al gespeeld was na de 1-4 van vorige week, waar ik eigenlijk ook geen twijfel over liet bestaan wie daar de sterkste was van de twee.
0: Maar het is dus wel een beetje die tandem Cruijff en Michel dan die het nu laat werken dan bij Ajax.
1: Ja, die trekken aan de touwtjes. En je ziet ook dat, zeker gezien de namen die ook komen, dan wel gelinkt worden, dat daar Dat daar een goede samenspraak is. Ze zijn al aan meerdere spelers van Girona gelinkt. Nou ja, Daley Blind is natuurlijk teruggekomen. Die heeft daar de afgelopen 3 seizoenen onder Michel gespeeld. Ter Stegen afgelopen seizoen, al was hij daar het grootste deel geblesseerd. Nou, het lijkt erop dat die soap nu eindelijk ten einde is en dat hij alsnog gaat tekenen in Amsterdam. Dus dan hebben ze de ervaren keeper ook binnen. Dan werden ze ook nog gelinkt aan Unahi, die daar de afgelopen seizoen onder Michel gespeeld heeft. Of die nog haalbaar is, is een tweede. Maar dat gaan we meemaken in de laatste weken van de transfermarkt. Dus ja, het feit dat Michel heel veel te zeggen heeft over het aankoopbeleid, dat zegt ook iets over het vertrouwen dat Jordi Cruijff in hem heeft. En dat ja. Die gaat deze werkrelatie aan met de intentie dat meerdere jaren moet gaan functioneren. Dat kan niet anders, want anders dan, ja, dan leg je voor de zoveelste keer het beleid weer in handen van passanten. En dan dan zit er over een jaar weer een heel ander duo die al deze spelers weer moet gaan zien te lozen. Dus nee, daar is niemand bij gebaat. Ik denk dat rust en stabiliteit bij Ajax een groot goed is wat de afgelopen jaren gewoon ontbroken heeft. Eigenlijk vanaf het moment dat Overmars, Ten Hag, Van der Sar, dat die tandem vertrok. En dat Jordi Cruijff nu gewoon moet inzetten op een meerjarenstrategie. En en daarbij de best mogelijke trainer, nou ja, die hebben ze dan in de persoon van Michel aangesteld. En het is voor Ajax alleen maar te hopen dat ook iets voor de lange termijn is, zodat er niet weer onrust in de tent komt, die uiteindelijk altijd betekent dat je ook sportief niet eruit haalt wat erin zit.
0: Dan nog even kort over de bondscoach van Oranje. De Slot gaat het niet worden. Bos Ten Hag ook uitgesloten. Waar gaat jouw gevoel naar uit? Wie denk jij dat de KNVB gaat aanstellen? Ja, Reiziger wordt ook genoemd. Die wordt veelvuldig genoemd.
1: Reiziger wordt genoemd. Hebben ze al in huis. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook Ruud van Nistelrooy nog in huis. Die heeft ook het papiertje. Ja, ik heb sterk het gevoel dat ze nu toch echt bij Reiziger uit gaan komen. Hoewel daar ook al flink wat mensen binnen de voetbalwereld of ja, commentatoren, journalisten zijn die daar hun grote twijfels bij hebben geuit. Hij heeft natuurlijk nooit op het hoogste niveau gewerkt. Wel bij Jong Ajax, daar is hij kampioen mee geworden. Hij is gepasseerd bij Ajax toen er toen de hoofdtrainerschap vakant was. Dus hebben ze Heitinga doorgeschoven. En nu met Jong Oranje, ja, is toch ook bezig aan een moeizame kwalificatiereeks. Dus ja, het is niet overtuigend. Anderzijds, het is wel iemand met een visie. En het is ook wel iemand met die ze bij de KNVB kennen. Dus ze weet wat ze ervan kunnen verwachten. Ja, ik denk dat als ze Slot hadden kunnen krijgen, dat die het gewoon geworden was. Dat is dan helaas nog niet het moment voor hem. Nou, dat snap ik ook heel goed. Hij is 47. Los van het financiële heeft hij ook gewoon sportief een plan en wat voor ogen. Dus ja, ik denk dat er uiteindelijk als je alles wegstreept wat er al weggevallen is, en dan kun je nog wel aan een buitenlandse bondscoach denken, maar ik denk niet dat de KNVB daarop om staat te springen.
0: Ja, waarom niet? Dus dat vroeg ik me ook nog af inderdaad. Want Guardiola die heeft ooit gezegd, als ik Nederland zou kunnen coachen, dan sta ik daarvoor open. Mede vanwege Cruijff natuurlijk, voetbaladept. Waarom niet weer gewoon een buitenlandse coach? Waarom dat niet gewoon proberen?
1: Nou, ik denk dat ten eerste een financieel verhaal is. Dat heel veel buitenlandse trainers in het clubvoetbal dusdanige salarissen kunnen binnenharken die de KNVB niet kan en wil betalen. Dus dat is één. Van Guardiola, Italië heeft ook geprobeerd om hem aan te stellen. Ik hoorde Edwin Winkels zeggen dat Italië misschien nog wel meer interessant voor hem zou zijn. Ook omdat hij daar in zijn nadagen gespeeld heeft. Bij Brescia nog. En dat hij echt gek is van dat land. Nou ja, dat is kansloos gebleken. Ik weet niet of dat op financiën is of puur om het feit dat hij na zoveel jaar toe is aan een sabbatical, aan rust. En dan wil gaan kijken wat zijn volgende stap zou moeten zijn. Maar ik denk dat als je, ik vermoed dat er wel informeel lijntjes zijn uitgegooid hoor, maar dat Pep ook de KNVB heeft laten weten dat dit niet het moment is of dit niet een kansrijke optie is. Dus dat ze al vrij snel doorgeschakeld hebben. Dan is er natuurlijk altijd een ander kaliber trainers, buitenlandse trainers, die mogelijk wel beschikbaar zijn. Maar dan kijk ik bijvoorbeeld naar België, waar ze Roberto Martinez gehad hebben, die afgelopen tijd bij Portugal heeft gezeten. Ja, daar zijn ze ook niet heel tevreden geweest over die man. Terwijl dat is ook een Cruijff-adept. Dus dat kaliber trainers zou je dan aan kunnen denken. Ja, wat heeft zo iemand uiteindelijk voor op een Nederlandse trainer die het Nederlands voetbal kent? En ja, wat Reiziger natuurlijk wel voor heeft, is dat hij ook de volgende generatie goed kent. Omdat hij nu een aantal jaar Jong Oranje heeft gedaan.
0: Ja.
1: Dus dat hij ook uitstekend kan inschatten, als het goed is, welke spelers klaar zijn voor de stap naar het grote Oranje.
0: Dankjewel, Frank Hoekma van FC Update. Fijne dag nog verder.
1: Ja, graag gedaan. Fijne dag.
0: Dit is All Sports Radio Live. Op All Sports Radio, logischerwijs met Licky Lee. Dit is Follow Rivers in The Magician Remix.

0: Licky Lee in The Magician Remix. Follow Rivers. Op All Sports Radio. Nou, merkeer het vast in je agenda. Eind augustus vindt het WK roeien plaats hier bij ons in Nederland. Amstelveen om precies te zijn, met iets minder dan een maand. Ja, ben ik benieuwd hoe het staat met de voorbereiding. Ga ik doen met een van de roeiers die namens Team NL meedoet aan de dubbel 2. Dat is Melvin Tweller. Hoi Melvin.
1: Hey, goeiedag.
0: Nou, bij de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen deden jij en jouw dubbelpartner Simon van Dorp het al goed samen. Hè? De eerste gouden medaille voor de Nederlanders was dat daar. Welke lessen heb je al geleerd in aanlopen naar het WK na Sevilla?
1: Het is voor mij natuurlijk ook een nieuwe ploeggenoot. Dus wat dat betreft een heel nieuw avontuur. Dus een beetje gewend raken aan elkaar. Ook elkaar natuurlijk wat beter leren kennen. Je zit veel op elkaars lippen in één keer. Dus daar hebben we wel veel van geleerd. En nu steeds bezig om dingetjes te verbeteren richting het WK.
0: Hoe raak je dan een beetje vertrouwd met elkaar? Want je moet echt op elkaar kunnen bouwen natuurlijk.
1: Ja, dat is denk ik vooral echt heel veel uren samen maken. En jij ligt natuurlijk ook samen op kamer, op trainingskampen. We zijn nu op hoogtestage. En elkaar dan beter leren kennen, uren maken. Wedstrijdssituaties gewoon nabootsen. Dus veel afstandjes doen. En dan leer je elkaar steeds beter kennen. En weet je hoe je reageert op bepaalde stressmomenten. En dat proberen we zoveel mogelijk op te zoeken.
0: Heb jij nog iets geleerd van Simon dan bijvoorbeeld daarin?
1: Simon is echt, we zijn wat onze bouw betreft wel uit. Dus Simon is super explosief en ik ben iets meer een duuratleet, denk ik. Dus als het op de sprint aankomt, heb ik wel veel van hem geleerd hoe je dat doet. En andersom denk ik dat ik goed ben, ook in het middendeel. Daar kan ik hem dan weer wat van leren. Dus op die manier vullen we elkaar denk ik best wel goed aan.
0: Wat mooi, dat lijkt me ook wel een fijne geruststelling dan in aanloop naar het WK.
1: Zeker. Ja. En sowieso natuurlijk super mooi dat het in Amsterdam is. Dus onze thuisbaan waar we eigenlijk altijd wel trainen. En om dat dan in één keer te zien veranderen naar een wereldkampioenschapbaan, dat is wel super vet.
0: Nou, kom je ook nog in actie tijdens de World Cup in Luzern? Heel veel ploegen starten in de WK-formatie, behalve jij en Simon. Waarom is dat?
1: Ja, klopt. Ja, we hebben allebei best wel veel geskift de afgelopen jaren. En wij dachten dat het voor ons een hele goede uitdaging was om het seizoen een beetje op te knippen. Dus een nieuw tussendoel met een ander nummer, waarin we onszelf vooral heel erg moesten uitdagen. En harde races moesten varen voor onszelf. En ik denk uiteindelijk ook wel dat het ons echt wel heeft geholpen. En dat we hierdoor ook weer stappen hebben kunnen zetten als ploeg. Dus dat je je eigen puntjes heel erg gaat verbeteren. En dat vervolgens als ploeg dan weer beter wordt. En dat was eigenlijk een beetje de reden erachter.
0: Oké, ja, ik zat me eens helemaal in te denken. Je wil natuurlijk juist gewoon heerlijk samen zijn. Juist met z'n tweeën. Om zo goed mogelijk te kunnen presteren dan in Amsterdam.
1: Dat idee, dat snap ik wel. Maar het is uiteindelijk... wil je jezelf individueel ook ontwikkelen. Om uiteindelijk een betere ploeg te worden. En dat was eigenlijk het grote idee erachter. En ik denk uiteindelijk ook die voorbereiding, die varen we ook wel met z'n tweeën. Zeg maar, je zit alleen in de boot, maar je doet wel alles naast elkaar. Dus in die zin doe je het alleen, maar doe je het ook een beetje samen.
0: Nu, jij bent het wel gewend om voor medaillemateriaal te roeien. Naar Olympische Spelen onder andere, WK-medailles, EK-medailles. Ja. Hoe blijf je jezelf continu scherp houden? Ook in aanloop naar zo'n WK?
1: Ik denk dat ook wel... door ook dit soort dingen te doen tussendoor. Dus ook in de skiff te varen. En uiteindelijk als je daar aan de start ligt, dan wil je gewoon het beste eruit halen. Dus voor mij is het ook altijd wel een doel om me persoonlijk te ontwikkelen. Dus niet zozeer bezig zijn met het resultaat, maar echt met het proces er naartoe. En dan hoop ik daar dan de beste race te varen.
0: Kan je daar wat meer vertellen over hoe je dan persoonlijk gegroeid bent?
1: Nu, afgelopen periode.
0: Ja?
1: Het is natuurlijk... Ik heb 6 jaar lang met Stef in de boot gezeten. En mijn vorige ploeggenoot. En dit was gewoon totaal weer wat nieuws. Een nieuwe ploeggenoot, een nieuwe dynamiek in de boot. En in het begin wou ik het een beetje aanpakken zoals ik het hiervoor heb aangepakt. Maar dat werkt niet echt. Dus in die zin moet je ook leren dat dit weer een nieuwe ploeg is. Dat je weer op andere dingen moet gaan letten. Natuurlijk kan je wat ervaring meenemen. Maar je moet het wel zien als een nieuw project. Dat heb ik wel geleerd de afgelopen tijd.
0: Wanneer merkte je dan dat het niet echt werkte wat je voorheen deed?
1: Nou, het was niet dat het niet werkte op zich hoor. Maar gewoon meer dat je... andere focuspunten moet hebben dan met een andere persoon dan met de persoon waar je voor hebt gevaren. Dus dat merk je op zich in trainingen en zo wel. Dat de kracht van deze ploeg weer een andere kracht is dan de vorige.
0: Ja. Nu, jij bent vroeger begonnen met roeien op je 12e. Is het ook nog wel eens, ik zit me zo in te beelden van als ik dan mensen op televisie zie die echt op het hoogste niveau sporten. Heb jij nog wel eens dat je dan zo'n flashback hebt van, goh, ik ben nu, ik zit gewoon voor WK-materiaal te roeien of op Olympische Spelen ben ik aan het roeien. Gaat dat bij jou ook om je hoofd om?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, het is natuurlijk vroeger, je begint echt voor het lol en om een leuke tijd te hebben met je vrienden. En er is één ploeg, die varen heel lang mee. En daar keek ik als kleine jongen, keek ik daar altijd naar. En op een gegeven moment lig je dan naast ze en zien ze jou opeens als concurrent. En dat was laatst wel een besefmoment dat zij dan opeens naar ons kijken als ploeg om te verslaan. Terwijl ik dat vroeger juist super vet vond om naar hun te kijken. Dus dat zijn dan wel van die besefmomenten dat je best wel aan het groeien bent als sporter.
0: Het WK dus binnen een maand ongeveer. In het Amsterdamse Bos. Wat hoop je samen met Simon te bereiken?
1: Ja, uiteindelijk willen we daar gewoon echt wel het maximale neerzetten. En zelf ben ik nooit heel erg gefocust op het resultaat. En natuurlijk willen we heel graag winnen. En dat zou natuurlijk super mooi zijn. Maar als we daar gewoon het maximale eruit hebben gehaald, dan ben ik tevreden. En ik denk dat we goed op weg liggen om echt bij de beste ploegen te horen. Maar we gaan daar zien wat het allemaal waard is geweest. Afgelopen periode trainen. En nou, hoop ik dat ik daar tevreden terug kan terugkijken.
0: Nou, dankjewel voor nu, Melvin Twellaar. Dus eind augustus kom je in actie samen met Simon van Dorp. Heel veel succes.
1: Ja, kom allemaal kijken.
0: Ja, zeker.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Ja, tot zover deze All Sports Radio Live. Om 5:00 wordt deze uitzending herhaald. Maar ik wil ook nog even wat zeer in de belangstelling aanbevelen. Namelijk om 3:00 bloed, zweet en tranen. Mario van den Ende interviewt hockeylegende Teun de Nooier. Heel fijn weekend alvast toegewenst.
3: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
5: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
6: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
7: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Zelfs in een gemiddelde soapserie zitten nog niet zoveel plot twists als in dit seizoen in de MXGP. Waar we een aantal weken het nog hadden over hoe duur wellicht de twee extra uitvalbeurten zouden kunnen zijn voor Jeffrey Herlings in de strijd om het kampioenschap, is het inmiddels helemaal omgedraaid. De jonge Lucas Koenen die leek na Zuid-Afrika schier ongenaakbaar, maar de sport liet wederom zien dat er ongeluk in een klein hoekje zit. Een val in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zorgde ervoor dat hij een beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen heeft. Hij probeerde het nog wel in Tsjechië, maar ja, het lukte hem gewoon niet. Hij moest opgeven. Herlings die won dan weer bij de Grand Prix en staat inmiddels 49 punten voor. Ik ga erover in gesprek met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppenieuws Magazine. Steven, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, elke keer als wij elkaar spreken is er wel iets nieuws gebeurd wat we allebei niet hadden zien aankomen. Wederom een plot twist.
2: Ongelooflijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erop kan zeggen. De kortste versie van het verhaal. Natuurlijk, we hebben een sport, motocross, die blessuregevoelig kan zijn. Risico's zitten in een klein hoekje, dus een foutje kan zwaar worden gestraft. En dat is in dit geval ook gebeurd tijdens de Grand Prix van Engeland. Tijdens de kwalificatiewedstrijd op zaterdagmiddag heeft Lucas Koenen een aanvaring gehad met de Fransman Maxime Renault. Een valpartij als gevolg. En in eerste instantie heeft hij de wedstrijd nog kunnen vervolgen en leek er eigenlijk niets aan de hand. Maar het tegendeel bleek waar. En de wedstrijd werd vroegtijdig, die kwalificatiewedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de volgende dag was er ook twee keer een nul score. Ja, in Tsjechië ging het helaas voor hem een week later niet veel beter. En dat heeft het kampioenschap compleet doen kantelen.
1: Ja, want zo stond Jeffrey Herlings een punt of 60 achter. En nu staat hij er bijna 50 voor. Nu kun je natuurlijk, als je concurrent uitvalt, kun je natuurlijk wel wat puntjes terugpakken. Maar hij dacht, goh, ik pak gewoon de volle map terug. Ik win bij de Grand Prix. Eigenlijk het enige waar hij het misschien iets minder heeft gedaan, was in de kwalificatiewedstrijd dan van Groot-Brittannië, waar hij dan 7 punten kreeg in plaats van 10. Maar voor de rest heeft hij gewoon de volle 100% gescoord.
2: Ja, vol in de aanval. Die kwalificatiewedstrijd begon heel chaotisch in op het circuit van Fox Hill. Eerst in de eerste, tweede bocht gaat Lucas Koenen dus onderuit. Een paar bochten verder wordt Jeffrey Herlings aangereden door Romain Vijveren. Waardoor Herlings ter val komt, heel veel plaatsen verliest, maar toch nog terug weet te komen. Inderdaad, 7 WK-punten. En ja, in de wedstrijd in Tsjechië was er eigenlijk helemaal niemand opgewassen tegen Herlings. Ja, die ruikt natuurlijk bloed, schakel erbij. En ja, het resultaat is bekend. 49 punten los. Met nog een aantal wedstrijden op de kalender. Waaronder de Grand Prix van België komend weekend en de Grand Prix van Nederland. Nu weten we dat zowel Herlings als Lucas Koenen bijzonder sterk zijn op de zware zandcircuits. Maar ja, Lucas Koenen is niet fit. En wie moet dan Herlings in het zand kloppen? Ik heb geen idee.
1: Nee, dus daar gaat waarschijnlijk nog wel wat extra punten uitgelopen worden. Aan de andere kant, ja, Lucas Koenen, zolang hij niet rijdt, moet hij ook naar achter kijken. Inmiddels is het ook niet zo heel ver weer naar achter richting Romain Vijveren. Is de kans groot dat hij misschien in zijn thuis Grand Prix in Lommel toch voorbij gestoken gaat worden door Vijveren?
2: Die kans is er zeker. Het verschil met de Belg en de Fransman is teruggebracht naar slechts 25 punten. Een Grand Prix manche-overwinning is 25 punten. Ja, zoals gezegd, ik zie Herlings die wedstrijd absoluut domineren in Lommel. Maar ja, Vijveren is een oud winnaar tijdens de Grand Prix van

0: Er zijn absoluut nog mogelijkheden voor Lucas Koenen, maar die worden eigenlijk weekend na weekend kleiner. Zeker als hij niet in actie kan komen, dan is het met de Grand Prix van België definitief gedaan.
1: Want wat is eigenlijk de verwachting? Dat lijkt me natuurlijk de grootste vraag. Wanneer kan Lucas Koenen weer racen?
0: Nou, als er een Belgisch kampioenschap, /wereldkampioenschap voor stoppertjespelen gespeeld wordt, dan winnen de broers Koenen. Want die zijn natuurlijk al een tijdje in de lappenmand. Sascha Koenen raakte geblesseerd tijdens hun uitstapje naar de wedstrijd in Amerika. Lucas Koenen bijna twee weken geleden tijdens de Britse Grand Prix. Maar er is mondjesmaat aan informatie bekend. En al helemaal geen officiële informatie. Dus ja, hoe de vork precies in de steel zit, is nog eventjes afwachten. Hoe zwaar de schade precies is. Het is een vorm van Easyjazz, dat is wel bekendgemaakt door KTM. En dat kan 2 tot 12 weken duren. Nou, wanneer het 12 weken duurt, zijn we 3 maanden verder. Nou, dan zien we hem dit jaar helemaal niet meer in actie. Dat zou natuurlijk wel heel erg triest zijn. Dus het is gewoon simpelweg afwachten. Hij zal het, verwacht ik, gaan proberen tijdens de wedstrijd in Lommel op zaterdag. Lukt het? Ja, dan gaat hij de wedstrijd in. Maar ik zie hem ook zomaar niet in actie komen.
1: Dat is dus nog even afwachten. Als we het hebben over blessureleed dit seizoen, dan kom je ook wel wat Nederlanders tegen. Calvin Vlaanderen ook weer niet in actie gekomen in Tsjechië. En Kai de Wolf, die is weer terug van blessure. En de reed in 1 man is gewoon naar de 6e plaats. Dus dat is dikke prima.
0: Ja, heel erg sterk optreden van de Wolf. Geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd in Montevachi in Italië. Vervolgens de wedstrijden in Portugal, Zuid-Afrika en in Foxhill moeten missen. Heeft zijn pijlen gericht op de komende zandwedstrijden. Die wedstrijd dus in België en in Nederland. En was daardoor, om puur nog eventjes achter het startdek te staan, aanwezig tijdens de Grand Prix in Tsjechië. Keurige 6e plaats in die 1e manche. 2e manche, kleine schuiver in de openingsfase. Samen met Romain Fèvre ging hij in de 1e bocht onderuit. En koos daarna snel het hazenpad. En gingen we heel erg snel terug naar het renstier. Geen blessures, zal gewoon in actie komen komend weekend. Maar een extra wedstrijdje was misschien wel iets lekkerder geweest om die ook te volbrengen voor Kai de Wolf.
1: Baron van der Moosdijk is ook weer terug, heeft een aantal Grand Prix niet gereden op de KTM, maar komt terug met ook weer keurige puntennotering.
0: Een erg knappe prestatie voor Van der Moosdijk. Heeft ook een uitstapje gemaakt naar de wedstrijden in Amerika. Heeft daar 2 wedstrijden gereden. En daarbij, Van der Moosdijk richt zich volledig op de ADAC MX Masters. De Duitse internationale competitie. En pakt links en rechts een Grand Prixje mee. En in Duitsland is hij de titelverdediger. Dus het ziet er nu ook heel erg goed voor hem uit. En de wedstrijdjes voor de Grand Prix is eigenlijk puur om een beetje wedstrijdritme te houden. Ja, en misschien rijdt hij zich wel in de kijker van een Grand Prix team voor 2027. Want de Eindhovenaar pakt 23 punten en doet het daarmee bijzonder goed op het circuit van Loket. En daardoor, ondanks het missen van behoorlijk wat wedstrijden, bezet hij toch al de 20e plaats in de tussenstand van het kampioenschap.
1: Dan nog 1 naam te noemen, Rick Elsinga. Ook hij pakt weer wat puntjes. Wat voor weekend was het voor hem?
0: 7 WK-punten, daarmee een redelijke wedstrijd. Aan de andere kant, ja, Elsinga zit in moeilijkheden. Begin een huwelijk op de klippen zien lopen met Beta. Terwijl zijn toenmalige teamgenoot Jago Geerts nu wel heel erg sterk voor de dag kwam. De laatste wedstrijd al sterk voor de dag kwam. Maar Elsinga kon absoluut niet wennen aan die Beta. Zit nu op de KTM die hij over heeft genomen van Mattia Guadagnini. De Italiaan heeft een zware schouderblessure opgelopen. En daardoor is het Van Venrooy Racing Team op zoek gegaan naar een vervanger. Dat is de Elsinga geworden. Maar het is regelmatig puntjes scoren. Dat is absoluut, denk ik, het maximale voor Elsinga op dit moment. En dat doet hij eigenlijk voortreffelijk. Hij heeft de nodige Grand Prix gereden en daarvan, even kijken, 7 stuks en daarvan 2 nullen. Dan doe je dat niet zo verkeerd.
1: Nou ja, dan ook nog even de MX2 meenemend. De titelverdediger Simon Lengenvelder, die wordt denk ik naarmate het seizoen duurt steeds ongelukkiger. Want hij valt steeds verder terug in de ranking. Aan de andere kant hebben we Guillaume Fares, de Spanjaard. Ja, die is in bloedvorm de laatste tijd.
0: Inderdaad, Fares is helemaal in bloedvorm. Is eigenlijk de laatste 4, 5 wedstrijden eigenlijk nagenoeg onklopbaar. De eerst de kwalificatiewedstrijd in Tsjechië kende hij een moeilijke openingsfase en kwam hij terug vanaf een 19e naar een derde plaats. En de tweede manche in Tsjechië werd hij

0: tweede achter Liam Evans, die eindelijk weer eens een keer zijn tanden liet zien. Evans won die tweede manche, maar kende problemen door een valpartij in de openingsfase van de eerste manche. Dus voor de Grand Prix zegen deed hij absoluut niet mee. Maar Fres pakt overal 25 punten, of in ieder geval heel veel punten. En daarmee heeft hij de Sekunen inmiddels al op 33 punten achterstand gezet.
1: Hoe staan de Nederlanders er in de MX2 voor?
0: Wisselvallig. Klaksmakers vecht om de tiende plaats met Julius Mikula. Alleen Klaksmakers heeft de pech. De jongeman in Boksel heeft al behoorlijk wat nulscores door machineproblemen. Rijdt eigenlijk rond de tiende, achtste, tiende, twaalfde positie. Dus eigenlijk wel een vaste waarde in de WK-punten. Maar echt een doorbraak forceren richting de top 8, zoals hij eigenlijk van plan was dit seizoen, lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. En Jens Walvoort is wel naar Tsjechië gereisd, maar is niet in actie gekomen. En ik heb eigenlijk geen idee waarom hij niet van start is kunnen gaan.
1: Toch even snel noemend Gian Doense, want die heeft Groot-Brittannië en Tsjechië weer gereden. Dat zijn zijn tweede en derde Grand Prix van dit seizoen in de MX2. En deed het eigenlijk ook behoorlijk. Hè? In Tsjechië zelfs twee keer in tiende plaats.
0: Bijzonder knap optreden van de Limburger. Hij rijdt normaal in het EMX 250, zeg maar het laatste stapje richting de Grand Prix voor de MX2-klasse. Wil natuurlijk in 2027 de overstap maken naar de Grand Prix. Heeft daarvoor mogelijkheden gekregen om vast een aantal wedstrijden te proeven. En ja, rijdt zich ruim in de punten met twee keer in de top 10 notering. En dat geeft natuurlijk wel de burgermoed ook voor de toekomst, voor 2027. Kiest hij ervoor om nog een jaar in het EMX actief te blijven? Of maakt hij al de overstap naar de Grand Prix? En dat zal de toekomst uitwijzen. Maar dit is absoluut heel positief. Zeker op het lastige circuit van Loket. Om daar zo dusdanig sterk voor de dag te komen. Ik hoop dat ze daar bij KTM ook aandacht voor hebben. En dat ze hem doorstoten naar de Grand Prix.
1: Tot slot, we gaan aankomend weekend dus in België rijden, in Lommel. Wat kunnen we van die Grand Prix verwachten?
0: Een hele, hele zware zandbak. Misschien wel het zwaarste circuit wat we op de kalender hebben staan. Misschien wel het zwaarste circuit überhaupt ter wereld. Lierop is natuurlijk ook erg zwaar. Eigenlijk voor nagenoeg alle rijders een thuis Grand Prix of een semi-thuis Grand Prix. Want in de wintermaanden, wanneer het hier qua weer de juiste kant op gaat, zijn eigenlijk alle teams nagenoeg in de regio van Lommel gevestigd. Dus er wordt heel veel op het circuit getraind en heel veel getest. Dus de rijders kennen het circuit, de omloop, helemaal perfect. Nu is het natuurlijk wel iets anders. Er wordt twee dagen volop gereden. Ski wordt op diverse puntjes eventjes aangepast. De layout wordt dan aangepast. Ja, normaal gesproken zie ik daar Camden McLellan eigenlijk zegevieren in de MX2-klasse. Hij is een zeer goede zandrijder. Hij woont in Lommel. Dus ja, voor hem heb ik eigenlijk heel veel verwachtingen van de Zuid-Afrikaan. Voor Fares zal dit een wedstrijd zijn om te overleven. Is niet de allerbeste zandhaas. Dan denk ik toch dat McLellan sterker is. En Sacha Koenen is natuurlijk erg sterk in het zand. Maar ja, die worstelt nu altijd met die sleutelbeenbreuk. Het is even afwachten. Wanneer hij een podiumplaats kan pakken, is hij denk ik tevreden. Maar ja, dan is het eventjes afwachten wat Fares heeft gedaan. Loopt hij in of wordt die achterstand alleen maar groter?
1: De regerend WMX-kampioene, onze eigen Lotte van Drunen, die gaat meerijden in de MX2. In hoeverre is dat toch een voordeeltje om dat nog mee te pakken voordat zij weer in actie gaan komen in Nederland, in Arnhem?
0: Ja, de WK dames hebben nog twee wedstrijden te gaan. De eerste drie wedstrijden zijn erg moeizaam verlopen voor de dame uit Sliedrecht. Ik denk dat het puur een PR-stunt is om eens een keer weer te proeven aan het wereldkampioenschap. Ze is de Queen of Sand. Dus ja, in het zand kent ze absoluut zeer goed de weg. Ik hoop dat ze nog een aantal keren wat puntjes kan pakken. Maar het zal absoluut niet eenvoudig voor haar worden. Want ja, het verschil tussen mannen en vrouwen is nu eenmaal behoorlijk. Dus ja, misschien dat het al, als het allemaal een beetje mee zit, dat er één of twee puntjes in het verschiet liggen. En ja, goed, dan zet ze toch weer zichzelf weer in de boeken van de motocrossport.
1: Nou, dat zou mooi zijn uiteindelijk. En ja, bij de MXGP, we hebben er al een klein beetje over gehad, maar Jeffrey Herlings, de topfavoriet, toch?
0: Ja, absoluut. Met kop en schouders is hij voor mij de favoriet. Eigenlijk voor de komende wedstrijden. De manier waarop hij afgelopen weekend een keer ging in Tsjechië en ook eigenlijk al min of meer in Fox Hill in Engeland waren zeer indrukwekkend. En ja, onder normale omstandigheden is er eigenlijk momenteel niemand die hem het vuur aan de schenen kan leggen.
1: We gaan het allemaal meemaken. Aankomend weekend dus Lommo. Hoe is dat allemaal het beste te bekijken?
0: Alles is te bekijken uiteraard via de HBO Max app. En als alles goed gaat zijn er ook beelden te zien op Eurosport TV.
1: Steven van Kempen, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
0: Dank u wel. Graag gedaan. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na jarenlang succesvol in de wereldtop van het parasnowboarden te hebben geacteerd, maakt Lisa Bunschoten-Vos deze week via Instagram bekend een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De meervoudige wereldkampioene, wereldbeker en Paralympisch medaillewinnares groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse para-atleten op de banked slalom en de snowboard cross. Sterker nog, begin dit jaar bekroonde ze haar fantastische comeback als moeder nog met zilver op de banked slalom in Cortina d'Ampezzo. Nu kiest ze ervoor om haar aandacht volledig te richten op haar gezin, met natuurlijk man Chris Vos en dochter Jane. Lisa, hele goedemiddag.
2: Hoi hoi, goedemiddag.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je hebt zo ontzettend veel mooie dingen mogen doen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die zilveren medaille in Cortina d'Ampezzo toch wel echt een ultieme bekroning is op al het werk eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. Het is wat je zegt. Ik heb natuurlijk onwijs veel mooie dingen mogen doen en bereikt. Maar dat is wel een van de speciaalste.
1: Ja, want je hebt daarvoor natuurlijk moeder geworden. Hard gewerkt om die comeback te maken. Daarna ook natuurlijk met sowieso de hele wereld rondgereisd met het gezin. Dat maakt het, ja, zo'n prestatie denk ik des te mooier, toch?
2: Ja, zeker. En zeker, weet je, toen ik zwanger was, had ik heel sterk het gevoel van ik wil nog door, in ieder geval tot Italië. En dan gaan we kijken. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag die comeback maken. Maar ja, het was voor ons ook voor het eerst dat we dat op die manier allemaal gingen doen. Dus ja, dat is best wel spannend of dat dan inderdaad gaat lukken. Het is natuurlijk altijd al spannend als je naar zo'n doel toe werkt, maar nu in een hele nieuwe vorm. Ja, en als dat dan, oké, ik ging natuurlijk voor goud. Het werd zilver, maar als dat dan op deze manier uiteindelijk uitpakt, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Nu hadden we het in het begin inderdaad al even over. Je hebt zoveel mooie dingen in je carrière meegemaakt. Hè? Je bent meervoudig wereldkampioen. Je hebt op meer dan 80 podia gestaan in wereldbekers. Meerdere medailles. Twee keer zilver en brons op de Paralympische Winterspelen. Hoe kijk je eigenlijk terug op dit hele avontuur?
2: Ja, vooral heel trots op mijn eigen prestaties, maar ook op hoe we de sport hebben laten groeien. Want ja, toen ik binnenkwam in de sport was het gewoon compleet anders dan nu. Het niveau is onwijs gegroeid en ja, dat is gewoon heel tof, weet je. Dat maakt je prestaties ook gewoon veel meer waard. Dus ja vooral dat. Het is gewoon super gaaf geweest.
1: Ja, want ik las ook ergens dat het eigenlijk nog, nou ja, misschien een klein beetje toeval was dat je in het snowboarden terecht bent gekomen, omdat die schoenen die zaten wat losser en beter. Dus dat ook zomaar gekund dat je het skiën in was gegaan. Wel blij dat het uiteindelijk snowboard geworden is?
2: Ja, zeker. Zeker. Het heeft onwijs veel gebracht. Dus ik had het zeker niet willen missen.
1: Nu heb je natuurlijk die keus gemaakt om te stoppen, om een punt achter je carrière te zetten. Hoe lang speelde dat al in je hoofd eigenlijk, dat je toch hebt nagedacht over het maken van zo'n keuze?
2: Zoals ik net al zei, toen ik zwanger was, had ik gewoon heel sterk het idee van ik wil in ieder geval nog naar Italië en ik wil een comeback maken. En dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, weet je, dat gaat niet over één nacht ijs. En ik heb echt, ja, ik heb tot 2 weken terug gewoon getwijfeld. Dus ja, het speelde al wel wat langer. En ook misschien voor de Spelen dat ik... Ja, ik wist het gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een reële kans was dat het de laatste zou zijn.
1: Ja, nu zeg je tot 2 weken terug heb ik eigenlijk nog getwijfeld. Wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ik denk dat ik gewoon... Ik ben gewoon heel blij dat ik het op deze manier kan afronden. Dat voelt gewoon heel goed. Op een positieve manier met een heel mooi resultaat. En ja, het voelt gewoon alsof het tijd is voor iets nieuws.
1: Ja, en dat nieuws heb je ook al aangegeven. Je wil je vol focussen op je gezin. Hoe bevalt dat leven eigenlijk? Want dat lijkt me ook eigenlijk prachtig.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook dit met het gezin gedaan. Hè? Dus dat is ook fantastisch. En ik wil ook echt wel iets nieuws opzetten. In welke hoek weet ik nog niet precies. En ik zal ook heus nog wel op de sneeuw staan. En ik stop echt niet met snowboarden, zeg maar. Maar ja, gewoon niet meer me op moeten delen in gezin en atleet zijn, zeg maar. Dat geeft wel rust. Ook iets wat ik wel ga missen, maar het geeft ook zeker wel rust.
1: Ja, want je hebt overigens ook gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iets wat in die lijn ligt qua opleiding wat je misschien ja, nu gaat opzetten?
2: Die heb ik niet afgemaakt. Dus dat gaat er niet worden. Dat was psychologie, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben nu wel bezig met een personal trainer opleiding. Dus wat ik daar precies mee wil, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik ben er wel over uit dat ik niet klaar ben met sport. Want ik vind sport gewoon fantastisch. Ik wil ook kijken of ik nog op een bepaalde manier misschien wel iets kan blijven doen in onze sport. Want ja, ik vind het gewoon ook heel mooi wat we met z'n allen hebben neergezet. En ik hoop gewoon dat dat nog verder kan groeien. En als ik daar iets in kan betekenen, dan heel graag. En daarnaast ben ik gewoon heel erg aan het kijken nu wat ik wil. En dat heeft denk ik even tijd nodig ook.
1: Ja, want ongetwijfeld heb je daar nog ook over nagedacht. Maar hoe zit het eigenlijk met het rondreizende leven ook voor de sport? Want Chris gaat natuurlijk gewoon door. Jullie hebben dit de afgelopen tijd natuurlijk ook met het hele gezin gedaan. Jane is nog niet basisschool verplichte leeftijd. Dus je hebt alle vrijheid nog. Gaat dat gewoon door ook?
2: Ik denk niet dat we overal bij zullen zijn, want dat is veel en dat is natuurlijk ook financieel best wel pittig. Maar ik denk dat we waar we kunnen, dat we zeker wel proberen mee te gaan. Want ja, ik zie, omdat we dit zo samen hebben gedaan, zie ik het ook niet zitten om de hele winter thuis te zitten, dat hij de hele winter weg is, zeg maar. En ik vind het ook nog mooi om samen met die kleine hem aan te kunnen moedigen natuurlijk.
1: Ja, net zoals dat zij jou aanmoedigde natuurlijk tijdens je zilveren run in Cortina.
2: Ja, zeker. En alles wat zij daarvan mee kan krijgen is alleen maar heel mooi.
1: Nu maakt je het bekend via Instagram, ook via persbericht van de NSKV, de Nederlandse Skivereniging. Zijn er veel reacties op gekomen ook?
2: Ja, onwijs veel reacties. Echt mooie berichten.
1: Wat is dan voor jou het mooiste?
2: Ik denk vooral dat mensen toch wel laten weten wat ik dan voor de sport heb betekend.
1: Ja, want dat is natuurlijk onwijs veel.
2: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, want heb je daar zelf eigenlijk ooit, je reactie waarschijnlijk niet, maar bij stilgestaan toch best wel wat impact heeft, zeg maar, wat je voor een gezicht aan de sport gegeven hebt?
2: Nou, ik denk wel, wat ik zeg, weet je, we hebben natuurlijk met z'n allen het niveau omhoog getild, dat wel. Maar dat komt nu wel naar voren met al die reacties.
1: Ja, en dan is het hoge woord eruit, voelt dat dan ook als wel een opluchting ook?
2: Een beetje dubbel. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook wel van oké, nu is het dus echt klaar.
1: Ja, nu kun je ook niet meer terug, hè? Dat...
2: Nee, het zou wat zijn, hè? Als ik er van het seizoen opeens toch sta.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is wel natuurlijk een mooie surprise-tactiek richting de Chinezen, die zelf natuurlijk ook wel eens verrassend.
2: Dat zou nog een tactiek kunnen zijn, maar nee, dat is niet het plan. Zeg nooit nooit, maar voor nu in ieder geval niet.
1: nu duurt voordat het winterseizoen begint, misschien nog wel even in deze hittegolf met hoogzomer. Wat is het nu het eerste wat een beetje op jou wacht nu?
2: Nu eerst even gewoon nog lekker genieten van de rust. En nieuwe plannen maken en ook kijken hoe we dan deze winter inderdaad gaan invullen.
1: Nou, ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen bij het maken van de plannerij. En dat het maar mooi mag uitpakken. Voor nu, Lisa Bunschoten-Vos, mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je tijd. En dank natuurlijk ook namens Nederland voor een prachtige sportcarrière.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sport Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sport Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sport Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
0: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
10: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
11: Hockey. Hi, mijn naam is Eva de Goede, Hockey International. En je luistert naar All Sports Radio.
12: Darts.
13: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Luke Littler die heeft één missie dit seizoen. Het winnen van alle major titels in een jaar tijd. En om deze missie een vervolg te geven moest hij afgelopen weekend de World Matchplay winnen. Dit zomer-WK is na het WK darts het grootste toernooi van het jaar. Dus makkelijk was het zeker niet. Toch liet hij het er weer ongelooflijk gemakkelijk uitzien. Nadat in de halffinale Dirk van Duivenbode had uitgeschakeld, moest ook in de finale Gerwin Price eraan geloven. Andermaal dus geen maatstaf eigenlijk op de nog altijd pas 19 jaar jonge Engelsman. Ik ga erover in gesprek met Damian Vlottes van de Sportnieuws.nl Darts Draait Door podcast. Damian, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die missie komt weer een stapje dichterbij voor Luke Littler. Staat er nog een maat op om het eigenlijk tijdens major toernooien?
2: Maar het zou bijna een wonder zijn, heb je nu het idee, als die missie niet gaat lukken om alles in een jaar te winnen. Hè? Want het is ongelooflijk. Er is dit weekend of deze week niemand bij hem in de buurt gekomen. Dat is totale dominantie. Dus je moet vrezen voor de rest dat zij weinig prijzen gaan oprapen de rest van het seizoen.
1: Ja, Dirk van Duivenbode zei het nog wel heel erg mooi. Ook na afloop van die halve finale. Die zei nog van het was gewoon super intimiderend.
2: Ja. En hij zei nog puntje goed. Hè? Op zijn Westland, zei hij ook nog.
1: Ja, precies. Maar dat geeft wel even aan wat voor niveau die...

0: Dat is een vrij goede week voor hem. Zeker gebaseerd op zijn vorm. We weten natuurlijk dat hij dat kan, zeker. Hij kan van die mannen allemaal winnen. Alleen zo achter elkaar in één toernooi. Ook allemaal best wel wat spannende wedstrijden. Tegen Anderson wist hij het eigenlijk nog onnodig spannend te maken. Denk ik dat hij gewoon echt een hele goede week heeft gehad en heel tevreden mag zijn.
1: Ja, want dit is een heel belangrijk toernooi natuurlijk. Na het WK eigenlijk gewoon het grootste toernooi van het jaar. Het wordt niet voor niets ook het zomer-WK genoemd. Betekent dat je natuurlijk voor de wereldranking best wel lekker kan verdienen als Dirk van Duivenbode zijnde.
0: Zeker. Van Duivenbode is natuurlijk best wel een stukje gezakt op een gegeven moment. Hij was nu de nummer 28 van de wereld. Hij stijgt naar 23. Dus nou ja, hij komt wel weer langzaam richting de top 20. Als je na het WK ook kijkt, komt hij heel dicht in de buurt van Gerwen. Wat ook een beetje aan Gerwen ligt. Maar goed, echt die top 20 van de wereld, die kan hij wel weer ruiken. En dan is het natuurlijk zo, als je bij wat hij mee ziet, maak je langzaam die stap naar de top 16 eventueel. Die zit daar nog net buiten, maar ja, dat scheelt allemaal niet veel. En dat is wel weer echt even de positieve lijn die Van Duivenbode nodig had. Net natuurlijk een paar jaar geleden met zijn blessure veel last gehad. Dat hij best wel dalende is geweest. Hij stond gewoon de top 16 van de wereld en ja, viel bijna uit de top 32. Dus het is echt wel weer nu eventjes de lijn omhoog, wat voor hem denk ik wel heel fijn is.
1: Nou, plus natuurlijk ook geen schande als je dan verliest van Luke Littler in topvorm.
0: Nee, nee.
1: Gian van Veen die verloor in zijn halffinale van Gerwin Price. Daar viel misschien meer te halen, toch?
0: Ja, daar vind ik zeker meer te halen. En het was eigenlijk een beetje die finishes waar hij best wel het verschil mee maakte. Tegen bijvoorbeeld Nijman en verder rest in het toernooi, tegen Weet ook. Die liet hem eigenlijk een beetje in de steek tegen Price. En dat had hij juist nodig om van Price denk ik te kunnen winnen. Want scorend is het eigenlijk het hele toernooi niet geweldig vorm geweest, maar finishend wel. En ook dat finishen bleef nu een beetje achter, waardoor hij denk ik ja, dan uiteindelijk tegen een Price gewoon tekort komt. Het was ook van Price, wat je zegt, niet een geweldige wedstrijd. Dus er viel wat te halen. Maar helaas, ja, wat ik zeg, dat is echt die finishes waar hij het op heeft laten liggen.
1: Nou, Gian van Veen natuurlijk ook een fantastische WK gespeeld. Nu heeft hij natuurlijk een hele drukke periode achter de rug. Natuurlijk volop de Premier League meegedraaid. Zie je dat dat ook wel invloed heeft op een darter als Gian van Veen? Dat het nu toch wel heel erg druk is ook met het schema?
0: Ja, je had bij hem wel het idee dat hij misschien ook wel even blij was dat die Premier League erop zat. En dat je eigenlijk, had ik eigenlijk deze week voor het eerst pas het gevoel dat je denkt hij is echt hersteld van die operatie. En ik wil niet alles daar naartoe schuiven, maar je merkte wel dat dat wel echt een bepaalde impact heeft gehad. Misschien net even iets te vroeg begonnen. En dat met die Premier League, dat het daarmee is afgesloten. Dat met de Eurotour is nog wat moeizaam geweest, maar dit voelde echt denk ik een beetje als een herstart. Ik denk dat je eerder bij bijvoorbeeld Luke Humphries wel merkte dat die Premier League zijn tol heeft geëist.
1: Ja, want die was natuurlijk al vrij snel uit het toernooi op, laten we zeggen, verrassende wijze.
0: Ja, dat was eigenlijk de stunt van het toernooi natuurlijk. Ik ken maar mensen die in de eerste ronde van hem wisten winnen. In best wel een spannende close partij. Het was ook geen slechte wedstrijd van Humphries. Alleen had niet die dominantie of ja, eigenlijk dat goede spel wat bijvoorbeeld een Lidl neerzet. Nou is dat ook niet de standaard, vind ik, maar het zat er ook niet echt in de buurt.
1: Vooruitspoelend naar de finale. Het was natuurlijk dus Luke Littler tegen Gerwin Price. Gerwin Price ook eigenlijk speelde scorend althans. Ook echt een best wel een goede wedstrijd. Ik bedoel, het is niet elke dag dat je 105 gemiddeld aantikt. Maar ja, als je dan die Dekselse Littler tegenover je heeft, die gewoon richting de 111,5 gemiddeld gaat, dan wordt het wel heel lastig.
0: Ja, dan wordt het zeker lastiger. Je wil zeggen, het had beter gekund nog, maar ja, 105 gemiddeld. Wat kan je nog meer bijna van iemand vragen, zou je zeggen? Alleen je ziet gewoon Lindler, die blijft scoren als een gek. Staat eigenlijk altijd na 9 pijlen bijna wel, nou zeker op een finish, maar soms ook wel gewoon onder de 100. Weet je, er zit geen maat op die jongen. En als Price zijn, ja, dan moet je continu 140, 180's blijven gooien. Dat is buitenaards. En dat is denk ik gewoon de conclusie wat we over Lidl kunnen zeggen. Hij is buitenaards.
1: Ja, want eerder had deze maandag Kevin Doets nog het record van hoogste verliezend gemiddelde. Nou ja, daar is zondag Gerwin Price nog even ietsjes overheen gegaan.
0: Ja, inderdaad. Uiteindelijk heeft Price hem op zijn naam gezet. En dat is denk ik ook wel vrij typerend. Dat je hem uiteindelijk in een finale over zo'n lang format. Hij heeft totaal niet meegedaan, eigenlijk in die finale. Maar je zet wel het hoogste gemiddelde neer. Dat zegt denk ik genoeg over en Price en ook over Littler.
1: Ja, wat doet deze zege met Littler?
0: Ja, het is zijn missie, hè, zoals je hem eigenlijk al aftrapt. Het is een missie om alle majors in een jaar te winnen. Hij gaat nu ook Play Championship toernooien spelen om zich te plaatsen voor de World Series, voor de Play Championship Finals einde van het jaar, waar dat voor nodig is. En ik denk dat hij daar nu naartoe gaat werken om zich daarvoor te plaatsen. Hij zal het

0: EK heel graag willen winnen. Die heeft hij als enige nog nooit gewonnen. Dan heeft hij sowieso alles gewonnen. En ja, eigenlijk ook voor World Grand Prix. Je ziet niemand die bij hem in de buurt gaat komen. Hè. Dat is eerst het volgende grote rankingtoernooi. Ja, zeg het maar wie er in de buurt gaat komen. Ik zie hem niet.
1: Ja, maar dit is toch die dominantie van Luke Littler. Ja, als je erover gaat terugdenken, denk je misschien nog aan tijden van Phil Taylor. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook eigenlijk niet misgaan voor hem. Als hij dit gewoon op deze manier volhoudt, die vorm die hij heeft, ja, dan kan het bijna niet mis, zou je zeggen.
0: De enige die hem echt tot de max kan triggeren, en dat heeft hij meermaals bewezen, is wel Luke Humphries. Alleen winnen, dat gebeurt zelden uiteindelijk. Dat is de enige die nog goed in het eten zou kunnen gooien. En eigenlijk had ik het gevoel wel toen Humphries verloor van Menzies. Toen kon je eigenlijk Linda denk ik al feliciteren met de toernooiwinst. Dat is echt de enige die hem een wedstrijd kan geven op dit moment. Dus dat zou de enige speler kunnen zijn, denk ik, die goed in het eten gooit.
1: Nou ja, World Matchplay zit er nu op. Wat zijn de eerstvolgende toernooien die er aan zitten te komen?
0: Nou, als dartliefhebber kan je in de maand augustus rustig aan doen, want dan gebeurt er niet heel veel. Heb je wel wat World Series toernooi in Australië, maar daar heeft ook de absolute top, Lindner, Humphries, Vergeven, die doen daar allemaal niet mee. Dus dat is eigenlijk een hele rustige maand. En daarna komen de World Series Finals naar Nederland natuurlijk in de AFAS Live. En dan is het langzaam toewerken naar de World Grand Prix, het EK, de Grand Slam of Darts, Play Championship Finals en dan het WK alweer.
1: Ja, dan gaat het hard, hè? Zo'n
0: Dan
1: tweede
0: gaat het
1: helft
0: weer
1: van
0: hard
1: het jaar.
0: inderdaad, ja. Ja, het eerste deel van het seizoen eigenlijk zit erop. En nu gaat er eigenlijk om de echte knikkers ook worden gespeeld, hè, met alle grote toernooien die nu komen.
1: Precies. En daar is natuurlijk ook weer alles over te horen tijdens de Sportnieuws Dartstrijd Door podcast. Damien Vlottes, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik en spreek je ongetwijfeld snel weer.
0: Ja, morgen weer te beluisteren en geen enkel probleem.
2: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij All Sports Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor. En wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan. En veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingstages in het buitenland. Korte trainingstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal mijn wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het past allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet bij je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elien, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij All Sports Radio, of we leerden jou bij All Sports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, hè, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk supermooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dit was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets. Maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
2: Nou, ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal. Maar dat weet ik bij mij bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie servers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
3: Ja, dat hopen we dan maar. Dat zullen we zien.
1: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
2: Ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
2: Top, ja, het liefst als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
2: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen. Veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als optie is om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Helien. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de kou kleren zitten, toch?
2: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook... Het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog. En dan zie je al die andere servers daar en alle andere servers. En we hebben nu ook meer internationale servers die nog meer meedoen. Dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii... Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
2: Ik doe mijn examenjaar verspreid. Dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten voor het jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
2: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
2: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn, ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
2: Nou, ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog een 2 jaar wel een junior in de junior pro's. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En ja, natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu veel dingen alleen, meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en ja, al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan het kan je niet doen.
1: Nou, precies. Maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van, nou ja, acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
2: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven. Hoe het leven er nu uitziet, er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus ja, het is zeker wennen. En het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus ja, dat is wel wennen. Maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten slash teamgenootjes met wie je het samen kan doen? Of is het echt een solo-avontuur?
2: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn, want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of
1: Ja,
2: meer.
1: precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
2: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerst grote of je eerst echt volgende wedstrijd op het programma?
2: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt er vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
2: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En ja, alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
2: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal.
6: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
7: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. Drijfveren, anekdotes en de allermooiste sportmomenten. Je hoort het in bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende.
8: Goedemiddag luisteraars, welkom bij bloed, zweet en tranen. En vandaag tegenover mij een speler uit de buitencategorie, uit het hockey. Voormalig tophockeyer die met nummer 14 liep. Nou, als je met nummer 14 loopt, dan weet iedereen dat je het in je carrière niet zo heel slecht gedaan hebt. Hij speelde maar liefst 453 in het land en scoorde een beetje weinig, 219 doelpunten. Hij nam deel aan 5 Olympische Spelen. De echte sportkenners weten nu al dat Teun de Nooijer tegenover mij zit. Teun, hartelijk welkom.
9: Leuk hier te zijn, dank.
8: Fijn dat je er bent. Ben je een beetje bijgekomen van 12 dagen zonder WK voetbal en 5 dagen zonder Tour de France?
9: Ja, eigenlijk wel. En ik moet zeggen, normaliter keek ik altijd wel bij de Tour de France sowieso de bergetappes. Ik ben ook echt wel met de Tour de France opgegroeid. Want er ging altijd toen ik nog klein was, zeg maar, met de ouders gingen we naar Zuid-Frankrijk voor een aantal weken. Nou, dan was het altijd zeker Tour de France kijken. En WK voetbal sinds 86, dat was de eerste keer eigenlijk. WK van Maradona natuurlijk. Nou, sindsdien heb ik eigenlijk geen WK-wedstrijden meer gemist. Nu wel een paar, moet ik eerlijk bekennen. Want 's nachts heb ik niet alles bekeken. Ik ben niet de hele tijd opgestaan.
8: Zo, en ik wilde het net nog even over België en Amerika hebben met je. Maar oké. Okay. Dat kan ik begrijpen, want daar had ik zelfs ook problemen mee. En je hebt natuurlijk ook nog wedstrijden die tegelijkertijd gespeeld werden. Als je in die groepswedstrijden. Ja. Dus heb je er wel van genoten?
9: Wel van genoten, hoor.
8: En van de wielrennen ook weer?
9: Wielrennen dus minder. Tennis, Wimbledon. En Roland Garros was daarvoor natuurlijk weer. Nog iets meer naar gekeken dan naar het wielrennen. Ja. Maar zeker van, ik geniet altijd van topsport. En soms zit zo'n zomer zo ongelooflijk ramvol. En we zijn nog niet klaar. Misschien komen we nog zo meteen op. Want over, wat is het? 2 weken start het WK hockey in Nederland en België.
8: Daar moeten we het even over hebben.
9: En dat ga ik niet op tv kijken en dan ben ik er live bij.
8: Oké. Okay. Normaal in dit programma, als op jouw plek een voetballer of een oud voetbaltrainer zit, dan mogen ze altijd even over mij losgaan, over mijn wijze van arbitreren. Nou, wij hebben elkaar niet meegemaakt. Ik heb wel 1 keer een hockeywedstrijd mogen fluiten, laat ik het zo maar even zeggen. Dat was in Huis de Duin. En daar deed jij ook mee. Hadden ze daar de balzaal hadden ze omgebouwd tot hockeyveldje. Ja, en toen heb ik jou gefloten. En ik heb daar 2 keer een kwartier met mijn mond open gestaan, want ik heb jou dingen zien doen. Ja, die volgens mij voor een normaal mens niet. Ik heb ook mensen gesproken. Ik heb Teun de Nooijer in de uitzending vandaag. Toen zeiden ze, ik hoop niet dat hij ze zo dronken speelt als dat hij altijd de tegenstanders heeft gedaan. Maar waar komt dat vandaan, Teun? Dat je zo behendig, zo goed, zo.
9: Ik ben ook echt een beetje opgegroeid qua sport. Gewoon op de straat. Ik Ik kom uit Egmond, Egmond aan de Hoef. Uiteindelijk in Alkmaar op school gezeten.
8: Kustplaatsje in Noord-Holland.
9: Ja, ja. Ja, Bergen op school gezeten. Ja, Egmond zegt van, je hebt de drie Egmonden, zeg maar. Hè.
8: Ja.
9: En dat is Egmond binnen, Egmond aan de Hoef en Egmond aan Zee. Over het algemeen kent iedereen meestal wel Egmond aan Zee. Maar Egmond aan de Hoef ligt ernaast. Nou, daar heb je de slot op de Hoef. Dus alle oude kaarten van Nederland, daar zie je het slot op de Hoef wel op staan. Dus het is echt wel een oud plaatsje. Maar daar dus opgegroeid. En ja, eigenlijk alle sporten die je op straat, op het pleintje achter kon doen. Alles met een balletje. Ja, van knippen.

0: de tosties in het tossieapparaat, zeg maar. En ja, dan was het inderdaad zaterdagavond was het weer terug. En dan was het meestal ja, de Knight Rider kijken of Magnum.
1: Ja, ja, ja.
0: En op zondag herhaalde zich dat. Maar ja, dan was het natuurlijk met bord op schoot Studio Sport kijken. Ja, jou af en toe in actie zien.
1: Ja, ja.
0: Ja, heel ja toch? Toen
1: ja, ja, nee, dat klopt. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, nu je toch weer even die bal terugkaas naar mij over dat scheidsrechter. Hoe ging jij met scheidsrechters om? Kon jij tegen autoriteit? Kon jij, ik kan me herinneren die ene keer dat ik dus bij jullie vloog. Toen kreeg ik dus van een groot aantal spelers toch weer commentaar.
0: Oké.
1: Okay. Weet je wel, dus ooit die scheidsrechter, we deden het samen. Lathouders, is dat?
0: Ja, Rob.
1: Rob Lathouder, hij vloot eigenlijk de wedstrijd en ik volgde hem een beetje. Maar toch het commentaar van Mark Delissen, van Bram Lomans, die spelers waar jij toen mee die avond ook daar speelde. Weet je, en jij zei eigenlijk helemaal niks, jij was alleen maar met dat spelletje bezig. Maar ik weet niet hoe jij dat in jouw eigen wedstrijden ook deed.
0: Nee, kijk, de scheidsrechter is belangrijk, sterker nog, is onderdeel van de wedstrijd. Dus ja, wat ik altijd heel erg belangrijk vond. En we hebben op dit moment een hele goede voorzitter bij de Nederlands Hockeybond. Dat was Erik Klein-Nagelvoort. En hij was oud scheidsrechter. Hij heeft heel veel wedstrijden gefloten. In de competitie waar ik ook heb gespeeld. Ja, wat hij gewoon heel erg goed. Hij kon het spel zo goed begeleiden. En hij begreep ook, er is emotie. Hij begreep, uiteindelijk gaat iemand ook een vraag stellen. Of iets zeggen, er iets van vinden. En daar was communicatie. En ik was echt wel eens af en toe met een stemverheffing en echt wel met me. Maar het waren eigenlijk altijd vragen. En het waren vragen eigenlijk zonder scheldwoorden. En hij gaf gewoon antwoord. Ja, en dan kan het ook prima zijn van. Teun, ik heb het niet gezien. Of ik heb het anders gezien. Of dat is prima. Dat is oké. Okay. Wat ik lastig vond is als er dan een wegwerpgebaar kwam. Ik stel gewoon een vraag. Ja. Dus dan verwacht ik ook antwoord.
1: Eigenlijk is dat dus normaal communiceren.
0: Ja, scheidsrechter is onderdeel en speelt ook een rol in uiteindelijk, ja, wat waren we daar met z'n allen aan het doen? Uiteindelijk heel veel plezier maken, maar uiteindelijk natuurlijk ook die wedstrijd winnen.
1: Ja.
0: En daar speelt de scheidsrechter ook een onderdeel in.
1: Ja, maar ik heb dus ook wel wedstrijden van jullie team gezien, ook de Gouden Teams op de Olympische Spelen. En dan dacht ik altijd van, zelfs onder druk lijk jij ontspannen.
0: Ja, en dat is wat ik geleerd, nou daar hadden we het kort even over, dat heb ik geleerd van Kees Koppelaar.
1: Die naam komen we zo nog even tegen, denk ik.
0: Dat is een oud looptrainer van mij. Die heeft mij getraind vanaf mijn 15e tot en met het einde. Dus tot en met, zeg maar, toen ik ongeveer 38 was. Fantastische trainer. Looptrainer. Ja, en hij stuurde inderdaad heel erg op. Oké, blijf ontspannen tijdens de hoogste inspanning. En
1: is niet iedereen gegeven. Ook je, is niet iedereen gegeven.
0: Heb ook je emotie onder, bij wijze van spreken, onder controle. Ja. En ik denk dat me altijd wel redelijk gelukt is.
1: Ja, nou ja, goed. En dan in het buitenland, dus je hebt, ruim 450 interlands gespeeld. Dus je hebt over de hele wereld zijn jullie uitgezworven.
0: Ja.
1: Hoe ging dat dan met buitenlandse scheidsrechters?
0: Hetzelfde, maar dan in het Engels.
1: Ik kan me één scheidsrechter in jullie métier kan ik herinneren. Ja. Dat heb ik hier ook wel een keer met Floris Jan Bovenland over. Die liep, hij had nog geen shirt reclame, maar die had wel zijn naam achterop. Deo.
0: Ja.
1: Schot. Dus dat
0: was een Spanjaard.
1: Ja. En die heb ik zelfs nog een keer in het Wagenaarstadion. Voor een wedstrijd, voor een finale, stond hij aan een grote Cubaanse sigaar te trekken.
0: Ja, dat ging hij nog steeds.
1: Nog steeds, maar toen
0: hij fluit niet meer.
1: Maar toen moest hij dus die finale fluiten van een toernooi.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, zal ik ook mijn hockey scheidsrechter worden? Ja.
0: Fantastische kerel. En inmiddels heeft hij verschillende rollen gehad, ook bij de Spaanse hockeybond.
1: Ja, ja.
0: En dus bij alle toernooien is hij nog steeds aanwezig. En hij heeft ook in mijn tijd belangrijke wedstrijden gefloten. Want zo floot hij, eens even denken. Een Olympische finale heeft hij, ik denk in Sydney, nam hij afscheid. Dat was de laatste wedstrijd, die floot.
1: Ja, goed. Maar hij deed ook goed aan zijn PR. Ik denk dat dat ook een aardig feestje is geworden.
0: Ja, is mooi, hè? Levensgenieter. Ja. En
1: flamboyant.
0: Flamboyante
1: paradijsvogel.
0: Ja, absoluut.
1: Maar ik moest er altijd als collega scheidsrechter uit een andere sport, vond ik hem altijd wel een mooi voorbeeld. Wel eens tegen een gele, groene of rode kaart aangelopen?
0: Heel weinig.

0: Heel weinig. Uiteindelijk, ik was natuurlijk ook vaak geen aanvoerder, zeker in de jeugd niet. Ik ben eigenlijk pas aanvoerder geworden op het moment dat ik bij wijze van spreken de meest ervaren en de oudste en de kaalste van het team begon te worden, zeg maar. Toen op een gegeven moment, nou, moest ik het bandje wel gaan dragen en kreeg ik het bandje ook. Dat begon met Bloemendaal en Nederlands Elftal volgde later. Toen kreeg ik nog wel eens groene kaarten, omdat dan anderen, zeg maar, iets hadden gedaan waar de scheids niet mee eens was. Nou, dan krijg je natuurlijk als aanvoerder iets van een waarschuwing. Ik kan mijn gele kaart, ik zie hier een gele en een rode kaart liggen. Ik kan mijn gele kaart van Bloemendaal, dat was mijn eerste jaar bij Bloemendaal. Toen mocht je nog niet met je stick boven je schouders. Nou, op een gegeven moment kwam er een push over me heen, een scoop. En, ja, ik plukte hem uit de lucht met één hand achter me. Eigenlijk zonder de bal te zien. Dus ik was bij wijze van spreken ook nog best wel trots dat ik hem had. Maar ja, dat werd geel. Ja. Dus toen moest ik naar de kant. En bij het Nels elftal kan ik me eigenlijk ook maar één gele kaart herinneren. Dat was vrij in het begin. Dat was het EK in Ierland was dat. Tegen Wales. Ja, toen had ik vanaf seconde 1 iemand in mijn rug zitten die daar 70 minuten lang is gebleven. En maar alleen maar in mijn rug aan het poken was. En ja, aan het irriteren. En op een gegeven moment draaide ik me een keer om. En ik wist dat ik mijn stick zo vast had, zeg maar, recht voor me. En dat als ik snel zou draaien, dat waarschijnlijk iets mijn tegenstander zou raken. En dat gebeurde ook. Ja, nou ja. En weet je, ik kan niet zo goed tegen onrecht. Dus als dat gebeurt, dan kan er iets bij mij getriggerd worden. En dat gebeurde op dat moment. Heb ik wel van geleerd uiteindelijk. Want het is me niet op die manier nog eens gebeurd.
1: Nee, want dat vraag ik me dan wel eens af. Hè. Kijk, ja. Je hebt een stick in je handen. Ja. Nou, dat kan je natuurlijk gebruiken als slagwapen, als stootwapen.
0: Ja, als gevaar.
1: En dan als de irritatie van hoog oplopen, dan denk ik dat je absoluut die beheersing moet hebben.
0: Nou, zo'n bal is ook hard, zo'n hockeybal.
1: Dus ik weet nog wel,
0: als eentje tegen je schenen heb gekregen, maar dat komt hard aan.
1: En wij gingen wel eens bij HGC kijken met de dames vroeger in de goede tijd met Lisanne Jeud en Laurien Willems en toen Tim Steens daar trainer was. En als je Laurien, die was fysiotherapeut, en die zei, als er zo'n vervelend wijf achter me loopt, dan doe ik dat stikkie even zo even tussen de borst en op borsthoogte. Even een minuutje zonder adem, dan houdt het al op.
0: Weet je. Ik heb natuurlijk veel tegen India mogen spelen en tegen Pakistan, wat ik overigens fantastische wedstrijden vond. Want het was 5 gaan aanvallen en 5 gaan verdedigen. Zo is een beetje. Dus dat spel, dat golfde over het algemeen altijd op en neer. Ja, ik vond het altijd fantastisch om dat soort wedstrijden te spelen. Maar vooral zeker de Pakistanen, ja, die haalden echt alles uit de kast om je uit de wedstrijd te halen. Dus ook daar verdedigers naast me die alleen maar met stik in mijn zij aan het porren of tegen mijn enkels of tegen mijn lip. Of, die haalden eigenlijk altijd door. Dus dan moest je scherp zijn. Ja.
1: Ja. Voor de uitzending hebben we getost, dat doe ik altijd. Kop of munt, je won de kop.
0: Ja.
1: Toen vroeg ik, waar wil je gaan zitten? Toen nam je de plek in waar 24 van de 25 gasten van ons gaan zitten. Maar, met de rug tegen de muur. Ja. Is daar een speciale reden voor? Naar buiten kijken. Robert in de gaten houden achter de knoppen.
0: Ja, nee, overzicht.
1: Overzicht.
0: Ja, overzicht. En inderdaad, in je rug ben je gedekt. Want daar
1: Guus Hiddink en Ronald Koeman zeiden, daar krijgen we geen mes in onze rug.
0: Nee, je hebt alles voor je. Vanuit deze plek. Ja, dat had ik op het hockeyveld ook graag. Hè, want je had het over wedstrijden en over goals. Maar ik stond... Uiteindelijk heb ik meer op middenveld gestaan dan zeg maar in de spits. Dus ik had graag veel aanvallend gezien, ook mensen voor me. Waar ik dan 1-2'tjes mee of samen dat we een aanval konden opzetten. Ja, en ja, ik heb veel links-midden eigenlijk gestaan. Dat is denk ik de plek waar ik het meest uiteindelijk heb geacteerd.
1: Was het ook jouw voorkeur? Want
0: hoe ging dat links.
1: Ja. Maar ik vroeg me wel eens af, ben jij nou eigenlijk een echte spits of een spits? Of een middenvelder.
0: Aanvallende middenveld.
1: Aanvallende middenveld. Ja. Wat je zegt, spel voor je.
0: Ja. Ja.
1: Andere.
0: Nee, daar kwam denk ik ook de kwaliteiten. Die kwamen daar denk ik uiteindelijk ook het beste tot z'n recht. Snelheid, wendbaarheid. Je noemde 219 goals. Maar uiteindelijk het geven van assist pas wellicht. Nog meer bij me.
1: Heb je er misschien wel 1000 op je naam staan?
0: Ja, nee. Ik denk sowieso meer dan goals. Ja,
1: want je was ook geen type die de strafcorners nam. Hè?
0: Nee.
1: Tenminste, afronden.
0: Nee, ja, rebounds af en toe.
1: Ja.
0: En dus daar heb ik zeker wel een aantal van gemaakt. Af en toe een strafballetje, maar dat was ook eigenlijk pas op het moment dat ik zeg maar in de 30 was. Daarvoor was er altijd wel iemand die sterker was of een betere push. Dus dit zijn eigenlijk bijna allemaal veldgoals. Ja.
1: Had je voorbeelden? Of als jij idolen, posters aan de muur?
0: Ik ben vroeg dus echt als jonkie altijd meegegaan naar als een toernooien in. Mijn vader was echt een hockeyliefhebber, sportliefhebber. Dus was er een toernooi van Nederland zelf in het Wagnerstadion. Dan gingen we daar naartoe. Of het grote kazet, zeg maar. In de eind jaren 70 gingen we ook naar Den Haag om daar te gaan kijken. En uiteindelijk pakte Bloemendaal dat natuurlijk op een gegeven moment over. Stond ik daar langs de kant te kijken. Dus we gingen altijd heen, altijd kijken. En je ruimt nu tegenwoordig ook wel eens wat op. En als ik dan zie de spulletjes, de petjes. En dan stond er meestal een handtekening van Tom van Hek.
1: Tom van Hek. Ook een aanvallende middenvelder.
0: Aanvallende speler die ook echt heel erg zichtbaar was. Enorm technisch vermogen natuurlijk. Heel veel belangrijke goals voor Nederlands ook gemaakt. Op een of andere manier ging ik dus na zo'n wedstrijd het veld op om van hem een handtekening te halen.
1: Ja, en die kon ook lekker van zijn woorden afkomen, net zoals jij. Dus daarom krijg je nu even rust. Want, Teun, we hebben je ook gevraagd naar je favoriete muzikale top 3. Heb je sowieso wat met muziek?
0: Ja, ik vind muziek luisteren heel erg gaaf. Ja, dit was die vraag die je stelde was eigenlijk voor mij onmogelijk. Want ik kan bij wijze van spreken 100 nummers opnoemen. Dus ik heb er uiteindelijk
1: hier op de radio.
0: Ik heb uiteindelijk maar gewoon drie gekozen. Ik hou ook van heel veel verschillende smaken.
1: Dat hebben we gezien. Want de eerste is van Sting. Ja. Nummer uit 1993. Dat is gewoon ruim 30 jaar oud. Dat is ongelooflijk. Fields of Gold.
0: Ja.
1: Waarom dit nummer?
0: Ik sowieso Sting, maar ik had ook iets van Lenny Kravitz of The Stones of The Beatles. Maar uiteindelijk heb ik deze gekozen. Ja, ik vind het elke keer. Ik vind het altijd belangrijk dat onder zoveel tijd luister je weer eens een nummer. En deze luister ik altijd heel erg graag. Het is een heel mooi nummer, zit heel erg goed in elkaar. Ja, en als zelfs Paul McCartney gaat zeggen van als ik een nummer zou mogen uitkiezen wat ik niet heb geschreven. En hij kiest dan deze. Ja, dat is toch wel...
1: Dat is mooi, ja. Dat is wel iets. Het gaat ook over de kracht en de vergankelijkheid van een liefdesrelatie. Hè? En, dat hij dus over die gerstvelden uit zit te kijken. En, we gaan lekker luisteren naar Sting. Fields of Gold. All Sports Radio.

0: drijfveren, anekdotes en de allermooiste sportmomenten. Je hoort het in bloed, zweet en tranen met Mario van den Ende op All Sports Radio.
1: U hoort de Sting met Fields of Gold, de eerste keuze van de voormalige tophockey international Teun de Nooijer, die vandaag de gast is. Wat ik al zei, Teun, de nummer ging over de kracht van een liefdesrelatie.
2: Ja.
1: Jij bent getrouwd met Pippa,
2: ja.
1: Filippa Suksdorf, een oud, voormalig Duitse international.
2: Ja.
1: Die heb je natuurlijk leren kennen langs het hockeyveld.
2: Ja, nou ja, uiteindelijk wel. Tijdens mijn eerste grote toernooi, dat was het WK 1994 in Sydney.
1: Lekker dichtbij ook.
2: Lang geleden en ver weg.
1: Het
2: was overigens alleen een mannen toernooi. Maar zij maakte toen een rondreis met een vriendin. En was natuurlijk zelf hockeyster en kende natuurlijk ook al een paar Duitse mannen uit het team. En wij zaten bij Duitsland in de pool. Speelden wedstrijd 2-3 volgens mij tegen Duitsland. En ze kwam voor een aantal bekenden. Maar zag toen een keer op linksbuiten een of andere krullenbol. Zo'n Hawaiian shirt.
1: Oké, en toen stond ze de tweede helft aan de andere kant.
2: Na afloop, er was dan zo'n promodorp en een tent. En toen hadden we even oogcontact. Dus daar is het eigenlijk een beetje begonnen.
1: Nee, we gaan niet verder op details. Maar dit is wel een heel mooi verhaal natuurlijk.
2: Inmiddels samen 3 dochters.
1: Ja. Die komen ook nog even straks. Want dat zijn natuurlijk ook hockeymeiden geweest. Hè?
2: Ja.
1: En nog steeds. We hadden net even de naam Kees Koppelaar viel. En toen begonnen we allebei keihard te lachen. Want die man heeft onze paden gekruist. Jij hebt onder hem gedebuteerd bij Alkmaar. Hij was een hockeytrainer.
2: Ja.
1: Hij is later heeft hij zich gespecialiseerd als looptrainer.
2: Ja.
1: Ik weet nog wel. Ik liep een wedstrijd achter Romario aan. En toen Kees Koppelaar zat gewoon onder mij. Mijn huid. Dus dacht ik, voorvoeten, afwikkelen. Kees had ook altijd van die dingen. Als je niet traint vandaag, jongen, kan je het nooit meer inhalen. Je doet het voor jezelf.
2: Ja, je pikt van jezelf.
1: Ja.
2: Kees zit echt, hij is er helaas niet meer, maar Kees zit echt in mijn hart. Ik vind het de beste trainer die ik heb gehad.
1: Ja.
2: En ik heb veel trainers voor mijn neus gehad. Tijdens een lange carrière is dat natuurlijk normaal. Wij waren hockeyers en Kees was onze looptrainer. En we wilden natuurlijk het veld op en partijtjes spelen en dat soort dingen. Maar we moesten ook elke week 1 of 2 keer met Kees aan de slag. En dat was sowieso een uur en dat was altijd echt snot voor de ogen.
1: Ja.
2: En altijd weer en wind. En hij kreeg het voor elkaar dat het op een of andere manier voelde als 10 minuten. Alsof het het makkelijkste was wat er te doen was. En uiteindelijk mochten we na dat uur het veld op en de dingen doen die we bij wijze van spreken echt leuk vonden. Hij had echt een gave om sowieso enorm gepassioneerd. En wat me ook nog heel erg bijstaat, hij was er niet om ons af te breken. Want hij zegt, zwaar trainen is het makkelijkste wat er is. Dan gaan we hier naar de duinen. Dan laat ik jullie 20 keer duin op sprinten. En dan zijn we na een kwartiertje klaar bij wijze van spreken. En dan hebben we met elkaar hard getraind. Maar dat is niet de bedoeling. Ik wil jullie opbouwen. Ik wil jullie niet afbreken. Ik ben er heilig van overtuigd dat hij een hele grote rol heeft gespeeld in het feit dat ik uiteindelijk tot mijn 37e, 38e heb kunnen hockeyen.
1: Geweldig.
2: Ja, echt absolute geweldenaar. En groot gemis dat hij ons...
1: Is ontvallen, ja. Je noemde net, je hebt met heel veel trainers samen moeten werken en kunnen werken.
2: Ja.
1: Ik heb volgens mij Roland Oltans, heb je 2 keer meegemaakt als coach van het Nederlands team.
2: Ja.
1: Maurits Hendricks, Joost Bellaert heb je nog meegemaakt. Terry Walsh heb je meegemaakt. Michel van der Heuvel, ook de coach.
2: Ja, Bloemendaal.
1: Ook bij Bloemendaal waar je heel mee gewerkt hebt. En Paul van As. Ja. Totaal verschillende types. Ik zie bij Paul van As dat je al gelijk begint te lachen. Paul van As hebben we hier ook een keer te gast gehad. En die heeft toen nog eens een keer een activistje wat hij met jou en met Taken maar heeft gehad. Ja. Heeft hij een beetje boete gedaan hier openlijk. Dat hij zei, ik zat zo verkeerd. Maar misschien kun je het zelf nog even vertellen.
2: Ik begin te lachen omdat hij heeft... Uiteindelijk natuurlijk ons allebei, dat was richting de Olympische Spelen van 2012, waren begin van het jaar, zouden we op trip gaan. We zouden naar Spanje gaan en we zouden naar Australië gaan. Dan zouden we heel veel wedstrijden spelen. En Taak en ik waren een van de 2 ervaren rotten uit het team, samen met Floris Evers en Robert van der Horst. En verder was het een onwijs mooie, talentvolle, maar ook heel erg jonge groep. wij gingen beide niet mee. Om uiteindelijk al onze minuten, zeg maar, aan de jonkies te geven.
1: Ja.
2: Zodat zij uiteindelijk zoveel mogelijk wedstrijden en minuten gingen maken. En dat hadden ze nodig om uiteindelijk zo goed mogelijk voor Nederland te zijn tijdens de Olympische Spelen van Londen. En mijn vraag was natuurlijk toen, oké, maar komen we dan als jullie terug zijn en de tweede helft van de competitie gaat beginnen, komen we er dan weer bij? Of niet? En daar stond de deur op een kier. En toen zei Paul, als ik heel eerlijk ben, dan gaat het waarschijnlijk eerder dicht dan dat die open gaat. Maar we gaan het zien. Hangt natuurlijk ook vanaf hoe jij je uiteindelijk gaat presenteren, tweede helft van het seizoen bij Bloemendaal. Toen was het kopje koffie op en het gesprek klaar, zeg maar. Gingen zij naar de andere kant van de wereld. En ik ging met iedereen die nog bij Bloemendaal was en dus niet in het Nederlands elftal zat, gingen we uiteindelijk ons voorbereiden op de tweede helft van het seizoen. En heel grappig vond ik dat een hele mooie periode. Het was toen heel koud in Nederland, dus we konden eigenlijk niet hockeyen. Dus we moesten creatief zijn om fit te worden voor de tweede helft. Dus we gingen squashen, we gingen mountainbiken, we zijn in school geweest. Nou, we hebben echt hard getraind. En ja, het was eigenlijk met natuurlijk een klein groepje, want je bent maar met z'n tienen of zo. Want er waren veel jongens van Nederland zelf al in Jong Oranje, waren andere dingen aan het doen. Wat vaak in het hockey is. Maar ik kreeg echt plezier.
1: Ja.
2: En het was eigenlijk een hele mooie periode. En het tweede helft van de competitie startte lekker. En uiteindelijk werd ik toch weer uitgenodigd. En van het een kwam het ander. En uiteindelijk mocht ik toch wel mee naar Londen.
1: Ja, Paul gebruikte een aardige metafoor. Hij zegt, ik heb twee oude bomen probeerde ik te verplaatsen. Dat waren Kaken en jij.
2: Ja.
1: Om de jonge plantjes te laten groeien.
2: Ja.
1: Hij zegt, maar ik had alleen geen hoveniersdiploma. Dus het was niet helemaal
2: zo worden. En ik weet nog, tijdens dat gesprek, dat heb ik toen ook aangegeven. Want kijk, ik was natuurlijk zelf ook jonkie geweest in het Nederlands elftal. En op een gegeven moment hadden we dat EK waar ik het over had. En toen kon ik elke minuut, elke wedstrijd spelen. Omdat Taken van de Honert, eigenlijk de spits toen van Nel zelf, die was er dat EK niet bij. En dat toernooi in 95 was voor mij uiteindelijk heel belangrijk om in 96 thuis te nemen spelen in Atlanta te presteren zoals ik uiteindelijk toen kon presteren.
1: Ja.
2: Dus dat had mijn niveau uiteindelijk heel erg goed. Dus dat deelde ik ook. Ik begrijp het. Ja. Want uiteindelijk gaat het voor de jonkies heel erg goed en belangrijk zijn. Wat voor mij uiteindelijk in Atlanta ook heel erg belangrijk was.
1: Tuurlijk, ja.
2: Van de Honert weer terug was. En dat Bovenlander ook weer terug was. En dat ik me kon optrekken aan de ervaren krachten, zeg maar. Dat had ik toen als jonkie nodig. Maar ja,
1: het mensen om je heen die kwaliteit leveren, daar kun je als speler aan optrekken.
2: Kijk, het was een bumpy road, om het zo maar te zeggen. Maar ja, dat is het leven. En dat is sowieso een sportcarrière. Hè. Soms zit het mee, soms zit het tegen. En dat had eigenlijk iedereen binnen dat proces van dat team. Dus ook die jonkies moesten zich laten zien. Iedereen heeft de kant. Uiteindelijk kijk ik terug en kijken we met Nel zelf al op dat toernooi. Ja, dat is echt een fantastisch toernooi geweest. We hebben daar 7 wedstrijden gespeeld met elkaar. En we hebben eigenlijk 7 keer gewoon ons niveau gehaald. We hebben 6 wedstrijden gewonnen. En we hebben de laatste wedstrijd uiteindelijk van de Duitsers helaas verloren.
1: Ja. Dat gebeurt in andere sporten ook wel eens. Dus.
2: Ja, vlak voor tijd gelijk staan tegen Duitsers is het over het algemeen niet. Maar er zit wel wat ik over die wedstrijd steeds irritanter begin te vinden. Want de Duitsers winnen uiteindelijk die wedstrijd met een goal die nooit toegekend had mogen worden.
1: Ja. Maar ook daar hebben we de VAR. En ook in het hockey is hij inmiddels ingetreden. Dus,
2: ja, er liep namelijk een speler van Duitsland. Die liep achter de goal langs. En die ging van de eerste paal op die manier achter de goal langs naar de tweede paal. En tipte daar toen de tweede
1: keer. Ja.
2: En dat mag niet.
1: Nee.
2: Je mag het veld.
1: Maar het gekke is dus dat er een scheidsrechter op de lijn staat. Die dat ook
2: ontvangt. Ja.
1: Maar goed, we zijn hier niet echt om die wonder nog een keer extra zout in te strooien. Want je bent zo verschrikkelijk succesvol geweest bij dat Oranje. Je hebt deel uitgemaakt van eigenlijk geweldige generaties. Je noemde net zelf al Taken van de Honert. Floris-Jan Bovenlander, Sjaak Brinkman, Mark Delissen, Stefan Veen, Bram Lomans, Guus Vogels, Remco van Wijk. Het summum van het summum.
2: Maar ook later met de Takenmaas natuurlijk. En de Billy Bakkers.
1: Dat zeg ik. Je hebt een aantal. Als je tussen 37 speelt, dan krijg je dat wel eens.
2: Kemperman.
1: En op niveau meespeelt, laat ik het zo zeggen.
2: Ja.
1: Je hebt zoveel gewonnen. Zat er ook een bepaalde, in die generatie, een bepaalde onoverwinnelijkheid van, joh, laat me komen, wij zijn de beste? Of had je wel het idee van, we moesten er echt 100% voor gaan? Of hielden jullie elkaar ook scherp? Of?
2: Nee, ja, die lange ik heb verschillende fases meegemaakt.
1: Ja.
2: En inderdaad, een fase dat we dat hadden. Dat we ook echt inderdaad kwalitatief gezien ten opzichte van de andere landen gewoon de beste spelers hadden. En dus ook echt het beste team hadden. Dat was in de beginperiode. Dat was eigenlijk de periode tussen, zeg even 93 tot en met 2000. Ja, toen waren we gewoon het beste elftal van de wereld. En we hebben toen veel gewonnen. We hebben niet alles gewonnen. Maar we zijn twee keer Olympisch kampioen geworden. We hebben het WK gewonnen in eigen land.
1: Nou ja, ik heb je palmarès even nagekeken. Ja. Maar dat is echt absurd, hè?
2: Ja,
1: echt absurd.
2: Maar en wat ik dus leuk vind van en ook goed, en dat gun ik ook elke topsporter. Kijk, de fase daarna ging eigenlijk in eerste instantie Duitsland ging ons eigenlijk voorbij, kwalitatief. Waren eigenlijk beter, hadden een betere selectie, hadden beter doorgeselecteerd. Australië kwam eigenlijk daarna, waren op dat moment eigenlijk gewoon nummer 1 van de wereld. Ja, en toen was het aan ons om onszelf weer, wij spreken, opnieuw uit te vinden. En we wilden weer nummer 1 worden. En ja, dan ga je toch weer anders kijken en weet je dat er meer moet gebeuren of dingen anders moeten worden aangepakt. Ja, en dat is sport. En daarom vind ik bijvoorbeeld ook zo'n carrière van Maldini. Is ook mooi. Is lang bij een en dezelfde club gebleven. Succesvolle periodes meegemaakt. Toen uiteindelijk weer even weggevallen. Weer teruggekomen. Weer weggevallen. Nog een keer teruggekomen.
1: Ja,
2: ja dat heb je ook nodig om uiteindelijk jezelf weer te verbeteren en te ontwikkelen. En dat gun ik elke sporter.
1: Ja, Maldini, je noemt hem. Ik heb hem een paar keer mogen fluiten. En ik lees nu toevallig deze week in de krant dat hij bij Italië, daar was hij dus aangesteld als technische manager. Ja.
2: Hij is gestopt nu, begreep je?
1: Ja, hij is nu gestopt na 12 dagen. Omdat met Pirlo. Is dat ook een rol voor jou een beetje? Je hebt zo'n geweldige carrière gehad dat je in het bestuurlijk.
2: Misschien. Ja, ik sluit niks uit. Kijk, Hockey zit.
1: Ze luisteren mee, hè?
2: Hockey zit in mijn bloed. Ik vind de sport fantastisch. Als ik op een of andere manier de hockeywereld of de sportwereld kan helpen, dan doe ik dat heel erg graag. Dus ik sta voor veel open. Dus, we gaan zien wat de toekomst gaat brengen.
1: Ik had hier nog zo'n lijstje liggen van die Champions Trophy. Heb je 6 keer gewonnen. En dan heb je ook nog 2 keer zilver, 3 keer brons gehaald. Ja. Europees kampioen ben je geweest. En dan heb je ook nog 3 keer zilver en 1 keer brons gehaald. Wereldkampioen ben je geweest. Je bent Olympisch kampioen geweest 2 keer en 2 keer zilver. Je bent 9 keer kampioen bij Bloemendaal geweest. Je bent zelfs nog een keer Duits kampioen geweest.
2: Ja.
1: Ja, dus wat dat betreft heb je ook over de grens nog even kunnen kijken. In India heb je nog even.
2: Klopt.
1: Even een paar zakcentjes. Het heet tegenwoordig nog zakcentjes verdienen daar ook niet.
2: Ja. Nou, ik vond, kijk, want India was. En die zijn nu echt wel weer terug. We horen nu echt weer bij de top 5 van de wereld. Ik ben ook benieuwd hoe ze nu tijdens het WK deze zomer het gaan doen. Ik gun ze veel. Ze horen echt. Ze zijn ooit de 3 keer op rij Olympisch kampioen geworden. Het is voor ons echt, noem het even, het Brazilië van onze sport.
1: Ja.
2: Dus ik heb ze graag bij de top aanwezig. En ze waren toen echt even weggevallen. En toen hebben ze de Hockey India League in het leven geroepen. Om uiteindelijk te leren ook van internationale spelers. Tijdens een vrij compacte competitie van een week of 6. Ja, dat, en ze begonnen daarmee zeg maar de laatste 2 jaar van mijn carrière. En vroegen of ik eigenlijk wilde meehelpen.
1: Of een paar weken vrij had.
2: Dat heb ik gedaan. En was fantastisch.
1: Dus ontwikkelingshulp heb je ook nog gezeten.
2: Nou, ik zelf dan tegenwoordig, gelukkig bestaat het weer.
1: Ja.
2: De Hockey India League. Want daarna, ze hebben het een paar jaar volgehouden. Toen is het even gestopt. Maar het is weer.
1: Nou ja, maar het geeft ook aan dat
2: het is goed voor de sport.
1: Ook daar innovatief denken. Dat ze in ieder geval die terugval die ze hebben gehad, dat ze weer omhoog willen. Wat ik ook nog vergeet is dat je zelfs 3 keer bent gekozen tot de beste speler van de wereld. Dat is ook niet heel vervelend. In Nederland heb je nog een Fanny Blankenskoenprijs gewonnen van het NOC-NSF. Dat zijn mensen die geweldige verdiensten voor de Nederlandse sport hebben. Nou, daar sta je ook met een verschrikkelijk mooi reisje. Hoe zit dat met het Teun de Nooijer Museum?
2: Nee, ja, dat.
1: Je gaat er nu zeggen dat je al die prijzen, al die dingen, dat je die
2: thuis
1: in een laadje hebt liggen.
2: Zo her en der inderdaad, in een boekenkast of in een laadje staan.
1: Oké, mijn vrouw zegt altijd, stop die dingen maar lekker in het lelijke dingenmuseum. Ja.
2: Je noemt de Fanny Blankers-Koenprijs. Ik vind dat wel een hele speciale prijs. Want dat gaat echt over een hele carrière. En ja, dan moet ik zeggen, daar ben ik wel heel erg trots op. Hè. Dat gaat wat mij betreft veel verder dan een paar keer kampioen met Bloemendaal of Olympisch kampioen met Nels Elftal. Ja. Dat staat voor 20, 25 jaar. Dit is een oeuvreprijs. Ja. Wat ik nog steeds niet begrijp, want ik vind dat met afstand veel mooier en eigenlijk ook als prijs veel belangrijker dan zeg maar sportman van een jaar of de sportvrouw van een jaar. En ik vind ook eigenlijk dat ze die gewoon als laatste op zo'n avond eigenlijk gewoon moeten uitreiken. En dan hoop ik dat de hele zaal gaat staan en degene die uiteindelijk die prijs in ontvangst mag nemen gewoon een groot applaus geven en bedanken voor
1: alles wat hij of zij
2: voor Nederland hebben betekend. Maar op een of andere manier wordt die prijs op zo'n avond er altijd een beetje tussendoor gefietst en gaat het over de sportman of de sportvrouw van het jaar. En ik vind dat eigenlijk de omgekeerde wereld.
1: Ja, nou ja, goed, het adagium dat winnen nooit verveelt, dat herken je ook wel, denk ik, hè?
2: Jawel hoor.
1: Oké. Okay. Goed, we gaan weer luisteren naar je tweede muzikale keuze. Een nummer van Eminem.
2: Ja.
1: Dat is een rapper, hè, volgens mij. Lose Yourself. Ik heb begrepen dat wel een nummer is waar heel veel sporters een bepaalde motivatie uit krijgen. Het gaat over het grijpen van je enige kans. Presteren op je hoogtepunt onder extreme druk. Het overwinnen van tegenslagen. Ja, waarom heb jij dit gekozen? Herken je het er zelf ook een beetje in? Of?
2: Ja, we hebben op een gegeven moment, ik had het over, zoals bij Bloemendaal ook. Ik had een succesvolle periode bij Bloemendaal toen ik daar startte. Toen vervolgens zakten we een beetje weg. En vervolgens kwamen we weer terug onder begeleiding van Michel van de Heuvel. Dat was toen onze coach. Nou, toen hebben we een zeer succesvolle periode gekend van 5 landtitels op rij en ik geloof 3 Europese titels. Ik was toen niet, of tenminste, ik zat toen niet aan de knoppen. Ik was niet de DJ in de kleedkamer. Dat waren Wouter Jolie, Nick Meijer, Thomas Boerma, waren spelers van die generatie. En ja, Eminem was toen. Dus ja, ik ga altijd weer terug naar die periode als ik dit nummer hoor. Dus het brengt me altijd een glimlach op het gezicht.
1: Goed, we nemen u mee. Eminem, Lose Yourself.
0: De sportzender van Nederland. Dit is All Sports Radio.
3: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: van den Ende in gesprek met iconen uit de Nederlandse topsport. Dit is bloed, zweet en tranen op All Sports Radio.
1: Ja, u hoorde M&M. En wij altijd denken dat onze gast Teun de Neuer zo'n rustig ventje was. Maar met deze muziek laat je het ook een beetje je ware aard zien. En ja, het leuke is, je lacht erbij als dat nummer gedraaid wordt. Ja, je hebt er verhalen bij. Dat je,
2: brengt me terug naar die succesvolle periode. En zeker het begin van het nummer, hoe het wordt opgebouwd. Ja, ik heb nu ook weer zin om gewoon bij spreken zo'n wedstrijd te spelen. Dus ik ga weer terug naar dat
1: gevoel. Mis je dat nog wel?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Mevrouw die vraagt ook wel eens, hè, dan kijken we naar het WK voetbal bijvoorbeeld en er is een mooie wedstrijd staat te beginnen. En dan vraagt ze wel eens, zou je nu willen spelen? En meestal het antwoord is eigenlijk wel ja.
1: Ja, ze vragen het mij ook wel eens.
2: Het is een gemis wat je, je hebt het gedaan, je hebt het lang gedaan. En dat is eigenlijk op geen andere manier daarna meer in te vullen.
1: Ja, ze vragen het aan mij ook wel eens. En dan zeg ik, is er nog een rollator beschikbaar? Weet je, dus dan, ja. Maar je bent zelf ook coach geweest. Hè? Je bent begonnen eigenlijk als coach bij jullie kinderen, heb ik begrepen.
2: Klopt.
1: Jullie hebben 3 dochters. Hoe is het dan, heb je er eens over gesproken met die meiden? Het zijn 3 meiden. Van, hoe is het dan met de naam De Nooier op je rug te lopen? Is dat een last voor kinderen van zo'n tophockey. En jouw vrouw heeft ook over de 150 interlands voor Duitsland gespeeld. Dus,
2: Gelukkig als ze klein zijn en ze beginnen en ze hebben gewoon plezier met vriendinnetjes op de trainingen tijdens de wedstrijdjes. Dan staat er natuurlijk gelukkig nog geen naam. Vaak ook nog geen nummer op het shirt. Dus dat is nog lekker anoniem. Op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel gebeuren. Hè? Vanaf een beetje zo de onder 16 en de onder 18 in de jeugd. En uiteindelijk natuurlijk bij dames en in dit geval ook. Dus ja, in het begin zal het geen last geweest zijn. Ik denk dat ze vooral ook, ja, uiteindelijk zou je natuurlijk zelf moeten vragen. Dat is ook wel iets van trotsheid. Hè? Bijvoorbeeld mijn middels had ook zoiets van, ik pak ook gewoon nummer 14.
1: Dat
2: heb ik mijn vader. Dat vind ik het wel heel erg. Ik ben jong vader geworden. Dus mijn laatste toernooi met Nel zelf, dat was dus inderdaad in Londen tijdens de Olympische Spelen. Ja, toen was mijn oudste, die was 12. Middelste 10.
1: Eén is doorgedrongen.
2: Dus je hebt echt bewust meegekregen. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. De middelste heeft alle Nederlandse jeugdteams doorlopen. Jong Oranje gespeeld. Daar wereldkampioen mee geworden. En uiteindelijk ook een keer 2 interlands gespeeld in India.
1: Die pikken ze nooit meer af.
2: Nee, dat waren inderdaad haar eigen woorden.
1: Oké.
2: Dat maakt natuurlijk ook hartstikke trots. Maar ja, ik zit er eigenlijk op dezelfde manier in als mijn eigen vader. Weet je, je ziet je kind en je ziet dat je kind het leuk heeft. Iets aan het doen is.
1: Wat, plezier
2: wat heel veel plezier geeft. Als dat zo is, dan.
1: Dan is papa tevreden.
2: Dan zit papa sowieso tevreden. Of het nou wereldkampioen is of we spelen ergens op een achterafveldje. Dat maakt eigenlijk niet uit.
1: Ja. Je hebt ook de dames van Bloemendaal en de dames van Amsterdam nog getraind. En recentelijk heb je nog als assistentcoach van Bloemendaal Heren opgetraind. Is er een groot verschil tussen het trainen van vrouwen en mannen?
2: Ja. En dat is denk ik vooral, hoewel dat bij de mannen ook wel veranderd is. Maar natuurlijk een stukje communicatie. Hè, dat is aan de dameskant denk ik nog belangrijker dan wellicht aan de herenkant. Ik zeg zelf wel eens gekscherend. Ik heb met heel veel coaches bij wijze van spreken nooit een volzin gedeeld. Ja, dat is gewoon, je staat in de basis, en je speelt je wedstrijd.
1: En ik doe mijn best.
2: We zien elkaar tijdens de training en daaromheen wordt niet geappt. Ja, we hadden natuurlijk ook geen telefoon, maar wordt ook zeker niet gebeld. Dus als er een vraag is, dan stel je die wel eens een keer op een training. Ja, tegenwoordig is dat volledig anders. En dat is geen goed of dat is geen fout, maar dat is wel anders. En wil je die stap maken en wil je op dit moment trainer zijn, dan is dat wel iets wat nodig is. En dus de goede coaches van tegenwoordig, ik denk zowel In het hockey, maar ook zeker in het voetbal. Ja, het zijn denk ik echte people managers. Nou, noem een Ancelotti.
1: Grote jongens, ja.
2: Ja, ik heb het idee, natuurlijk zal hij ook met tactiek bezig zijn, maar uiteindelijk loopt hij tijdens de trainingen rondom wedstrijden, is hij gewoon in contact met de spelers en heeft hij daar, voert hij daar gesprekken mee. Klopt, die nu bij Duitsland gaat beginnen. Ik denk dat Duitsland is even weggevallen aan de voetbalkant, maar met hem aan het roer, denk ik, zal dat weer echt een goede
1: kant gaan. Dus op tijd de normale volzinnen uitspreken.
2: Ja. Ja, nou ja, zelf heb
1: ik ook wel... een handje op de schouder.
2: Ja, Terry Ross heb ik bijvoorbeeld als coach gehad. Te kort, vind ik. Ik denk dat hij langer coach had kunnen zijn. En werd begin 2004 werd hij onze coach bij het Nederlands elftal. Dat is een Australiër. Zelf ook op het hoogste niveau gehockeyd. Wereldkampioen geworden. Maakte zelf ook een goal in de finale toen ze wereldkampioen werden. Fantastisch. Dat was echt een coach die zowel de tactische... het technische had, maar ook het people management stuk. En vaak zijn coaches die hebben 1-2 dingetjes, maar niet het complete plaatje. En dat had hij.
1: Mooi. Teun, in dit programma probeer ik ook altijd de persoon die achter de microfoon zit een beetje te ontdekken.
2: Ja.
1: En voor de luisteraars een beetje voor het voetlicht te halen. Ja, ik heb je veel zien spelen. Ik ken je een heel klein beetje. Ik zeg, ik heb je 1 keer gefloten. Nou ja, goed, dan... Daar word ik wel dronken van als ik daaraan denk. Wat ik allemaal toen voor hoogstandjes gezien heb. En ik heb geprobeerd wat persoonlijke kenmerken van jou op een rijtje te zetten. Waarvan ik denk, daar kan je wel eens aan voldoen. Ik vraag je daar ook kort op te reageren. Ik zie al helemaal, je gaat helemaal scherp zitten al. Als ik denk aan Teun de Nooijer, blijf ontspannen, hè? Ook onder druk. Als ik denk aan Teun de Nooijer, denk ik aan iemand die logisch nadenkt en ook logisch handelt.
2: Ja, het moet wel logisch zijn.
1: Dat moet wel logisch zijn. Die ook wel sceptisch kan zijn. Hè? Een beetje terughoudend. Een beetje kat uit de boom kijken. Kijken of het allemaal wel klopt. Het hele plaatje.
2: Ja, eens.
1: Die kennisgericht is. Beter wil worden. Nieuwe dingen zoeken om jezelf te verbeteren.
2: Ja, ik ben graag sowieso voorbereid. Dus wat ik ook al zei. Ik was ook meestal een van de eerste aanwezig. Ja. Als er getraind moest worden, ging ik meestal als laatste weg. Hield er ook wel van om voorop te lopen. Ook bij looptraining. Of in ieder geval ook het maximaal uit een training te halen. Ja, was altijd wel bezig om van... Ja, hoe worden we beter met elkaar? En wat is mijn rol daarin?
1: Ja. Die nauwkeurig te werk gaat. Dus eigenlijk de details ook wel goed overziet en...
2: Ja, maar dat zit wel in de voorbereiding. Want tijdens de wedstrijd vind ik, moet iemand ook vrij zijn. En zo heb ik dat eigenlijk ook altijd gevoeld. Hè? Want je gaat veel tijd in je voorbereiding stoppen. Je gaat tactiek bespreken. Je gaat dingen met elkaar afstemmen. Maar uiteindelijk in een wedstrijd moet je de keuze aan de speler laten.
1: Ik heb hier ook staan onafhankelijk een beetje wil zijn. Die eigenlijk ook zijn eigen creatief kan laten... Laten showen, laten shinen.
2: Ja, ik denk dat...
1: Jij vindt het heel normaal, maar er zijn natuurlijk heel veel trainers die zeggen...
2: Nee, maar het is...
1: Van A tot Z bepaal ik wat er gebeurt.
2: Nee, maar ik vind dat essentieel. Want uiteindelijk gaan die spelers op het veld het verschil maken.
1: Ja.
2: En natuurlijk heeft een coach ook een belangrijke rol. En zeker ook in het voortraject. En ook tijdens een wedstrijd. Maar uiteindelijk is daar denk ik... En zo zal ik ook altijd... Mocht ik ooit nog coachen... Ja, uiteindelijk moeten de spelers in het veld... Het echt zelf doen.
1: Ja.
2: En daar hou ik van. En ik hou er ook van als speler je dan vervolgens ook verrassen, zeg maar. Ja, dat vind ik ook leuk om zelf op die manier in het stadion te zitten. Dat hoop ik nu ook zo meteen thuis het werken hockey te zien. Dat er daar hockey gespeeld gaat worden. Waar spelers uiteindelijk het verschil kunnen maken. En je ook echt kunnen verrassen tijdens een wedstrijd.
1: Ja, net zoals die nummer 14 zou ik zeggen.
2: Nou, bijvoorbeeld.
1: Ja. Goed, je hebt net al gezegd, gemotiveerd en gedisciplineerd handelt. Wat je zegt, ik wil voorop lopen, ik wil het maximale eruit halen. Je bespreekt volgens mij graag interessante onderwerpen. Weet je, dat je...
2: Ja, nou ik denk...
1: Hoef jou niet te bellen voor een absoluut lulpraatje, maar gewoon... Het moet altijd wel
2: even prikkelen. Ja, hou ik ook van, hoor. Ik hou ook van absurdistische humor, vind ik heerlijk.
1: Ja, maar goed, bij me, dat is weer...
2: Dus wat dat betreft, ik denk relaxed. Ik laat ook iedereen in zijn waarde. Kijk, ik was ook zeker geen coach, maar ook niet als speler. Ja, als iemand iets niet wil, dan wil die ook niet. En dan ga ik ook niet zeggen dat het moet.
1: Doodpaard moet je niet trekken.
2: Ik heb niet zoveel met het woordje moet. Dan word ik een beetje koppig, denk ik.
1: Nou, ik heb hier toevallig staan. Kan ook wel eens dwars. kan ook wel eens dwars zijn.
2: Ja, dat is misschien een stukje koppigheid dan.
1: Ja, nee, oké, okay, ja. Maar ja, ik zeg altijd, de dwarsliggers houden de rails recht. Hè. Dus,
2: ja, ja, ik sta denk ik niet onwijs bekend als een dwarsligger. Hè? Dus als iets gezegd is, dan is iets al gezegd. Dan hoef ik het niet nog een keer een plasje eroverheen te doen. Ik ben natuurlijk ook vaak met afstand de jongste van de groep geweest. Zeker in de beginperiode. Ja, dan zijn er natuurlijk altijd anderen in een elftal die gewoon de leiding pakken en de leiding hebben, zeg maar. Dus wat dat betreft, kon ik, wij spreken in de luwte, in de schaduw, daar gewoon mijn ding doen.
1: Nou, jij zegt ook in de schaduw. Ik heb ook hier staan een beetje achter de schermen. Maar toch wel invloed hebben in het geheel.
2: Ja, ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Ja. Ja.
1: Ik heb ook staan dat je over dingen, bepaalde dingen nadenkt. Ik vind het ook leuk als ik dan wat zeg. Dan zie ik nou even de denkstand schieten.
2: Bijvoorbeeld de latere fase van een keer bij Bloemendaal. Dat vond ik een hele leuke periode. Dat was natuurlijk ook een hele mooie succesperiode. Maar toen ook aanvoerder van de groep. Dus veel contact met de coach, met Michel van de Heuvel of Max Caldas later. Veel contact ook met het bestuur. Oké, hoe gaan we ervoor zorgen dat we aan de top blijven? Want we waren aan de top gekomen. Maar dan wil je dan natuurlijk zo lang mogelijk blijven. Ja, daar moet veel voor gebeuren. Niet alleen op het veld, maar ook buiten het veld. En toen had ik daar veel meer ook buiten het veld een rol in. Dan dat ik als jonkie of talentvolle spelers bij die andere teams een rol had.
1: Ik denk dat variatie bij jou ook belangrijk is. Dat je routines eigenlijk een beetje probeert te vermijden.
2: Ja.
1: Ja. En dat bedoel ik niet dat je capsones hebt. Maar volgens mij ben je ook zelfzeker. Jij weet wel wat je kan en wat je niet kan, denk ik.
2: Nee, ik denk dat het belangrijk is. Maar ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat je gewoon van jezelf weet van dit kan ik misschien best wel heel oké. Dus ik moet vooral die rol hebben. Ja, hier heb ik hulp bij nodig. Want hier ben ik gewoon niet zo goed in. En hier heb ik een aantal jongens van om me heen die dat wel heel erg goed kunnen. Daar moet dan hulp gezocht gaan worden. Dus weet van jezelf dat je bepaalde kwaliteiten hebt. Maar ja, dat je bij een aantal aspecten gewoon altijd hulp nodig zal moeten hebben. Maar dat gewoon, en dat is het mooie van teamsport, dat het waarschijnlijk gewoon in het team wel aanwezig is. Ja, en dat er dan met elkaar uithalen, ja, dat vind ik mooi. En dat is naarmate de carrière ook steeds meer een rol geweest die ik toen heb op mogen pakken.
1: Ja, ik had ook staan speculatief. En dat wil ik bij je zeggen, dat jij in een bepaalde concentratie komt. Door vooraf diep na te denken van wat kan er gaan gebeuren. Weet je, dus...
2: Ja, en op een gegeven moment, zeker omdat je als je lang speelt, en ze zeiden dan altijd, je bent een hele creatieve speler. Maar als ik nu terugdenk, dan denk van, maar ik was ook al heel vaak en veel in een bepaalde situatie gekomen. En ik wist dan, dan is dit wellicht de oplossing. Of dat wellicht. Dus kon ik eigenlijk wijs spreken vanzelf de oplossing uitvoeren.
1: Dat is wel makkelijk als je dat hebt. Hè? En dan een brandende wil om te winnen.
2: Ja, hoewel ik dat met spelletjes met mijn kinderen iets minder heb op een of andere manier. Dus ik ben daar niet. Hè. Je hoort wel eens verhalen over.
1: Je moet ook
2: die ook mensen erger je niet kunnen verliezen, zeg maar. Dat heb ik minder. Maar tijdens de wedstrijd, je gaat uiteindelijk het veld op inderdaad om gewoon het maximaal uit jezelf te halen en inderdaad ook gewoon die punten mee naar huis te nemen.
1: Ben ik er nog één vergeten? Je vrouw Pippa of de 3 kids, hebben die nog eentje toe te voegen die ik vergeten ben, denk ik?
2: Loyaal, denk ik.
1: Loyaal. Ja. Oké, dan zetten we die even met hoofdletters. Je werkt momenteel bij
2: Questus.
1: Ja. Kan ik dat zeggen dat jij op zoek bent naar specialisten die je in een organisatie kan plaatsen? Een soort headhunter?
2: Ja, headhunter, absoluut. Het zit ook een beetje in de naam, hè. Questus. Dus een vraag en een zoektocht. Hè. Ja, we mogen voor onze klanten het op managementniveau of 1-2 lagen eronder mogen wij het talent uit de markt in eerste instantie vinden en uiteindelijk voorstellen. En op die manier eigenlijk ben je eigenlijk ook een beetje bezig om voor zo'n organisatie, bijvoorbeeld op managementniveau, een winnend team te
1: creëren. En gebruik je dan nog iets, een element uit het hockey, waarvan je zelf zegt van...
2: Nou, je komt, hè, want je bent veel aan het interviewen. Je stelt natuurlijk bij zo'n organisatie, stel je veel vragen. En uiteindelijk heb je een aantal talenten uit de markt in kaart gebracht. Daar ga je natuurlijk ook veel gesprekken mee voeren. Die ga je interviewen. Daar komt, hoe je het went of queert, altijd iets van sport. /hockey.
1: Terug, oké.
2: Ja.
1: Het uurtje vliegt om. Ik heb nog even, toch even 2 vragen. Het WK hockey is naderd. Over 2 weken gaat het beginnen in Nederland en in België.
2: Ja.
1: Nederland wereldkampioen. Ja, bij de dames.
2: Bij de dames.
1: Bijna 100%. Helaas.
2: Een hele, hele grote kans.
1: Voorspelbaar.
2: Ja, ja, ik vind de dames, die doen natuurlijk fantastisch. En de afgelopen jaren is het ongelooflijk wat die allemaal presteren. En de ene gouden medaille na de andere, die komt de kas binnen, zeg maar. Ja, en ook nu zijn ze huishoog favoriet. Toch, doe het dan maar weer.
1: Ja, ja, dus je moet het ook
2: blijft gaan, lastig.
1: Maar, ja.
2: Maar ik gun ze wel echt gewoon meer concurrentie. En ik denk dat het ook naar de toekomst voor de sport goed is. Als China echt gaat aanhaken. Als Argentinië weer echt gaat terugkomen aan de dameskant. Als Australië ook weer echt gaat terugkomen aan de dameskant. Als Duitsland ook qua niveau weer een stapje erbovenop kan zetten. Ja. Ik verwacht aan tijdens dit toernooi dat de dames van België het ook goed zullen gaan doen. Dus wellicht wordt de WK-finale aan de dameskant wel Nederland tegen België.
1: Oké, en de mannen?
2: Maken kans, maar daar is wel echt concurrentie. Hè? Dat zou ook zomaar, WK-finale zou zomaar, die zal in België zijn. Dus dat kan België-Nederland worden, maar dat kan ook zomaar
1: België-Australië worden, ik noem het.
2: Ja, of dat ze beide niet in de finale staan.
1: Maar
2: aan de mannenkant heb je zo 6, 7, misschien wel 8 teams die uiteindelijk wereldkampioen kunnen worden. En dat maakt dat toernooi wel extra interessant.
1: Leuk. Je zit nu met een gele en een rode kaart in je handen.
2: Ja.
1: Ik vraag altijd aan onze gasten. Wil je die nog uitdelen? En of, hè, mag je mag ze allebei uitdelen?
2: Nou ja,
1: aan de persoon, aan de organisatie?
2: Ik was sowieso niet echt gele of rode kaarten ontvanger.
1: Ja, groen had ik niet.
2: Daar hebben we het in het begin over gehad. En ja, het is ook niet wat eigenlijk wijs bij me past. Dus ik had zoiets van, er gebeurt zoveel in de wereld. Dus ik wil eigenlijk juist mensen een beetje in het zonnetje zetten. In plaats van een gele kaart geven of een rode kaart geven. Dus als je nu bijvoorbeeld het nieuws volgt. En wat er in Zuid-Europa allemaal gaande is. In Spanje met al die bosbranden. Of in Frankrijk. Nu ook Bordeaux aan het benaderen is. Of naderen is. Ja, al die mensen die daar nu helpen. De brandweerlieden. De mensen die al iedereen die geëvacueerd moet worden. Ja, die moeten eten. Die moeten ergens slapen. Die worden opgevangen. Dus allemaal hulpverleners die daar allemaal aan het helpen zijn. Ja, die verdienen wel even wat extra lof. Dus die wil ik in het zonnetje zetten.
1: We draaien gewoon de wereld om. Heel simpel. Ja. We gaan straks afsluiten met jouw derde muzikale keuze. Een nummer van Billy Joel van New York State of Mind.
2: En trouwens, als ik dan toch, ik bedoel, een Infantino die elke wedstrijd vol in beeld moet zijn tijdens het WK voetbal. Ja, dat is niet wat bij me past. Dus misschien als ik dan een kaart moet geven, dan...
1: Hij heeft bij deze gegeven. Die sturen we gelijk naar Zurich, naar het FIFA-kantoor natuurlijk. New York State of Mind, daar sluiten we mee af. Ja. Waarom dit nummer?
2: Nou, we hadden het even over het WK 1994 in Sydney. Ik ben eigenlijk heel weinig, terwijl ik wel echt van muziek hou. En bij concerten geweest. Maar toen zijn we bij Billy Joel geweest in Sydney. Ja, als je dan toch bent. En hij is er ook. Nou, zijn we met Neil zelf daar naartoe gegaan. Een waanzinnige artiest. Schitterende nummers. Ik moest er eentje uitkiezen. Ik heb er eentje van uitgekozen. En het geeft iets van... het glas is half vol. Energie, ambitie, veerkracht. Dat zijn allemaal dingen die je in het leven nodig hebt.
1: Maar,
2: en ik ben sowieso meer van het glas half vol dan half
1: leeg. Volgens mij zit het zelfs
2: dat zit
1: iets,
2: een beetje.
1: Meer, iets meer dan half vol. Ja. Want ja. Zeker ook wat je net met die gele en rode kaart nog even zei. Ja, dat geeft gewoon denk ik ook... De uitstekende houding ten opzichte van de wereld aan. Ja.
2: Er is altijd een oplossing.
1: Heel goed.
2: Maar wil hem zien. En dat zit, New York State of Mind.
1: Ja, en dat is ja. Tony, ik wil je in ieder geval hartelijk danken voor je komst. Je openhartigheid en wens jou en je naasten alle goeds met de mooie dingen die jullie nog in gedachten hebben. Gaan we je nog in trainingspak zien of gaan we je nog in het hockey verder zien? Je zei net, ik hou alle opties open.
2: Nee, sowieso kijken. Ik kan van de sport genieten, dus vooral als toeschouwer.
1: Okay, u bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Tranen op All Sports Radio, waar ik weer met een Nederlandse sporticoon in gesprek ga. We sluiten af op verzoek van Teun de Nooijen met Billy Joel.
0: Mario van den Ende in gesprek met iconen uit de Nederlandse topsport. Dit is Bloed, Zweet en Tranen. All Sports Radio.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
5: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
6: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
7: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben, nou, volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Dan nu even iets totaal anders op All Sports Radio. Want waar we het nu over gaan hebben, heeft gewoon een introductie nodig volgens het bekende rijmschema AABBA. Dus daar gaan we. Bo de Groot uit Veenendaal gaan we nu horen op dit sportkanaal. De presentator van dienst is niet zo goed snik, maar volgende week is het WK OCR in Limerick. Verwoordt dit tot een succesverhaal? Nou, laten we het dan naar gaan vragen. Bo, hele goeiemiddag.
2: Een goeiemiddag.
1: Ja, als jij naar Limerick gaat, dan hoort daar natuurlijk ook gewoon een Limerick bij.
2: Ja, blijkbaar wel. Ja, nee, dat is wel een leuke introductie.
1: Nee, sowieso. Ik vind het helemaal leuk dat ik jou kan spreken. Want de mensen horen al Veenendaal. Nou, de meeste mensen hier weten wel dat ik ook uit Veenendaal kom. Dus, en zo vaak komt het niet voor dat ik een plaatsgenoot kan interviewen die op het hoogste niveau van de sport actief is. Bo, allereerst voordat we over dat WK obstacle course running gaan hebben. Je doet survivalen, obstacle course running, ook nog triathlon. Kun je eerst eens even uitleggen, survivalen, obstacle course running, wat voor sport is het?
2: Survival run is eigenlijk een sport waarbij je het hardlopen combineert met hindernissen. En dan vooral vaak combinatiehindernissen. En je moet hierbij denken aan een monkey bars. Dus veel mensen zullen misschien bijvoorbeeld Strong Viking of Mudmasters wel kennen. En het is eigenlijk, survival run is eigenlijk dat, maar dan wel technischer. Dus je hebt wel echt daadwerkelijk een training nodig om dat te kunnen doen. Dus je kan niet daar zo voor inschrijven en zeggen, nou, ik ga het wel even doen. Strong Viking kan je bijvoorbeeld zeggen met een paar vrienden. Zeg je, nou, we gaan dit even met z'n allen doen en we maken een mooie dag van. En obstacle run is meer in het rijtje van een Strong Viking. Dus het is wat gemakkelijker eigenlijk. De hindernissen zijn beter te doen. Je hebt nog steeds training nodig, anders kan je niet meedoen op het hoogste niveau natuurlijk. Maar ja, je hebt wel, het is toegankelijker voor iedereen eigenlijk. En dat is dus bij survival iets minder. En ja, de grootste verschillen zijn dus vooral de hindernissen. Het lopen is nog steeds door verschillende terreinen. Als je gaat soms door een sloot heen, door weilanden heen, sommige stukjes over de weg. Ja, daar moet je eigenlijk een beetje aan denken.
1: En wat? Ja, wat is dan ongeveer, zeg maar, het deel hardlopen tegenover, zeg maar, de obstakels?
2: Bij survival run heb je bijvoorbeeld 8 kilometer en dan heb je 40 hindernissen. Bij obstakel run is dat iets minder. En zijn langere afstanden, dus dat is meestal de middenafstand, de standard course noemen ze dat, is 15 kilometer. En daar zitten dan soms maar 30 hindernissen in. En van die 30, dan tellen zij bijvoorbeeld over een muur heen gaan ook als een hindernis. En bij survival is bijvoorbeeld in een touw klimmen is er 1. Maar een hele combinatie hindernissen is bijvoorbeeld ook maar 1. Dus ja, daar ben je in verhouding ook wel iets langer mee bezig.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wat benieuwd. Wat zijn nou de leukste hindernissen in jouw ogen? Wat is jouw favoriet?
2: Mijn favoriet is wel survival run, maar daarbij is het probleem eigenlijk dat alleen maar in Nederland en een klein deel van België wordt gedaan. Er zit nog 1 club in Zweden, maar die organiseren niks. Of die hebben geen wedstrijd. En er zit er ook eentje in Duitsland, maar verder is het dus echt een hele Nederlandse sport. Dus dat is jammer. Bij OCR heb je dat, of obstacle course racing, heb je dat het gewoon veel meer internationaal is. En dan heb je dus bijvoorbeeld inderdaad ook een WK in Limerick, in Ierland.
1: Ben ik ook wel benieuwd naar, als je het hebt over hoe de sport werkt. Wat is uiteindelijk waar ze het op rekenen? Gaat het om tijd of krijg je ook nog een score door de hindernissen? Of is het gewoon als je het niet goed doet, moet je opnieuw?
2: Bij survival run heb je andere regels dan bij obstacle run ook nog. Dat is ook nog zo. Bij survival run, stel je valt eruit. Je hebt 1 bandje, een rode bandje, en die is een soort van heilig. Dus haal jij die hindernis niet, kan je gewoon nog een keertje opnieuw proberen. Maar ga jij dat 20, 30 keer opnieuw proberen, ja, ergens moet je voor jezelf de grens trekken en denken, ik ga het niet redden. Dus laat je dat bandje doorknippen, kan je nog wel doorgaan, maar daartegenover staat wel een tijdstraf van 3 uur of 4 uur. Dus kan je eigenlijk al niet meer meedoen in de ranking. En staat er ook een 1 achter je naam dat jij die hindernis niet hebt gehaald. Maar ja, je staat wel in de uitslagen. Bij obstacle course racing is het anders. Dan krijg je 3 bandjes. En als jij een hindernis niet haalt, gewoon omdat het bijvoorbeeld regent en je hand glijdt weg, je kan het gewoon, maar je valt, dan mag je niet opnieuw en moet je gelijk jouw bandje knippen. Dus heel erg streng. En in tegenstelling tot dat je dus dat bandje knipt, moet je aan het eind, voor de finish, moet je een penalty ronde doen. Dus dat kan 2 minuten zijn, 3 minuten. De afgelopen Europees kampioenschap was dat bijvoorbeeld een rondje van 300 meter met een jerrycan van 20 kilo.
1: Zo.
2: Waarbij je ook nog over muurtjes heen moest en onder een net door. Dus je gaat geen tijdswinst meer halen. Dus het was bijvoorbeeld zo bij de elite, die mevrouw die lag op kop. Die had helaas 1 bandje moeten knippen, moest de penalty doen en die werd 5e. Dus ja, dus soms moet je toch even iets langer wachten voordat je begint in die hindernis. En waarbij je dus dat bandje niet verliest. En je kan van die 3, moet je er met eentje over de finish komen. Dus je mag eigenlijk maar 2 keer zo'n fout maken. En daarbij moet je in tegenstelling dus 2 keer zo'n ronde doen. Nou, eentje is al zwaar, dan kun je dan gaan 2. En als jij dus alle 3 kwijt bent, dan sta je gewoon niet in uitslagen. Dan kun je gelijk stoppen. Dus ben je gedisqualificeerd en doe je helemaal niet meer mee in de ranking.
1: Nou, dat is wel best wel streng. Hoe ziet jouw leven als behorende tot de wereldtop in deze sport er eigenlijk uit?
2: Ik werk momenteel ook nog 40 uur in de week. Ik werk dus 40 uur in de week. Dan daarnaast train ik zo ongeveer 20 uur, 25 uur in de week. Ik woon gelukkig nog wel thuis, maar niet zo heel lang meer. In oktober krijg ik de sleutel van mijn huis, dus dan ga ik op mezelf. Nu is het nog allemaal veel passen en meten en plannen en gaat het soms allemaal maar net. Dus ben ik heel blij dat ik als ik thuis kom, bijvoorbeeld eten voor me klaarstaat of dat de was gedaan is, dat soort dingen allemaal. En het is wel rennen, vliegen soms een beetje om alle trainingen te kunnen doen. Ja, je moet er ook wel een beetje wat voor laten natuurlijk. Als je een doel hebt, dan moet je er wel voor gaan, vind ik.
1: Ja, en je komt natuurlijk op heel veel verschillende plekken in de wereld. Zo dus ook volgende week Limerick in Ierland. Dat wereldkampioenschap, hoe gaat dat voor jou eruit zien?
2: Ja, je mag. Ik vertrek daarheen op dinsdag. Dan hebben we op woensdag heb je een soort mogelijkheid om de hindernissen te oefenen. Dus mag je gaan kijken hoe je het wil gaan doen. En dan op donderdag is de openingsceremonie. Haal je al je spullen op. Dan heb ik op vrijdag de korte afstand. Op zaterdag de lange afstand. Dus dat is dan die 15 kilometer. Op de korte afstand is tussen de 3 en de 5 kilometer. En dan eindigt het evenement op zondag met de teamrace. En waarbij je dus een soort estafette doet. Dus iedereen doet ongeveer 3 kilometer met zijn eigen discipline. Dus je hebt iemand die doet snelheid, dus die doet van het parcours alleen maar het rennen. Iemand die doet techniek, die heeft dan allemaal hindernissen. En één iemand die doet kracht. Dus die moet een zandzak optillen of een stenen bal. Noem het zo gek. En je kan het optillen, dat doen ze erin. En dan heb je nog een onderdeel wat je met z'n drieën moet doen. Bijvoorbeeld over een hele hoge muur heen. Dus daar komt het teamwork er wel bij kijken. En dan uiteindelijk sluiten ze daarmee het evenement af. En dan ga ik op zondag weer naar huis.
1: Waar ligt jouw grote kracht?
2: Ja, het is een beetje een combinatie van de krachtoefeningen en de snelheid, denk ik. Bij de hindernissen ben ik in de survival run eigenlijk het best. Alleen bij OCR zit dus die extra factor erbij van het bandje verliezen. En ook als je het dus wel kan, maar ja, als het bijvoorbeeld glad is, dat je hem dan nog moet inleveren, dat het gewoon domme pech eigenlijk. En dat zit heel vaak in mijn hoofd. Maar ik heb er nu dit kampioenschap wel vertrouwen in, dat ik de hindernis allemaal wel ga halen. Maar toch denk ik dat ik het sterkste ben in de krachtoefeningen.
1: Nu was je de vorig jaar op het WK had je nog zilver. Dat is natuurlijk een prachtige editie. Wat verwacht je daarmee van de aankomende editie?
2: Ik hoop weer op het podium te kunnen eindigen. Je weet van tevoren niet wie er allemaal meedoen en in welke categorie ze mee gaan doen. Dus het is wel afwachten en maar aan de startlijn zien hoe je ervoor staat. En dan, ik ga sowieso mijn uiterste best doen om het hoogst haalbare te kunnen halen. Dus dat zeker.
1: Nou, sterker nog, het was zelfs 2 keer zilver. Hoe zit het eigenlijk met je leeftijdsgroep? Want je deed vorig jaar mee aan 25 tot 29 jaar bij de vrouwen. Maar voor de komende jaren zit er misschien nog wel een switch naar de elite in?
2: Ja, misschien wel. Dat is altijd maar afwachten. Omdat OCR is ook een opkomende sport voor de Olympische Spelen. Maar dan niet als individuele sport. Dus hij zit bij de vijfkamp in. Dus moet je nog even 4 andere sporten erbij doen om naar de Olympische Spelen te kunnen gaan. En daarbij hebben ze waarschijnlijk dus ook wat veranderingen in het WK of EK of andere kwalificatiewedstrijden. Omdat ze dus graag willen dat iedereen naar de Olympische Spelen ook gaat. Dat gaan we zien in 2028 natuurlijk.
1: Nou ja, wie weet dan dat je binnenkort wel eens Olympiër mag zijn.
2: Dat denk ik niet, want in de vijfkamp zit schermen. Ik heb nog nooit de sport schermen gedaan. Die andere 4 sporten zou ik wel kunnen, want hardlopen is er eentje. Eentje is zwemmen. Nou, met hetgeen dat ik ook wel als een triathlon doe, kan ik ook wel zwemmen. En die andere is laserschieten. Dus dan doe je een rondje rennen. Dan moet je met een laserpistool een target raken. En dan moet je weer een rondje rennen. Dus dat zou ik wel kunnen. Maar het schermen heb ik nog nooit gedaan. En ik denk niet dat ik dat kan leren in 2 jaar tijd om op een Olympisch niveau mee te kunnen doen. Dus zeker niet in de komende editie om naar de Olympische Spelen toe te gaan.
1: Nou, precies. Eerst nog maar even dat wereldkampioenschap OCR van volgende week. Dat lijkt me een veel beter plan. Bo de Groot, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, bedankt jullie ook. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur. Voetbal.
6: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
7: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
8: Autosport.
9: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. All Sports Radio met Hilmer Lelieveld.
1: Een hele goede zonnige, ja het is nog een redelijk zonnige middag. Hier zo in ieder geval, ik ben ook volgens mij in de rest van Nederland. Welkom bij een nieuwe All Sports Radio Live. Uiteraard weer een uur lang gevuld vol met sport. Heel veel aandacht voor de belangrijkste bijzaak ter wereld, voetbal. Zometeen sportmarketeer Frank van der Walbaken over de commotie. Nou, commotie is nogal een understatement. Rondom de WK-aandelen ga ik met hem verder over praten. Daarnaast ook het allerlaatste transfernieuws. Frank Hoekman van FC Update ook om terug te blikken op de returnwedstrijden van Ajax en FC Twente van gisteravond. En daarnaast ook nog wel wat andere sport als je daarvan houdt. Ik ga bellen met roeier Melvin Twellaar over het WK roeien dat over een aantal weken van start gaat. Maar het eerst wel naar Ad Anders.
0: All Sports Radio Update.
1: Heeft ook nog wel wat met voetbal te maken, want de Italiaanse oud-verdediger Franco Baresi die is overleden. Hij werd 66. Baresi die speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Heeft veel prijzen gewonnen ook. 3 Europa Cups in 89, 90 en 94. 6 Italiaanse landstitels en 4 Italiaanse bekers. Bij de club was hij teamgenoot van onder meer Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullit. En Gullit die heeft op zijn Insta gereageerd met een foto van hem met Baresi samen. En de tekst: rust in vrede, Franco Baresi, voor altijd mijn aanvoerder.

0: Op van het WK-voetbal, dat is natuurlijk weliswaar ja, het snoepje eruit, maar het gaat over alle FIFA-activiteiten, dus ook de vrouwen-WK's, het wereldkampioenschap voor clubs, voor de jeugd. Dus voor alle FIFA-activiteiten wil hij dus een aparte ja, FIFA Forward Enterprise oprichten. En daar wil ik dus een gedeelte van de aandelen, op dit moment praat hij over 21%, wil ik verkopen aan het bedrijfsleven. Of aan andere geïnteresseerden, niet noodzakelijkerwijs alleen het bedrijfsleven. Nou, dit is in de sport op zichzelf niet nieuw. Er zijn andere sporten die dat ook al doen. Maar meneer Infantino, die wordt nu natuurlijk een soort slachtoffer van zijn eigen gedrag. Want hij heeft de afgelopen jaren zich op een dusdanige wijze, ja, ik zou bijna willen zeggen, misdragen. En alleen maar gegaan voor het geld en het grote geld en voor zichzelf. Dat hij nu, alles wat hij doet, wordt nu gezien als verdacht. En wat is het gewin voor hemzelf in plaats van voor het voetbal? Kijk, en dan is natuurlijk, komt gauw het argument om de hoek kijken. Als wij een gedeelte van het voetbal gaan verkopen aan private equity fondsen, die zitten er dan maar met één ding, met één reden in, en dat is voor het grote geld. En niet voor sportieve winst, dus voor financiële winst. Nou, en dat willen we natuurlijk niet, zeker niet als we de sport hebben, voetbal, de meest populaire sport van de wereld, die al niet alleen maar meer miljoenen opraapt uit de markt, vanuit de mediarechten en de sponsors, en natuurlijk de tickets, maar eerder al miljarden binnenhaalt. Dus waarom zouden we nu het eigendom van het voetbal, tussen aanhalingstekens, gedeeltelijk of geheel, want het, ja, dat het een eerste stap zou zijn, wordt natuurlijk ook verwacht, als je het hebt over Infantino. Waarom zouden we dat verkopen? Want dan wordt de geloofwaardigheid van de sport, de onvoorspelbaarheid van de sport, komt dan in het geding.
1: Is de voetbalwereld sowieso natuurlijk heel veel overgeleverd toch aan de commerciële zaken?
0: Nou, dat hoeft op zichzelf niet verkeerd te zijn. Kijk, de sponsors bijvoorbeeld en de mediarechten, die worden betaald voor een WK of voor een ander evenement. En die vragen er niks voor terug, anders dan de uitzendrechten en eventuele ja, zichtbaarheid en het gebruik kunnen maken van het toernooi. Punt. Maar die zullen nooit enige stem hebben in de toekomst van het voetbal over de spelregels of over wat dan ook. Dan blijft het voetbal baas in eigen huis. En dat is natuurlijk iets geheel nieuws. Als er nu investeerders komen die aandelen verwerven in het product, tussen aanhalingstekens voetbal, dan kunnen die op een gegeven moment mee gaan praten. En dan zet dat de deur, waar is, of dat nou waar is het, is of niet, laat ik even in het midden. Maar dat die verdenking heeft Infantino zich nu op de hals gehaald. Dan zet hij de deur open voor invloed op het spel en op de uitslagen. Nou, en dan kan je verzekeren dat als de geloofwaardigheid van de sport in het geding komt, met andere woorden, de uitslagen komen in het geding, dan loopt de fan weg. En als de fan wegloopt, lopen de media weg. En als de media weglopen, lopen de sponsors weg.
1: Visueuze cirkel dan. Jij zei eerder ook dat het bij andere sporten wel al gebeurd is. Hè? Het idee van Infantino en van de FIFA, hoe heeft het daarbij uitgepakt?
0: Nou, daar is het puur gewoon. Kijk, ik zei in het begin ook al, op zichzelf is het niet eens verkeerd als je een minderheid van de aandelen in de commerciële activiteiten van een voetbalcompetitie of een andere sportcompetitie verkoopt, als je wat geld zeer nadrukkelijk nodig hebt. Maar de FIFA heeft het niet nodig. B, het is de grootste sport van de wereld en die is intens populair. Dus waarom zou je op dit moment die stap wagen als je dat geld niet nodig hebt? Want er is meer dan genoeg geld. Maar meneer Infantino heeft mede geholpen nu door zijn WK in Amerika. En hij werkt nu samen met de broer van de schoonzoon van Trump. Dus die is er ook alweer bij betrokken. Nou, we weten allemaal wat Trump doet met beleggingen en alles. Dus nu wordt het extra verdacht, nogmaals, vanwege dat gekke gedrag van Infantino. Hetgeen die ook heeft laten zien tijdens het WK met die rode kaart intrekken, met de exorbitante toegangsprijzen en met de drinkspauzes die puur bedoeld waren om de mediarechten nog op te schroeven, hè, voor televisiecommercials. Kortom, hij is nu een verdacht persoon. En hij krijgt nu niet alleen de UEFA tegen zich. En het leuke natuurlijk is voor UEFA, het sterke voor UEFA is, een wereldkampioenschap voetbal zonder Europa is geen wereldkampioenschap. Want van de laatste 8 teams in het afgelopen WK waren er 6 uit Europa.
1: Precies.
0: En de laatste 4 waren er 3 uit Europa. Nou, datzelfde geldt voor het WK voor clubs, het andere snoepje wat hij wil verkopen.

0: Nou, daar zitten ook alleen maar de top-Europese clubs in, van Real Madrid tot Barcelona tot Bayern München tot Arsenal. He, dus hij kan niet zonder Europa. He, maar hij denkt dat ik heb de macht met het grote geld. He, en bij FIFA zijn 211 landen aangesloten en de meerderheid daarvan, meer dan de helft, zijn kleine landen in Afrika en andere delen van de wereld. En het is nog steeds one country, one vote systeem bij de FIFA. Dus hij denkt dat die, met kopen van die stemmen, dat hij er is. En dat zou nog eens kunnen lukken ook. Maar dan nogmaals gaat hij gestuiten op een situatie dat een wereldkampioenschap voetbal zonder Europa is geen wereldkampioenschap. En dan worden er dus ook niet enorme geldbedragen betaald door de mediarechten en door de sponsorrechten te verkopen.
1: Ja, je zei natuurlijk ook al, ja, Noord- en Centraal-Amerikaanse bond heeft ook het voorstel afgewezen. Die heeft het dan afgewezen. Ja. FIFA wil dan, UEFA wil het echt boycotten. Nou, Aziatische voetbalbond AFC, die heeft eerder vandaag bekendgemaakt zich ook tegen die plannen te keren van de FIFA. FIFA kwam ook met een statement naar buiten, hè, waarbij ze zeggen dat ons geplande consultatieproces is verstoord door onjuiste mediaberichten. Dat klinkt ook een beetje als een soort damage control.
0: Ja, kijk, hij is denk ik zelf ook geschrokken van de resultaten. Hij is een soort persoon die zichzelf waanzinnig overschat. Hij denkt, ik heb de macht. Hij beschouwt zichzelf ook als een wereldpoliticus. Hij dook ook opeens op in de vredesonderhandelingen in Egypte tussen Hamas en Gaza en Israël. Nou, wat doet die man daar? Hij zat op de tribune achter Trump toen hij de inauguratiespeech hield. Dus hij voelt zich een wereldspeler, gedekt door het, ja, een van de meest gewilde producten op aarde, het voetbal. Maar zo werkt het natuurlijk toch niet. Dus hij heeft zichzelf overschat met deze manoeuvre. En hij wil, volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Hij zit er al 8 jaar. Volgens de statuten van FIFA moet hij dan aftreden. Hij heeft het weer zo weten te draaien dat hij kan worden herkozen. Nou, hij zegt nu ook een deadline van voor 19 september moeten jullie beslist hebben. Nou, ik denk dat hij het lid op de neus krijgt, want ik denk dat er absoluut niet unaniem wordt besloten dit te doen. En ook al wint hij die stemmen, nogmaals, dan zit hij nog niet in een winnende positie, want nogmaals zijn snoepjes, het WK voor clubs en het WK voor landenteams, is niets zonder Europa. Dus dan gaat hij toch ten gronde.
1: Kan je me meenemen vanuit jouw marketingachtergrond? Hè? Van als je stelt dat hij heeft een plan voorgesteld en de FIFA hebben een plan voorgesteld. Dat wordt dus zeer slecht ontvangen door een groot gedeelte van de voetballanden. Hoe gaat men dan om met damage control achter de schermen bij zo'n organisatie als FIFA?
0: Ja, kijk, het voetbal op zichzelf is sterk genoeg om deze ongein, om het maar even zo te noemen, te kunnen trotseren, en die komen er toch wel weer sterk uit. Dus, maar ik denk dat dit de eerste spijker in de doodskist is van meneer Infantino. Hij heeft zijn kaarten overspeeld. En damage control zal hij zo proberen te doen. En hij komt nu, natuurlijk de aanval is de beste verdediging, komt hij nu met aanval op de media dat die het verkeerd vertellen. Nou, er is geen andere manier om het te vertellen. Want je richt een nieuwe enterprise op en je verkoopt de aandelen. Van hoe kan je dat misinterpreteren? Hoe kan je dat verkeerd uitleggen? Dat is gewoon de waarheid. Dus hij is al bezig met damage control. En hij denkt waarschijnlijk in het kader nogmaals van die zelfoverschatting, ik kan dit brandje wel blussen. Nou, ik denk van niet.
1: Dus de val is wel mogelijk nabij. Stel dat het dus wel doorgaat. Hè? Zou de UEFA dan zelf nog met andere bonden iets gaan oprichten? Wat verwacht jij?
0: Nou, dan zullen ze ongetwijfeld de koppen bij elkaar steken om te overleggen wat te doen. Hè, maar nogmaals, kijk, als Infantino het wint, omdat hij de meerderheid heeft van de stemmen, omdat al die kleine landjes, die worden nu gepaard met 10 miljoen per jaar voor de komende 4 jaar. En dat is voor een klein landje in Afrika dat net zoveel stemmen heeft als Engeland of Duitsland of Spanje. Dat is natuurlijk heel veel geld. Dus die stemmen krijgt hij waarschijnlijk wel. Maar als hij dan vervolgens weer komt en volgend jaar in 2027 hebben we het wereldkampioenschap vrouwenvoetbal in Brazilië. Dat is dus al gauw. En als daar dan opeens de uitzendrechten niet worden verkocht of voor weinig geld worden verkocht. En het wereldkampioenschap vrouwen is exclusief Europa, exclusief Aziatische landen, exclusief Noord-Amerika. Ja, dan begrijp je al dat wordt een fluttoernooi. Nou, dus hij is bezig, als hij gaat volharden in dit spel, met zijn eigen graf te graven.
1: Dankjewel Frank van der Walbaken over de ontstane ophef vanwege het plan om een deel van de WK te verkopen.
0: Graag gedaan.

0: De heerlijkste happy set song die er bestaat. Althans, vind ik dat als de heerlijke Friday I'm in Love van The Cure op All Sports Radio.
1: De bal rolt weer op de wereldwijde transfermarkt. Grote namen staan op het punt om een belangrijke beslissing te nemen. Volgen zij hun hart of kiezen ze voor het grote geld? Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
0: Onlangs kwam het nieuws naar buiten dat PSV oud-Feyenoorder Lucharel Geertruiden als gewenste versterking ziet. Volgens het Eindhovens Dagblad wil hij graag de overstap maken. Geertruiden, die nog tot medio 2029 onder contract staat bij Leipzig, werd afgelopen seizoen verhuurd aan Premier League club Sunderland. Tot een definitieve overstap kwam het uiteindelijk niet. En daardoor staat hij inmiddels open voor een nieuwe uitdaging. Het lijkt dus PSV te worden waar hij zijn carrière voort gaat zetten. FC Twente wil zich deze zomer versterken met Gerardo Schaker, maar Feyenoord die is niet van plan om de talentvolle aanvaller te laten gaan. Een bod van 1 miljoen euro is door de Rotterdamse club afgewezen. De verwachting is dat FC Twente zich opnieuw gaat melden in de Kuip. Een internationale die heeft zich versterkt met John Stones, de centrale verdediger die dit WK met Engeland in de halve finales werd uitgeschakeld door Argentinië, tekent voor 2 seizoenen in Milaan. Deze zomer liep Stones uit zijn contract bij Manchester City. Met het tekenen voor Inter begint de Engelsman aan zijn eerste buitenlandse avontuur in zijn loopbaan.
1: Blijf met All Sports Radio op de hoogte. Want wie weet scoort jouw club wel een droomspeler. Transfer Update.
2: Dit is All Sports Radio.

0: geweldige uithaal was dat, zeg. Ik zat eerlijk gezegd ook even beter toen hier in de studio, maar ik zal het niet overdoen, want ik wil je ook een gehoorbesparing, gehoorbeschadiging besparen, wilde ik zeggen. Judith Nomi van Armand van Helden in All Sports Radio Live. Iets heel anders dan. Gisteravond was het tijd voor de returns voor de kwalificatie van de Europese toernooien. Zo won Ajax met 4-1 van Vojvodina in eigen huis voor de kwalificatie van de Conference League. FC Twente die reisde af naar het Hongaarse Ferencváros, waar ze niet verder kwamen dan een 2-2 gelijkstand. Waardoor ze over 2 gespeelde wedstrijden nu uitgeschakeld zijn in de kwalificatie van de Europa League. Ik ga erop terugblikken met Frank Hoekman van FC Utrecht. FC Update. Helemaal gek worden. FC Update. Frank, een hele goede middag. Laten we even beginnen met de FC Twente. Speelde 2-2 in Hongarije. Cumulatief 4-3. Uitgeschakeld dus. Gaan wel door na de kwalificatie van de Conference League. Heeft Twente zichzelf tekort gedaan?
1: Dat is lastig te zeggen. Enerzijds, de basis voor de uitschakeling is natuurlijk in eigen huis al gelegd. Met die 1-2 thuisnederlaag van vorige week. Dan nog. Ze kwamen nu na 20 minuten met 1-0 achter. Ongelukkige penalty. En 10 minuten later Perez Farossi met 10 man te staan. Philip Rommens, nog bekend van Go Ahead Eagles, die kreeg rood. Voor een forse tackle op Seruki. Ja, dan alsnog, hoe het dan tot dan toe ook verlopen is, zou je zeggen dat Twente erop en erover moet. Maar daar heeft het met een dramatische start van de tweede helft eigenlijk nooit naar uitgezien. Zelfs tegen Tiemann liepen ze tegen een tegengoal aan. Die ik voor een groot deel wijd aan toch wat slap verdedigen van Staf Lemkin. Die gewoon achteruit liep en zijn tegenstander liet schieten. Ja, dan weet je met 2-0 achter dat het eigenlijk en een 2-1 nederlaag uit de heenwedstrijd dat het eigenlijk gedaan is. Dan komt Twente nog terug in de slotfase. Maken nog 2-2. Maar die 3-2 die nodig was voor een verlenging zat er niet meer in. Dus ja, tekort gedaan weet ik niet. Maar ja, uiteindelijk denk ik wel dat ze terecht niet door zijn op basis van die 2 wedstrijden wat ze hebben laten zien tegen Ferencváros. Dat was gewoon echt niet genoeg.
0: Wat hadden ze nou nog anders kunnen doen vergeleken met vorige week?
1: Ja, dat is altijd achteraf makkelijk praten.
0: Of wat hadden ze moeten leren nou vorige week?
1: Dat in ieder geval die counter van Ferencváros wel degelijk gevaarlijk is. En dat die Jozef gewoon de dubbele dekking verdient. Die was in Enschede al goed en die was nu ook weer de grote man. Ja, die werd gewoon halfhartig afgestopt, vooral bij die tweede goal. En dat doet ze de das om. Dus het is aan de ene kant een stukje kwaliteit, denk ik. En aan de andere kant ook een stukje focus. En het was uiteindelijk niet genoeg om hier toch die volgende ronde uit het vuur te slepen. En dat is een pittige teleurstelling, denk ik, ook voor Van der Brom, die het vorig seizoen overgenomen heeft. En eigenlijk prima heeft gepresteerd met Twente door uiteindelijk ze naar die voorronde Europa League te leiden. Ja, dat het dan op deze manier strandt, dat is zuur. En dat is ook wel zorgelijk, denk ik, voor Van den Brom, die ook terecht pissig was na afloop.
0: Nou, had Twente natuurlijk nog wel in de 83ste en 86ste minuut een comeback. Goal van Weghorst. Is dat waar Weghorst zich in onderscheidt?
1: Het is wel iemand die altijd blijft gaan natuurlijk. En dit was een kopgoal. Nou ja, hij heeft de lengte. Dus dat kan hij, dat weten we. Nou, het is daarnaast een character, om het zo maar te zeggen. You love him or you hate him. Er is weinig tussen bij hem. Ik heb ook mijn persoonlijke mening wel. Aan de ene kant denk ik, het is af en toe behoorlijk overdreven wat die jongen doet. Aan de andere kant, het is wel een voorbeeldprof, denk ik. En iemand die alles geeft. En het is niet voor niks dat hij vaak ook in de slotfase beslissend is of nog opstaat. Dat is ook een soort karakter. En wat dat betreft denk ik dat Twente... Van Wolfswinkel is natuurlijk gestopt. Dat was de ervaren spits. En nu is Weghorst daarvoor teruggekomen. Die kan absoluut belangrijk zijn voor dit FC Twente. Daar ben ik niet zo bang voor.
0: Nou, FC Twente nu dus verder in de Conference League. Moeten spelen tegen FC Dordrecht 19-4. Ik kan me voorstellen, dat is nou niet per se een club waarvan je het allermeeste weet. Maar wat zijn de kansen voor Twente?
1: Ja, dit moeten ze gewoon pakken met alle respect. FC Dutch, ik heb ze even bekeken. Ze hebben nooit eerder tegen een Nederlandse club gespeeld. Ja, komen uit in de Slovaakse competitie. Daar werden ze afgelopen seizoen tweede. Ja, het is geen grote club. Het is geen sterrenselectie. Ik verwacht dat Twente. Ik denk dat Twente daar de grote favoriet is voor dat tweeluik. En dat zullen ze ook gewoon moeten redden. En daar hebben ze ook gewoon een surplus aan kwaliteit ten opzichte van deze ploeg, zoals ik het in kan schatten. En ja, dan komen we eigenlijk gelijk ook op de blessing in disguise van deze pijnlijke uitschakeling. En dat is dat je ja, nu tegen tegenstanders van een stuk lager kaliber mag gaan spelen om een plek in de Conference League. En ja, als Twente en Ajax erin slagen om zich daar allebei voor te plaatsen, dan zijn ze allebei verzekerd van 6 wedstrijden tegen. Ja, er zijn meerdere goede ploegen hoor, die zich kunnen plaatsen voor dat toernooi. Maar je weet ook dat je een aantal clubs gaat treffen waar je gewoon van moet winnen. En dat is voor de coëfficiëntenlijst natuurlijk dan weer positief. Want we hebben natuurlijk Feyenoord gezien die het allereerste Conference League seizoen de finale wist te bereiken. Ja, als je kijkt naar de clubs die ze daar tegenkwamen op weg naar die finale. Ja, dat zijn clubs waar Nederlandse clubs zeker minimaal aan gewaagd zijn. Laat staan dat ze eigenlijk daar gewoon van moeten winnen. En ja, dan lonkt in ieder geval een goed seizoen qua Europese punten. En die zijn ja, nodig om bij te blijven. Of straks misschien weer de rollen om te draaien met Portugal. Dat ons afgelopen seizoen voorbij is gestreefd. Dus dat is het enige positieve wat ik aan deze uitschakeling kan noemen. Maar je moet het wel even doen, uiteraard.
0: Maar ik extrapoleer wel uit jouw woorden dat Twente het niet gaat onderschatten tegen de club.
1: Ik ga er niet vanuit dat Twente van de Brom die weten dat je ook tegen clubs waar je meer kwaliteit hebt, dat je daar nog steeds zelf 100% moet geven om dat kwaliteitsverschil ook daadwerkelijk over 2 wedstrijden uit te kunnen drukken. Dus ik ga er niet vanuit dat Twente daar te makkelijk over denkt. Zeker niet na deze toch wel ja, pijnlijke exercitie tegen Ferencvárosi.
0: Dan door naar Ajax. Nou, die wonnen wederom met ruime cijfers van Vojvodina. 4-1.
1: Ja.
0: Zien we dat ander Ajax dan vorig jaar?
1: Ja, ik denk wel dat Michel goed begonnen is in die zin dat er een duidelijke spelopvatting achter zit. En ik denk dat deze selectie, die grotendeels natuurlijk nog overeenkomt met die van afgelopen seizoen, dat die daar gewoon behoefte aan heeft. Want Ajax heeft afgelopen seizoen met 3 verschillende trainers gewerkt, die allemaal weer hun eigen accenten legden. Heitinga, Grim en Oscar Garcia als laatste, die ze dan nog naar de play-off winst leidden. Ja, ik denk dat Ajax erom schreeuwt om stabiliteit en om een vast verhaal. En ik denk dat er ook heel wat geks moet gebeuren. Wil Jordi Cruijff dit seizoen niet afmaken met Michel, laat ik het zo zeggen. En ja, dus ze geloven in deze trainer. En hij heeft in ieder geval in de weken die hij nou bezig is, de basis gelegd. En ja, aan de andere kant, de transfermarkt is nog steeds open. Er staan nog steeds spelers te komen. Dus er gaat nog wel het een en ander bijkomen. Is de verwachting en misschien ook nog wel vertrekken. Dus ja, hoe het uiteindelijk Ajax eruit komt te zien, dat is misschien niet helemaal één op één vergelijkbaar met wat we nu hebben gezien in dit tweeluik tegen Vojvodina. Maar de start is ja, qua voetbal over de hele is gewoon veelbelovend. Ja, Ajax heeft gewoon meer kwaliteit dan Vojvodina. Maar dat is uit en thuis ook gewoon gebleken. Ondanks dan die achterstand in de heenwedstrijd. Die eigenlijk uit het niks voor verdienen 5 minuten voor rust op 1-0 kwam. Uit een hoekschop. Daar was Michel pissig over, want die werd niet goed verdedigd. Nou, dat is goed om daar extra op te trainen en een goed plan voor te hebben. Anderzijds, ja, dat ze in de tweede helft alsnog uitliepen naar 4-1, dat was niet minder dan verdiend. En dat voor hem in een wedstrijd die eigenlijk al gespeeld was na de 1-4 van vorige week, waar Ajax eigenlijk ook geen twijfel over liet bestaan wie daar de sterkste was van de twee.
0: Het is dus wel een beetje die tandem Cruijff en Michel dan die het nu laat werken dan bij Ajax.
1: Ja, die trekken aan de touwtjes. En je ziet ook dat, nou ja, zeker gezien de namen die ook komen, dan wel gelinkt worden, dat daar een Dat daar een goede samenspraak is. Ze zijn al aan meerdere spelers van Girona gelinkt. Nou ja, Daley Blind is natuurlijk teruggekomen. Die heeft daar de afgelopen 3 seizoenen onder Michel gespeeld. Ter Stegen afgelopen seizoen, al was hij daar het grootste deel geblesseerd. Nou, het lijkt erop dat die soap nu eindelijk ten einde is en dat hij alsnog gaat tekenen in Amsterdam. Dus dan hebben ze de ervaren keeper ook binnen. Dan werden ze ook nog gelinkt aan Unahi, die daar de afgelopen seizoen onder Michel gespeeld heeft. Of die nog haalbaar is, is een tweede. Maar dat gaan we meemaken in de laatste weken van de transfermarkt. Dus ja, het feit dat Michel heel veel te zeggen heeft over het aankoopbeleid, dat zegt ook iets over het vertrouwen dat Jordi Cruijff in hem heeft. En dat ja. Die gaat deze werkrelatie aan met de intentie dat meerdere jaren moet gaan functioneren. Dat kan niet anders, want anders dan leg je voor de zoveelste keer het beleid weer in handen van passanten. En dan dan zit er over een jaar weer een heel ander duo die al deze spelers weer moet gaan zien te lozen. Dus nee, daar is niemand bij gebaat. Ik denk dat rust en stabiliteit bij Ajax een groot goed is wat de afgelopen jaren gewoon ontbroken heeft. Eigenlijk vanaf het moment dat Overmars, Ten Hag, Van der Sar, dat die tandem vertrok. En dat Jordi Cruijff nu gewoon moet inzetten op een meerjarenstrategie. En en daarbij de best mogelijke trainer, die hebben ze dan in de persoon van Michel aangesteld. En het is voor Ajax alleen maar te hopen dat ook iets voor de lange termijn is, zodat er niet weer onrust in de tent komt, die uiteindelijk altijd betekent dat je ook sportief niet eruit haalt wat erin zit.
0: Dan nog even kort over de bondscoach van Oranje. De Slot gaat het niet worden, Bos Ten Hag ook uitgesloten. Waar gaat jouw gevoel naar uit? Wie denk jij dat de KNVB gaat aanstellen? Ja, Reiziger wordt ook genoemd, die wordt veelvuldig genoemd.
1: Reiziger wordt genoemd, hebben ze al in huis. Daarnaast hebben ze natuurlijk ook Ruud van Nistelrooy nog in huis. Die heeft ook het papiertje. Ja, ik heb sterk het gevoel dat ze nu toch echt bij Reiziger uit gaan komen. Hoewel daar ook al flink wat mensen binnen de voetbalwereld of commentatoren, journalisten zijn die daar hun grote twijfels bij hebben geuit. Hij heeft natuurlijk nooit op het hoogste niveau gewerkt. Wel bij Jong Ajax, daar is hij kampioen mee geworden. Hij is gepasseerd bij Ajax toen er toen de hoofdtrainerschap vakant was. Dus hebben ze Heitinga doorgeschoven. En nu met Jong Oranje is toch ook bezig aan een moeizame kwalificatiereeks. Dus ja, het is niet overtuigend. Anderzijds, het is wel iemand met een visie. En het is ook wel iemand die ze bij de KNVB kennen. Dus ze weten wat ze ervan kunnen verwachten. Ja, ik denk dat als ze Slot hadden kunnen krijgen, dat die het gewoon geworden was. Dat is dan helaas nog niet het moment voor hem. Nou, dat snap ik ook heel goed. Hij is 47. Los van het financiële heeft hij ook gewoon sportief een plan en wat voor ogen. Dus ja, ik denk dat er uiteindelijk als je alles wegstreept wat er al weggevallen is, en dan kun je nog wel aan een buitenlandse bondscoach denken, maar ik denk niet dat de KNVB daarop om staat te springen.
0: Ja, waarom niet? Dus dat vroeg ik me ook nog af inderdaad, want Guardiola die heeft ooit gezegd, als ik Nederland zou kunnen coachen, dan sta ik daarvoor open. Mede vanwege Cruijff natuurlijk, voetbaladept. Waarom niet weer gewoon een buitenlandse coach? Waarom dat niet gewoon proberen?
1: Nou, ik denk dat dat ten eerste een financieel verhaal is. Dat heel veel buitenlandse trainers in het clubvoetbal dusdanige salarissen kunnen binnenharken die de KNVB niet kan en wil betalen. Dus dat is één. Van Guardiola, Italië heeft ook geprobeerd om hem aan te stellen. Ik hoorde Edwin Winkels zeggen dat Italië misschien nog wel meer interessant voor hem zou zijn. Ook omdat hij daar in zijn nadagen gespeeld heeft. Bij Brescia nog. En dat hij echt gek is van dat land. Nou ja, dat is kansloos gebleken. Ik weet niet of dat op financiën is of puur om het feit dat hij na zoveel jaar toe is aan een sabbatical, aan rust. En dan wil gaan kijken wat zijn volgende stap zou moeten zijn. Maar ik denk dat als je, ik vermoed dat er wel informeel lijntjes zijn uitgegooid hoor. Maar dat Pep ook de KNVB heeft laten weten dat dit niet het moment is. Of dit niet een kansrijke optie is. Dus dat ze al vrij snel doorgeschakeld hebben. Dan is natuurlijk altijd een ander kaliber trainers, buitenlandse trainers, die mogelijk wel beschikbaar zijn. Maar dan kijk ik bijvoorbeeld naar België, waar ze Roberto Martinez gehad hebben, die afgelopen tijd bij Portugal heeft gezeten. Ja, daar zijn ze ook niet heel tevreden geweest over die man. Want dat is ook een Cruijff-adept. Dus dat kaliber trainers zou je dan aan kunnen denken. Ja, wat heeft zo iemand uiteindelijk voor op een Nederlandse trainer die het Nederlands voetbal kent? En ja, wat Reiziger natuurlijk wel voor heeft, is dat hij ook de volgende generatie goed kent. Omdat hij nu een aantal jaar Jong Oranje heeft gedaan. Dus dat hij ook uitstekend kan inschatten, als het goed is, welke spelers klaar zijn voor de stap naar het grote Oranje.
0: Dankjewel, Frank Hoekma van FC Update. Fijne dag nog verder.
1: Graag gedaan. Fijne dag.
0: Dit is All Sports Radio Live. Op All Sports Radio, logischerwijs, met Licky Lee. Dit is Follow Rivers in The Magician Remix.

0: Licky Lee in The Magician Remix. Follow Rivers. Op All Sports Radio. Markeer het alvast in je agenda. Eind augustus, dan vindt het plaats het WK roeien hier bij ons in Nederland. Het Amsterdamse Bos om precies te zijn. Met iets minder dan een maand ben ik benieuwd hoe het staat met de voorbereiding. En daarover ga ik in gesprek met een van de roeiers die namens Team NL meedoet. In de dubbel 2 is dat Melvin Twellaar. Hoi Melvin.
1: Hey, goeiedag.
0: Bij de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen deden jij en jouw dubbelpartner Simon van Dorp het al goed samen. Hè? De eerste gouden medaille voor de Nederlanders was dat daar. Welke lessen heb je al geleerd in aanlopen naar het WK na Sevilla?
1: Het is voor mij natuurlijk ook een nieuwe ploeggenoot. Dus wat dat betreft een heel nieuw avontuur. Dus een beetje gewend raken aan elkaar. Ook elkaar natuurlijk wat beter leren kennen. Je zit veel op elkaars lippen in één keer. Daar hebben we wel veel van geleerd. En nu steeds bezig om dingetjes te verbeteren richting het WK.
0: Hoe raak je dan een beetje vertrouwd met elkaar? Want je moet echt op elkaar kunnen bouwen natuurlijk.
1: Ja, dat is denk ik vooral echt heel veel uren samen maken. En ja, je ligt natuurlijk ook samen op kamer, op trainingskampen. We zijn nu op hoogtestage. En elkaar dan beter leren kennen, uren maken. Wedstrijdssituaties gewoon nabootsen. Dus veel afstandjes doen. En dan leer je elkaar steeds beter kennen. En weet je hoe je reageert op bepaalde stressmomenten. En dat proberen we zoveel mogelijk op te zoeken.
0: Heb jij nog iets geleerd van Simon dan bijvoorbeeld daarin?
1: Simon is echt, we zijn wat onze bouw betreft wel uiterste. Dus Simon is super explosief en ik ben iets meer een duuratleet, denk ik. Dus als het op de sprint aankomt, heb ik wel veel van hem geleerd hoe je dat doet. En andersom denk ik dat ik goed ben, ook in het middendeel. En daar kan ik hem dan weer wat van leren. Dus op die manier vullen we elkaar denk ik best wel goed aan.
0: Wat mooi, dat lijkt me ook wel een fijne geruststelling dan in aanloop naar het WK.
1: Zeker. Ja. En sowieso natuurlijk super mooi dat het in Amsterdam is. Dus onze thuisbaan waar we eigenlijk altijd wel trainen. En om dat dan in één keer te zien veranderen naar een wereldkampioenschapbaan, dat is wel super vet.
0: Nou, kom je ook nog in actie tijdens de World Cup in Luzern? Heel veel ploegen starten in de WK-formatie, behalve jij en Simon. Waarom is dat?
1: Ja, klopt. Ja, we hebben allebei best wel veel geskift de afgelopen jaren. En wij dachten dat het voor ons een hele goede uitdaging was om het seizoen een beetje op te knippen. Dus een nieuw tussendoel met een ander nummer. Waarin we onszelf vooral heel erg moesten uitdagen. En harde races moesten varen voor onszelf. En ik denk uiteindelijk ook wel dat het ons echt wel heeft geholpen. En dat we hierdoor ook weer stappen hebben kunnen zetten als ploeg. Dus dat je je eigen puntjes heel erg gaat verbeteren. En dat vervolgens als ploeg dan weer beter wordt. En dat was eigenlijk een beetje de reden erachter.
0: Oké, ja, ik zat me eens helemaal in te denken. Je wil natuurlijk juist gewoon heerlijk samen zijn, juist met z'n tweeën, om zo goed mogelijk te kunnen presteren dan in Amsterdam.
1: Dat idee, dat snap ik wel. Maar het is uiteindelijk, wil je jezelf individueel ook ontwikkelen om uiteindelijk een betere ploeg te worden. En dat was eigenlijk het grote idee erachter. En ik denk uiteindelijk ook die voorbereiding, die varen we ook wel met z'n tweeën. Zeg maar, je zit alleen in de boot, maar je doet wel alles naast elkaar. Dus in die zin doe je het alleen, maar doe je het ook een beetje samen.
0: Nu, jij bent het wel gewend om voor medaillemateriaal te roeien. Naar Olympische Spelen onder andere, WK-medailles, EK-medailles. Ja. Hoe blijf je jezelf continu scherp houden, ook in aanloop naar zo'n WK?
1: Ik denk dat dat ook wel door ook dit soort dingen te doen tussendoor. Dus ook in de skiff te varen. En uiteindelijk als je daar aan de start ligt, dan wil je gewoon, het beste eruit halen. Dus voor mij is het ook altijd wel een doel om me persoonlijk te ontwikkelen. Dus niet zozeer bezig zijn met het resultaat, maar echt met het proces er naartoe. En dan hoop ik daar dan de beste race te varen.
0: Kan je daar wat meer vertellen over hoe je dan persoonlijk gegroeid bent?
1: Nu, afgelopen periode.
0: Ja?
1: Het is natuurlijk ik heb 6 jaar lang met Stef in de boot gezeten. En mijn vorige ploeggenoot. En dit was gewoon totaal weer wat nieuws. Een nieuwe ploeggenoot, een nieuwe dynamiek in de boot. En in het begin wou ik het een beetje aanpakken zoals ik het hiervoor heb aangepakt. Maar dat werkt niet echt. Dus in die zin moet je ook leren dat dit weer een nieuwe ploeg is. Dat je weer op andere dingen moet gaan letten. Natuurlijk kan je wat ervaring meenemen. Maar je moet het wel zien als een nieuw project. Dat heb ik wel geleerd de afgelopen tijd.
0: Wanneer merkte je dan dat dat niet echt werkte wat je voorheen deed?
1: Nou, het was niet dat het niet werkte op zich hoor. Maar gewoon meer dat je andere focuspunten moet hebben dan met een andere persoon dan met de persoon waar je voor hebt gevaren. Dus dat merk je op zich in trainingen en zo wel. Dat de kracht van deze ploeg weer een andere kracht is dan de vorige.
0: Nu, jij bent vroeger begonnen met roeien op je 12e. Is het ook nog wel eens, ik zit me zo in te beelden van als ik dan mensen op televisie zie die echt op het hoogste niveau sporten. Heb jij nog wel eens dat je dan zo'n flashback hebt van, goh, ik ben nu, ik zit gewoon voor WK-materiaal te roeien of op Olympische Spelen ben ik aan het roeien. Gaat dat bij jou ook om je hoofd om?
1: Ja, zeker, zeker. Ja, het is natuurlijk vroeger, je begint echt voor het lol en om een leuke tijd te hebben met je vrienden. En er is één ploeg, die varen heel lang mee. En dan keek ik als kleine jongen, keek ik daar altijd naar. En op een gegeven moment lig je dan naast ze en zien ze jou opeens als concurrent. En dat was laatst wel een besefmoment dat zij dan opeens naar ons kijken als ploeg om te verslaan. Terwijl ik dat vroeger juist super vet vond om naar hun te kijken. Dus dat zijn dan wel van die besefmomenten dat je best wel aan het groeien bent als sporter.
0: Het WK dus binnen een maand ongeveer. In het Amsterdamse Bos. Wat hoop je samen met Simon te bereiken?
1: Ja, uiteindelijk willen we daar gewoon echt wel het maximale neerzetten. En zelf ben ik nooit heel erg gefocust op het resultaat. En natuurlijk willen we heel graag winnen. En dat zou natuurlijk super mooi zijn. Maar als we daar gewoon het maximale eruit hebben gehad, dan ben ik tevreden. En ik denk dat we goed op weg liggen om echt bij de beste ploegen te horen. Maar we gaan daar zien wat het allemaal waard is geweest. Afgelopen periode trainen. En hoop ik dat ik daar tevreden terug kan terugkijken.
0: Nou, dankjewel voor nu, Melvin Twellaar. Dus eind augustus kom je in actie samen met Simon van Dorp. Heel veel succes.
1: Ja, kom allemaal kijken.
0: Ja, zeker.
2: Alle sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live.
0: Ja, tot zover deze All Sports Radio Live. Om 5:00 wordt deze uitzending herhaald. Maar ik wil ook nog even wat zeer in de belangstelling aanbevelen. Namelijk om 3:00 bloed, zweet en tranen. Mario van der Ende interviewt hockeylegende Teun de Nooier. Heel fijn weekend alvast toegewenst.
3: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
0: All Sports Radio Live.
2: Zelfs in een gemiddelde soapserie zitten nog niet zoveel plot twists als in dit seizoen in de MXGP. Waar we een aantal weken geleden hadden over hoe duur wellicht de twee extra uitvalbeurten zouden kunnen zijn voor Jeffrey Herlings in de strijd om het kampioenschap, is het inmiddels helemaal omgedraaid. De jonge Lucas Koenen die leek na Zuid-Afrika schier ongenaakbaar. Maar de sport liet wederom zien dat het ongeluk in een klein hoekje zit. Een val in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zorgde ervoor dat hij een beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen heeft. Hij probeerde het nog wel in Tsjechië, maar ja, het lukte hem gewoon niet. Hij moest opgeven. Herlings die won dan weer bij de Grand Prix en staat inmiddels 49 punten voor. Ik ga erover in gesprek met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, een hele goede middag.
3: Een hele goede middag.
2: Ja, elke keer als wij elkaar spreken is er wel iets nieuws gebeurd wat we allebei niet hadden zien aankomen. Wederom een plot twist.
3: Ongelooflijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erop kan zeggen. De kortste versie van het verhaal. Natuurlijk, we hebben een sport, motocross, die blessuregevoelig kan zijn. Risico's zitten in een klein hoekje, dus een foutje kan zwaar worden gestraft. En dat is in dit geval ook gebeurd tijdens de Grand Prix van Engeland. Tijdens de kwalificatiewedstrijd op zaterdagmiddag heeft Lucas Koenen een aanvaring gehad met de Fransman Maxime Renault. Een valpartij als gevolg. En in eerste instantie heeft hij de wedstrijd nog kunnen vervolgen en leek er eigenlijk niets aan de hand. Maar het tegendeel bleek waar. En de wedstrijd werd vroegtijdig, die kwalificatiewedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de volgende dag was er ook twee keer een nul score. Ja, in Tsjechië ging het helaas voor hem een week later niet veel beter. Dat heeft het kampioenschap compleet doen kantelen.
2: Ja, want zo stond Jeffrey Herlings een punt of 60 achter. En nu staat hij er bijna 50 voor. Nu kun je natuurlijk, als je concurrent uitvalt, kun je natuurlijk wel wat puntjes terugpakken. Maar hij dacht, goh, ik pak gewoon de volle map terug. Ik win bij de Grand Prix. Eigenlijk het enige waar hij het misschien iets minder heeft gedaan, was in de kwalificatiewedstrijd dan voor Groot-Brittannië. Waar hij dan 7 punten kreeg in plaats van 10. Maar voor de rest heeft hij gewoon de volle 100% gescoord.
3: Ja, vol in de aanval. Die kwalificatiewedstrijd begon heel chaotisch in het circuit van Fox Hill. Eerst in de eerste, tweede bocht gaat Lucas Koenen dus onderuit. Een paar bochten verder wordt Jeffrey Herlings aangereden door Romain Fèvre. Waardoor Herlings ten val komt, heel veel plaatsen verliest, maar toch nog terug weet te komen. Inderdaad, 7 WK-punten. En ja, in de wedstrijd in Tsjechië was er eigenlijk helemaal niemand opgewassen tegen Herlings. Ja, die ruikt natuurlijk bloed, schakel erbij. En ja, het resultaat is bekend. 49 punten los. Met nog een aantal wedstrijden op de kalender. Waaronder de Grand Prix van België komend weekend en de Grand Prix van Nederland. Nu weten we dat zowel Herlings als Lucas Koenen bijzonder sterk zijn op de zware zandcircuits. Maar ja, Lucas Koenen is niet fit. En wie moet dan Herlings in het zand kloppen? Ik heb geen idee.
2: Nee, dus daar gaat waarschijnlijk nog wel wat extra punten uitgelopen worden. Aan de andere kant, ja, Lucas Koenen, zolang hij niet rijdt, moet hij ook naar achter kijken. Inmiddels is het ook niet zo heel ver weer naar achter richting Romain Fèvre. Is de kans groot dat hij misschien toch in zijn thuis Grand Prix in Lommel toch voorbij gestoken gaat worden door Fèvre?
3: Die kans is er zeker. Het verschil met de Belg en de Fransman is teruggebracht naar slechts 25 punten. Een Grand Prix manche-overwinning is 25 punten. Ja, zoals gezegd, ik zie Herlings die wedstrijd absoluut domineren in Lommel. Maar ja, Fèvre is een oud-winnaar tijdens de Grand Prix van België op het circuit van Lommel. Dus die is absoluut ook heel goed daar om zijn mannetje te staan. En ja, als Koenen in actie kan komen, hoe dan? Tegen welke prijs wil hij die tweede plaats verdedigen? Zijn lichaam nog meer op de proef stellen? Of kiest hij ervoor om rust te nemen en misschien nog in die laatste wedstrijden nog misschien iets te kunnen doen aan die achterstand? Maar ja, Herlings kan zo dadelijk, wanneer alles een beetje mee zit, vanaf de Nederlandse Grand Prix op safe gaan rijden. Of dat de beste manier is om jouw titel binnen te halen is een ander verhaal. Maar ja, er zijn absoluut nog mogelijkheden voor Lucas Koenen, maar die worden eigenlijk weekend na weekend kleiner. Zeker als hij niet in actie kan komen, dan is het met de Grand Prix van België definitief gedaan.
2: Want wat is eigenlijk de verwachting? Dat lijkt me natuurlijk de grootste vraag. Wanneer kan Lucas Koenen weer racen?
3: Nou, als er een Belgisch kampioenschap, / wereldkampioenschap voor stoppertjes spelen gespeeld wordt, dan winnen de broers Koenen. Want die zijn natuurlijk al een tijdje in de lappenmand. Sascha Koenen raakte geblesseerd tijdens hun uitstapje naar de wedstrijd in Amerika. Lucas Koenen bijna twee weken geleden tijdens de Britse Grand Prix. Maar er is mondjesmaat aan informatie bekend. En al helemaal geen officiële informatie. Dus ja, hoe de vork precies in de steel zit, is nog eventjes afwachten. Hoe zwaar de schade precies is. Het is een vorm van ischias, dat is wel bekendgemaakt door KTM. En dat kan 2 tot 12 weken duren. Nou, wanneer het 12 weken duurt, zijn we 3 maanden verder. Ja, dan zien we hem dit jaar helemaal niet meer in actie. Dat zou natuurlijk wel heel erg triest zijn. Dus het is gewoon simpelweg afwachten. Hij zal het, verwacht ik, gaan proberen tijdens de wedstrijd in Lommel op zaterdag. Lukt het? Ja, dan gaat hij de wedstrijd in. Maar ik zie hem ook zomaar niet in actie komen.
2: Dat is dus nog even afwachten. Als we het hebben over blessureleed dit seizoen, dan kom je ook wel wat Nederlanders tegen. Calvin Vlaanderen ook weer niet in actie gekomen in Tsjechië. En Kai de Wolf, die is weer terug van blessure. En de reed in 1 man is gewoon naar de 6e plaats. Dus dat is dikke prima.
3: Ja, heel erg sterk optreden van de Wolf. Geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd in Montevaccio in Italië. Vervolgens de wedstrijden in Portugal, Zuid-Afrika en in Foxhill moeten missen. Heeft zijn pijlen gericht op de komende zandwedstrijden. Die wedstrijd dus in België en in Nederland. En was daardoor, om puur nog eventjes achter het startdek te staan, aanwezig tijdens de Grand Prix in Tsjechië. Keurige 6e plaats in die 1e manche. 2e manche, kleine schuiver in de openingsfase. Samen met Romain Fèvre ging hij in de 1e bocht onderuit. En koos daarna snel het hazenpad. En gingen we heel erg snel terug naar het renstuur. Geen blessures, zal gewoon in actie komen komend weekend. Maar een extra wedstrijdje was misschien wel iets lekkerder geweest om die ook te volbrengen voor Kai de Wolf.
2: Baron van der Moosdijk is ook weer terug, heeft een aantal Grand Prix niet gereden op de KTM, maar komt terug met ook weer keurige puntennotering.
3: Een erg knappe prestatie voor Van der Moosdijk. Heeft er ook een uitstapje gemaakt naar de wedstrijden in Amerika. Heeft daar 2 wedstrijden gereden. En daarbij, Van der Moosdijk richt zich volledig op de ADAC MX Masters. De Duitse internationale competitie. En pakt links en rechts een Grand Prixje mee. En die in Duitsland is hij de titelverdediger. Dus het ziet er nu ook heel erg goed voor hem uit. En de wedstrijdjes voor de Grand Prix is eigenlijk puur om een beetje wedstrijdritme te houden. Ja, en misschien rijdt hij zich wel in de kijker van een Grand Prix team voor 2027. Want de Eindhovenaar pakt 23 punten en doet het daarmee bijzonder goed op het circuit van Loket. En daardoor, ondanks het missen van behoorlijk wat wedstrijden, bezet hij toch al de 20e plaats in de tussenstand van het kampioenschap.
2: Dan nog 1 naam te noemen, Rick Elsinga. Ook hij pakt weer wat puntjes. Wat voor weekend was het voor hem?
3: 7 WK-punten, daarmee een redelijke wedstrijd. Aan de andere kant, ja, Elsinga zit in moeilijkheden. Begin een huwelijk op de klippen zien lopen met Beta. Terwijl zijn toenmalige teamgenoot Jaco Geerts nu wel heel erg sterk voor de dag kwam. De laatste wedstrijd al sterk voor de dag kwam. Maar Elsinga kon absoluut niet wennen aan die Beta. Zit nu op de KTM die hij over heeft genomen van Mattia Guadagnini. De Italiaan heeft een zware schouderblessure opgelopen. En daardoor is het Van Venroy Racing Team op zoek gegaan naar een vervanger. Dat is de Elsinga geworden. Maar het is regelmatig puntjes scoren. Dat is absoluut, denk ik, het maximale voor Elsinga op dit moment. En dat doet hij eigenlijk voortreffelijk. Hij heeft de nodige Grand Prix gereden en daarvan, even kijken, 7 stuks en daarvan 2 nullen. Dan doe je het nog niet zo verkeerd.
2: Nou ja, dan ook nog even de MX2 meenemend. De titelverdediger Simon Lengenvelder, die wordt denk ik naarmate het seizoen duurt steeds ongelukkiger. Want hij valt steeds verder terug in de ranking. Aan de andere kant hebben we Guillaume Fares, de Spanjaard. Ja, die is in bloedvorm de laatste tijd.
3: Inderdaad, Fares is helemaal in bloedvorm. Is eigenlijk de laatste 4, 5 wedstrijden eigenlijk nagenoeg onklopbaar. De eerst de kwalificatiewedstrijd in Tsjechië kende hij een moeilijke openingsfase en kwam hij terug vanaf een 19e naar een derde plaats. En de tweede match in Tsjechië werd hij tweede achter Liam Everts, die eindelijk weer eens een keer zijn tanden liet zien. Everts won die tweede match, maar kende problemen door een valpartij in de openingsfase van de eerste match. Dus voor de Grand Prix zegen deed hij absoluut niet mee. Maar Fares pakt overal 25 punten, of in ieder geval heel veel punten. En daarmee heeft hij dus Sekoene inmiddels al op 33 punten achterstand gezet.
2: Hoe staan de Nederlanders er in de MX2 voor?
3: Wisselvallig. Kraxmakers vecht om de 10e plaats met Julius Mikula. Alleen Kraxmakers heeft de pech. Die jongeman in Boksel heeft

0: Grand Prix van dit seizoen in de MX2. En deed het eigenlijk ook behoorlijk. Hè? In Tsjechië zelfs 2 keer 10e plaats.
1: Bijzonder knap optreden van de Limburger. Rijdt normaal in het EMX 250, zeg maar het laatste stapje richting de Grand Prix voor de MX2-klasse. Wil natuurlijk in 2027 de overstap maken naar de Grand Prix. Heeft daarvoor mogelijkheden gekregen om vast een aantal wedstrijden te proeven. En ja, rijdt zich ruim in de punten met 2 keer in de top 10 notering. En dat geeft natuurlijk wel de burger moed, ook voor de toekomst, voor 2027. Kiest hij ervoor om nog een jaar in het EMX actief te blijven? Of maakt hij al de overstap naar de Grand Prix? En dat zal de toekomst uitwijzen. Maar dit is absoluut heel positief. Zeker op het lastige circuit van Loket. Om daar zo dusdanig sterk voor de dag te komen. Ik hoop dat ze daar bij KTM ook aandacht voor hebben. En dat ze hem doorstoten naar de Grand Prix.
0: Tot slot, we gaan aankomend weekend dus in België rijden in Lommel. Wat kunnen we van die Grand Prix verwachten?
1: Een hele, hele zware zandbak. Misschien wel het zwaarste circuit wat we op de kalender hebben staan. Misschien wel het zwaarste circuit überhaupt ter wereld. Lierop is natuurlijk ook erg zwaar. Eigenlijk voor nagenoeg alle rijders een thuis Grand Prix of een semi-thuis Grand Prix. Want in de wintermaanden, wanneer het hier qua weer de juiste kant op gaat, zijn eigenlijk alle teams nagenoeg in de regio van Lommel gevestigd. Dus er wordt heel veel op het circuit getraind en heel veel getest. Dus de rijders kennen het circuit, de omloop, helemaal perfect. Nu is het natuurlijk wel iets anders. Er wordt 2 dagen volop gereden. Het circuit wordt op diverse puntjes eventjes aangepast. De layout wordt dan aangepast. Ja, normaal gesproken zie ik daar Camden McLellan eigenlijk zegevieren in de MX2-klasse. Hij is een zeer goede zandrijder. Hij woont in Lommel. Dus ja, voor hem heb ik eigenlijk heel veel verwachtingen van de Zuid-Afrikaan. Voor Fares zal dit een wedstrijd zijn om te overleven. Is niet de allerbeste zandhaas. Dan denk ik toch dat McLellan sterker is. En Sascha Koenen is natuurlijk erg sterk in het zand. Maar ja, die worstelt nu altijd met die sleutelbeenbreuk. Het is even afwachten. Wanneer hij een podiumplaats kan pakken, is hij denk ik tevreden. Maar ja, dan is dat eventjes afwachten wat Fares heeft gedaan. Loopt hij in of wordt die achterstand alleen maar groter?
0: De regerend WMX-kampioene, onze eigen Lotte van Drunen, die gaat meerijden in de MX2. In hoeverre is dat toch een voordeeltje om dat nog mee te pakken voordat zij weer in actie gaan komen in Nederland, in Arnhem?
1: Ja, de WK dames hebben nog 2 wedstrijden te gaan. De eerste 3 wedstrijden zijn erg moeizaam verlopen voor de dame uit Sliedrecht. Ik denk dat het puur een PR-stunt is om eens een keer weer te proeven aan het wereldkampioenschap. Ze is de Queen of Sand. Dus ja, in het zand kent ze absoluut zeer goed de weg. Ik hoop dat ze nog een aantal keren wat puntjes kan pakken. Maar het zal absoluut niet eenvoudig voor haar worden. Want ja, het verschil tussen mannen en vrouwen is nu eenmaal behoorlijk. Dus ja, misschien dat het al, als het allemaal een beetje mee zit, dat er 1 of 2 puntjes in het verschiet liggen. En ja, goed, dan zet ze toch weer zichzelf weer in de boeken van de motocrosssport.
0: Nou, dat zou mooi zijn uiteindelijk. En ja, bij de MXGP, we hebben er al een klein beetje over gehad, maar Jeffrey Herlings, de topfavoriet, toch?
1: Ja, absoluut. Met kop en schouders is hij voor mij de favoriet. Eigenlijk voor de komende wedstrijden. De manier waarop hij afgelopen weekend een keer ging in Tsjechië en ook eigenlijk al min of meer in Fox Hill in Engeland waren zeer indrukwekkend. En ja, onder normale omstandigheden is er eigenlijk momenteel niemand die hem het vuur aan de schenen kan leggen.
0: We gaan het allemaal meemaken. Aankomend weekend dus Lommel. Hoe is dat allemaal het beste te bekijken?
1: Alles is te bekijken uiteraard via de HBO Max app. En als alles goed gaat, zijn er ook beelden te zien op Eurosport TV.
0: Steven van Kempen, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
1: Dank u wel. Graag gedaan.
2: All Sports Radio Live. All Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie...

0: cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is Jure Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
4: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na jarenlang succesvol in de wereldtop van het para-snowboarden te hebben geacteerd, maakt Lisa Bunschoten-Vos deze week via Instagram bekend een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De meervoudige wereldkampioene, wereldbeker en Paralympisch medaillewinnares groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse para-atleten op de bank slalom en de snowboardcross. Sterker nog, begin dit jaar bekroonde ze haar fantastische comeback als moeder nog met zilver op de bank slalom in Cortina d'Ampezzo. Nu kiest ze ervoor om haar aandacht volledig te richten op haar gezin, met natuurlijk man Chris Vos en dochter Jane. Lisa, hele goedemiddag.
2: Hoi hoi, goedemiddag.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je hebt zo ontzettend veel mooie dingen mogen doen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die zilveren medaille in Cortina d'Ampezzo toch wel echt een ultieme bekroning is op al het werk eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. Het is wat je zegt. Ik heb natuurlijk onwijs veel mooie dingen mogen doen en bereikt. Maar dat is wel een van de speciaalste.
1: Ja, want je hebt daarvoor natuurlijk moeder geworden. Hard gewerkt om die comeback te maken. Daarna ook natuurlijk met sowieso de hele wereld rondgereisd met het gezin. Dat maakt het, ja, zo'n prestatie denk ik des te mooier, toch?
2: Ja, zeker. En zeker, weet je, toen ik zwanger was, had ik heel sterk het gevoel van ik wil nog door, in ieder geval tot Italië, en dan gaan we kijken. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag die comeback maken. Maar ja, het was voor ons ook voor het eerst dat we dat op die manier allemaal gingen doen. Dus ja, dat is best wel spannend of dat dan inderdaad gaat lukken. Het is natuurlijk altijd al spannend als je naar zo'n doel toe werkt, maar nu in een hele nieuwe vorm. Ja, en als dat dan, oké, ik ging natuurlijk voor goud, het werd zilver, maar als dat dan op deze manier uiteindelijk uitpakt, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Nu hadden we het in het begin inderdaad al even over, je hebt zoveel mooie dingen in je carrière meegemaakt. Hè? Je bent meervoudig wereldkampioen, je hebt op meer dan 80 podia gestaan in wereldbekers. Meerdere medailles, 2 keer zilver en brons op de Paralympische Winterspelen. Ja. Hoe kijk je eigenlijk terug op dit hele avontuur?
2: Ja, vooral heel trots op mijn eigen prestaties, maar ook op hoe we de sport hebben laten groeien. Want ja, toen ik binnenkwam in de sport was het gewoon compleet anders dan nu. Het niveau is onwijs gegroeid en ja, dat is gewoon heel tof, weet je. Dat maakt je prestaties ook gewoon veel meer waard. Dus ja vooral dat. Het is gewoon super gaaf geweest.
1: Ja, want ik las ook ergens dat het eigenlijk nog... Nou ja, misschien een klein beetje toeval was dat je in het snowboarden terecht bent gekomen, omdat die schoenen die zaten wat losser en beter. Dus dat ook zomaar gekund dat je het skiën in was gegaan. Wel blij dat het uiteindelijk snowboard geworden is?
2: Ja, zeker, zeker. Het heeft onwijs veel gebracht, dus ik had het zeker niet willen missen.
1: Nu heb je natuurlijk die keus gemaakt om te stoppen, om een punt achter je carrière te zetten. Hoe lang speelde dat al in je hoofd eigenlijk, dat je toch hebt nagedacht over het maken van zo'n keuze?
2: Zoals ik net al zei, toen ik zwanger was, had ik gewoon heel sterk het idee van ik wil in ieder geval nog naar Italië en ik wil een comeback maken. En dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, weet je, dat gaat niet over één nacht ijs. En ik heb echt, ja, ik heb tot 2 weken terug gewoon getwijfeld. Dus ja, het speelde al wel wat langer. En ook misschien voor de Spelen dat ik... Ja, ik wist het gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een reële kans was dat het de laatste zou zijn.
1: Ja, nu zeg je tot 2 weken terug heb ik eigenlijk nog getwijfeld. Wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ik denk dat ik gewoon... Ik ben gewoon heel blij dat ik het op deze manier kan afronden. Dat voelt gewoon heel goed. Op een positieve manier met een heel mooi resultaat. En ja, het voelt gewoon alsof het tijd is voor iets nieuws.
1: Ja, en dat nieuws heb je ook al aangegeven. Je wil je vol focussen op je gezin. Hoe bevalt dat leven eigenlijk? Want dat lijkt me ook eigenlijk prachtig.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook dit met het gezin gedaan. Hè? Dus dat is ook fantastisch. En ik wil ook echt wel iets nieuws opzetten. In welke hoek weet ik nog niet precies. En ik zal ook heus nog wel op de sneeuw staan. En ik stop echt niet met snowboarden, zeg maar. Maar ja, gewoon niet meer me op moeten delen in gezin en atleet zijn, zeg maar. Dat geeft wel rust. Ook iets wat ik wel ga missen, maar het geeft ook zeker wel rust.
1: Ja, want je hebt overigens ook gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iets wat in die lijn ligt qua opleiding wat je misschien ja, nu gaat opzetten?
2: Die heb ik niet afgemaakt. Dus dat gaat er niet worden. Dat was psychologie, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben nu wel bezig met een personal trainer opleiding. Dus wat ik daar precies mee wil, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik ben er wel over uit dat ik niet klaar ben met sport. Want ik vind sport gewoon fantastisch. Ik wil ook kijken of ik nog op een bepaalde manier misschien wel iets kan blijven doen in onze sport. Want ja, ik vind het gewoon ook heel mooi wat we met z'n allen hebben neergezet. En ik hoop gewoon dat dat nog verder kan groeien. En als ik daar iets in kan betekenen, dan heel graag. En daarnaast ben ik gewoon heel erg aan het kijken nu wat ik wil. En dat heeft denk ik even tijd nodig ook.
1: Ja, want ongetwijfeld heb je daar nog ook over nagedacht. Maar hoe zit het eigenlijk met het rondreizende leven ook voor de sport? Want Chris gaat natuurlijk gewoon door. Jullie hebben dit de afgelopen tijd natuurlijk ook met het hele gezin gedaan. Jane is nog niet basisschool verplichte leeftijd. Dus je hebt alle vrijheid nog. Gaat dat gewoon door ook?
2: Ik denk niet dat we overal bij zullen zijn, want dat is veel en dat is natuurlijk ook financieel best wel pittig. Maar ik denk dat we waar we kunnen, dat we zeker wel proberen mee te gaan. Want ja, ik zie, omdat we dit zo samen hebben gedaan, zie ik het ook niet zitten om de hele winter thuis te zitten, dat hij de hele winter weg is, zeg maar. En ik vind het ook nog mooi om samen met die kleine hem aan te kunnen moedigen natuurlijk.
1: Ja, net zoals dat zij jou aanmoedigde natuurlijk tijdens je zilveren run in Cortina.
2: Ja, zeker. En alles wat zij daarvan mee kan krijgen is alleen maar heel mooi.
1: Nu maak je het bekend via Instagram, maar ook via persbericht van de NSKV, de Nederlandse Skivereniging. Zijn daar veel reacties op gekomen ook?
2: Ja, onwijs veel reacties. Echt mooie berichten.
1: Wat is dan voor jou het mooiste?
2: Ik denk vooral dat mensen toch wel laten weten wat ik dan voor de sport heb betekend.
1: Ja, want dat is natuurlijk onwijs veel.
2: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, want heb je daar zelf eigenlijk ooit, je reactie waarschijnlijk niet, maar bij stilgestaan toch best wel wat impact heeft, zeg maar, wat je voor een gezicht aan de sport gegeven hebt?
2: Nou, ik denk wel, wat ik zeg, weet je, we hebben natuurlijk met z'n allen het niveau omhoog getild, dat wel. Maar dat komt nu wel naar voren met al die reacties.
1: Ja, en dan is het hoge woord eruit, voelt dat dan ook als wel een opluchting ook?
2: Een beetje dubbel. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook wel van oké, nu is het dus echt klaar.
1: Ja, nu kun je ook niet meer terug, hè? Dat...
2: Nee, zou wat zijn, hè? Als ik er van het seizoen opeens toch sta.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is wel natuurlijk een mooie surprise-tactiek richting de Chinezen, die zelf natuurlijk ook wel eens verrassend.
2: Dat zou nog een tactiek kunnen zijn, maar nee, dat is niet het plan. Zeg nooit nooit, maar voor nu in ieder geval niet.
1: Nu duurt, voordat het winterseizoen begint, misschien nog wel even in deze hittegolf met hoogzomer. Wat is het nu het eerste wat een beetje op jou wacht nu?
2: Nu eerst even gewoon nog lekker genieten van de rust. En nieuwe plannen maken en ook kijken hoe we dan deze winter inderdaad gaan invullen.
1: Nou, ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen bij het maken van de plannerij. En dat het maar mooi mag uitpakken. Voor nu, Lisa Bunschoten-Vos, mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je tijd. En dank natuurlijk ook namens Nederland voor een prachtige sportcarrière.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Luke Littler die heeft één missie dit seizoen. Het winnen van alle major titels in een jaar tijd. En om deze missie een vervolg te geven moest hij afgelopen weekend de World Matchplay winnen. Dit zomer-WK is na het WK darts het grootste toernooi van het jaar. Dus makkelijk was het zeker niet. Toch liet hij het er weer ongelooflijk gemakkelijk uitzien. Nadat in de halffinale Dirk van Duivenbode had uitgeschakeld, moest ook in de finale Gerwin Price eraan geloven. Andermaal dus geen maatstaf eigenlijk op de nog altijd pas 19 jaar jonge Engelsman. Ik ga erover in gesprek met Damian Vlottes van de Sportnieuws.nl Darts Draait Door podcast. Damian, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die missie komt weer een stapje dichterbij voor Luke Littler. Staat er nog een maat op om het eigenlijk tijdens major toernooien?
2: Maar het zou bijna een wonder zijn, heb je nu het idee, als die missie niet gaat lukken om alles in een jaar te winnen. Hè? Want het is ongelooflijk. Er is dit weekend of deze week niemand bij hem in de buurt gekomen. Dat is totale dominantie. Dus je moet vrezen voor de rest dat zij weinig prijzen gaan oprapen de rest van het seizoen.
1: Ja, Dirk van Duivenbode zei het nog wel heel erg mooi, ook na afloop van die halve finale. Die zei nog van, het was gewoon super intimiderend.
2: Ja. En hij zei nog puntje goed, hè, op zijn Westland, zei hij ook nog.
1: Ja, precies. Maar dat geeft wel even aan wat voor niveau die Littler dan aantikt in zo'n halve finale. Bijna 111 gemiddeld. Ging nog even overheen trouwens in de finale tegen Gerwin Price. Die halve finales, twee Nederlanders erin met Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. Aan zich natuurlijk best wel lekker voor die twee.
2: Ja, zeker twee jongens waar je het misschien niet direct van had verwacht. Van Veen met een hele moeilijke loting. Hè? Dat die Ratajski, die net een Eurotour had gewonnen, kreeg hij in de eerste ronde. Daarna kreeg hij Nijman, die natuurlijk een topvorm is. Dus echt denk ik wel heel knap dat hij de halve finale heeft gehaald. En voor Van Duivenbode, die eigenlijk nog niet zo'n heel goed seizoen heeft, is het denk ik echt een wereldprestatie dat hij van Doby weet te winnen. Dat hij van Gerwen weet te winnen, dat hij van Anderson weet te winnen. Ja, dat is een vrij goede week voor hem. Zeker gebaseerd op zijn vorm. Weet natuurlijk dat hij dat kan, zeker. Hij kan van die mannen allemaal winnen. Alleen zo achter elkaar in één toernooi. Ook allemaal best wel wat spannende wedstrijden. Tegen Anderson wist hij het eigenlijk nog onnodig spannend te maken. Denk ik dat hij gewoon echt een hele, hele goede week heeft gehad en heel tevreden mag zijn.
1: Ja, want dit is een heel belangrijk toernooi natuurlijk. Na het WK eigenlijk gewoon het grootste toernooi van het jaar. Het wordt niet voor niets ook het zomer-WK genoemd. Betekent dat je natuurlijk voor de wereldranking best wel lekker kan verdienen als Dirk van Duivenbode zijnde.
2: Zeker. Van Duivenbode is natuurlijk best wel een stukje gezakt op een gegeven moment. Hij was nu de nummer 28 van de wereld. Hij stijgt naar 23. Dus hij komt wel weer langzaam richting de top 20. Als je naar het WK ook kijkt, komt hij heel dicht in de buurt van Gerwen. Wat ook een beetje aan Van Gerwen ligt. Maar goed, echt die top 20 van de wereld, die kan hij wel weer ruiken. En dan is het natuurlijk zo, als je bij wat hij mee ziet, maak je langzaam die stap naar de top 16 eventueel. Die zit daar nog net buiten, maar ja, dat scheelt allemaal niet veel. En dat is wel weer echt even de positieve lijn die Van Duivenbode nodig had. Net natuurlijk een paar jaar geleden met zijn blessure veel last gehad. Dat hij best wel dalende is geweest. Hij stond gewoon de top 16 van de wereld en viel bijna uit de top 32. Dus het is echt wel weer nu eventjes de lijn omhoog. Wat voor hem denk ik wel heel fijn is.
1: Nou, plus natuurlijk ook geen schande als je dan verliest van Luke Littler in topvorm.
2: Nee.
1: Gian van Veen die verloor zijn halffinale van Gerwin Price. Daar viel misschien meer te halen, toch?
2: Ja, daar viel denk ik zeker meer te halen. En het was eigenlijk een beetje die finishes waar hij best wel het verschil mee maakte tegen bijvoorbeeld Nijman en verder rest in het toernooi, tegen Weet ook. Die liet hem eigenlijk een beetje in de steek tegen Price. En dat had hij juist nodig om van Price denk ik te kunnen winnen. Want scorend is het eigenlijk het hele toernooi niet geweldig voor hem geweest, maar finishend wel. En ook dat finisher bleef nu een beetje achter, waardoor hij denk ik dan uiteindelijk tegen een Price gewoon tekort komt. Het was ook van Price, wat je zegt, niet een geweldige wedstrijd. Dus er viel wat te halen. Maar helaas, wat ik zeg, dat is echt die finishes waar hij het op heeft laten liggen.
1: Nou, Gian van Veen natuurlijk ook een fantastische WK gespeeld. Nu heeft hij natuurlijk een hele drukke periode achter de rug. Natuurlijk volop de Premier League meegedraaid. Zie je dat dat ook wel invloed heeft op een darter als Gian van Veen? Dat het nu toch wel heel erg druk is ook met het schema?
2: Ja, je had bij hem wel het idee dat hij misschien ook wel even blij was dat die Premier League erop zat. En dat je eigenlijk, had ik eigenlijk deze week voor het eerst pas het gevoel dat je denkt hij is echt hersteld van die operatie. En ik wil niet alles daar naartoe schuiven, maar je merkte wel dat wel echt een bepaalde impact heeft gehad. Misschien net even iets te vroeg begonnen. En dat met die Premier League, dat het daarmee is afgesloten. Dat met de Eurotour is nog wat moeizaam geweest, maar dit voelde echt denk ik een beetje als een herstart. Ik denk dat je eerder bij bijvoorbeeld Luke Humphries wel merkte dat die Premier League zijn tol heeft geëist.
1: Ja, ja, want die was natuurlijk al vrij snel uit het toernooi op, nou ja, laten we zeggen, verrassende wijze.
2: Ja, ja, dat was eigenlijk de stunt van het toernooi natuurlijk. Hè. Ik ken maar mensen die in de eerste ronde van hem wisten winnen. In best wel een spannende close partij. Het was ook geen slechte wedstrijd van Humphries. Alleen had niet die dominantie of ja, eigenlijk dat goede spel wat bijvoorbeeld een Lidl neerzet. Nou is dat ook niet de standaard, vind ik. Maar het zat er ook niet echt in de buurt.
1: Nou ja, vooruitspoelend naar de finale. Het was natuurlijk dus Luke Littler tegen Gerwin Price. Gerwin Price ook eigenlijk speelde scorend althans. Ook echt een best wel een goede wedstrijd. Ik bedoel, het is niet elke dag dat je 105 gemiddeld aantikt. Maar ja, als je dan die Dexelse Littler tegenover je heeft, die gewoon richting de 111,5 gemiddeld gaat, dan wordt het wel heel lastig.
2: Ja, dan wordt het zeker lastig. Price, je wil zeggen, het had beter gekund nog. Maar ja, 105 gemiddeld. Wat kan je nog meer bijna van iemand vragen, zou je zeggen. Alleen je ziet gewoon Littler, die blijft scoren als een gek. Gaat eigenlijk altijd na 9 pijlen bijna wel, nou zeker op een finish, maar soms ook wel gewoon onder de 100. Weet je, er zit geen maat op die jongen. En als Price zijn, ja, dan moet je continu 140, 180 blijven gooien. Dat is buitenaards. En dat is denk ik gewoon de conclusie wat we over Littler kunnen zeggen. Hij is buitenaards.
1: Ja, want eerder had deze maandag Kevin Doets nog het record van hoogste verliezend gemiddelde. Nou ja, daar is zondag Gerwin Price nog even ietsjes overheen gegaan.
2: Ja, ja, inderdaad. Uiteindelijk heeft Price hem op zijn naam gezet. En dat is denk ik ook wel vrij typerend. Dat je hem uiteindelijk in een finale over zo'n lang format. Hij heeft totaal niet meegedaan eigenlijk in die finale. Maar je zet wel het hoogste gemiddelde neer. Dat zegt denk ik genoeg over en Price en ook over Littler.
1: Ja, wat doet deze zegen met Littler?
2: Ja, het is zijn missie, hè, zoals je hem eigenlijk al aftrapt. Het is een missie om alle majors in een jaar te winnen. Hij gaat nu ook Play Championship toernooien spelen om zich te plaatsen voor de World Series, voor de Play Championship Finals einde van het jaar, waar dat voor nodig is. En ik denk dat hij daar nu naartoe gaat werken om zich daarvoor te plaatsen. Hij zal het EK heel graag willen winnen. Die heeft hij als enige nog nooit gewonnen. Dan heeft hij sowieso al alles gewonnen. En ja, eigenlijk ook voor World Grand Prix. Je ziet niemand die bij hem in de buurt gaat komen. Hè. Dat is het eerst volgende grote ranking toernooi. Ja, zeg het maar wie er in de buurt gaat komen. Ik zie hem niet.
1: Ja, maar dit is toch die dominantie van Luke Littler. Ja, als je erover gaat terugdenken, denk je misschien nog aan tijden van Phil Taylor. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook eigenlijk niet misgaan voor hem. Als hij dit gewoon op deze manier volhoudt, die vorm die hij heeft, ja, dan kan het bijna niet mis, zou je zeggen.
2: De enige die hem echt tot de max kan triggeren, en dat heeft hij meermaals bewezen, is wel Luke Humphries. Alleen winnen, dat gebeurt zelden uiteindelijk. Dat is de enige die nog goed uit eten zou kunnen gooien. En eigenlijk had ik het gevoel wel toen Humphries verloor van Menzies. Toen kon je eigenlijk Linda denk ik al feliciteren met de toernooiwinst. Dat is echt de enige die hem een wedstrijd kan geven op dit moment. Dus dat zou de enige speler kunnen zijn denk ik die goed in het eten gooit.
1: Nou ja, World Matchplay zit er nu op. Wat zijn de eerstvolgende toernooien die er aan zitten te komen?
2: Nou, als dartliefhebber kan je in de maand augustus rustig aan doen. Want dan gebeurt er niet heel veel. Heb je wel wat World Series toernooi in Australië. Maar daar heeft ook de absolute top, Littler, Humphries, Vergeven, die doen daar allemaal niet mee. Dus dat is eigenlijk een hele rustige maand. En daarna komen de World Series Finals naar Nederland natuurlijk in de AFAS Live. En dan is het langzaam toewerken naar de World Grand Prix, het EK, de Grand Slam of Darts, Play Championship Finals en dan het WK alweer.
1: Ja, dan gaat het hard, hè? Zo'n tweede helft van het jaar.
2: Ja, ja, het eerste deel van het seizoen eigenlijk zit erop. En nu gaat er eigenlijk om de echte knikkers ook worden gespeeld, hè, met alle grote toernooien die nu komen.
1: Precies. En daar is natuurlijk ook weer alles over te horen tijdens de Sportnieuws Dartstrijd Door podcast. Damien Vlottes, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Ja, morgen weer te beluisteren en geen enkel probleem.
0: All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio. It's on. De beste mix voor tijdens het sporten. All Sports Radio.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal.
4: Ik ben Roland de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
0: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
0: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij ons Sport Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor. En wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan. En veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingstages in het buitenland, korte trainingstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal mijn wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde-examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het past allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor de volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet bij je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elien, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij Allsports Radio, of we leerden jou bij Allsports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, hè, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk supermooi op de Koningsspelen.

0: zoveel leert van zoiets, maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen en ja, dit jaar hopelijk alleen maar beter en alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfertjes in de sport blijven hangen?
0: Nou, dat ja, ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal, maar dat weet ik bij me bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook, ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar nee, iedereen is super enthousiast en ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten, dan als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie surfers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
0: Ja, dat hopen we dan maar. Dat zullen we zien.
1: Nou ja, vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
0: Top, ja, het liefst als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
0: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen, veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als optie is om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Helien. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten, toch?
0: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook... Het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog en dan zie je al die andere surfers daar en alle andere surfers. En we hebben nu ook meer internationale surfers die nog meer meedoen, dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii. Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
0: Ik doe mijn examenjaar gespreid. Dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten volgend jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
0: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn wedstrijden voor mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat...

0: nou ja, je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
1: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Maar ja, soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
0: Ja, nou ja, dus ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn, ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
1: Nou, ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog twee jaar wel een junior in de junior pro's. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog twee jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En ja, natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu veel dingen alleen, meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en ja, al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan het kan je niet doen.
0: Nou, precies, maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van, nou ja, acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
1: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven, hoe het leven er nu uitziet. Er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus ja, het is zeker wennen en het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus ja, dat is wel wennen, maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
0: Heb je nog wel dan wat landgenoten / teamgenootjes met wie je het samen kan doen? Of is het echt een solo avontuur?
1: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn, want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of ja, meer.
0: Ja, precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
1: Ja, dat zeker.
0: Wanneer staat je eerst grote, of je eerst echt volgende wedstrijd op het programma?
1: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt er vanaf wanneer de golven het best zijn.
0: En waar gaat die wedstrijd zijn?
1: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
0: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En ja, alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
1: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

Full Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is een woensdagmiddag, zo rond een uur of half één. En dat betekent hier bij All Sports Radio deze zomer één ding. En dat is dat we weer gaan bellen met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. Ja, het blok in Huizen zit er inmiddels op. En vooraf wisten we dat het een wisselvallig weekend zou worden. En dat is gebleken. Het was zaterdag zon, zondag regen. Ja, hoe is dat eigenlijk geweest? En nu verhuist de tour weer terug naar de kust. En om precies te zijn, naar het strand bij Kijkduin. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Je hebt eigenlijk twee prachtige weekenden in Huizen gehad. Dat afgelopen weekend, we hadden het er vorige week al over. Hè, hoe dat zou zijn met die wisselvalligheid. Nou ja, dat was inderdaad nogal soms een regenachtige zondag. Het was een prachtige zaterdag. Die zat ook echt wel vol. Hoe is het uiteindelijk geweest?
2: Nou, het was eigenlijk een supermooi weekend zoals we inderdaad voorspeld hadden met op zaterdag mooi weer. We zagen ook de inschrijvingen tot en met vrijdag eigenlijk steeds voller raken. Dus we hadden ook plek voor maximaal 20 velden. Die zaten ook propvol. Dat is mooi om te zien, want je ziet dan ook de inschrijvingen gewoon, die komen binnen. En als je dan denkt, hey, we hebben nog een plekje, dan zetten we weer een plekje open. En in no time is dat plekje dan ook weer opgevuld. Dus ja, zaterdag was echt een lekkere dag om op het strand van Huizen te zijn. Ondanks de blauwalg die er zit, hebben we in ieder geval het strand volledig gevuld gekregen. En dan heb je inderdaad de omslag een beetje naar de zondag. Want dan staat er nog maar de helft van het aantal velden. En dan zie je inderdaad van dat de ochtend begint met regen. En dan is weer droog, regen droog. Dus dat was een wisselvallige zondag. Maar desalniettemin was dat ook nog een prima speeldag voor de beachers.
1: Ja, want maakte het soort regen dan eigenlijk nog uit voor het strand? Want het was natuurlijk niet echt dat het een beetje miezert of zo. Tenminste, ik weet niet hoe het in Huizen was. Maar als ik even op mezelf betrek in Veenendaal was het een aantal keer keihard plensen. En dan was het ook weer gewoon droog.
2: Ja, en zeker heeft dat effect. Eigenlijk is het heel vervelend als je de hele dag in een beetje miezerregen staat te spelen. We hebben nu een aantal verschillende soorten buitjes inderdaad gehad. Kijk, als het een moment dat het echt een plensbui wordt, dan zie je dat de spelers eventjes gaan schuilen. Ja, en wij als organisatie kijken dan even hoe lang duurt deze piek. En meestal is dat dan maar een paar minuten, 20 minuten, half uurtje. En dan kan er weer prima gespeeld worden. En als er gewoon wat regen uit de lucht valt, ja, dan spelen er ook gewoon de meeste teams die spelen gewoon door. Ja. Zolang het maar niet met bakken naar beneden stort, dan wordt het even schuilen.
1: Precies, dan past wel een beetje dat gezegd, we zijn niet van suiker gemaakt, er een beetje bij dan.
2: Dat past er zeker bij. En zeker hoe hoger het niveau, hoe meer de mensen blijven spelen. De recreanten 4-4, die denken op een gegeven moment van, nou, ik vind het wel prima. Maar zeker de hogere niveaus, die spelen lekker door.
1: Gezondheid. Is het voor aankomend weekend misschien een heel ander verhaal. Want voor de mensen die misschien niet in de airco zitten. Het is vrij pittig warm op dit moment. Misschien een klein hittegolfje wat er nog een beetje aankomt. Dat levert denk ik weer andere uitdagingen met zich mee, zeg maar. Want als het te warm is het ook niet lekker sporten, toch?
2: Nee, te warm is niet lekker sporten. Maar het voordeel wat wij natuurlijk hebben, en we gaan nu weer naar de kust toe. En aan de kust is het zelden dat ik denk van joh, nu is het echt te warm. Want er staat altijd wel een klein briesje. Dus dat verwacht ik ook aankomend weekend weer. Een paar weken geleden natuurlijk, toen we Ameland hadden, was Nederland helemaal code rood. Maar konden wij lekker spelen. En nu gaan we dat zien hoe we dat in Kijkduin gaan ervaren.
1: Ja, want is dat natuurlijk wel het lekkere aan het spelen aan de kust in plaats van Huizen, wilde ik zeggen. Maar dat ligt natuurlijk iets centraler gelegen in het land.
2: Ja, Kijkduin is echt wel een supermooie locatie met ontzettend mooi zacht zand. En dan is als je aan de zee zit, is het grote verschil met bijvoorbeeld het binnenland ook. En dat merkten we nu voornamelijk in het binnenland. Dat we daar in Huizen hadden we last van zwanen en zwanenpoep. Op het strand hadden we last van muggen 's avonds en knutten wat er allemaal rond binnenlandse meren allemaal rondvliegt. Ja, en dat heb je eigenlijk aan de kust natuurlijk helemaal niet. Aan de kust zit je gewoon lekker aan het strand met een zeebriesje, met echte golven. Dus dat heeft ook wel eigenlijk onze voorkeur om gewoon lekker aan de kust te staan.
1: Ja, en ik denk ook geen blauwalg in zout zeewater. gok ik even, vraagteken.
2: Nee. Nee, dat klopt. Dat komt ook meestal voor, als ik het goed heb begrepen, uit stilstand water en ondiep water. Waardoor dat wordt veroorzaakt.
1: Nou ja, dat is goed om te zeggen erbij dat ik geen bioloog ben. Daarom ben ik radiopresentator geworden. Nu weten we ook, elke week is er wel weer iets anders te vinden natuurlijk bij jullie qua sport. Er komen de verschillende takken, disciplines in actie. Wat kunnen we verwachten van de eerste week Kijkduin?
2: De eerste week Kijkduin, daar hebben we nog recreatie beachtennis. We hebben niet de KNLTB Tour, die komt volgende week weer. Dus dit weekend verwachten we recreanten qua beachtennis erbij. En we hopen, en dat is nog steeds een lastige tak van sport, het footvolley. Om daar op de zondag ook nog een toernooi van te kunnen spelen. Het zal niet een groot toernooi zijn, maar we hopen eigenlijk op minimaal 8 teams. Zodat we ook footvolley weer wat meer leven kunnen inblazen.
1: Ja, dat zou mooi zijn, want toch voor de mensen die dat gemist hebben, het is wel echt fantastisch om naar te kijken.
2: Ja, voetvolley is echt een mooie sport. En zeker als ik nu ik het afgelopen jaar nog meer volg, dan zie je internationaal ook gewoon echt hele mooie toernooien. Goed bezette tribunes en absoluut een heel hoog niveau. Nou, dat hoeft bij ons allemaal nog niet. Wij willen gewoon weer de recreant aan het voetvolley krijgen. En dan hopen we dat we in Scheveningen nog een Nederlands kampioenschap uit de grond kunnen stampen.
1: Nou, dan hierbij de oproep aan de mensen die luisteren. Ga lekker voetvolleyen. Hoe zit het met de plekken qua inschrijvingen voor dit prachtige weer?
2: Nou, met het prachtige weer zijn er echt nog voldoende inschrijvingen mogelijk. We zitten weer aan de kust. We zitten in Kijkduin en daar is echt het strand weer immens groot. We zitten bij de strandmotor. Daar wordt allemaal zand, komt daar allemaal... allemaal bij elkaar gegooid. Maar we hebben gewoon een heel groot strand in Kijkduin waar we echt heel veel velden kwijt kunnen. Dus de inschrijvingen zijn eigenlijk bij ons onbeperkt.
1: Nou, dat is goed om te horen. Meer informatie summerlybeachlife.nl, toch?
2: Juist, helemaal goed. Daar kunnen mensen zich inschrijven voor alle verschillende disciplines en alle verschillende sporten.
1: Arno de Wildschut, mag ik je weer onwijs bedanken voor het ons bijpraten deze week. En wij spreken elkaar volgende week weer. Veel succes dit weekend.
2: Zekers, dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt dit ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van, we willen niet dat je gaat wielrennen, dus...

0: combi. Omdat het veldrijden is echt, ja, echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
0: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leren zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
0: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
0: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
0: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Het was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
0: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
0: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
0: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
0: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik...

0: de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk, om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
0: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
0: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
0: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. All Sports Radio Live.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben, volgens mij 3 weken geleden, te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.
1: Oh, maybe this love.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
2: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
3: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpine skiester en je luistert naar All Sports Radio.
0: Tennis.
4: Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Dan nu even iets totaal anders op All Sports Radio. Want waar we het nu over gaan hebben, heeft gewoon een introductie nodig volgens het bekende rijmschema AABBA. Dus daar gaan we. Bode Groot uit Veenendaal gaan we nu horen op dit sportkanaal. De presentator van dienst is niet zo goed snik, maar volgende week is het WK-OCR in Limerick. Verwoord dit tot een succesverhaal? Nou, laten we het aan haar gaan vragen. Bo, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag.
1: Ja, als jij naar Limerick gaat, dan hoort daar natuurlijk ook gewoon een Limerick bij.
2: Ja, blijkbaar wel. Ja, nee, dat is wel een leuke introductie.
1: Nee, sowieso. Ik vind het helemaal leuk dat ik jou kan spreken. Want de mensen horen al Veenendaal. Nou, de meeste mensen hier weten wel dat ik ook uit Veenendaal kom. Dus, en zo vaak komt het niet voor dat ik een plaatsgenoot kan interviewen die op het hoogste niveau van de sport actief is. Bo, allereerst voordat we over dat WK obstacle course running gaan hebben. Je doet survivalen, obstacle course running, ook nog triathlon. Kun je eerst eens even uitleggen, survivalen, obstacle course running, wat voor sport is het?
2: Survival run is eigenlijk een sport waarbij je het hardlopen combineert met hindernissen. En dan vooral vaak combinatiehindernissen. En je moet hierbij denken aan een monkey bars. Dus veel mensen zullen misschien bijvoorbeeld Strong Viking of Mudmasters wel kennen. En het is eigenlijk, survival run is eigenlijk dat, maar dan wel technischer. Dus je hebt wel echt daadwerkelijk een training nodig om dat te kunnen doen. Dus je kan niet daar zo voor inschrijven en zeggen, nou, ik ga het wel even doen. Strong Viking kan je bijvoorbeeld zeggen met een paar vrienden. Zeggen, nou, we gaan dit even met z'n allen doen en we maken een mooie dag van. En obstacle run is meer in het rijtje van een Strong Viking. Dus het is wat gemakkelijker eigenlijk. De hindernissen zijn beter te doen. Je hebt nog steeds training nodig, anders kan je niet meedoen op het hoogste niveau natuurlijk. Maar ja, je hebt wel, het is toegankelijker voor iedereen eigenlijk. En dat is dus bij survival iets minder. En ja, de grootste verschillen zijn dus vooral de hindernissen. Het lopen is nog steeds door verschillende terreinen. Als je gaat soms door een sloot heen, door weilanden heen, sommige stukjes over de weg. Ja, daar moet je eigenlijk een beetje aan denken.
1: En ja, wat is dan ongeveer, zeg maar, het deel hardlopen tegenover, zeg maar, de obstakels?
2: Bij survival run heb je bijvoorbeeld 8 kilometer en dan heb je 40 hindernissen. Bij obstakel run is dat iets minder. En zijn langere afstanden, dus dat is meestal de middenafstand, de standard course noemen ze dat, is 15 kilometer. En daar zitten dan soms maar 30 hindernissen in. En van die 30, dan tellen zij bijvoorbeeld over een muur heen gaan ook als een hindernis. En bij survival is bijvoorbeeld in een touw klimmen is er 1. Maar een hele combinatie hindernissen is bijvoorbeeld ook maar 1. Dus ja, daar ben je in verhouding ook wel iets langer mee bezig.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wat benieuwd. Wat zijn nou de leukste hindernissen in jouw ogen? Wat is jouw favoriet?
2: Mijn favoriet is wel survival run, maar daarbij is het probleem eigenlijk dat alleen maar in Nederland en een klein deel van België wordt gedaan. Er zit nog 1 club in Zweden, maar die organiseren niks of die hebben geen wedstrijd. En er zit er ook eentje in Duitsland, maar verder is het dus echt een hele Nederlandse sport. Dus dat is jammer. Bij OCR heb je dat, of obstacle course racing, heb je dat het gewoon veel meer internationaal is. En dan heb je dus bijvoorbeeld inderdaad ook een WK in Limerick, in Ierland.
1: Ben ik ook wel benieuwd naar, als je het hebt over hoe de sport werkt. Wat is uiteindelijk waar ze het op rekenen? Gaat het om tijd of krijg je ook nog een score door de hindernissen? Of is het gewoon, als je het niet goed doet, moet je opnieuw?
2: Bij survival run heb je andere regels dan bij obstacle run ook nog. Dat is ook nog zo. Bij survival run, stel je valt eruit. Je hebt 1 bandje, een rode bandje, en die is een soort van heilig. Dus haal jij die hindernis niet, kan je gewoon nog een keertje opnieuw proberen. Maar ga jij dat 20, 30 keer opnieuw proberen, ja, ergens moet je voor jezelf de grens trekken en denken, ik ga het niet redden. Dus laat je dat bandje doorknippen, kan je nog wel doorgaan, maar daartegenover staat wel een tijdstraf van 3 uur of 4 uur. Dus kan je eigenlijk al niet meer meedoen in de ranking. En staat er ook een 1 achter je naam dat jij de hindernis niet hebt gehaald. Maar ja, je staat wel in de uitslagen. Bij obstacle course racing is het anders. Dan krijg je 3 bandjes. En als jij een hindernis niet haalt, gewoon omdat het bijvoorbeeld regent en je hand glijdt weg, je kan het gewoon, maar je valt, dan mag je niet opnieuw en moet je gelijk jouw bandje knippen. Dus heel erg streng. En in tegenstelling tot dat je dus dat bandje knipt, moet je aan het eind, voor de finish, moet je een penalty ronde doen. Dus dat kan 2 minuten zijn, 3 minuten. De afgelopen Europees kampioenschap was dat bijvoorbeeld een rondje van 300 meter met een jerrycan van 20 kilo.
1: Zo.
2: Waarbij je ook nog over muurtjes heen moest en onder een net hoor. Dus je gaat geen tijdswinst meer halen. Dus het was bijvoorbeeld zo bij de elite, die mevrouw die lag op kop. Die had helaas 1 bandje moeten knippen, moest de penalty doen en die werd 5e. Dus ja, dus soms moet je toch even iets langer wachten voordat je begint in die hindernis. En waarbij je dus dat bandje niet verliest. En

0: Momenteel ook nog 40 uur in de week. Ik werk dus 40 uur in de week. Dan daarnaast train ik zo ongeveer 20 uur, 25 uur in de week. Ik woon gelukkig nog wel thuis, maar niet zo heel lang meer. In oktober krijg ik de sleutel van mijn huis, dus dan ga ik op mezelf. Nu is het nog allemaal veel passen en meten en plannen en gaat het soms allemaal maar net. Dus ben ik heel blij dat ik als ik thuis kom, bijvoorbeeld het eten voor me klaarstaat. Of dat de was gedaan is. Dat soort dingen allemaal. En het is wel rennen, vliegen soms een beetje om alle trainingen te kunnen doen. Maar ja, je moet er ook wel een beetje wat voor laten natuurlijk. Als je een doel hebt, dan moet je er wel voor gaan, vind ik.
1: Ja, en je komt natuurlijk op heel veel verschillende plekken in de wereld. Zo dus ook volgende week Limerick in Ierland. Dat wereldkampioenschap, hoe gaat dat voor jou eruit zien?
0: Ja, je mag. Ik vertrek daarheen op dinsdag. Dan hebben we op woensdag heb je een soort mogelijkheid om de hindernissen te oefenen. Dus mag je gaan kijken hoe je het wil gaan doen. En dan op donderdag is de openingsceremonie. Haal je al je spullen op. Dan heb ik op vrijdag de korte afstand. Op zaterdag de lange afstand. Dus dat is dan die 15 kilometer. Op de korte afstand is tussen de 3 en de 5 kilometer. En dan eindigt het evenement op zondag met de teamrace. En waarbij je dus een soort estafette doet. Dus iedereen doet ongeveer 3 kilometer met zijn eigen discipline. Dus je hebt iemand die doet snelheid. Dus die doet van het parcours alleen maar het rennen. Iemand die doet techniek. Die heeft dan heel allemaal hindernissen. En één iemand die doet kracht. Dus die moet een zandzak optillen of een stenen bal. Ja, joh, noem het zo gek. En je kan het optillen, dat doen ze erin. En dan heb je nog een onderdeel wat je met z'n drieën moet doen. Bijvoorbeeld over een hele hoge muur heen. Dus daar komt het teamwork er wel bij kijken. En dan, uiteindelijk sluiten ze daarmee het evenement af. En dan ga ik op zondag weer naar huis.
1: Waar ligt jouw grote kracht?
0: Ja, het is een beetje een combinatie van de krachtoefeningen en de snelheid, denk ik. Bij de hindernissen ben ik in de survival run eigenlijk het best. Alleen bij OCR zit dus die extra factor erbij van het bandje verliezen. En ook als je het dus wel kan, maar ja, als het bijvoorbeeld glad is, dat je hem dan nog moet inleveren. Dat het gewoon domme pech eigenlijk. En dat zit heel vaak in mijn hoofd. Maar ik heb er nu dit kampioenschap wel vertrouwen in dat ik de hindernissen allemaal wel ga halen. Maar toch denk ik dat ik het sterkste ben in de krachtoefeningen.
1: Nu was je de vorig jaar op het WK had je nog zilver. Dat is natuurlijk een prachtige editie. Wat verwacht je daarmee van de aankomende editie?
0: Ik hoop weer op het podium te kunnen eindigen. Je weet van tevoren niet wie er allemaal meedoen en in welke categorie ze mee gaan doen. Dus het is wel afwachten en maar aan de startlijn zien hoe je ervoor staat. En dan, ik ga sowieso mijn uiterste best doen om het hoogst haalbare te kunnen halen. Dus dat zeker.
1: Nou, sterker nog, het was zelfs 2 keer zilver. Hoe zit het eigenlijk met je leeftijdsgroep? Want je deed vorig jaar mee aan 25 tot 29 jaar bij de vrouwen. Maar voor de komende jaren zit er misschien nog wel een switch naar de elite in?
0: Ja, misschien wel. Dat is altijd maar afwachten, omdat OCR is ook een opkomende sport voor de Olympische Spelen. Maar dan niet als individuele sport. Dus hij zit bij de vijfkamp in. Dus moet je nog even 4 andere sporten erbij doen om naar de Olympische Spelen te kunnen gaan. En daarbij hebben ze waarschijnlijk dus ook wat veranderingen in het WK of EK of andere kwalificatiewedstrijden omdat ze dus graag willen dat iedereen naar de Olympische Spelen ook gaat. Dat gaan we zien in 2028 natuurlijk.
1: Nou ja, wie weet dan dat je binnenkort wel eens Olympier mag zijn.
0: Dat denk ik niet, want in de vijfkamp zit Schermen Ik heb nog nooit de

0: sportschermen gedaan. Die andere vier sporten zou ik wel kunnen, want hardlopen is er eentje. Eentje is zwemmen. Nou, met hetgeen dat ik ook wel eens een triathlon doe, kan ik ook wel zwemmen. En die andere is laserschieten. Dus dan doe je een rondje rennen. Dan moet je met een laserpistool een target raken. En dan weer een rondje rennen. Dus dat zou ik wel kunnen. Maar het schermen heb ik nog nooit gedaan. En ik denk niet dat ik dat kan leren in 2 jaar tijd om op een Olympisch niveau mee te kunnen doen. Dus zeker niet in de komende editie om naar de Olympische Spelen toe te gaan.
1: Nou, precies. Eerst nog maar even dat wereldkampioenschap OCR van volgende week. Dat lijkt me een veel beter plan. Bo de Groot, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast heel erg veel succes daar.
0: Ja, bedankt jullie ook. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Zelfs in een gemiddelde soapserie zitten nog niet zoveel plot twists als in dit seizoen in de MXGP. Waar we een aantal weken geleden het nog hadden over hoe duur wellicht de twee extra uitvalbeurten zouden kunnen zijn voor Jeffrey Herlings in de strijd om het kampioenschap, is het inmiddels helemaal omgedraaid. De jonge Lucas Koenen die leek na Zuid-Afrika schier ongenaakbaar, maar de sport liet wederom zien dat het ongeluk in een klein hoekje zit. Een val in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zorgde ervoor dat hij een beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen heeft. Hij probeerde het nog wel in Tsjechië, maar ja, het lukte hem gewoon niet. Hij moest opgeven. Herlings die won dan weer bij de Grand Prix en staat inmiddels 49 punten voor. Ik ga erover in gesprek met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, elke keer als wij elkaar spreken is er wel iets nieuws gebeurd wat we allebei niet hadden zien aankomen. Wederom een plot twist.
2: Ongelooflijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erop kan zeggen. De kortste versie van het verhaal. Natuurlijk, we hebben een sport, motocross, die blessuregevoelig kan zijn. Risico's zitten in een klein hoekje, dus een foutje kan zwaar worden gestraft. En dat is in dit geval ook gebeurd tijdens de Grand Prix van Engeland. Tijdens de kwalificatiewedstrijd op zaterdagmiddag heeft Lucas Koenen een aanvaring gehad met de Fransman Maxime Renault. Een valpartij als gevolg. En in eerste instantie heeft hij de wedstrijd nog kunnen vervolgen en leek er eigenlijk niets aan de hand. Maar het tegendeel bleek waar. En de wedstrijd werd vroegtijdig, die kwalificatiewedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de volgende dag was er ook twee keer een nul score. Ja, in Tsjechië ging het helaas voor hem een week later niet veel beter. Dat heeft het kampioenschap compleet doen kantelen.
1: Ja, want zo stond Jeffrey Herlings een punt of 60 achter. En nu staat hij er bijna 50 voor. Ja, nu kun je natuurlijk, als je concurrent uitvalt, kun je natuurlijk wel wat puntjes terugpakken. Maar hij dacht, goh, ik pak gewoon de volle map terug. Ik win bij de Grand Prix. Eigenlijk het enige waar hij het misschien iets minder heeft gedaan, was in de kwalificatiewedstrijd dan van Groot-Brittannië, waar hij dan 7 punten kreeg in plaats van 10. Maar voor de rest heeft hij gewoon de volle 100% gescoord.
2: Ja, vol in de aanval. Die kwalificatiewedstrijd begon heel chaotisch op het circuit van Fox Hill. Eerst in de eerste, tweede bocht gaat Lucas Koenen dus onderuit. Een paar bochten verder wordt Jeffrey Herlings aangereden door Romain Vijveren. Waardoor Herlings ten val komt, heel veel plaatsen verliest, maar toch nog terug weet te komen. Inderdaad, 7 WK-punten. En ja, in de wedstrijd in Tsjechië was er eigenlijk helemaal niemand opgewassen tegen Herlings. Ja, die ruikt natuurlijk bloed, schakel erbij. En ja, het resultaat is bekend. 49 punten los. Met nog een aantal wedstrijden op de kalender. Waaronder de Grand Prix van België komend weekend en de Grand Prix van Nederland. Nu weten we dat zowel Herlings als Lucas Koenen bijzonder sterk zijn op de zware zandcircuits. Maar ja, Lucas Koenen is niet fit. En wie moet dan Herlings in het zand kloppen? Ik heb geen idee.
1: Nee, dus daar gaat waarschijnlijk nog wel wat extra punten uitgelopen worden. Aan de andere kant, ja, Lucas Koenen, zolang hij niet rijdt, moet hij ook naar achter kijken. Inmiddels is het ook niet zo heel ver weer naar achter richting Romain Vijveren. Is de kans groot dat hij misschien toch in zijn thuis Grand Prix in Lommel toch voorbij gestoken gaat worden door Vijveren?
2: Die kans is er zeker. Het verschil met de Belg en de Fransman is teruggebracht naar slechts 25 punten. Een Grand Prix manche overwinning is 25 punten. Ja, zoals gezegd, ik zie Herlings die wedstrijd absoluut domineren in Lommel. Maar ja, Vijveren is een oud winnaar tijdens de Grand Prix van België op het circuit van Lommel. Dus die is absoluut ook heel goed daar om zijn mannetje te staan. En ja, als Koenen in actie kan komen, hoe dan? Tegen welke prijs wil hij die tweede plaats verdedigen? Zijn lichaam nog meer op de proef stellen? Of kiest hij ervoor om rust te nemen en misschien nog in die laatste wedstrijden nog misschien iets te kunnen doen aan die achterstand? Maar ja, Herlings kan zo dadelijk, wanneer alles een beetje mee zit, vanaf de Nederlandse Grand Prix op safe gaan rijden. Of dat de beste manier is om jouw titel binnen te halen, is een ander verhaal. Maar ja, er zijn absoluut nog mogelijkheden voor Lucas Koenen, maar die worden eigenlijk weekend na weekend kleiner. Zeker als hij niet in actie kan komen, dan is het met de Grand Prix van België definitief gedaan.
1: Want wat is eigenlijk de verwachting? Dat lijkt me natuurlijk de grootste vraag. Wanneer kan Lucas Koenen weer racen?
2: Nou, als er een Belgisch kampioenschap, / wereldkampioenschap voor stoppertjes spelen, gespeeld wordt, dan winnen de broers Koenen. Want die zijn natuurlijk al een tijdje in de lappenmand. Sascha Koenen raakte geblesseerd tijdens hun uitstapje naar de wedstrijd in Amerika. Lucas Koenen bijna twee weken geleden tijdens de Britse Grand Prix. Maar er is mondjesmaat aan informatie bekend. En al helemaal geen officiële informatie. Dus ja, hoe de vork precies in de steel zit, is nog eventjes afwachten. Hoe zwaar de schade precies is. Het is een vorm van Isias, dat is wel bekendgemaakt door KTM. En dat kan 2 tot 12 weken duren. Nou, wanneer het 12 weken duurt, zijn we 3 maanden verder. Nou, dan zien we hem dit jaar helemaal niet meer in actie. Dat zou natuurlijk wel heel erg triest zijn. Dus het is gewoon simpelweg afwachten. Hij zal het, verwacht ik, gaan proberen tijdens de wedstrijd in Lommel op zaterdag. Lukt het? Ja, dan gaat hij de wedstrijd in. Maar ik zie hem ook zomaar niet in actie komen.
1: Dat is dus nog even afwachten. Als we het hebben over blessureleed dit seizoen, dan kom je ook wel wat Nederlanders tegen. Calvin Vlaanderen ook weer niet in actie gekomen in Tsjechië. En Kai de Wolf, die is weer terug van blessure. En de reed in 1 man is gewoon naar de 6e plaats. Dus dat is dikke prima.
2: Ja, heel erg sterk optreden van de Wolf. Geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd in Montevachi in Italië. Vervolgens de wedstrijden in Portugal, Zuid-Afrika en in Foxhill moeten missen. Heeft zijn pijlen gericht op de komende zandwedstrijden. Die wedstrijd dus in België en in Nederland. En was daardoor, om puur nog eventjes achter het startdek te staan, aanwezig tijdens de Grand Prix in Tsjechië. Keurige 6e plaats in die 1e manche. 2e manche, kleine schuiver in de openingsfase. Samen met Romain Fèvre ging hij in de 1e bocht onderuit. En koos daarna snel het hazenpad. En gingen we heel erg snel terug naar het renstuur. Geen blessures, zal gewoon in actie komen komend weekend. Maar een extra wedstrijdje was misschien wel iets lekkerder geweest om die ook te volbrengen voor Kai de Wolf.
1: Baron van der Moosdijk is ook weer terug, heeft een aantal Grand Prix niet gereden op de KTM, maar komt terug met ook weer een keurige puntennotering.
2: Een erg knappe prestatie voor Van der Moosdijk. Heeft ook een uitstapje gemaakt naar de wedstrijden in Amerika. Heeft daar 2 wedstrijden gereden. En daarbij, Van der Moosdijk richt zich volledig op de ADAC MX Masters. De Duitse internationale competitie. En pakt links en rechts een Grand Prixje mee. En in Duitsland is hij de titelverdediger. Dus het ziet er nu ook heel erg goed voor hem uit. En de wedstrijdjes voor de Grand Prix is eigenlijk puur om een beetje wedstrijdritme te houden. Ja, en misschien rijdt hij zich wel in de kijker van een Grand Prix team voor 2027. Want de Eindhovenaar pakt 23 punten en doet het daarmee bijzonder goed op het circuit van Loket. En daardoor, ondanks het missen van behoorlijk wat wedstrijden, bezet hij toch al de 20e plaats in de tussenstand van het kampioenschap.
1: Dan nog 1 naam te noemen. Rick Elsinga. Ook hij pakt weer wat puntjes. Wat voor weekend was het voor hem?
2: 7 WK-punten. Daarmee een redelijke wedstrijd. Aan de andere kant, Elsinga zit in moeilijkheden. Begin een huwelijk op de klippen zien lopen met Beta. Terwijl zijn toenmalige teamgenoot Jago Geerts nu wel heel erg sterk voor de dag kwam. De laatste wedstrijd al sterk voor de dag kwam. Maar Elsinga kon absoluut niet wennen aan die Beta. Zit nu op de KTM die hij over heeft genomen van Mattia Guadagnini. De Italiaan heeft een zware schouderblessure opgelopen. En daardoor is het Van Venroy Racing Team op zoek gegaan naar een vervanger. Dat is de Elsinga geworden. Maar het is regelmatig puntjes scoren. Dat is absoluut, denk ik, het maximale voor Elsinga op dit moment. En dat doet hij eigenlijk voortreffelijk. Hij heeft de nodige Grand Prix gereden en daarvan, even kijken, 7 stuks en daarvan 2 nullen. Dan doe je dat niet zo verkeerd.
1: Dan ook nog even de MX2 meenemend. De titelverdediger Simon Lengevelder, die wordt denk ik naarmate het seizoen duurt steeds ongelukkiger. Want hij valt steeds verder terug in de ranking. Aan de andere kant hebben we Guillaume Fares, de Spanjaard. Ja, die is in bloedvorm de laatste tijd.
2: Inderdaad, Fares is helemaal in bloedvorm. Is eigenlijk de laatste 4, 5 wedstrijden eigenlijk nagenoeg onklopbaar. De kwalificatiewedstrijd in Tsjechië kende hij een moeilijke openingsfase en kwam hij terug vanaf een 19e naar een 3e plaats. En de 2e manche in Tsjechië werd hij 2e achter Liam Everts, die eigenlijk weer eens een keer zijn tanden liet zien. Evans won die tweede manche, maar kende problemen door een valpartij in de openingsfase van de eerste manche. Dus voor de Grand Prix zegen deed hij absoluut niet mee. Maar Perez pakt overal 25 punten, of in ieder geval heel veel punten. En daarmee heeft hij de Sekunde inmiddels al op 33 punten achterstand gezet.
1: Hoe staan de Nederlanders er in de MX2 voor?
2: Wisselvallig. Klaksmakers vecht om de 10e plaats met Julius Mikula. Alleen Klaksmakers heeft de pech. De jongeman in Boksel heeft al behoorlijk wat nulscores door machineproblemen. Rijdt eigenlijk rond de 10e, 8e, 10e, 12e positie. Dus eigenlijk wel een vaste waarde in de WK-punten. Maar echt een doorbraak forceren richting de top 8, zoals hij eigenlijk van plan was dit seizoen, lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. En Jens Walvoort is wel naar Tsjechië gereisd, maar is niet in actie gekomen. En ik heb eigenlijk geen idee waarom hij niet van start is kunnen gaan.
1: Toch even snel noemend Gian Doense, want die heeft Groot-Brittannië en Tsjechië weer gereden. Dat zijn zijn tweede en derde Grand Prix van dit seizoen in de MX2. En deed het eigenlijk ook behoorlijk. Hè? In Tsjechië zelfs 2 keer 10e plaats.
2: Bijzonder knap optreden van de Limburger. Rijdt normaal in het EMX 250. Zeg maar het laatste stapje richting de Grand Prix voor de MX2 klasse. Wil natuurlijk in 2027 de overstap maken naar de Grand Prix. Heeft daarvoor mogelijkheden gekregen om vast een aantal wedstrijden te proeven. En ja, rijdt zich ruim in de punten met 2 keer in de top 10 notering. En dat geeft natuurlijk wel de burger moed ook voor de toekomst, voor 2027. Kiest hij ervoor om nog een jaar in het EMX actief te blijven? Of maakt hij al de overstap naar de Grand Prix? En dat zal de toekomst uitwijzen. Maar dit is absoluut heel positief. Zeker op het lastige circuit van Loket. Om daar zo dusdanig sterk voor de dag te komen. Ik hoop dat ze daar bij KTM ook aandacht voor hebben. En dat ze hem doorstoten naar de Grand Prix.
1: Tot slot, we gaan aankomend weekend dus in België rijden in Lommel. Wat kunnen we van die Grand Prix verwachten?
2: Een hele, hele zware zandbak. Misschien wel het zwaarste circuit wat we op de kalender hebben staan. Misschien wel het zwaarste circuit überhaupt ter wereld. Lierop is natuurlijk ook erg zwaar. Eigenlijk voor nagenoeg alle rijders een thuis Grand Prix of een semi-thuis Grand Prix. Want in de wintermaanden, wanneer het hier qua weer de juiste kant op gaat, zijn eigenlijk alle teams nagenoeg in de regio van Lommel gevestigd. Dus er wordt heel veel op het circuit getraind en heel veel getest. Dus de rijders kennen het circuit, de omloop, helemaal perfect. Nu is het natuurlijk wel iets anders. Er wordt 2 dagen volop gereden. Ski wordt op diverse puntjes eventjes aangepast. De layout wordt dan aangepast. Ja, normaal gesproken zie ik daar Camden McLellan eigenlijk zegevieren in de MX2-klasse. Hij is een zeer goede zandrijder. Hij woont in Lommel. Dus ja, voor hem heb ik eigenlijk heel veel verwachtingen van de Zuid-Afrikaan. Voor Perez zal dit een wedstrijd zijn om te overleven. Is niet de allerbeste zandhaas. Dan denk ik toch dat McLellan sterker is. En Sacha Koenen is natuurlijk erg sterk in het zand. Maar ja, die worstelt nu altijd met die sleutelbeenbreuk. Het is even afwachten. Wanneer hij een podiumplaats kan pakken, is hij denk ik tevreden. Maar ja, dan is het eventjes afwachten wat Perez heeft gedaan. Loopt hij in of wordt die achterstand alleen maar groter?
1: De regerend WMX-kampioene, onze eigen Lotte van Drunen, die gaat meerijden in de MX2. In hoeverre is dat toch een voordeeltje om dat nog mee te pakken voordat zij weer in actie gaan komen in Nederland, in Arnhem?
2: Ja, de WK dames hebben nog 2 wedstrijden te gaan. De eerste 3 wedstrijden zijn erg moeizaam verlopen voor de dame uit Sliedrecht. Ik denk dat het puur een PR-stunt is om eens een keer weer te proeven aan het wereldkampioenschap. Ze is de Queen of Sand. Dus ja, in het zand kent ze absoluut zeer goed de weg. Ik hoop dat ze nog een aantal keren wat puntjes kan pakken. Maar het zal absoluut niet eenvoudig voor haar worden. Want ja, het verschil tussen mannen en vrouwen is nu eenmaal behoorlijk. Dus ja, misschien dat het al, als het allemaal een beetje mee zit, dat er 1 of 2 puntjes in het verschiet liggen. En ja, goed, dan zet ze toch weer zichzelf weer in de boeken van de motocrossport.
1: Nou, dat zou mooi zijn uiteindelijk. En ja, bij de MXGP, we hebben er al een klein beetje over gehad, maar Jeffrey Herlings, de topfavoriet, toch?
2: Ja, absoluut. Met kop en schouders is hij voor mij de favoriet. Eigenlijk voor de komende wedstrijden. De manier waarop hij afgelopen weekend een keer ging in Tsjechië en ook eigenlijk al min of meer in Fox Hill in Engeland waren zeer indrukwekkend. En ja, onder normale omstandigheden is er eigenlijk momenteel niemand die hem het vuur aan de schenen kan leggen.
1: We gaan het allemaal meemaken. Aankomend weekend dus Lommo. Hoe is dat allemaal het beste te bekijken?
2: Alles is te bekijken uiteraard via de HBO Max app. En als alles goed gaat zijn er ook beelden te zien op Eurosport TV.
1: Steven van Kempen, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
2: Dank u wel. Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: All Sports Radio.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal.
3: Hallo, ik ben John van het Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
2: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
2: Darts.
5: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na jarenlang succesvol in de wereldtop van het para-snowboarden te hebben geacteerd, maakt Lisa Bunschoten-Vos deze week via Instagram bekend een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De meervoudige wereldkampioene, wereldbeker en Paralympisch medaillewinnares groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse para-atleten op de banked slalom en de snowboardcross. Sterker nog, begin dit jaar bekroonde ze haar fantastische comeback als moeder nog met zilver op de banked slalom in Cortina d'Ampezzo. Nu kiest ze ervoor om haar aandacht volledig te richten op haar gezin, met natuurlijk man Chris Vos en dochter Jane. Lisa, hele goedemiddag.
2: Hoi hoi, goedemiddag.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je hebt zo ontzettend veel mooie dingen mogen doen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die zilveren medaille in Cortina d'Ampezzo toch wel echt een ultieme bekroning is op al het werk eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. Het is wat je zegt. Ik heb natuurlijk onwijs veel mooie dingen mogen doen en bereikt. Maar dat is wel een van de speciaalste.
1: Nou, want je daarvoor natuurlijk moeder geworden. Hard gewerkt om die comeback te maken. Daarna ook natuurlijk met sowieso de hele wereld rondgereisd met het gezin. Ja. Dat maakt het, ja, zo'n prestatie denk ik des te mooier, toch?
2: Ja, zeker. En zeker, weet je, toen ik zwanger was, had ik heel sterk het gevoel van ik wil nog door, in ieder geval tot Italië. En dan gaan we kijken. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag die comeback maken. Maar ja, het was voor ons ook voor het eerst dat we dat op die manier allemaal gingen doen. Dus ja, dat is best wel spannend of dat dan inderdaad gaat lukken. Het is natuurlijk altijd al spannend als je naar zo'n doel toe werkt, maar nu in een hele nieuwe vorm. Ja, en als dat dan, oké, ik ging natuurlijk voor goud, het werd zilver, maar als dat dan op deze manier uiteindelijk uitpakt, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Nu hadden we het in het begin inderdaad al even over, je hebt zoveel mooie dingen in je carrière meegemaakt. Hè? Je bent meervoudig wereldkampioen, je hebt op meer dan 80 podia gestaan in wereldbekers. Meerdere medailles, 2 keer zilver en brons op de Paralympische Winterspelen. Hoe kijk je eigenlijk terug op dit hele avontuur?
2: Ja, vooral heel trots op mijn eigen prestaties, maar ook op hoe we de sport hebben laten groeien. Want ja, toen ik binnenkwam in de sport was het gewoon compleet anders dan nu. Het niveau is onwijs gegroeid en ja, dat is gewoon heel tof, weet je. Dat maakt je prestaties ook gewoon veel meer waard. Dus ja vooral dat. Het is gewoon super gaaf geweest.
1: Ja, want ik las ook ergens dat het eigenlijk nog, nou ja, misschien een klein beetje toeval was dat je in het snowboarden terecht bent gekomen, omdat die schoenen die zaten wat losser en beter. Dus dat ook zomaar gekund dat je het skiën in was gegaan. Wel blij dat het uiteindelijk snowboard geworden is?
2: Ja, zeker, zeker. Het heeft voor onwijs veel gebracht, dus ik had het zeker niet willen missen.
1: Nu heb je natuurlijk die keus gemaakt om te stoppen, om een punt achter je carrière te zetten. Hoe lang speelde dat al in je hoofd eigenlijk, dat nou ja, je toch hebt nagedacht over het maken van zo'n keuze?
2: Nou ja, zoals ik net al zei, toen ik zwanger was had ik gewoon heel sterk het idee van ik wil in ieder geval nog naar Italië en ik wil een comeback maken. En dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, weet je, dat gaat niet over één nacht ijs. En ik heb echt, ja, ik heb tot 2 weken terug gewoon getwijfeld. Dus ja, het speelde al wel wat langer. En ook misschien voor de Spelen dat ik ja, ik wist het gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een reële kans was dat het de laatste zou zijn.
1: Ja, nu zeg je tot 2 weken terug heb ik eigenlijk nog getwijfeld. Wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ja, ik denk dat ik gewoon, ik ben gewoon heel blij dat ik het op deze manier kan afronden. Ja, dat voelt gewoon heel goed. Zeg maar op een positieve manier met een heel mooi resultaat. En ja, het voelt gewoon alsof het tijd is voor iets nieuws.
1: Ja, en dat nieuws heb je ook al aangegeven. Je wil je vol focussen op je gezin. Hoe bevalt dat leven eigenlijk? Want dat lijkt me ook eigenlijk prachtig.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook dit met het gezin gedaan. Hè? Dus dat is ook fantastisch. En ik wil ook echt wel iets nieuws opzetten. In welke hoek weet ik nog niet precies. En ik zal ook heus nog wel op de sneeuw staan. En ik stop echt niet met snowboarden, zeg maar. Maar ja, gewoon niet meer me op moeten delen in gezin en atleet zijn, zeg maar. Dat geeft wel rust. Ook iets wat ik wel ga missen, maar het geeft ook zeker wel rust.
1: Ja, want je hebt overigens ook gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iets wat in die lijn ligt qua opleiding wat je misschien nu gaat opzetten?
2: Die heb ik niet afgemaakt. Dus dat gaat er niet worden. Dat was psychologie, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben nu wel bezig met een personal trainer opleiding. Dus wat ik daar precies mee wil, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik ben er wel over uit dat ik niet klaar ben met sport. Want ik vind sport gewoon fantastisch. Ik wil ook kijken of ik nog op een bepaalde manier misschien wel iets kan blijven doen in onze sport. Want ik vind het gewoon ook heel mooi wat we met z'n allen hebben neergezet. En ik hoop gewoon dat dat nog verder kan groeien. En als ik daar iets in kan betekenen, dan heel graag. En daarnaast ben ik gewoon heel erg aan het kijken nu wat ik wil. En dat heeft denk ik even tijd nodig ook.
1: Ja, want ongetwijfeld heb je daar nog ook over nagedacht. Maar hoe zit het eigenlijk met het rondreizende leven ook voor de sport? Want Chris gaat natuurlijk gewoon door. Jullie hebben dit de afgelopen tijd natuurlijk ook met het hele gezin gedaan. Jane is nog niet basisschool verplichte leeftijd. Dus je hebt alle vrijheid nog. Gaat dat gewoon door ook?
2: Ik denk niet dat we overal bij zullen zijn, want dat is veel en dat is natuurlijk ook financieel best wel pittig. Maar ik denk dat we waar we kunnen, dat we zeker wel proberen mee te gaan. Want ik zie, omdat we dit zo samen hebben gedaan, zie ik het ook niet zitten om de hele winter thuis te zitten, dat hij de hele winter weg is, zeg maar. En ik vind het ook nog mooi om samen met die kleine hem aan te kunnen moedigen natuurlijk.
1: Ja, net zoals dat zij jou aanmoedigde natuurlijk tijdens je zilveren run in Cortina.
2: Ja, zeker. En alles wat zij daarvan mee kan krijgen is alleen maar heel mooi.
1: Nu maak je het bekend via Instagram, maar ook via persbericht van de NSKV, de Nederlandse Skivereniging. Zijn daar veel reacties op gekomen ook?
2: Ja, onwijs veel reacties. Echt mooie berichten.
1: En wat is dan voor jou het mooiste?
2: Ik denk vooral dat mensen toch wel laten weten wat ik dan voor de sport heb betekend.
1: Ja, want dat is natuurlijk onwijs veel.
2: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, want heb je daar zelf eigenlijk ooit, je reactie waarschijnlijk niet, maar bij stilgestaan toch best wel wat impact heeft, zeg maar, wat je voor een gezicht aan de sport gegeven hebt?
2: Nou, ik denk wel, wat ik zeg, we hebben natuurlijk met z'n allen het niveau omhoog getild, dat wel. Maar dat komt nu wel naar voren met al die reacties.
1: Ja, en dan is het hoge woord eruit, voelt dat dan ook als wel een opluchting ook?
2: Een beetje dubbel. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook wel van oké, nu is het dus echt klaar.
1: Ja, nu kun je ook niet meer terug, hè? Dat...
2: Nee. Nee, het zou wat zijn hè, als ik er van het seizoen opeens toch sta.
1: Ja, precies. Dat is wel natuurlijk een mooie surprise-tactiek richting de Chinezen. Die zelf natuurlijk ook wel eens verrassend.
2: Dat zou nog een tactiek kunnen zijn, maar nee, dat is niet het plan. Zeg nooit nooit, maar voor nu in ieder geval niet.
1: nu duurt voordat het winterseizoen begint misschien nog wel even in deze hittegolf met hoogzomer. Wat is het nu het eerste wat een beetje op jou wacht nu?
2: Nu eerst even gewoon nog lekker genieten van de rust. En nieuwe plannen maken en ook kijken hoe we dan deze winter inderdaad gaan invullen.
1: Nou, ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen bij het maken van de plannerij. En dat het maar mooi mag uitpakken.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Luke Littler, die heeft één missie dit seizoen. Het winnen van alle major titels in een jaar tijd. En om deze missie een vervolg te geven, moest hij afgelopen weekend de World Matchplay winnen. Dit zomer-WK is na het WK darts het grootste toernooi van het jaar. Dus makkelijk was het zeker niet. Toch liet hij het er weer ongelooflijk gemakkelijk uitzien. Nadat in de halve finale Dirk van Duivenbode had uitgeschakeld, moest ook in de finale Gerwin Price eraan geloven. Andermaal dus geen maatstaf eigenlijk op de nog altijd pas 19 jaar jonge Engelsman. Ik ga erover in gesprek met Damian Vlottes van de Sportnieuws.nl Darts Draait Door podcast. Damian, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die missie komt weer een stapje dichterbij voor Luke Littler. Staat er nog een maat op om het eigenlijk tijdens major toernooien?
2: Maar het zou bijna een wonder zijn, heb je nu het idee, als die missie niet gaat lukken om alles in een jaar te winnen. Hè? Want het is ongelooflijk. Er is dit weekend of deze week niemand bij hem in de buurt gekomen. Dat is totale dominantie. Dus je moet vrezen voor de rest dat zij weinig prijzen gaan oprapen de rest van het seizoen.
1: Ja, Dirk van Duivenbode zei het nog wel heel erg mooi, ook na afloop van die halve finale. Die zei nog van, het was gewoon super intimiderend.
2: Ja. En hij zei nog puntje goed, hè, op zijn Westland, zei hij ook nog.
1: Ja, precies. Maar dat geeft wel even aan wat voor niveau die Littler dan aantikt in zo'n halve finale. Bijna 111 gemiddeld. Ging nog even overheen trouwens in de finale tegen Gerwin Price. Die halve finales, twee Nederlanders erin met Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. Aan zich natuurlijk best wel lekker voor die twee.
2: Ja, zeker twee jongens waar je het misschien niet direct van had verwacht. Van Veen met een hele moeilijke loting. Hè? Dat die Ratajski, die net een Eurotour had gewonnen, kreeg hij in de eerste ronde. Daarna kreeg hij Nijman, die natuurlijk een topvorm is. Dus echt denk ik wel heel knap dat hij de halve finale heeft gehaald. En voor Van Duivenbode, die eigenlijk nog niet zo'n heel goed seizoen heeft, is het denk ik echt een wereldprestatie dat hij van Doby weet te winnen. Dat hij van Gerwen weet te winnen, dat hij van Anderson weet te winnen. Ja, dat is een vrij goede week voor hem. Zeker gebaseerd op zijn vorm. We weten natuurlijk dat hij dat kan, zeker. Hij kan van die mannen allemaal winnen. Alleen zo achter elkaar in één toernooi. Ook allemaal best wel wat spannende wedstrijden. Tegen Anderson wist hij het eigenlijk nog onnodig spannend te maken. Denk ik dat hij gewoon echt een hele goede week heeft gehad en heel tevreden mag zijn.
1: Ja, want dit is een heel belangrijk toernooi natuurlijk. Na het WK eigenlijk gewoon het grootste toernooi van het jaar. Het wordt niet voor niets ook het zomer-WK genoemd. Betekent dat je natuurlijk voor de wereldranking best wel lekker kan verdienen als Dirk van Duivenbode zijnde.
2: Zeker. Van Duivenbode is natuurlijk best wel een stukje gezakt op een gegeven moment. Hij was nu de nummer 28 van de wereld. Hij stijgt naar 23. Dus hij komt wel weer langzaam richting de top 20. Als je na het WK ook kijkt, komt hij heel dicht in de buurt van Gerwen. Wat ook een beetje aan Gerwen ligt. Maar goed, echt die top 20 van de wereld, die kan hij wel weer ruiken. En dan is het natuurlijk zo, als je bij wat hij mee ziet, maak je langzaam die stap naar de top 16 eventueel. Die zit daar nog net buiten, maar ja, dat scheelt allemaal niet veel. En dat is wel weer echt even de positieve lijn die Van Duivenbode nodig had. Net natuurlijk een paar jaar geleden met zijn blessure veel last gehad. Dat hij best wel dalende is geweest. Hij stond gewoon de top 16 van de wereld en viel bijna uit de top 32. Dus het is echt wel weer nu eventjes de lijn omhoog. Wat voor hem denk ik wel heel fijn is.
1: Nou, plus natuurlijk ook geen schande als je dan verliest van Luke Littler in topvorm.
2: Nee.
1: Gian van Veen die verloor zijn halffinale van Gerwin Price. Daar viel misschien meer te halen, toch?
2: Ja, daar viel ik zeker meer te halen. En het was eigenlijk een beetje die finishes waar hij best wel het verschil mee maakte tegen bijvoorbeeld Nijman en verder rest in het toernooi, tegen Weet ook. Die liet hem eigenlijk een beetje in de steek tegen Price. En dat had hij juist nodig om van Price denk ik te kunnen winnen. Want scorend is het eigenlijk het hele toernooi niet geweldig voor hem geweest, maar finishend wel. En ook dat finisher bleef nu een beetje achter, waardoor hij denk ik dan uiteindelijk tegen de Price gewoon tekort komt. Het was ook van Price, wat je zegt, niet een geweldige wedstrijd. Dus de viel wat te halen. Maar helaas, wat ik zeg, dat is echt die finishes waar hij het op heeft laten liggen.
1: Nou, Gian van Veen natuurlijk ook een fantastische WK gespeeld. Nu heeft hij natuurlijk een hele drukke periode achter de rug. Natuurlijk volop de Premier League meegedraaid. Zie je dat dat ook wel invloed heeft op een darter als Gian van Veen? Dat het nu toch wel heel erg druk is ook met het schema?
2: Ja, je had bij hem wel het idee dat hij misschien ook wel even blij was dat die Premier League erop zat. En dat je eigenlijk, had ik eigenlijk deze week voor het eerst pas het gevoel dat je denkt hij is echt hersteld van die operatie. En ik wil niet alles daar naartoe schuiven, maar je merkte wel dat wel echt een bepaalde impact heeft gehad. Misschien net even iets te vroeg begonnen. En dat met die Premier League, dat het daarmee is afgesloten. Dat het met de Eurotour is nog wat moeizaam geweest, maar dit voelde echt denk ik een beetje als een herstart. Ik denk dat je eerder bij bijvoorbeeld Luke Humphries wel merkte dat die Premier League zijn tol heeft geëist.
1: Ja, ja, want die was natuurlijk al vrij snel uit het toernooi op, nou ja, laten we zeggen, verrassende wijze.
2: Ja, ja, dat was eigenlijk de stunt van het toernooi natuurlijk. Hè. Cameron Matthews die in de eerste ronde van hem wist te winnen. In best wel een spannende close partij. Was ook geen slechte wedstrijd van Humphries. Alleen had niet die dominantie of ja, eigenlijk dat goede spel wat bijvoorbeeld een Lidl neerzet. Nou is dat ook niet de standaard, vind ik. Maar het zat er ook niet echt in de buurt.
1: Nou ja, vooruitspoelend naar de finale. Het was natuurlijk dus Luke Littler tegen Gerwin Price. Gerwin Price ook eigenlijk speelde scorend althans. Ook echt best wel een goede wedstrijd. Ik bedoel, het is niet elke dag dat je 105 gemiddeld aantikt. Maar ja, als je dan die Dexelse Littler tegenover je heeft, die gewoon richting de 111,5 gemiddeld gaat, dan wordt het wel heel lastig.
2: Ja, dan wordt het zeker lastig. Price, je wil zeggen, het had beter gekund nog. Maar ja, 105 gemiddeld. Wat kan je nog meer bijna van iemand vragen, zou je zeggen. Alleen je ziet gewoon Littler, die blijft scoren als een gek. Gaat eigenlijk altijd na 9 pijlen bijna wel, nou zeker op een finish, maar soms ook wel gewoon onder de 100. Weet je, er zit geen maat op die jongen. En als Price zijn, ja, dan moet je continu 140, 180 blijven gooien. Dat is buitenaards. En dat is denk ik gewoon de conclusie wat we over Littler kunnen zeggen. Hij is buitenaards.
1: Ja, want eerder had deze maandag Kevin Doets nog het record van hoogste verliezend gemiddelde. Nou ja, daar is zondag Gerwin Price nog even ietsjes overheen gegaan.
2: Ja, ja, inderdaad. Uiteindelijk heeft Price hem op zijn naam gezet. En dat is denk ik ook wel vrij typerend. Dat je hem uiteindelijk in een finale over zo'n lang format. Hij heeft totaal niet meegedaan eigenlijk in die finale. Maar je zet wel het hoogste gemiddelde neer. Dat zegt denk ik genoeg over en Price en ook over Littler.
1: Ja, wat doet deze zege met Littler?
2: Ja, het is zijn missie, hè, zoals je hem eigenlijk al aftrapt. Het is zijn missie om alle majors in een jaar te winnen. Hij gaat nu ook Play Championship toernooien spelen om zich te plaatsen voor de World Series, voor de Play Championship Finals einde van het jaar, waar dat voor nodig is. En ik denk dat hij daar nu naartoe gaat werken om zich daarvoor te plaatsen. Hij zal het EK heel graag willen winnen. Die heeft hij als enige nog nooit gewonnen. Dan heeft hij sowieso al alles gewonnen. En ja, eigenlijk ook voor World Grand Prix. Je ziet niemand die bij hem in de buurt gaat komen. Hè. Dat is het eerste volgende grote ranking toernooi. Ja, zeg het maar wie er in de buurt gaat komen. Ik zie hem niet.
1: Ja, maar dit is toch die dominantie van Luke Littler. Ja, als je erover gaat terugdenken, denk je misschien nog aan tijden van Phil Taylor. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook eigenlijk niet misgaan voor hem. Als hij dit gewoon op deze manier volhoudt, die vorm die hij heeft, ja, dan kan het bijna niet mis, zou je zeggen.
2: De enige die hem echt tot de max kan triggeren, en dat heeft hij meermaals bewezen, is wel Luke Humphries. Alleen winnen, dat gebeurt zelden uiteindelijk. Dat is de enige die nog goed uit eten zou kunnen gooien. En eigenlijk had ik het gevoel wel toen Humphries verloor van Menzies, toen kon je eigenlijk Linda denk ik al feliciteren met de toernooiwinst. Dat is echt de enige die hem een wedstrijd kan geven op dit moment. Dus dat zou de enige speler kunnen zijn, denk ik, die goed uit eten gooit.
1: Nou ja, World Matchplay zit er nu op. Wat zijn de eerstvolgende toernooien die er aan zitten te komen?
2: Nou, als dartliefhebber kan je in de maand augustus rustig aan doen. Want dan gebeurt er niet heel veel. Heb je wel wat World Series toernooien in Australië. Maar daar heeft ook de absolute top, Linda, Humphries, Vergeven, die doen daar allemaal niet mee. Dus dat is eigenlijk een hele rustige maand. En daarna komen de World Series Finals naar Nederland natuurlijk in de AFAS Live. En dan is het langzaam toewerken naar de World Grand Prix, het EK, de Grand Slam of Darts, Play Championship Finals en dan het WK alweer.
1: Ja, dan gaat het hard, hè? Zo'n tweede helft van het jaar.
2: Ja. Ja, ja, het eerste deel van het seizoen eigenlijk zit erop. En nu gaat er eigenlijk om de echte knikkers ook worden gespeeld, hè, met alle grote toernooien die nu komen.
1: Precies. En daar is natuurlijk ook weer alles over te horen tijdens de Sportnieuws Dartstrijd Door podcast. Damien Vlottes, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Ja, morgen weer te beluisteren en geen enkel probleem.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
9: Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal.
11: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
12: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij ons Sports Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan er gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor. En wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan. En veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingstages in het buitenland, korte trainingstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal mijn wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het paste allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet bij je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elien, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij Allsports Radio, of we leerden jou bij Allsports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, hè, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk super mooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dat was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets, maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
2: Nou, dat ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal, maar dat weet ik bij mij bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie servers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
0: Ja, dat hopen we dan maar. Dat zullen we zien.
1: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
2: Ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
2: Top, ja, het liefst als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
2: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen. Veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als optie is om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, dat

0: andere servers. En we hebben nu ook internationale, meer internationale servers die nog meer meedoen. Dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii. Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
0: Ik doe mijn examenjaar verspreid, dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar ja, mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten volgend jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
0: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
0: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: Ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn, ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
0: Ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog een 2 jaar wel een junior in de junior pros. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben. En nu veel dingen alleen, meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral wennen. En al die events doen. En hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan het kan je niet doen.
1: Nou precies, maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
0: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven, hoe het leven er nu uitziet. Er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus ja, het is zeker wennen en het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus dat is wel wennen, maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten / teamgenootjes met wie je het samen kan doen of is het echt een solo avontuur?
0: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn. Want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of meer.
1: Ja, precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
0: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerst grote, of je eerst echt volgende wedstrijd op het programma?
0: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt er vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
0: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
0: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een woensdagmiddag, zo rond een uur of half één. En dat betekent hier bij All Sports Radio deze zomer één ding. En dat is dat we weer gaan bellen met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. Ja, het blok in Huizen zit er inmiddels op. En vooraf wisten we dat het een wisselvallig weekend zou worden. En dat is gebleken. Het was zaterdag zon, zondag regen. Ja, hoe is dat eigenlijk geweest? En nu verhuist de tour weer terug naar de kust. En om precies te zijn, naar het strand bij Kijkduin. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Je hebt eigenlijk twee prachtige weekenden in Huizen gehad. Dat afgelopen weekend, we hadden het er vorige week al over. Hè, hoe dat zou zijn met die wisselvalligheid. Nou ja, dat was inderdaad nog wel soms een regenachtige zondag. Het was een prachtige zaterdag. Die zat ook echt wel vol. Hoe is het uiteindelijk geweest?
2: Nou, het was eigenlijk een supermooi weekend zoals we inderdaad voorspeld hadden met op zaterdag mooi weer. We zagen ook de inschrijvingen tot en met vrijdag eigenlijk steeds voller raken. Dus we hadden een plek voor maximaal 20 velden. Die zaten ook propvol. Dat is mooi om te zien, want je ziet dan ook de inschrijvingen gewoon, die komen binnen. En als je dan denkt, hey, we hebben nog een plekje, dan zetten we weer een plekje open. En in no time is dat plekje dan ook weer opgevuld. Dus ja, zaterdag was echt een lekkere dag om op het strand van Huizen te zijn. Ondanks de blauwalg die er zit. We hebben in ieder geval het strand volledig gevuld gekregen. En dan heb je inderdaad de omslag een beetje naar de zondag. Want dan staat er nog maar de helft van het aantal velden. En dan zie je inderdaad van dat de ochtend begint met regen. En dan is weer droog, regen droog. Dus dat was een wisselvallige zondag. Maar desalniettemin was dat ook nog een prima speeldag voor de beachers.
1: Ja, want maakte het soort regen dan eigenlijk nog uit voor het strand? Want het was natuurlijk niet echt dat het een beetje miezert of zo. Tenminste, ik weet niet hoe het in Huizen was. Maar als ik even op mezelf betrek in Veenendaal, was het een aantal keer keihard plensen. En dan was het ook weer gewoon droog.
2: Ja, en zeker heeft dat effect. Eigenlijk is het heel vervelend als je de hele dag in een beetje miezerregen staat te spelen. We hebben nu een aantal verschillende soorten buitjes inderdaad gehad. Kijk, als het op het moment dat het echt een plensbui wordt, dan zie je dat de spelers eventjes gaan schuilen. Ja, en wij als organisatie kijken even hoe lang duurt deze piek. En meestal is dat dan maar een paar minuten, 20 minuten, half uurtje. En dan kan er weer prima gespeeld worden. En als er gewoon wat regen uit de lucht valt, ja, dan spelen er ook gewoon de meeste teams die spelen gewoon door. Ja. Zolang het maar niet met bakken naar beneden stort, dan wordt het even schuilen.
1: Precies, dan past wel een beetje dat gezegd, we zijn niet van suiker gemaakt, er een beetje bij dan.
2: Dat past er zeker bij. En zeker hoe hoger het niveau, hoe meer de mensen blijven spelen. De recreanten 4-4, die denken op een gegeven moment van, ik vind het wel prima. Maar zeker de hogere niveaus, die spelen lekker door.
1: Gezondheid. Is het voor aankomend weekend misschien een heel ander verhaal. Want voor de mensen die misschien niet in de airco zitten. Het is vrij pittig warm op dit moment. Misschien een klein hittegolfje wat er nog een beetje aankomt. Dat levert denk ik weer andere uitdagingen met zich mee, zeg maar. Want als het te warm is het ook niet lekker sporten, toch?
2: Nee, te warm is niet lekker sporten. Maar het voordeel wat wij natuurlijk hebben, en we gaan nu weer naar de kust toe. En aan de kust is het zelden dat ik denk van joh, nu is het echt te warm. Want er staat altijd wel een klein briesje. Dus dat verwacht ik ook aankomend weekend weer. Een paar weken geleden natuurlijk, toen we Ameland hadden, was Nederland helemaal code rood. Maar konden wij lekker spelen. En nu gaan we dat zien hoe we dat in Kijkduin gaan ervaren.
1: Ja, want is dat natuurlijk wel het lekkere aan het spelen aan de kust in plaats van Huizen, wilde ik zeggen. Maar dat ligt natuurlijk iets centraler gelegen in het land.
2: Ja, Kijkduin is echt wel een supermooie locatie met ontzettend mooi zacht zand. En dan is als je aan de zee zit, is het grote verschil met bijvoorbeeld het binnenland ook. En dat merkten we nu voornamelijk in het binnenland. Dat we daar in Huizen hadden we last van zwanen en zwanenpoep op het strand. Hadden we last van muggen 's avonds en knutten wat er allemaal rond binnenlandse meren allemaal rondvliegt. Ja, en dat heb je eigenlijk aan de kust natuurlijk helemaal niet. Aan de kust zit je gewoon lekker aan het strand met een zeebriesje, met echte golven. Dus dat heeft ook wel eigenlijk onze voorkeur om gewoon lekker aan de kust te staan.
1: Ja, en ik denk ook geen blauwalg in zout zeewater. Gok ik even, vraagteken.
2: Nee, Nee, dat klopt. Dat komt ook meestal voor, als ik het goed heb begrepen, uit stilstand water en ondiep water. Waardoor dat wordt veroorzaakt.
1: Nou ja, dat is goed om te zeggen erbij dat ik geen bioloog ben. Daarom ben ik radiopresentator geworden. Nu weten we ook, elke week is er wel weer een iets anders te vinden natuurlijk bij jullie qua sport. Er komen de verschillende takken, disciplines in actie. Wat kunnen we verwachten van de eerste week Kijkduin?
2: De eerste week Kijkduin, daar hebben we nog recreatie beachtennis. We hebben niet de KNLTB Tour, die komt volgende week weer. Dus dit weekend verwachten we recreanten qua beachtennis erbij. En we hopen, en dat is nog steeds een lastige tak van sport, het footvolley, om daar op de zondag ook nog een toernooi van te kunnen spelen. Het zal niet een groot toernooi zijn, maar we hopen eigenlijk op minimaal 8 teams. Zodat we ook footvolley weer wat meer leven kunnen inblazen.
1: Ja, dat zou mooi zijn, want toch voor de mensen die dat gemist hebben, het is wel echt fantastisch om naar te kijken.
2: Ja, footvolley is echt een mooie sport. En zeker als ik nu ik het afgelopen jaar nog meer volg, dan zie je internationaal ook gewoon echt hele mooie toernooien. Hè, goed bezette tribunes. En absoluut een heel hoog niveau. Nou, dat hoeft bij ons allemaal nog niet. Wij willen gewoon weer de recreant aan het footvolley krijgen. En dan hopen we dat we in Scheveningen nog een Nederlands kampioenschap uit de grond kunnen stampen.
1: Nou, dan hierbij de oproep aan de mensen die luisteren. Ga lekker footvolleyen. Hoe zit het met de plekken qua inschrijvingen voor dit prachtige weer?
2: Nou, met het prachtige weer zijn er echt nog voldoende inschrijvingen mogelijk. We zitten weer aan de kust. We zitten in Kijkduin en daar is echt het strand weer immens groot. We zitten bij de strandmotor. Daar wordt allemaal zand, komt daar allemaal... allemaal bij elkaar gegooid. Maar we hebben gewoon een heel groot strand in Kijkduin waar we echt heel veel velden kwijt kunnen. Dus de inschrijvingen zijn eigenlijk bij ons onbeperkt.
1: Nou, dat is goed om te horen. Meer informatie, summerlybeachlife.nl, toch?
2: Juist, helemaal goed. Daar kunnen mensen zich inschrijven voor alle verschillende disciplines en alle verschillende sporten.
1: Arnoud de Wildschut, mag ik je weer onwijs bedanken voor het ons bijpraten deze week. En wij spreken elkaar volgende week weer. Veel succes dit weekend.
2: Zekers, dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer je toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die

0: Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om eruit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
0: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
0: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
0: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
0: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
0: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
0: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
0: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische.

0: vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
1: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
0: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
1: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
0: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
1: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
2: All Sport Radio Live.

0: What the hell?
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaten wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.